0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jonge kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

heb met jou. De ups en de downs. En alle momenten daartussenin. Ik nam het voor lief, maar ik wil liever anders nemen. Naast het nemen wil ik vaker aan je geven. Dus heb je even

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, dit is Friesland van de Moorn. Het is 13 augustus 2026. Fijk en ik zitten er weer klaar voor. We hadden aanzien vanzelfs oer de zinnenvertjuftering van Justrion. Maar er komen ook horen zaken voorbij. Ze hebben aanzien eerst muziek van Arik Iglesias.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Enrique Iglesias en Rhythm Divine.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, dat heeft me heel erg geraakt en dat is ook echt heel indrukwekkend om te zien.
0: De helpgroep van Oekraïne, de Friese rijders, die kregen bezieten uit Den Haag. Ja, staan ze meer hoor. En talleze Friesen zeggen omheeg justrion naar de zinnenvertjustering.
4: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch?
0: Ja, ja dat wie het zeker. Hartstikke, Sjoen Vijken.
5: Ik heb Sjoen Magie net zijn brilletje.
0: Oh.
5: Dus ja, ik juist niet eens dat het wat justerder wordt, wat skiewerig.
0: Wie wordt nu verjocht, hè?
5: Wie wordt nu verjocht, inderdaad. Maar ja, echt die verjustering, dat echt die mannen voor die zinnen gier, dat heb ik net, Sjoen. Maar ja, die wordt bijzonder. En wat ik bijzonder wie is, de hangbuurse Bob in de Loft lofballon.
0: Oh, die zie je in eerste rang dan?
5: Die zie je in absoluut eerste rang. Ik denk dat die prachtig mooie foto's maken, hè.
0: Ja. Ja. Nou, ik zie nog twee dozen in de coconutsie litten.
5: Oh ja. Dus daar is even wat gatjes in preek.
0: Ja, dus ik had een goed junkend. En vandaag heb ik nog vallende sterren.
5: Oh, nou, ik zei van de morgen in de spiegel.
0: Ja, dat dacht ik al. Soort mensen al onderwijzen, zoog ik in de app. Jan Theo is al onderwijs naar Enschede, dan terug. Oh, eerst Almelo, Enschede, dan Eindhoven en dan weer om naar Drachten.
5: Dat was een beste rit.
0: Jouter die zei, ja, op naar je dij, op naar de warmte. Ja, dat wordt een flink
5: warm. Precies.
0: Een ja. Protowiller daar, ik doe alvast even een lijn 350. Ik naar Alkmaar.
5: Nou.
0: Alle verkeer
5: naar Alkmaar. Ik ben al je vriend naar Muttens, Jouter.
0: Die zit van de omroep op. Jaap en Charlie ben er ook bij. En Wouter Jongstra, die zei, ik ben ook al op bij naar Grijns. Nou, wij zijn ook op bij, richting Jochen Oeren, bij Fijke Wouda. Fijke, wat gaan we nog meer?
5: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nog even over die eclipse en vanzelfs bij een nieuwe bondscoach.
0: Ja, ja, ja, daar maak ik even wat van.
1: Nou, Jochen Oeren,
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, ik zei het al, Jort, wordt een tropische dij met maximaal 30 graden in kustgebied, rond 33 graden in binnenland. Oeh, morgen. Hak goed nijs, wordt het nog warmer. 34 graden. In het weekend kwam het wel wat hoor, dan wordt het 26 graden. Ja. Toch even waarom de orde nacht. Nee, die eclipse zien we ook nog vallende sterren. Maar ik had er net een miljoen jongen, maar ik had er aardig wat jongen vannacht. Dus het is een kwart nachtje, maar we beschikken je er toch in te komen. Moet je ook een

0: halve minuut nu zijn ze bij de Frank Boeien Groep. En 1 miljoen sterren. Nou, de meesten die dat vandaag net zien hebben, de komende dagen iedereen nog komen ze opvallende sterren. Dus joh, eens even naar boeten. Misschien jong wel.
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, we hebben om bij Juf de Jong, want dat is weer een hele heden. Door de hele provincie lutsen hun meesten erop uit om het beste plakje te krijgen om de zinnenvertjuftering goed te zien. In Burgum organiseren de Sterrenwacht een speciale jong. Op de ochtend van die Sterrenwacht, Pieter Dijkstra vertelt hoe de jong.
3: Nou, dit is geweldig mooi. Ja, dit is de kerst op de taart eigenlijk. En dat we nog om deze periode nog zoiets moois krijgen. He, het is op een jongtijd, de mensen gaan vrij. Iedereen wordt er gezien. Het is een prachtig mooie waarde daarvoor. Het kan gewoon net beter. Het is schitterend.
4: Ja. En de meesten zitten hier al jaren op een field. Je bent helemaal uitverkocht. Hoeveel meesten ben je?
3: Er werd toch dat er 400 kaartjes verkocht binnen. En misschien ben er wel meer. Maar het field is vol, dat is joh wel. Je kan net bij de Sterrenwacht kunnen we daar alles de boel horen. We hebben hier maar een terrein hier. En dat voldoet prachtig. Want iedereen had het zin. Ze zitten op een kont, ze zitten op een stoel. Ze zitten al je te genieten van de zin die komt. Die versjust worden maar. Ik denk dat het puntje nu al rekken is. Want zo let is al. Dus het zal gaan.
4: De volgende zonsverduistering, Hazeltoer, de echte grutte, is in 2080.
5: Ja.
4: Ik denk net dat jou dat met mij meid zit.
3: Ik ben 84 hier. Dat is mijn laatste barren. En dan is het gebeurd. Daarom ben ik zo blij dat ze geweldig mooi is. Zo'n mooi tijd. Ja, kinder beter.
5: Ja, dan is het al een heel iets hoekje uit. Kwartier of zo is het begonnen. Het is een heel moeilijke om het zin in te zien. Maar ik denk een vijfde deel is nou verzusterd, denk ik.
4: Hey, je had een stwon om mij. Hij met een tekentje van mij of verwacht hem net dat ze koud werd?
5: Oh, we hebben van alles mee. Maar dan hebben we in de auto nog even. Zelfs een sleepzak en we gaan een matrasje mee. Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Je zit er al even klaar voor. Het wordt inmiddels ook wel wat zusterder. Wat verwacht je hem zo meteen?
6: Ja, wij verwachten dat het nog een beetje kouder wordt en nog donkerder wordt natuurlijk.
4: Ja, je seint krijgt al het wit al wat frisser. Verneem je hem nog meer op stuit?
6: Nou, de mensen worden wel wat enthousiaster, Jerk, om je heen. Die beginnen steeds wat opgewonden te worden, zeg jij dat wel, ja.
4: Ja, en joh, heb ik een camera mee?
6: Ja, die hak ik mee. Nou, het is wel een hele tour om die instellingen goed te krijgen. Want ja, normaal maak je foto's van de scène A en noot je de scène in. En dat maak je eigenlijk vaker repeteren om nooit direct goede foto's te maken. Dus maak dus maar eens zien wat het resultaat wordt.
0: Ja, nou, de resultaten die hebben we zien. Want een box die zit hier vol met foto's, prachtige foto's. Een selectie daarvan is al te zien in uw app en ik op omroepfriesland.nl. En met name bij de Frieske C. Dieken en Stron, wie het een drokte van belang. Op het Ameland kregen mensen uitles. Op Lemmer wie het vanuit Stron ik prachtig te zien. En ik bij Haans wie het smoordrok.
7: Nou ja, het Leemse Strand is natuurlijk het mooiste plakje van Friesland. Dat is natuurlijk zo. Maar je kerst dat ik echt heel erg mooi zie.
8: Wat zeg je ook
7: nou
8: daar?
7: Nou ja, we zitten hier al van het begin, Gerry.
8: Ja.
7: Ja, dus wij hebben het eerste hapje hebben sjoerd. En we gaan nu, we zitten nu in de finish is in zicht, zeg maar. Dus het laatste stukje, daar zitten we nu naar te zien. Dus best wel bijzonder.
8: Mijn spanning, mijn kriebels, of valt het al even een beetje mee?
7: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch? Ja.
8: Wat heeft u tot nu toe kunnen bekijken?
9: Nou, ik vond het nu al heel leuk dat die rechter hap eruit is. En het lijkt wel inderdaad of iemand uit een rond broodje daar in één keer een hap uitgenomen heeft. Dat is toch wel, vond ik toch wel mooi om te zien, ja.
10: Oh, nee. Dat
11: doet niet van mij, kunnen niet, meisje, want ik ben natuurlijk de bril bij. Ja. Ah, shit.
8: Wat heb je allemaal in mijn naam?
9: Lasglazen, bier en de watermeloen. Een telefoon.
12: Wat zien jullie nou?
13: Ja, hij is nu ongeveer voor het maximaal bedekt. Ik las dat hij 88% bedekt zou zijn in Nederland. En je ziet ernaar maar een heel klein splintertje van de zon. Maar het grappige is dat die 10% zon nog voldoende is om het toch nog behoorlijk licht te houden. Dat is heel frappant.
14: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
12: Heeft u volgens mij een heel oude eclipsbril of niet?
13: Ja, deze is uit 1999.
15: Uit het Zwartveld.
13: Ja, uit het Zwartveld.
16: Ik ben Christian Berg. Ik studeer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik help hier vandaag om mensen uitleg te geven over wat zo meteen gaat gebeuren.
12: En jullie zijn hier met een groep studenten van de RUG. Waarom zijn jullie hier?
16: Ja, we vinden het natuurlijk super interessant, zo'n zonsverduistering. Want ja, het gaat over hoe wij leven op de wereld en wat er allemaal om ons heen gebeurt in het heelal. En ja, we vinden het ook heel leuk om er met mensen over te praten, mensen nieuwe dingen te leren. En samen van dit natuurverschijnsel te genieten.
1: Dit is de
2: Je hebt de NASA radio
1: erbij. NASA hadden de buren. En nou, de volledige zonsverduistering is nou in Spanje op dit moment. Dus ja, dat is wel mooi. Hier bijna voorbij. En
2: wij zijn er al doorheen, hè?
1: Ja, ja, we zijn er al doorheen. Ja, ja, fantastisch.
2: U heeft genoten dus vanavond?
1: Absoluut, ja. Dat had ik niet willen missen.
10: Nee, maar we wisselen een beetje af tussen iedereen.
2: Oh ja, je wil een beeld mee. Ja, heel goed.
14: Ja, een beeldje.
10: Ja, drie beelden. Lastkap.
2: Maar ze zeggen dat een lastkap toch niet goed genoeg is voor je ogen, toch?
10: Ja, dat zal. Ik heb geen idee.
2: Meer zoveel niet goed.
10: Meer beter had ik niet.
2: Nee.
10: Dus beter dan zo erin kijken.
2: Ja.
0: Ja, reportage met bijdrage van collega's van RTV NOF, de Warrenomroep, RTV Spanburg en Omroep Zilt.
15: De media van de morgen.
0: Nou, nog even terug.
17: Nou, maar dat was volle lokale collega's, hè?
0: Nou, dan kun je dus een mooi beeld van je provincie schetsen.
17: Absoluut. Ja, zeker.
0: Ik zeg trouwens ook nog, bij Lauwerzeeg.
17: Ja.
0: Daar stien zoveel auto's. Deel je de handhaving die hier maar druk
17: ja.
0: Bij ja, eigenlijk meestal waskooien. Want meestal met een zasjocht in de kop.
17: Ja.
0: Die zetten gewoon de auto aan de kant van de dijk. Maar die vergeten net even dat er nog een verkeer met 80 km in de oren. Hoe die
17: precies. Ja, nee, daar heb ik goed ingrepen, maat. Want ik ben en zei, die stutten samen de dijk hoor, zonder u te zien.
0: Ja.
17: Die waren te enthousiast. Dus daar had het nog wat gevaarlijke situaties laten, inderdaad. En ja... het weer gewoon smoor druk op een strand en heel langs de kust, overal de dun. Meestal die herren massaal naar die sinds verzustering sjoen. De grootste van oude decennia. Meestal ja, massaal naar de kust dus inderdaad. Ja, het lijkt op een maan die licht geeft. Dit is echt heel bijzonder. Verskaarte plakken dus wie een meestal dan even naar de zee gingen. En op het strand van Noordwijk aan Zee. De het man zien vriendinnen te huwelijk vregen onder het schouwspel. Dus een soort applaus ik van de oren badgasten. Dus ja, waarman Peter Kuipers Munneke van de NOS, die streamde dat al hier live. En wie ik live op televisie te zien.
0: Je was super emotioneel,
17: die,
0: toch?
17: Die zei op een gegeven moment, ik word hier een beetje emotioneel van. Ja. En ik, ben ik in Spanje. En dat werd helemaal goed.
0: Heeft er nog contact met iemand die
17: ja,
0: ziet.
17: Die weer erbij. En ja, zelfs de BBC-verslagjouwer, die voelde even stil op dat moment. Doet even het zuster waard. Dus het had wel indruk maken. En ja, je bij de Sterrenwacht, daar werd ik drok. En in het Brabantse Vinkel, bij Sterrenwacht Halli, daar moesten ze meesken, moesten ze gewoon teleurstellen. Er waren 300 mensen in die sterrenwacht.
0: Ja.
17: Maar we hebben denk ik wel 2000 mensen moeten teleurstellen en niet binnengelaten.
0: Ja.
17: Ik is naar hier. Meestal moet massaal en bij de sterrenwacht Copernicus hier ze nog eclipsbrillen te keep.
0: De wie in de grond?
17: Ja, wie in de grond. We hadden nog 1200 brillen te koop. En dat hadden blijkbaar veel mensen gehoord. En dat is dan in Bloemendaal. Dus daar wie het ik smoor er ook.
0: Er wie wel een soort FOMO hier en daar.
17: Ja,
0: hè?
17: Nou, ja, inderdaad.
0: Ik zeg ook reacties van mensen. Nou, wie deed het nou?
17: Ja, nou ja, ik hier zelf net zo'n brilletje. Dus op een gegeven moment, ja, die shows dat het wordt een beetje skimmerig.
0: Ja.
17: En op een gegeven moment, ja, en ik denk, ja, inderdaad, is dit het nou?
0: Wie
17: ja.
0: Dit het nou?
17: Ja, maar ja, niet met zo'n brilletje keepje, maar ja, daar wie ik al een soort vraag naar verzelfs.
0: Ja.
17: Dat, het wie een mooi fenomeen in elk geval.
0: De volgende meisje, denk ik net met mij.
17: Wat weet ik alweer? 81
0: ja.
17: Ergens?
0: Ja, zoiets. Ja. Ik reken nu best een beetje in de 100.
17: Ja, ik. Dus ik denk dat we die in mijn maatje. Nee. Ja.
0: Nou, wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan?
17: Ja, ik...
0: Nije boenscoach.
17: De nije boenscoach, Xavi. En waarom moet de Hollandse school op de schop? Dat had hij hem zien in Lien al afvregen in een interview met de NOS. En dat is kennelijk hingebleven bij de meesten bij de KNVB die er hoe gingen. Het is een enorme Cruijff-adept. En natuurlijk, bij Cruijff had hij bij Barcelona had hij nog mij maken. En dus het... ja, Cruijff, Van Gaal en Rijkaard hebben veel gewonnen met die speelwijze. Dus waarom moet dat op een schop? Hij wil dus de Hollandse school wil die waarom brengen. Ik in Barcelona zei, die hebben een soort leerd van die Hollandse school. Gebaseerd op talent, balbezit, controle en dominantie. Dus hij wil dat, ik hoop je. Maar ik denk...
0: Jongen, Jochen zondag voor het laatst een coach uit het boedel aan Happel.
17: Ja. Dat ik denk, had je oer Van Gaal... beschikken kennen, dan moet je het altijd doen.
0: Ja, maar er zijn mensen in Zeist, feiken die Sjoerd van Gaal net meer zitten.
17: Nee, maar dan moet
0: die hamnen even... die hamnen niet eens even bellen van dat nee. Die getank voor het oombord.
17: Hij had hem inderdaad oombien. Ze kunnen je altijd bellen. En dan moet die mensen in Zeist die met maar even een stap kon de kant dwaan. Want voor mij is dat vierwij de beste bondscoach die er is.
0: Xavi die debuteerde wel onder Van Gaal in Jontje Nacht.
17: Ja.
0: Dus ja, ja. Is een beetje vleugje Van Gaal ook, Xavi. Ja. Dat kan maar even een beetje.
17: Ja, ja dat zei Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij KNVB. Die zei dat ik als trainer is Xavi gevormd door jarenlang samen te werken met topcoaches die een voetbalvisie uitdragen die heel goed aansluit bij de manier waarop wij met het Nederlands elftal willen spelen. Ja, het ik coach West natuurlijk.
0: Dat wie geen succes onder.
17: Dat wie geen succes. Dus maar het afwachtje. Maar er uiteraard de beste van hoopje.
0: Wil jou hem voor eerst het vaardeel van de twijfel?
17: Zeg dat maar de waan.
0: Maar deze twee bondscoaches, die ben al net.
17: Nee, die nog net. Nog net zijn. Vol slijn met jou.
0: Nog net zijn enthousiast. Nee. Sommige van jou, Jalverson. We beginnen even nog naar Justerjoen. Gravity 6 en Stare into the Sun.

0: leuk noemen, deze van Gravity 6. 2010, Stare into the Sun.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, de simmerstap van de Friese rijders is voorbij. De helporganisatie is weer uiteindzet met inzameling en inpakking van helpgoed naar Oekraïne. En juist kregen ze daarbij help van VVD-fractievoorzitter en oud-minister van Defensie Ruben Brekelmans. Hij stuurt de hand nu de mouwen en vertelt wat hij leert had van de bezite.
3: Ik heb een organisatie gezien met een enorme passie om Oekraïne dag in dag uit te helpen. En het zijn deels Oekraïners die hier meehelpen, maar ook heel veel mensen hier uit de regio, uit Friesland, die op deze zonnige ochtend niet in het bos gaan lopen of ergens gaan zwemmen, maar ervoor kiezen om hier in de hal spullen voor Oekraïne in te laden. En dat vond ik, nou, dat heeft me heel erg geraakt en dat is ook echt heel indrukwekkend om te zien.
4: Wat heeft u gehoord van de mensen die hier meewerken?
3: Nou, dat het ze ook heel veel voldoening geeft, omdat ze echt zien hoe Oekraïners elke dag lijden. We zien dat Poetin en Rusland heel bewust heel Oekraïne aanvalt met raketaanvallen. Ook de elektriciteit bijvoorbeeld probeert uit te schakelen om het leven voor Oekraïners onmogelijk te maken. En mensen zeggen hier, ja, mensen hebben gewoon dekens nodig, ze hebben generatoren nodig, ze hebben eten nodig. En die oorlog gaat elke dag door en daar moeten die spullen ook elke dag worden geleverd. Ja, en dat heb ik bij de mensen hier gezien, een hele duidelijke passie om daar zich elke dag voor in te zetten.
4: In hoeverre vindt u het de taak van deze vrijwilligers om naar het front te gaan en de, nou, bijvoorbeeld generatoren te leveren? En in hoeverre is het de taak van de overheid om dit te doen?
3: Kijk, ik ben zelf minister van Defensie geweest. Het is natuurlijk een taak en een opdracht ook vanuit Nederland om als overheid om heel veel spullen te leveren. Dat doet de overheid ook met generatoren, ook met militaire spullen. Maar er is daarnaast zoveel meer nodig. En het is heel mooi om te zien dat de Friese rijders met al die vrijwilligers die daar dag in dag uit mee bezig zijn, dat er ook heel veel persoonlijk initiatief is om nog extra dingen te geven. Extra in de zin van bovenop wat de overheid doet, maar dingen die Oekraïne zegt elke dag nodig hebben. En wat mij betreft, elk initiatief, of het nou mensen persoonlijk zijn of een NGO of de overheid, is allemaal goed. Want Oekraïne heeft ontzettend veel nodig.
4: De Friese rijders willen graag gaan uitbreiden. Wat kunt u daar misschien voor betekenen?
3: Ja, we zullen natuurlijk ook kijken of we kunnen kijken of dat de regelingen die er vanuit de overheid zijn, of de Friese rijders daar gebruik van kunnen maken. Dit is natuurlijk meer humanitaire hulp die gegeven wordt. En Nederland geeft naast militaire steun ook heel veel humanitaire steun. Dus als daar mogelijkheden zijn om daar met de overheid in samen te werken, dan zou ik zeggen dat dat altijd goed is. Aan de andere kant laten we ook oppassen dat de overheid niet in de weg zit. Want er is heel veel initiatief. Er wordt elke dag ontzettend veel geleverd. Ik heb het vandaag met mijn eigen ogen gezien. Dus laten we ook vooral zorgen dat de overheid dat niet in de weg zit. En ook proberen om heel veel mensen gewoon aan te sporen. Als je iets wil doneren of als je iets kunt leveren, dan kan dat direct naar Oekraïne via prachtige initiatieven als de Friese Rijders. En dat zijn ook manieren waarop mensen en organisaties kunnen helpen. Gewoon spullen leveren, dingen die je over hebt, dekens, eten. Het kan allemaal nuttig worden gebruikt.
4: Hoe lang moeten we in Nederland nog op dit level hulp bieden aan Oekraïne volgens u?
3: Zolang als het nodig is. Zolang de Russische agressie richting Oekraïne doorgaat, is er steun nodig. We hopen natuurlijk dat de oorlog, dat hopen we allemaal, Oekraïners als allereerst, dat die oorlog zo snel mogelijk stopt. Maar de oorlog stopt niet als je tekent bij het kruisje en daarmee de Russische agressie beloont. Want dan weten we ook uit de geschiedenis van de afgelopen jaren, dan zal die agressie weer dubbel zo hard terugkomen. Dus we moeten Oekraïne blijven helpen om sterk aan de onderhandelingstafel te zitten. En we moeten Oekraïners, mensen, dagelijks helpen om ervoor te zorgen dat ze deze zware tijd doorkomen. En dat moeten we blijven doen zolang als het nodig is.
0: Zegt de VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans, oud-minister van Defensie. Hoop juster dus bij de Friese rijders.
2: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
5: Zinnenbril?
2: Check.
5: Badkleren?
2: Check.
5: Slippers?
2: Check.
5: En Friesland?
2: Dat vier ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ontzien favoriete programma's.
5: Omroep Friesland.
2: Pas dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut over Jalverzon, nou. Fijke had het Frieske Nijs voor die Fijke. Goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Ja, het was een heel ochheden, juist jong. Rondom in de provincie lutsen meesten erop uit om het beste plakje te krijgen om die zinnenvertjustering goed te zien. Benam op stranden en dieken kwam meesten bij mekaar. Maar ook in Burgum, daar organiseerde de Sterrenwacht een speciale joen. Voor oprichter Pieter Dijkstra wie het heel dal speciaal. Hij zult de komende grote vertjustering in 2081 net mijn meidje.
7: Ik ben 84 hier. Dat is mijn laatste barn. En dan is het gebeurd. Daarom ben ik zo blij dat ze geweldig mooi is. Zo'n mooie tijd. Ja, kinderbetten.
6: Plysje, handhaving en steeds bosbeheer moesten juist jong wel ingriepen langs de N63 bij Lauwezeeg. Meestal parkeren de massaal in de berm en stutsen oer zonder uit te zien. Dat laat er gevaarlijke situaties op de provinciale 100 kilometer dijk. Terug de ingriepen van de tafelsjoghouders zijn er geen ongelukken gebeurd. De focusflitser onder Lemmerwei in Snits is vannacht in de brand stutsen. Net sinds tiende dat de brandwacht het vuur rap onder controle hier, rekken de PL Botskansjerde terug de volle brand. Vanwege de brandstichting zal de politie de zaak onderzoekje. Een focusflitser is bedoeld om bestuurders die met de telefoon in de hand heeft het stuur zitten te beboetsen. De sportveld Nieuwjaard kunnen terug de droogte voor eerst net broekt worden terug squalm. De BM had de derm naar de kunstgasveld voor de gymnastieklessen. Jan Faber van BV Sport hoe dat besluit.
8: Dat brengt dat het verstandig is om de velden even de vrij te maken om het grasplantje te laten groeien, onderhoud te laten plaatsvinden. En als alternatief, daar waar het in de nabijheid is en beschikbaar, bieden we natuurgrasveld, kunstgrasvelden aan. Dan wel een sporthal of een gymzaal.
6: Marit Steenbergen had het Nederlands vrouwelijk estafette-team naar de Europese titel zwom op de 4x100 meter vrije slag. Doet Steenbergen als slotzwemster in het wettersprong, leidt Nederland op het derde plak, achter Italië en Frankrijk. Maar na 50 meter hier de zwemster uit Jester worden beide landen al te pakken. In Hoorn voor deze prestatie leidt Steenbergen nog 2 keer in het wetter. Op de 1200 meter vrije slag en de 50 meter rechtslag hellen ze een finale plak binnen. Joen om heel wijs van, dan zwemt Steenbergen de finale van de 50 meter rechtslag.
0: En wat een prestatie.
6: Een fenomeen dit.
0: Het is echt net Leo.
6: Nee, inderdaad.
0: Het is juist wat ondersnijd in al die Nijsbeelden hoe die zinnen vertjusteren.
6: Ja.
0: Maar dit is echt net normaal, joh.
6: Nee, inderdaad. Echt een fenomeen dit.
0: Nou, en Joen dus om Jalverson werd de plat voor.
6: Zeker.
0: Het is 3 minuten hoe Jalverson was meer Nijs witter dan Sjofti Nieuws app. Af op omroepfriesland.nl.
9: Friesland van de Moor.
10: Mij Harm Wijstraat.
0: Ja, dan hebben we contact met de Witte Zwaan. Een reconstructie is dat van het expeditieschip van Willem Barents uit 1596. Dat is heel goed, wat bijzonders barren. Maar dat eerst naast in Friesland van de Moorn. Maar eerst gaan we naar het waar, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
11: Goeiemorgen.
0: Ja, wat wie juist er fantastisch net, Sibbele?
11: Ongelooflijk. Ja. Ik wil fietsen, ik heb lekker ran, ik ben naar de zinsverzuchtering schoon. En daar heb nooit te vergeten. Het weer was s'avonds de prachtige dag in december.
0: De natuur die brengt mooie dingen, maar wat brengt de natuur goed dat het waar onbelangrijk?
11: Nou, we hebben Joert in ieder geval een fantastische start. Om 13 minuten of 6 broek 100 zinnen aan een nieuwe werkdag. En de temperaturen winnen vanmorgen in Bakken 4 nog een 9,1. En Akkerum biedt op stuit 13,3. En Friske Pjel 13,5. En Starum 14,2. En Isbrechtum 16,2. Nou, een hege drukke gebied dat juist er nog in onze omjouwing leidt. Dat scoot een beetje naar het eerste. Het jouwt Joert een fantastische mooie zinnige dag. En daar staat bij een zwak ontmatige eerste wind, waarbij de temperatuur heel wijde morgen weer oprint naar 20, 22 graden. Nou, en dan vermeer je dan in de wind west-zuid eerst, letterlijk wat variabel, valt er ik wat voort. Ja, en dan hebben we temperaturen van 30 tot 33 graden. We zijn er onderhand wel een beetje onwens, zo zeggen. Maar goed, koorde giel en kalm morgen voor de meesten die er net best over kennen, dat is natuurlijk het devies. Nou, ek jong bloedt het helder, net een volk een heel wijde jong is het nog ver boete zitten zwaar met 23 tot 26 graden. En de komende nacht kwalt het toch langzaam weer wat ouder naar zo'n 13 graden. Dus eigenlijk een dag om terug een rinkje te halen.
0: Een fantastische zimmerdij. Bloot het morgen zo warm?
11: Morgen doen we er nog een schepje bovenop. Het hege drukgebied dat loopt wat verder voort. In samengeer met een lege drukgebied boven Frankrijk in samenwerking komt er nog wat warmere lucht onze kant op. En in de maand die het in de zinne, maar ik wat hege bewolking. De wind is eerst zwak en variabel. En de temperatuur rent in de maand die er wordt hut op naar 20 tot 23 graden. De wind is west, het zit wat tussen west en zuid in. Maar de midden is het dus tegen warm met 31 tot 34 graden. Maar zie ik de wind langzaam wat meer de west- en zuidwesthoeken op. En het is eigenlijk eigenlijk wel een beetje al een begin van een verhoring. Want in de jong bloed het ik nog lang warm. Maar zie ik het te winden de nathoeken op, nat-nat-west. En hebben de temperaturen eerst van 22 tot 24 graden. En in de nacht bloedt het in eerste instantie nog warm, een zandje 18 graden. En later in de nacht zat het nauwelijks het witte buienkans langzaam wat rutter.
10: Zullen er nou wat wetter omkomen?
11: Nou, het is eigenlijk net te logen. We krijgen toch wat een waarsverhoring op sneeuwen. Dan neemt de buienkans nog wat verder ta. We hebben temperaturen van zo'n 22 tot 26 graden bij een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En ja, op dat koufront, op dat kjeldfront, kan er dus een paar buien ontstaan. Nou, op Snijn hebben we nog altijd een hege drukgebied boven het Centraal Europa, maar vanuit de oceaan. Probeer die toch wat steuringen langzamerhand hun invloed wat uit te breiden in onze konterijen. En dat betekent ik op Snijn een afwisseling van zinnen. Mogelijk een bui, maar dat we hebben nemen al hoe dat rent en de temperaturen die zak je naar je noffelijke jen 20 om 22 graden en eigenlijk zetten dat ik terug op Mandy. Dus we moeten maar keer vetje dat het joort en morgen nog tropisch is en daarna langzaam wat oukwalling mij op den duur toch ik wat vaker wat buien.
10: Simpel, dankjewel. Ontaarsen.
11: Ja, ontaarsen.

0: Julian Lennon, juist de zoon van John Lennon, maar de muzikale geen waarde van hij op zoon oedroegen. En daarom scoorde de zoon ook nog een hit. Maar too late for goodbyes. Het is 20 minuten van zoon nog.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een groep vrijwilligers van de Witte Zwaan, dat is een reconstructie van het expeditieschip van Willem Barents uit 1596, zal hier 100 tegels in het romp tillen. En die tegels die binnen bedoeld als ballast, dat het historische zeilschip stabieler maatje maakt. Ik praat er verder over met een van de vrijwilligers daar, dat is Jan de Jager, een goeiemorgen de Jager.
2: Goedemorgen, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, waarom is die ballast nou krijg nodig?
2: Zoals je het al zei, om het schip wat stabieler te maken. Het is niet een directe vereiste, maar bij de vaartochten die we hebben gemaakt, bleek het schip, zoals het dan heet, wat te tuitelig. Het was wat kantelig soms, vooral ook als er veel mensen aan boord waren. En toen zijn er metingen verricht en werd ons geadviseerd, het is beter om nog wat extra ballast aan te brengen voor de stabiliteit. Vooral als we straks gaan varen. En dat is de bedoeling.
0: Ja, dus pak je hem ta. Nou zit er echt al leert in dat skip, begreep ik. Maar je hem kiezen nou voor tegels.
2: Veel fraaier zou zijn om opnieuw lood in het schip aan te brengen. Maar lood is vrij duur. Daar zouden we een of andere sponsoractie eerst moeten optuigen. En omdat we begin september al willen varen, zeer korte termijn, hebben we gekozen voor een snellere oplossing. En dat is tegels. Want in vroege tijden werd ook wel steen in schepen gelaten. Als die hun lading gelost hadden en terugvoeren. Dus wij hebben ook voor die oplossing komen. We kiezen voor steen. En dan niet in vorm van keien, maar in vorm van tegels.
0: En waar komen die tegels bij? Want die nemen je net mee uit je eigen tuin, denk ik, hè?
2: Nee. Maar we hebben op marktplaats gezocht. En de onttegeling van tuinen is overal volop gaande. En gemeenten hier en daar, die willen ook wel van die tegels af. Dus die hebben we daar opgespoord. Er ligt nog een partij, heb ik begrepen, van zo'n dikke 500 in Leek. Dat is onze laatste partij die we nog kunnen halen. En op die manier kunnen we, en dat is heel belangrijk, gratis aan extra ballast komen.
0: Ja, sjoch, dus dat is toek. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan leidt er dus een hele stapel van tegels en die maakt naar binnen. Dat lijkt mij zwaar werk.
2: Dat is ook zwaar werk. Ze liggen op het ogenblik bij ons op de Barentswerf. Ze worden met een trucje naar het schip gebracht en dan moeten ze naar het ruim. En daar hebben we natuurlijk met elkaar over zitten piekeren. Hoe zullen we dat doen? Hand op hand geven, dat is heel zwaar werk. Dus waarom niet gebruik te maken van een soort roetsbaan? En die hebben we gemaakt. En daarom is het wachten ook op vanmiddag. Dan is het laag tij en dan is de baan zo stijl mogelijk. En dan is het werk zo licht mogelijk ook.
0: Ja, dus je zet de zwaartekracht in en je gliertjes eigenlijk in boord.
2: Prachtig. Ja. Goed verwoord. Ja, ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, want,
2: En het is een heel spectaculair gebeuren. Zo heb ik het ook wel een beetje omschreven. Dus mijn Barentsmaat die zei ook, we gaan vanmiddag weer lekker sjoelen. Zo voelt het ook een beetje. Het is een hele attractie.
0: Ja, sjoelen met tegels, want het wordt vanmiddag warm waar. Je denkt er wel een beetje om, hè?
2: Ja, zeker wel hoor. De voorschriften zijn ook duidelijk. Petje op, veel drinken. Maar goed, we werken wel aan de zeereep. Dus het is minder warm dan midden in het land. En bovendien in het ruim van het schip zit je een beetje op waterhoogte. En dan is het toch wel een stukje koeler.
0: En dan doe je met mijn groep fanatieke meisjes en vrijwilligers. Wat is voor jouzelf de drive om hier om mij te doen?
2: Ja, ik ben al vrijwilliger vanaf de kielligging van het schip. Ik ben van origine Harlinger. Ik woon er niet meer. Ik woon in Heerenveen, maar dat is niet zo belangrijk. En ik had al iets met de zee. Ik had al iets met de zeevaart ook. En het bouwen van zo'n authentiek schip, dat sprak mij wel aan. Dus ik ben er vanaf de kielligging bij betrokken. Ik voel het een beetje als mijn ding ook.
0: Nou, als die tegels al je aan boord en dan uiteindelijk, want Joost is het al, we willen op kwart termijn varen, wat binnen plan?
2: Zoals het er nu voor staat, er moeten ontzettende hoeveelheid dingen geregeld worden. Gaan we even kijken op vrijdag 4 september richting Terschelling. Voor een eerste proef zelfvaart. Ik heb het over een eerste proef zelfvaart. Want het is eigenlijk de bedoeling om dat twee keer te doen. Twee weken later nog een keer. En dan naar Terschelling. En dan, maar het weer speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Daar 4 dagen te blijven en rond Terschelling wat proefvaarten te doen. Om het schip echt nu goed uit te testen.
0: Een prachtig verhuis, Joch. Maar eerst tegels jouw hoor.
2: Zeker, vanmiddag.
0: Ja.
2: Dus we wachten tot het tij goed gunstig is. Ja, afgaand tij, zo laag mogelijk. En dat is rond een uur of twee.
0: Jan de Jager van de Witte Zwaan, een soort succes, hoor.
2: Ja, dank u wel. En kom kijken, zou ik zeggen.
0: En net als wie het willen, hè?
2: Nee, zo is het.

0: plaatje van Chris Andrews. We moesten het stof er even opblazen, maar hartstikke leuk dit te hebben. Pretty Belinda, het is 12 minuten van Sonno.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: De Griek krijgt weer een hotel. Het dorp hier eer fjouwer hotels, maar de laatste jaren wie er niet meer van hoe. En nu is het dorp een boutique hotel rieker. Dat zei onze simmerverslagjouwer Hajo Bootsma juster. In het jedder vertutte eerste gebouw is eigenaar Nienke Kamstra druk aan het werk om aan zijn gasten ontvangen te kennen.
2: Hier in Trojum Keuken heen?
3: Ja, dat klopt.
2: Het is een pand langs de Compagnonsweert bij de Sluis. Toch een drukke toeristische route aan het worden. Het is volgens mij een nieuw gebouw dat je hier maken ha.
3: Ja.
2: Want het wie wat een beetje vertutte is, het wie in het Vlienikke restaurant.
3: Ja, klopt. We van twee gebouwen eerder in je maken. Het wie de vroeger de Vergulde Turf en de Vrolijke Keizer in de Gediek. En die beiden, dat is nou boutique hotel en Grand Café de Turf aan.
2: Sjug, een boutique hotel. En dat is werk een beetje op oorslag in het centrum van de Gediek.
3: Ja.
2: Hoe kom je erbij?
3: Ja, hoe kom je erbij?
2: Kom je er vooral af, reageer je er niet altijd aan.
3: Ja, het is eigenlijk een beetje een plakje wat eigenlijk altijd goed... een mooi plakje in een Gediek. En wat eigenlijk wat meer liefde verdienen. Vroeger zit hier in Gediek een heel soort hotels. En de laatste 20, 24 jaar had je niks meer zitten. Maar de vraag wie er wel.
2: Ja, zeg even een keer meer binnen. Want ik zeg je even een keer die in het boutique hotel. De mat nog een hoop dingen worden zelfs. Want hoeveel kamers bouw je hier?
3: We hebben aan zijn 12 hotelkamers. We hebben van 10 en 12 persoons. 12 jouw persoons. En we hebben boven nog 12 suites.
2: Maar je zei in het Verlina zitten hier verskate hotels. Maar wat me wel opvalt is dat als ik de Gediek nou mooi een tien hier Verlina vergelijk je maar nou. Doe wie het wat vertutte is op gewoon plakken. Dit plak dat je hem zitten. Wie ik net wat je zelf zou zijn. Het meest justerbaarlijke plak van een verhaal om het zo te zeggen. Maar nou, het knapt me heel hoop op. Is dat je hem zo van oké, okay, nou door we het om. We bouwen hier wat, we nemen het risico.
3: Ja, nou het bouwdeel, dat risico dat het Bouwgediek op zich nam. Hè. Dus wij zijn eigenlijk de ondernemer.
2: De Uitbater.
3: De Uitbater, ja juist. En, maar Bouwgediek, die het meerdere pan Jerine Gediek die ze opknappen, waarin eer herstellen eigenlijk. Omdat wij inderdaad leeuwen in hoe mooi uw zwemplak eens is. We hebben de prachtige veert.
2: Toeristisch potentieel.
3: Ja, absoluut. Ja, zeker. En de groei in de Gediek helpt zeker mij. Hè. Loevestein werd bouwd, de Frieswijk ben ze drok met waande. Dat ja, we groeien echt uit, tot een grote wemplak.
2: Ja. Dan zitten we hier in een van de kamers. Er zit een prachtig behang op een morgen.
3: Ja.
2: Dat is wat je uitstralen wil, een beetje modern.
3: Ja, modern en chic eigenlijk. Ja, maar,
2: boutique hotel.
3: Ja, boutique hotel.
2: Dat maakt.
3: Ja, absoluut.
2: Heb je nog een vierdesje?
3: Zeker.
2: We hebben vierde door de gangen. Er wordt nog het werk. Ik keer de muziek op de achtergrond. Bouwvak is er zelfs voorbij. Dus Elsenien is weer aan de gang. Alhoewel, zelfs de bouwvak. We willen toch heel vaak doorwerken. Goedendag. Het ziet er prachtig uit. Mooi, hè?
4: Goeie.
2: Ik wens een mooie behang. En dan komen we nou op de zietkant uit.
3: De varkant, dit is de hoofdstrutte. En dit is eigenlijk wat je van buiten nou schenken in onze mooie luifel. Jettiets had dit er ik ooit zitten, maar eigenlijk de laatste... Nou ja, wat succes. 80 hier net meer. Dus dit is ik weer een beetje in ere hersteld.
2: Je had het ik een goed gevoel. Want de dokken hier op een tink.
3: Ja.
2: Ze hebben moeten zien dan.
3: Zeker.
2: Maar je had het ik wat een goed gevoel. Dat je eigenlijk onderdeel binnen van... Ja, mooi is de herstructurering. Dat is wel een dual word zelfs van de Gediek.
3: Ja, absoluut. Dat jouwt zeker een heel goed gevoel. En we hebben heel veel foto's. We hebben rondgezongen van vroeger. Het is leuk om dan deze details weer rond te schenken. Om, dus als een foto van tegen Jelien besjust, dat dit er gewoon weer is.
2: Ja, en dan kun je... Dit is dus een kamer, hè? Neem ik gewoon.
3: Klopt, ja.
2: En, dit is wel een van je luxere kamers.
3: Ja, klopt. Ja, dit is een van de grutsen. Dus hier komt ik een sleepbank in. Dus inderdaad eventueel maar eens jou een verbleeuwkist. Maar wat ik een hele mooie plak zou wezen om als bruidsuite te broeken. Best jongens, nog even afsluiten kerstieren en mij een winstje of een maatje kopje koffie.
2: En dan geven wij even naar het publiek.
3: Ja, juist.
2: Het is ook wel een beetje een plak dat je een kampioenschap vier kennis zo je of dat de koningin en de koning welkom is.
3: Nou, heel graag.
2: En zwaaien, heren.
3: Ja, absoluut. Lijkt het dus leuk.

0: en de Slow Hands. Ja, kom rijden is op Wijnen Apeldoorn van het werk. Stuurt mooie foto's mij in de app. Want ja, van een mooi petit is de natuur ook alweer heel mooi. En Louis, die zei het vanzelf, ben ik er ook al bij. Ik wie 4 uur al wekker. Ja, dat is een wijkelwekker.
1: Zeker. Ja. Zit nog in de auto.
0: Wij zijn maasvogels, hè.
2: Ja. De media van de morgen.
0: Nou, de krantenbezwaren weer ekkelwekker, want alles leidt hier al bij, hè?
1: Absoluut. Ja, nee, dat is keurig van bekoor. Dus ja. Ja, en ja, dan heeft die krant voor die lezen. Ja, wat denkst Harm? Wat zit nou? Wat zou nou voorop staan?
0: Nou, ik zou niks meer zin in doen. Oh, dat is wel heel mooi. Dat is de Volkskrant.
1: Dat is de Volkskrant. Die zit voorop. Die in Noord-Spanje.
0: Pagina Grut, ja.
1: Ja, en die wie in Noord-Spanje en daar wie die zin natuurlijk heel Dalfort. En ja, daar is een prachtige plaat van voorop steen. Ja, de Telegraaf, ik euforie bij zonspectakel. En ik Europa in de ban van eclips voor op het AD. En die had ik die foto. Ja, het is voor mij hetzelfde die de Volkskrant, maar dan krijg ik wat liter ouddruk. Ja, dan maak ik het toch iets minder indruk. Maar goed. Dan het Telegraaf voorop, ik nog het nice. Flitsboetes door versnipperaar. Ja, een soort flitsboetes. Dus die steen op het tocht. Nou, het blijkt me toch dat taststemming om te hoornhaven lang dat altijd goed oudjoen is. Dat is een zaakkundigen. Nadat Rjochters meerdere reeksen boetes kwitskolden. Een gemeente of oorinstantie met digitale controle pas inzetten met taststemming van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Dat is een hele moele vol. Maar meerdere rechtbanken die held dus de Auronoman een streep terug in of zelfs meerdere boetes dus. Oh. Voor automobilisten die het naar Big Leaks en daar rieden ze een streep in waar dat net mocht.
0: Nee.
1: En omdat die uitreding net er net wie, maar omdat natuurlijk weer altijd wat taststemming wie voor de hoornhavening. Dus mocht die camera daar wel staan.
0: Dus zonder taststemming waar het wel flitst.
1: Er wat flitst inderdaad. Dus ja, als voorbeeld we dus neemt in Snits, daar het een beboete automobilisten daar glikrigen aan bezwier. De jochter die maken gehakt van de manier waarop taststemming verliend weer.
0: In Snits wordt zo'n jochter die ook net meer flitst trouwens.
1: Nee, net toch de focusflitser. Nee, die is in de bron stutsen. Ja. Dus de flitsers hebben maar zwier. Ja. Dat kan je wel voorstellen.
0: Maar mag ik nog even zien waar ik flits ben en dat die gemeente erbij zit? Of?
1: Nou ja, dat zoekt me wel even aan inderdaad. Want dan heeft
0: ik maar... Ik ben trouwens net flits, ja. Dus.
1: Nee, dan was hij altijd keurig ongeregeld.
0: Ja, ik ben er.
1: Ja.
0: Warpiek, hè, die.
1: Daarom.
0: Die winnen van de regels.
1: En ons boegen ze wel een beetje om, toch?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Hoe regels putsen, het is zo'n oren, dus wij maatskerkel hier met Hilversum.
1: Ja.
0: Zijn we dat maar even braaf, man?
1: Best.
0: Het NOS-journaal, komt er aan.
2: Douwe Heringa neemt die mij.
3: Een hele goede morgen.
2: Op een muzikale wereldreis.
3: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
2: Muziek uit alle streken.
3: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
2: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
3: Prachtig natuurlijk.
2: Mai Douwe. Want in mei oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar het Wieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorblommen. Sjoch voor meer info op pluktuindewaren.nl.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
6: Wat aan fabriek, naar mijn reuze rijden te krijgen?
5: Het verschil is liever als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
7: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
9: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
8: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
10: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
8: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, het wordt warm en goed in Friesland. Aasen die heeft er meer roer hier in Friesland van de morgen. En we gaan muziek van Billy Joel. Uptown Girl komt er aan.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra

0: Billy Joel en de Uptown Girl. Het is 8 minuten voor zo'n.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch? Ja.
0: Nou, net Harm Wijstra, maar Woldie. Ja, dat klonk er precies aan.
3: Ja.
0: Mij Harm Wijstra en Fijke Wouda.
3: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch?
4: Dat ding het er vol een beetje.
0: Ja, nee, dit klonk een oei Justerjonne, de zin even tjustering. Ja, Tolle is de Friesen die zeggen om heeg Justerjonne, drokt op de zee dieken strand en we zullen haast nog eens even hebben om zien op Justerjonne. We zijn denk ik in de haven van Vlieland, want ik ken de bezoekers nou dwossem douchen.
1: Nou ja, spannend. Het is altijd spannend natuurlijk. Het is nieuw.
4: Ja, ja, dat slaat ik wel weer een beetje beursprogramma. Het is altijd spannend.
0: Het is altijd spannend welke kant het eruit gaat.
4: Nou.
0: Het is hier trouwens tongensdje, hè? Vlien Wieke hebben wat lekker langs dieren op tongensdje.
4: Ja, een mooie lange plaat.
0: Want wij dan wat minder praten,
4: ja,
0: horen we wat meer tier toe om een lange plaat te doen in het laatste uur van Friesland van de Moorn.
4: Ben ik heel nog voor. En dus Harkes ik trouwens, want daar hebben we een heel soort reacties op gekregen. Meestal begon ik al spontaan om zo'n lange plaat te vregen.
0: Ik kreeg juist er al de eerste suggesties binnen. Dus we kunnen eigenlijk net omheen. Dus een lekker lange plaat als nou wel een suggestie haast aan mij eens mee sturen. Via de app van Omroep Friesland.
4: Graag.
0: Wat gaan we nog meer feiken?
4: Ja, ik zit het kwartmaatje. Het Nederlandse Caribische eiland Saba zet de wetterdistributie uit vanwege de droogte. En het Rijnbogenhoers in Amsterdam, dat komt er net.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwartno bij Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
5: Een hele goeie morgen. Joort werd een sierlijke dag met mooiste skiwaar. Daarbij rent de temperatuur op naar zijn 30 om 33 graden. De wind

0: zwak ontmatig en komt het eerst ons zuid-eerst. Let er in de media mis variabele windrichting. Heel waar de jong is het nog heerlijk warm met 23 tot 26 graden. In de nachtelijke oerken zakken de temperatuur dan als een tredje tot 16 graden. Morgen is er op een nieuwe soort zinnen al loopt er soms volgens wat hege bewolking oer. In de maandtijd ziet er eerst een zwakke zuid-eerst ont zuidenwind, die het in de rin van de media draait naar west tot zuidwest. In de media is het nog een keer tegen warm, maar 31 tot 34 graden. Meer oer het waar, oer je loeren.
1: Wie een hele heden jufstrion. Friesen trouw de hele provincie de Lutsen erop uit om het beste plakje te krijgen om de zinnenvertjufstring goed te zien. In Burgum organiseerde de Sterrenwacht een speciale jong die wie volslijn uitverkocht. Oprichter van die Sterrenwacht, Pieter Dijkstra, vertelt hoe de jong.
2: Nou, dit is geweldig mooi. Ja, dit is de kerst op de taart eigenlijk. En dat we nog om deze periode nog zoiets moois krijgen. Het is op een jongtijd, de mensen naar vrij. Iedereen wordt er gezien. Het is een prachtig mooie waarde daarvoor. Het kan gewoon net beter. Het is schitterend.
3: Ja. En de meesten zitten hier al jaren op een field. Je bent heel nog uitverkocht. Hoeveel meesten ben je?
2: Er werd gedacht dat er 400 kaartjes verkocht binnen. En misschien ben er wel meer. Maar het field is vol, dat is jouw vol. Je kent net bij de Sterrenwacht, kunnen we daar alles de boel horen. Dat we hebben hier maar een terrein hier. En dat voldoet prachtig. Want iedereen had het zin. Ze zitten op een kont, ze zitten op een stoel. Ze zitten al je te genieten van de zin die komt. Die vertjes worden maar. Ik denk dat het puntje nou al rekken is, want het salet is al. Dus het zal gaan.
3: De volgende zonsverduistering, door de echte grutte, is in 2080.
2: Ja.
3: Ik denk net dat jou dat met mij meid zit.
2: Ik ben 84 hier. Dat is mijn laatste barn. En dan is het gebeurd. Daarom ben ik zo blij dat ze geweldig mooi is. In zo'n mooie tijd. Ja, kinder beter.
4: Ja, dan is het al een heel iets hoekje uit. Kwartier is het begonnen. Het is een heel moeilijke moment zin in te zien. Maar ik denk een vijfde deel is nou verzuisterd, denk ik.
3: Hey, je had een stwon om mij. Om hij met een tekentje mij of verwacht je hem net dat ze koud werd?
4: Oh, we hebben van alles mee. Dan gaan we in de auto nog even. Zelfs een sleepzak en we gaan een matrasje mee. Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Je zit er al even klaar voor. Het wordt inmiddels ook wel wat zuster. Wat verwacht je hem zo meteen?
5: Wij verwachten dat het nog een beetje kouder wordt en nog donkerder wordt natuurlijk.
3: Ja, je zijnt krijgt al, het wordt al wat frisser. Verneem je hem nog meer op de stuit?
5: De mensen worden wel wat enthousiaster, Jerk, om je heen. Die beginnen steeds wat opgewonder te worden, zei jij dat wel, ja.
3: Ja, en jou, heb ik een camera mee?
5: Ja, die hak ik mee. Het is wel een hele tour om die instellingen goed te krijgen. Want ja, normaal maak je foto's van de scène A en ook je de scène in. En dat maak je eigenlijk vaker repeteren om nou direct goede foto's te maken. Dus maak het maar eens zien wat het resultaat wordt.
1: Nou, de resultaten binnen aardige slagen, want er binnen soort foto's instuurt. De mooiste foto's die Just al in uw app en ik op omroepfriesland.nl. En benamen op de Friese Zeedieken en de Strand, wie het een drukte van belang wordt. In je vrije joch op die scène. Op het Ameland kregen meesten een uitlis. Bij Haas wie het ek smoordrok. En op een Lemmer wie het van het Strand ek prachtig te zien.
6: Nou ja, het Leemse Strand is natuurlijk het mooiste plakje van Friesland. Dat is natuurlijk zat. Maar hier kerst het ik echt heel erg mooi zien.
7: Wat zeg je, Onota?
6: Nou ja, we zitten hier al van het begin, hè, Gerry?
7: Ja.
6: Ja, dus wij hebben het eerste hapje, hebben sjoerd. En we gaan nu, we zitten nu in de finish in zicht, zeg maar. Dus het laatste stukje, daar zitten we nu naar te zien. Dus best wel bijzonder.
7: Mijn spanning, mijn kriebels, of valt het al even een beetje mee?
6: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch? Ja.
7: Wat heeft u tot nu toe kunnen bekijken?
8: Nou, ik vond het nu al heel leuk dat die rechter hap eruit is. En het lijkt wel inderdaad of iemand uit een rond broodje daar in één keer een hap uitgenomen heeft. Dat is toch wel, vond ik toch wel mooi om te zien, ja.
9: Dat doet hij van mij kunnen niet, meisje, want ik ben natuurlijk de bril bij geworden. Ah, shit.
7: Wat hou je allemaal in mijn naam?
8: Lasglazen, bier en watermeloen. En telefoon.
10: Wat zien jullie nou?
11: Ja, hij is nu ongeveer voor het maximaal bedekt. Ik las dat hij 88% bedekt zou zijn in Nederland. En je ziet inderdaad maar een heel klein splintertje van de zon. Maar het grappige is dat die 10% zon nog voldoende is om het toch nog behoorlijk licht te houden. Dat is heel frappant.
12: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
10: Heeft u volgens mij een heel oude eclipsbril of niet?
11: Ja, deze is uit 1999.
12: Uit het Schwarzwald.
11: Ja, uit het Schwarzwald.
13: Ik ben Christian Berg. Ik studeer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik help hier vandaag om mensen uitleg te geven over wat zo meteen gaat gebeuren.
10: En jullie zijn hier met een groep studenten van de RUG. Waarom zijn jullie hier?
13: Ja, we vinden het natuurlijk super interessant, zo'n zonsverduistering. Want ja, het gaat over hoe wij leven op de wereld en wat er allemaal om ons heen gebeurt in het heelal. En ja, we vinden het ook heel leuk om er met mensen over te praten, mensen nieuwe dingen te leren. En samen van dit natuurverschijnsel te genieten.
12: Dit is de
14: je hebt de NASA-radio erbij.
12: NASA hadden de buren. En nou, de volledige zonsverduistering is nou in Spanje op dit moment. Dus ja, dat is wel mooi. Hier bijna voorbij. En
14: wij zijn er al doorheen, hè?
12: Ja, ja, we zijn er al doorheen. Ja, ja, fantastisch.
14: U heeft genoten dus vanavond?
12: Absoluut, ja. Dat had ik niet willen missen.
15: Nee, maar we wisselen een beetje af tussen iedereen.
14: Oh ja, je hebt wel een beeld mee. Ja, heel goed.
16: Ja, een beeldje.
15: Ja, drie beelden.
16: Landschap.
14: Maar ze zeggen dat een landschap toch niet goed genoeg is voor je ogen, toch?
15: Ja, dat zal. Ik heb geen idee.
14: Meer zoveel niet goed.
15: Meer beter had ik niet.
14: Nee.
15: Beter dan zo erin kijken.
14: Ja.
1: Zet is een vrouwtje en collega Ronnie Jilderda van Omroep Zilt. In de voorjaren steken de collega's van RTV Spannenburg, de Waddenomroep en RTV NOF de streekomroep Mien Madrok, Justerjonne.
17: Ja, gelukkig dat ze er binnen.
1: Ja, en dan kunnen wij mooi het beeld een beetje schetsen van hoe dat gang in Friesland.
17: Zeker.
1: Voor de duidelijkheid, doe hier net een bril, hè?
17: Ik hier geen bril.
1: Du had wel een bril, maar net een eclipsbril.
17: Net zijn eclipsbril, nee, die hiek net.
1: En ik had Sjoen via een eigen knutselen dozen.
17: Ja, nou dat hiek misschien ik even dwaarmaten. Want ja, ik heb er nou net al te volle van mij gekregen.
1: Ik moet wel eerlijk wijzen, Fijk, ik hier die dozen net maken.
17: Nee, wij hier, oké. Okay.
1: Mijn vriendin had ze maken.
17: Ah, sure. Nou ja, handig toch?
1: Ja. Ja. Wat waar, he, ja. Van mijn dochter en van haarzelf, maar ik mocht stiekem mee.
17: Dan mocht ik eens ja. Nou dan even meisje ja, ja, ja, ja. Ja, nou, mooi.
1: Het wie een bijzondere joen.
18: De media van de morgen.
1: Maar er is ook een oordeel.
17: Ja, het Ibenbieren wetterdistributiesysteem op Saba is boeten working stelt. Dat heeft ze bekend maken derde. Het is nodig om de wettervarieren de gelegenheid te gaan om te vullen en ik om de productie van drinkwater te stiepjen. Ja, de oerhiet die hopen dus tongetje te jong, mondje jong, nee jong dus, mag ik zeggen hè. Het distributiesysteem, het gaat hut deze week vleend voorbij.
1: Ja.
17: Om het distributiesysteem weer aansluiten te kennen. En ja, de kans is dus groot dat Saba te krijgen heeft maar langere periode van droogte. Dus ja, ik daar heb ik les van de droogte. Ja, nou, lijst dus midden in zee, maar hij is toch les van droogte. Maar ja, zwart wetter, kan je net drinken vanzelfs. En dan kan ik geen plantjes mee bewetteren. Dus ja, meestal krijg ik het advies om kwarter te douchen. Wasmachines en ik vaatwassers, of wasmachines, afwasmachines, alleen te broeken wanneer ze volslijn vol zitten. Ja, het wasje van auto's lever net. En douchewetter op een rij te broeken voor de plantjes. Dus ja, het is het liefste eiland van het Caribische deel van nu is Caningkriek. En ze hebben dus vaker te krijgen, maar die is wetter te kwatten. Want ze hebben geen natuurlijke rivieren of permanente zwierwetterbaan. Dus ja, het is sterk afhankelijk van Rijnwetter. En ik ontzilt zeewetter. Dus zeewetter werd het soort uithelje.
1: Ja.
17: Ja, dus ja, dat jij daar het de Nederlandse marine al ingriepen maakt. Hier is ik wetter te kwat. Nou, dus lief hoop je dat er aan ik maar wat Rijn valt. Ja, en het Rijnborgenhoes in Amsterdam, dat komt er net. Ze zijn 8 jaar lang bij ze dwaande geweest om dat te krijgen.
1: Ik zou het zeggen, daar is heel schoot hoe praat.
17: Ja, en er zou dus één centraal moetingsplak voor LHBTQ Amsterdammers zou er komen. Maar ja, nog is het een beetje, zet ik wat ja, een beetje verstoppen. Ze is maar in de stikken. Maar de gemeente het nou zijn, we kiezen voor een oren ompakking. Ja, net een centraal hoes. Maar er komen lietsere moetingsplakken en organisaties verspreid over de stad die willen stiepen. En maar het is gewoon. Het is gewoon een beleidswijziging. Ze was het net nemen. En,
1: komt dat omdat het er een oren wien waait dan? Of?
17: Nou, in Amsterdam, nee. Daar is een vrij links college. Dus ja, het is. Het is hier al vertraagd. En ze kent kennelijk toch net.
1: Ze kunnen het rommel
17: voorkrijgen. Nee. Dus. Ja, de brief bevat geen besluiten of beleidswijziging, maar omschroot alleen de uitkomsten van een heroriëntatie en de koers voor de komende jaren. Dus, nou ja, het is wat verdekt opsteld, maar het Rijnbouwhoes komt er dus net.
1: Aasen zijn we op Vlieland, in de haven daar. Er staat nou een dwarsme douche. En er komen leuke suggesties al binnen van...
19: Lekker lang, lang.
1: En die komen zelfs vanuit heel Europa. Want Mariet die zit op het Deense eiland Reumo. Reumo?
17: Reumo. Reumo. Ja,
1: Reumo.
17: Reumo.
1: Die zei Rod Stewart en Mandolin Wind. Is een mooie lange plaat. En René die zit in Kefalonia in Griekenland. 100% signaal, zei dat.
16: Ha, mooi.
1: Bij mij zie je dan een reclame dat de app mij in mijn kist en uw zoon zijn kist. En de doggen vriezen dus. Dat is wel mooi.
16: Dat is mooi om... Oh, dat eiland, dat is een waadeiland bij Denemarken. Dat heb ik gauw opzocht.
1: Daar zit Mariet.
16: Ja.
1: René, dus in Griekenland. En dan ben we nog op ziek naar in Portugal of zo. Lid het maar weer de beste harkest vanuit Europa naar Friesland van de Moorn. Ken je in de app van Omroep Friesland 0620 Fjouwer, Jochen. Ik kist ik alvast een lekker lange plaat, Trojaan. Wat zou in het laatste woorden van Friesland van de Moorn dan... Feiken, ik hou me even stil.
16: Hou eens even stil.
1: Ja, Dobbenoek. Van Danny Vera, hier is The Rollercoaster.

0: Danny Vera en Rollercoaster.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ik zei het al, begin bij Friesland. Want bezoekers van de haven daar, die kunnen nou dwarsom douchen. Het water is gewoon warm. Maar dat wordt net meer met gas verwarmen, maar met help van zeewater en 124 zinnenpanelen. Else Dijk en zo'n 500 bezoekers daar van de haven dwarsom douchen. Havenmaster Marijke Odinga Groenhuis die vertelt wat er al hier verloren is.
2: We staan hier in de Waddenhaven van Friesland en hier is ons eigen warmtenet neergelegd. Hier warmen wij water op vanuit het zeewater. Wordt in onze serviceruimte omgezet in warm douchewater. En warm water dat gebruikt wordt door onze gasten. Zonder dat daarbij gas nog benodigd is. Wat we wel gebruiken is daarvoor de opwekking van energie vanuit zonlicht.
3: En hoe werkt dat?
2: Nou, hier loopt een vloeistof door deze warmtewisselaars. En die warmtewisselaars die brengen de eerste x-aantal graden naar de serviceruimte afhankelijk van de warmte van het zeewater. En daar wordt het omgezet door een warmtepomp naar warm douchewater.
3: En heeft u, wat voor voordeel is dat voor de gasten?
2: Nou, uiteindelijk merken onze gasten er niks van. Die douchen immers nog steeds lekker warm. Maar daarbij is geen gas meer benodigd en zijn we toekomstbestendig.
3: Is het ook een idee voor de andere Waddeneilanden?
2: Ja, zeker is dat heel erg bruikbaar voor alle andere Waddeneilanden. Het heeft zich nu bewezen, het werkt goed. De haven ligt nu vol. En toch blijkt het voldoende warmte op te wekken. En het is dus ook goed in zoutwater en in getijdenwater. Want dat was even voor ons een uitdaging. Maar die is geslaagd.
3: Was dat nog spannend?
2: Nou ja, spannend. Het is altijd spannend natuurlijk. Het is nieuw en je ziet nu dat de haven pas vol loopt. Dus nu hebben we pas veel mensen die douchen. Dus altijd ben je benieuwd, maar we hebben er eigenlijk altijd heel veel vertrouwen in gehad.
3: Wat maakt dit zo uniek?
2: Ja, wat het heel erg uniek maakt is dat dit bestaande technieken zijn. Maar die zijn hier in de haven voor het eerst aan elkaar gekoppeld. En daarnaast is het zo dat we hier in getijdengebied leven en op zout water. Dus extra kwetsbaar. En dat maakt ook dat wij hierbij zijn ondersteund en dat het dus heel erg uniek is.
3: Hoe bijzonder vindt u het zelf?
2: Ja, we zijn er natuurlijk heel erg trots op. Ja, het is heel erg uniek dat we dat als deze locatie hier mogen presenteren aan onze gasten.
3: En wat voor rol hebben jullie als havenmeesters daarin gehad?
2: Nou, de havenmeesters zijn heel erg deelgenoot geweest van het project. Die hebben ook meegedacht over de techniek en daarnaast ook over de cijfermatige instellingen. Dus dat het ook door de computers goed wordt aangestuurd. Dus slimme techniek. En het is heel erg fijn om daar deelgenoot van te zijn. We kunnen daardoor ook alles onderhouden. En nou, maakt het ook extra trots dat we dit met elkaar hebben neergezet.
3: Krijgen jullie ook mooie reacties erop?
2: Ja, heel erg veel positieve reacties. Het is uniek. Onze gasten weten het natuurlijk niet allemaal. Want ze douchen gewoon zoals ze hier in het verleden ook deden. Maar als ze dan horen wat voor verhaal erachter zit, dan wordt het heel erg goed ontvangen.
3: Geen klachten over koude douches?
2: Vooralsnog niet. Dus iedereen blij.
0: Dwarsom douchen dus op Friesland. De reportage kwam van Gieter ten Nijenhuis van de Waddenomroep. Hoe het waard te splitsen. Mariet die zei, ik doe de hele week waadeiland noemen. Dus zij is onderwijs.
4: Ja.
0: Moorn de Halligen.
4: Ja.
0: Bijzondere ervaring. Sielt had ze al west. Veur had ze west.
4: Oh, mooi.
0: Dus dat is een mooie
4: hele mooie. Ja, en de Sielt daar in alle gedachten. Krijg even wat frisser wezen als zo'n festival. Dus het is heel makkelijk.
0: Ik wil lekker, want het wordt wel heel warm.
4: Ja.
0: Hoe dat waarsprutst, dan hebben we aan zijn contact met onze Waarmond Sibbelen. Kom een mooie plaat nou binnen.
4: Ja, ja mooi.
0: Echoes van Pink Floyd.
4: Ja.
0: Freebird van Lynyrd Skynyrd. Is mooi. De begrafenis van Omke Wopkes, Dirk Houtsma, want die hebben ek haast nooit meer op Omke Friesland. Is een fantastisch verhaal natuurlijk.
4: Ja, zeker.
0: Dark Side of the Moon wordt vaak neemt van Pink Floyd.
4: Pink Floyd, ja, een lange platen en is toch vaak Pink Floyd.
0: Ja, Deep Purple wordt neemt.
4: Ja, ben we al net te lang, want wordt harm.
0: Dat is ook zo. We gaan haast net nice.
5: Snurren bij Omroep Friesland.
6: Live uit Weensum.
5: Het Fries kampioenschap Filiap.
7: Klimmen.
6: Hele middag op radio, televisie.
7: Het zit er heel mooi u.
6: En omroepfriesland.nl.
8: Ja, dat is heel knap.
5: Simmer in Friesland. Wij
9: willen een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: 1 minuut hoe jouw verachten is het nou? Het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Het wien heel och heden justerjoen. Rondom in de provincie Lutsen Friesen erop uit voor het beste plak om de zinnenvertjustering goed te zien. Met name op stranden en dieken kan meestal bij mekaar, maar ook in Burgum. Daar organiseren de Sterrenwacht een speciale joen. Voor oprichter Pieter Dijkstra wie het heel al speciaal. Hij zult de komende grote vertjustering in 2081 net mijn meidje.
20: Ik ben 84 hier, dat is mijn laatste barren en dan is het gebeurd. Daarom ben ik echt zo blij dat ze geweldig mooi is in zo'n mooie tijd. Ja, kinderbetten.
4: Plisje, Hoornhavening en Stedsbosbeheer moesten juist jong wol ingriepen langs de N63 bij Lauwezeeg. Meestal parkeren daar massaal in de berm en stutsen oer zonder u te zien. Dat laat uit gevaarlijke situaties op de provinciale 100 kilometer dik. Terug het ingriepen van de tafelsjochhouders binnen er geen ongelukken gebeurd. De focusflitser rond de Lemmerwijn Snits is vannacht in de brand stutsen. Net sinds tegen dat de brandwachter vuur rap onder controle hier, rekken de peel boskansjeren terug de volle brand. Vanwege de brandstichting zult de plisje de zaak onderzieken. Een focusflitser is bedoeld om bestuurders die met de telefoon in de hand even het stuur zitten te beboetsen. Een traaie persoon ben justjoen verwoenen rekken bij een eenzijdig ongeluk op de A6 van de Lemmer naar de Jouwer. Bij de Heide rekken de auto van de dijk, skeert over de paralleldijk en sleeg over de kap. De auto bedaar uiteindelijk in de sleet. Naast de dijk. De helpchangsten rukken bommachtig uit. De slachtoffers binnen eerst op de plak van het ongeluk behandelen en binnen de nacht naar het ziekenhuis bracht. De auto is versleept. Marit Steenbergen had het Nederlands vrouwelijk estafette team naar de Europese titelswom op de 4x100 meter vrije slag. Doet Steenbergen als slotzwemster in wettersprong, leidt Nederland op het derde plak achter Italië en Frankrijk. Maar hij 50 meter, hier de zwemster die gisteren worden, beide landen al te pakken. In de oren voor deze prestatie leidt Steenbergen al 2 keer in wetter. Op de 1200 meter vrije slag en de 50 meter rechtslag hellen ze een finale plak binnen. Jong om heel wat zwemt Steenbergen de finale van de 50 meter rechtslag.
0: Dankjewel Fijke, meer nieuws te vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgum voor een steen op stoel.
22: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
23: Dus in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
22: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ontzoon het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
24: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
22: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Bij alle sterke merken onder één dak.
25: Ja, bij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
22: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
26: Friesland van de Moor.
27: Mij Harm Wijstra.
28: Zemmer in Friesland.
0: We hadden haast nu kunstgas in Ljouwt en we hadden toen tegels op de Witte Zwaan. Maar eerst hadden we toen de belangrijkste bijzaak in het leven. Nou ja, kom. ons is dat is voetbal, maar het waar, daar kunnen we ook alle dagen wel op praten. Sepp Lewaier, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: En de natuur is dit staat zo mooi. Het is van het ene in het oren. En Joert hebben we weer een hele bijzondere dag, want Joert wordt het heel warm, hè?
1: Ja. En ik zit hier vertellen, ik ben hier vanmorgen boeten. En de zinnen kwamen op. Het wie sarreistig, uw spaken zoveel zitten, je jer en mich husjen. Nou, in ieder geval, prachtige dag, mooie zinsopkomst. En we zorgen verder dat we door de warmte hebben. Eerst eventjes naar de minimumtemperatuur. In Bakkeveen wiet vannacht minimumtemperatuur van 9 graden. Akrum 13,3, Friske Pjel 12,9. Lemmer 12,5 en in Grauw 14. Nou, op Stuit leidt de temperatuur een beetje tussen de 14 en 16 graden. Nou, de zinnen die doet Joert zien werk, die mag het wel een lange werkdag. Dus zoals ze, hij is aast eens een keer wat oerwerken. Maar fijn, we hebben Joert een prachtige dag. Na al de mooie zinsverstuurstringen, Juste Jongen en Vallende Stjerden, is het weggenietje. We hebben een soort zinnen. Temperaturen die heel wijd de morgen weer oprennen naar zo'n 20, 22 graden. En daarbij de wind zwak, ontmatig, uit zuideerst vermeer wat meer variabel. Temperatuur die vermeer weer oprennen naar zo'n 30, 33 graden. Dus dat is ik weer onlied in verkoren giel, we kennen het onderhand. En ja, de meesten die er net over kennen, kalm on. Het is gelukkig net een hele vochtige loft, dus het is wat makkelijker te verhapstikjes is. Maar Jon, is het nog lang noffelijk 23, 26 graden. En vannacht hebben we toch best wel lekker sliepen, want uiteindelijk zakken de temperatuur naar de koudste plakken naar zijn 13 graden.
0: En morgen dan?
1: Morgen doen we dan iets kepke bobben op. Voor de meesten die het net mooi vinden, ja, het bad toch nog een keer. We hebben morgen het hege drukgebied loopt wat voort naar het eerste. De streming wordt nog wat meer zuidelijk. Daarmee komt het door hier op de sterven nog wat hittere lucht. We hebben morgen dan ik een soort zinnen, maar wel eens wat hege bewolking. En temperaturen die oprennen naar 31 tot 34 graden. De wind is eerst zwak en variabel en zie ik het in de rand van de midden de west- en zuidwesthoeken wat op. Nou, dat kunnen we wel hebben, want de oukwolling die komt pas jongs, als de wind wat meer naar het noorden gaat, dan is het eerst ik naar zo'n 22 tot 24 graden, maar stekt er heel langzaam wat een noordelijke wind op en wordt het misschien toch wat noffelijker qua temperatuur het onvielen daarvan. In de nacht neemt de kans, ik zie het heel voorzichtig, op een enkele bui daar, want de steuring van de oceaan, een keldfront, komt langzaam dichterbij. Dus veert nog wat te zitten. In de nacht is het nog toch altijd naar zo'n zandje graden.
0: En wat keer we die ochtend in het weekend verwachten dan?
1: Ja, nou op sneeuw dan wordt de loft wat vochtiger. Tegen het drukgebied krijgt wat nog wat minder te vertellen. En daardoor zie ik de oceaan wat meer invloed te krijgen op is waar. We hebben dan ook een afwisseling van zinnen, bewolking. En ja, er kan een bui vallen. Nou even afwachten hoe dat precies erin. Want het keldfront dat met naar hoog komen. Hoe het dat geert, maar we nog even afwachten. In ieder geval de temperaturen liggen nog altijd op een simmersniveau. Ja, van 22 tot 26 graden. En ja, bij een noordwestenwind viel dat denk ik prima hoor. Nou, op snijn, dan zitten we helemaal in het overgangsgebied van de invloed van het hege drukgebied wat aanneemt en toch langzamerhand wat meer steuringen die onze kant op komen vanuit het westen. Dat jouwt een afweging van zin en bewolking. Een enkele bui, maar ik denk uiteindelijk dat sneeuw, de kans een bui groter is een snijn. Waarbij snijn de temperatuur, nou wat zakt het, maar ja, 21, 22 graden, is eigenlijk ook nog prima. En in de nacht is dan zo'n 12, 14 graden. Nou, en eigenlijk is dat een beetje de oortraap voor een wisselvalligere fase die van nou man die begint. En nou ja, dan zal de natuur weer zijn buiken krijgen kennen. Nou, hoe mooi zou dat wijzen.
0: Ja, er zit een heel soort mensen toch stiekem op te wachten.
1: Ja, dat liet het mij wel.
0: Ja, dankjewel Sibbel, een noffelijke dag.
1: Een hele noffelijke dag.
2: Die dag begint hier.
3: Ontnieuw genoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijn.

Friesbrand doet een mooi suggestie van een lekker lange plaat. Hij zei de Song of the Marching Children van Earth and Fire als een eerbetoon aan Johnny Kaagman. Nou, ga ik even zien. Die lange versie is 18 minuten. Die is wel heel lang. Noem maar eens samen ooit dat ik de radioversie draai. Song of the Marching Children.

0: Earth and Fire en The Song of the Marching Children. En een lange versie, die gaat hier nog een 14 minuten terug. Ja, dan mag we misschien los stil horen, Feike. Dat wordt hem ook net.
1: Nee, we maar wel een beetje.
0: Een plaat van ongeveer 6 minuten kennen we haast nog wel.
1: Dat kennen we nog wel even, ja.
0: Kom maar mooie suggesties binnen of de things van, nou, ik kijk nog wel in je van...
2: Lekker lang.
0: Kom maar terug in de app van Omroep Friesland 0620. Jouw worden Jochen, Ian Jochen.
3: De exacte tijd is...
0: Zontje minuten vragen.
3: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moon.
0: Een groep vrijwilligers van de Witte Zwaan, dat is een reconstructie van het expeditieschip van Willem Barents uit 1596, zal hier 100 tegels in het romp tillen. En die tegels die binnen bedoeld als ballast, dat het historische zeilschip stabieler maakt. Mat. Ik praat er verder over met een van de vrijwilligers daar, dat is Jan de Jager, een goeiemorgen de Jager.
4: Goedemorgen, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, waarom is die ballast nou kreknedig?
4: Zoals je het al zei, om het schip wat stabieler te maken. Het is niet een directe vereiste, maar bij de vaarttochten die we hebben gemaakt, bleek het schip, zoals het dan heet, wat te tuiterig. Het was wat kantelig soms, vooral ook als er veel mensen aan boord waren. En toen zijn er metingen verricht en werd ons geadviseerd, het is beter om nog wat extra ballast aan te brengen voor de stabiliteit. Vooral als we straks gaan varen. En dat is de bedoeling.
0: Ja, dus pak je hem ta. Nou zit er eigenlijk al leert in dat skip, begreep ik. Maar je kiest er nou voor tegels.
4: Veel fraaier zou zijn om opnieuw lood in het schip aan te brengen. Maar lood is vrij duur. Daar zouden we een of andere sponsoractie eerst moeten optuigen. En omdat we begin september al willen varen, zeer korte termijn, hebben we gekozen voor een snellere oplossing. En dat is tegels. Want in vroeger tijden werd ook wel steen in schepen gelaten. Als die hun lading gelost hadden en terugvoeren. Dus wij hebben ook voor die oplossing gekomen. We kiezen voor steen. En dan niet in vorm van keien, maar in vorm van tegels.
0: En waar komen die tegels bij? Want die neem je hem net mee uit je eigen tuin, denk ik, hè?
4: Nee. Maar we hebben op marktplaats gezocht. En de onttegeling van tuinen is overal volop gaande. En gemeenten hier en daar, die willen ook wel van die tegels af. Dus die hebben we daar opgespoord. Er ligt nog een partij, heb ik begrepen, van zo'n dikke 500 in Leek. Dat is onze laatste partij die we nog kunnen halen. En op die manier kunnen we... En dat is heel belangrijk. Gratis aan extra ballast komen.
0: Ja, sjoch, dus dat is toeken. Dan snijdt het mes om twee kanten. Dan leidt er dus een hele stapel van tegels en die maakt naar binnen. Dat lijkt mij zwaar werk.
4: Dat is ook zwaar werk. Ze liggen op het ogenblik bij ons op de Barentswerf. Ze worden met een trucje naar het schip gebracht. En dan moeten ze naar het ruim. En daar hebben we natuurlijk met elkaar over zitten piekeren. Hoe zullen we dat doen? Hand op hand geven, dat is heel zwaar werk. Dus waarom niet gebruik te maken van een soort roetsbaan? En die hebben we gemaakt. En daarom is het wachten ook op vanmiddag. Dan is het laag tij. En dan is de baan zo stijl mogelijk. En dan is het werk zo licht mogelijk ook.
0: Ja, dus je zet de zwiertekracht in en je gliertjes eigenlijk in de boord.
4: Prachtig. Ja. Goed verwoord. Ja, ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, want,
4: En het is een heel spectaculair gebeuren. En, zo heb ik het ook wel een beetje omschreven. Dus mijn Barentsmaat die zei ook, we gaan vanmiddag weer lekker sjoelen. Zo voelt het ook een beetje. Het is een hele attractie.
0: Ja, sjoelen met tegels, want het wordt vanmiddag warm. Je denkt het er wel een beetje om, hè?
4: Ja, zeker wel hoor. De voorschriften zijn ook duidelijk. Petje op, veel drinken. Maar goed, we werken wel aan de zeereep. Dus het is minder warm dan midden in het land. En bovendien in het ruim van het schip zit je een beetje op waterhoogte. En dan is het toch wel een stukje koeler.
0: En dan doe je met mijn groep fanatieke meisjes en vrijwilligers. Wat is voor jouzelf de drive om hier om mij te doen?
4: Ja, ik ben al vrijwilliger vanaf de kielligging van het schip. Ik ben van origine Harlinger. Ik woon er niet meer. Ik woon in Heerenveen, maar dat is niet zo belangrijk. En ik had al iets met de zee. Ik had al iets met de zeevaart ook. En het bouwen van zo'n authentiek schip, dat sprak mij wel aan. Dus ik ben er vanaf de kielligging bij betrokken. Ik voel het een beetje als mijn ding ook.
0: Nou, als die tegels al je aan boord en dan uiteindelijk, want Jos is het al, we willen op kwart termijn varen, wat binnen plan?
4: Zoals het er nu voor staat, er moet een ontzettende hoeveelheid dingen geregeld worden. Gaan we even kijken op vrijdag 4 september richting Terschelling. voor een eerste proef zeilvaart. Ik heb het over een eerste proef zeilvaart, want het is eigenlijk de bedoeling om dat twee keer te doen. Twee weken later nog een keer. En dan naar Terschelling. En dan, maar het weer speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Daar 4 dagen te blijven en rond Terschelling wat proefvaarten te doen. Om het schip echt nu goed uit te testen.
0: Een prachtig vooruit, Joch. Maar eerst tegels jouwe, Joer.
4: Zeker, vanmiddag.
0: Ja.
4: Dus we wachten tot het tij goed gunstig is. Ja, afgaand tij, zo laag mogelijk. En dat is rond een uur of twee.
0: Jan de Jager van de Witte Zwaan, een soort succes, Joer.
4: Ja, dank u wel. En kom kijken, zou ik zeggen.
0: En net als wier tillen, hè?
4: Nee, zo is het. Dank u wel.
0: Goeie.
5: Oh ja, dit is al je naaierwets one.
3: Maar Harm Wijstra.
5: Ook eerlijk ben het hier mij net hoef.

0: Mark Amber en We Belong Together.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Nije weken dan beginnen de squallen weer, maar ik daar speelt de droogte een rol. De sportvelden, die mij gewoon gas, die kunnen net broek worden. En de band in de gemeente Ljouwt maar daarom naar kunstgasvelden uitwieken voor de gymnastieklessen. Jan Faber van BV Sport vertelt over dat besluit.
3: Ja, op dit moment het zijn bijzondere tijden. Het is droog. We zijn maximaal aan het beregenen en de velden op onderhouden. En ja, dat brengt dat het verstandig is om de velden even vrij te maken. Om het grasplantje te laten groeien, onderhoud te laten plaatsvinden. En als alternatief, daar waar het in de nabijheid is en beschikbaar, bieden we natuurgrasvelden, kunstgrasvelden aan. Dan wel een sporthal of een gymzaal die in de nabijheid is. Sport kan het dus worden, maar de ondergrond die is even anders.
2: Ja, je mag wel bereinen, hè, die sportvelden.
3: Ja, wij mogen nog gebruik maken van het oppervlaktewater. Dus we zijn al 6 weken lang continu bezig met beregenen.
2: Ja.
3: De mannen van de groenploeg zijn keihard aan het werk. En de velden zijn groen. Ze ziet er goed uit. We kunnen de competitie starten, de bekerstart van het voetbal gaan behalen. Alleen dat vraagt wel dat we even keuze moeten maken hoor, om maximaal rendement uit het onderhoud en het beregenen te halen. En vandaar deze keuze is.
2: Ja, daarom is het besluit dat de band dus net op die gasfield naast de gymnastiek krijgen. En binnendoor zei ik net een optie, maar deze temperaturen.
3: Ja, dat hangt er vanaf. Soms is het juist in de sporten wel behagelijk als de deurtjes dicht zijn en de warmte blijft dan buiten, dan is het best nog wel te doen. En kunstgas, dat is natuurlijk sowieso altijd een prima alternatief. Dus sport kan er worden, maar soms zit er een dakje op en soms dan is het op het hete kunstgas. Want ook dat is met deze omstandigheden niet ideaal.
2: Nee, dat is inderdaad heat, hè, dat kunstgas speelt.
3: Ja, dat trekt net even wat meer de warmte, laat net even wat meer in hangen dan in natuurgas. Maar dat is wat het is.
2: Ja. Nou, stel ik me zo voor dat er minder kunstgasvelden binnen als de gewone gasvelden. Dat wordt, ik wil lessen, maar ik plan naast van die lessen.
3: Nou, ik denk op dit moment hebben we best veel kunstgasvelden. Dus de meeste sportconcentratiegebieden hebben we veel kunstgas. Maar er zijn een aantal locaties waar het niet is, of waar het niet in de nabijheid is. Ja, en dan kijken we naar alternatieven. En de verenigingen de scholen krijgen morgen ook vanuit onze front office een bericht. Van het grasveld kan niet, maar het alternatief is dat kunstgrasveld of deze sporthal. Dus we zijn per onderwijsinstelling en per school zijn we aan het kijken van wat komt het beste uit. Ja. Daar bedoel ik mee doen, maar mijn collega's die hebben dat plan morgen gelegd.
2: Oké, dan is het van de squal om dat wat te organiseren. Ik kan me voorstellen dat het hier en der X-budget is dat er geen gymnastiek jong wordt.
3: Ja, ideaal is het niet. En het kan best inderdaad zijn dat binnen of het kunstgras dat het niet de optie is of dat het niet in de nabijheid is. Maar het lijkt erop dat we het grootste deel toch wel van een accommodatie of een locatie kunnen voorzien waar gesport kan worden. En dat is daar ben ik blij mee. Het ziet er naar uit, Erik, dat het maximaal 2 weken is. Hè. Dinsdag komt er alweer gelukkig weer wat regen. We staan tegenwoordig te juichen om regen in plaats van zon. Maar het ziet er naar uit dat 1 tot 2 weken gaat duren. Ja. Kijk, het feit dat onderwijs even niet op de grasvelden kan, is natuurlijk niet uitzonderlijk in de maanden oktober, november, december. Ja, dan is juist de reden andersom. En dan ligt er juist te veel regen op het veld. En dan gaan we dan naar binnen of naar het kunstgras. Dus het komt vaker voor, maar de oorzaak is even tegenovergesteld nu.
2: Ja, te droog. Je moet het dus inderdaad letterlijk roeien, maar erin die je hebben.
3: Ja, en ik moet zeggen, mijn collega's zijn er keihard mee doende. En op dit moment kunnen we iedereen van een sportveld dan wel een sporthal voorzien. Dus de lessen en de sport kan gewoon doorgaan. Daar zijn we heel blij mee. En laten we hopen dat de regen straks weer ons wat komt helpen. Ja. Dat over een week of twee bekijken per week. Dat ook de gasvelden weer volledig betreden kunnen worden. Dus ook door het onderwijs.
0: Zegt Jan Faber van BV Sport. Je collega Erik Enema.
1: De media van de morgen.
0: Gaan de media nog wat oors te melden? Als de zin of vertjustering?
4: Nou, ik moet het toch even onderzoeken. Ja, bij hem hoor, de zin of vertjustering.
0: Ja.
4: Maar in 2028, dan is er in Nijzeeland een zin of vertjustering. En in de stad Dunedin zorgt dat nou al voor volboekte hotels. Er staat al een klok, dan tellen ze al van wanneer. Dus op 22 juli 2028. En dat plakje, dat het 130.000 inwoners. Maar ze verwachten dus 34.000 mensen te ontvangen. En alle hotels zijn dus al uitverkocht, die zijn al volboekt. Dus
0: Wees al je al voorzien van Bril, want ik zie handel.
4: Ja, misschien met even een handeltje opzetten, inderdaad.
0: Wie trouwens ik een sneu verhaal, ik zeg, ik al je mensen die hier zo'n eclipsbril besteld, maar die waard je bezwaren.
4: Ja, nou, dat is...
0: Dus collega Diana de Groot hier,
4: die
0: hier
4: dat ik
0: maar die is nog open, hè?
4: Ja, die is gelukkig nog open, inderdaad. Ja, ja, dat is dan weer de kracht van de sociale media. De directeur van het plaatselijke museum, Ian Griffin, die shot vol verwachting uit naar die scène van het Tjöstering. De 3 minuten van verduistering, als het helder is, zullen onvergetelijk zijn voor iedereen die het ziet. Hij oedroogt wel een beetje, Harm. Hij zal zo'n 2000 tretjen hem ontarien op die Tjöstering. Ik kocht mijn huis hier jaren geleden, omdat je hier vandaan de verduistering kan zien. Nou, ik zou er net nog eens een keer.
0: Je kan ook droeien.
4: Je kan ook droeien, absoluut. Dus,
0: ja, dat is mooi, maar.
4: Nou ja, maar om dan ook.
0: Een huis waar ik heb. Je
4: trekt je met water te wijzen en dan hoezo.
0: Ah, dat had die man betocht, joh.
4: Ja, ik denk het ik. Wie is het enthousiast?
0: Het verhaal wordt weer mooier als het.
4: Ik denk het al. Ja, bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen hielden ze er juist zomaar een attractie bij. Er wien hier een dikke knal te jaren. Er is een oud explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Op de trein voor het naaste Plopsaland is ontploft uit het neer. Dus dat wie wel even schrikken vanzelfs. Daar ben ik twee beziekers en een personeel zit. Die ben ik verwoenen rekken. Eén persoon die kreeg zo'n scherf he, van het projectiel in de skonk. En die twee oren hier een les van de trommelvliezen van de heren. Dus de omjouwing van het rivierke. Dus waar de ontploffing weer is voor het tegengingen. En pretpark wel eten bloeien gelukkig. En ze hebben dus alle resten van het explosief futhellen. En er is voor ik even gecontroleerd van, lijkt er nog meer?
0: Nou ja, dat kunnen we misschien nog meer lezen. Maar.
4: Ja, nou, gelukkig zijn niks voor in ieder geval. Dus in de Telegraaf een heel verhaal. Heel Axel natuurlijk, het faillissement. Iconische merken, niet voor eeuwig. Ja, Axel, daar zullen er iemand trainen om litten, denk ik. Maar wel de merken Batavus en Sparta en Koga. Dat zijn natuurlijk iconische merken.
0: Namen, echte namen.
4: De namen, inderdaad. Maar ja, we hebben vaker gewoon, he. Postbank, V&D, SRV, Saroma, PTT. Ja, wel een heel soort meemaken. Wat verdwenen is. En dat ben toch de merken. De merk veroordeeld. En is ik hier een zaakkundige. En die zei ik van, ja, waarom docht dat? Zo'n merk als Batavus, Biegeliks. Waarom docht u dat ze volle? Ja, merken zijn soms eikpunten in het leven. Ze geven een thuisgevoel. Als zo'n merk abrupt verdwijnt, kan dat vervelend zijn. Zeker in een tijd waarin de wereld al zo snel verandert. Ben ik... Het gaat soms ook goed. Biegeliks de HEMA, 3 weken verdwijnen. Wie ik trouwens aan zijn grote investeerder opkocht.
0: Ja.
4: En dan, ja, dat is wat.
0: Als dat opkocht wordt trouwens aan investeerder, dat is eigenlijk niet vonnis.
4: Ja, want zij lienen geld om dat bedrog op te kepen.
0: Ja.
4: En die liening die wordt voort even bij dat bedrogdeadline. Dus die moet dan, ja, het is een hele nuvere constructie. Maar het kan kennelijk. Nou, op een gegeven moment, de HEMA maakt er nog wel winst. Maar ze moesten zo volle rente afbetalen dat ze toch in de recessieven te landen kwamen. Nou, gelukkig is voor de HEMA dan het tij keert. Maar ja, wat ik zeg, een heel soort merken, die hel je het net.
0: Nee, het is alweer haast 8 uur, de feiken.
4: Ja, je het hurt.
0: We hadden nog een oertje te gaan. Als in Friesland van de morgen hadden we net zo lang praten, nog rond de van plaat van zijn.
4: Lange plaat, heel
0: lange plaat. Dus als je denkt van, nou, ik weet nog wel niet. Het meest het nog sturen, maar we hadden een saffel suggesties van.
2: Lekker lang.
0: Dat we nu al het hele oeren vol draaien kunnen. Maar meest nog een suggestie doen, want de week daarop. Dan doen we het gewoon weer. Nee, wie het tongen zit, dan doen we nog weer zo lang. Eerste Dijs, het binnen Boedeland van de collega's van de NOS.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
5: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen. En het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
5: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
5: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
5: Download hem nu. Hast het al sjoen? Brus op Romming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
6: Ja, mij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
5: Kom, laten we gauw gaan. Want op is op.
7: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijden en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
8: Voor een nieuwe Opel, Heimer. service en auto's. Is er voor Elsen hier.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Bjesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed kwot en het joer.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
14: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
13: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
15: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
16: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
15: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
16: Oh, yeah.
15: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
13: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, bij de NOS Harkie Zeknij, de regionale en de streek om erop in Friesland. Koen Rensemakeerstek vinden daar bij die campingverhaal. Jij is van de week al in Friesland van de Moorn. Wat juist aasen in Friesland van de Moorn? Nou, een lange plaat had wij u een beetje stilhouden kunnen. En we hadden over de Friese rijders, want die kregen juist help van Ruben Brekelmans, de oud-minister van Defensie. En muziek is klaar van Pat Benatar.
8: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
10: Bjesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed kwot en het joer.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Personeeltekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
19: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: Mijn Harm Wijstra.

0: Love is a Battlefield, wie haar grote hit. Dit wie net zo'n grote hit in Nederland, maar ik was aardig om te draaien. Nu je 84, Invincible van Pat Benatar.
1: Dit is Friesland van de Hoorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Ja, dat heeft me heel erg geraakt en dat is ook echt heel indrukwekkend om te zien.
0: De helpgroep van Oekraïne, de Friese Rijders, die kregen bezitten uit Den Haag. Juist aan zijn waard dit weer. En de Griek, die krijgt naar Jern weer een hotel.
4: Ja, de laatste 20, 24 jaar had je niks meer zitten. Maar de vraag wie er won.
0: Dit is Friesland van de Moor. We zijn er nog met Jochen Oeren, Feike Woudijk. Nog hield dit jonge mij. Feike, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja, het Nationaal Monument voor Slachtoffers in de Jeugdzorg is vernield. En ik, de imkers, vernimmer de gevolgen van de droogte.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moor.
0: Eerst in het waar in het kwartno. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Jo, het werd een sierlijke dag, maar mooiste ski waar. Daarbij rent de temperatuur op naar zijn 30 om 33 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit eerst ont zuid-eerst. Letter in de media mis variabele windrichting. Heel waar de jon is het nog heerlijk warm met 23 om 26 graden. In de nachtelijke oerken zakken de temperatuur dan naar zijn 30 om 16 graden. Morgen is er op een nieuwe soort zin, al loopt er soms volgens wat hege bewolking oer. In de mantid ziet er eerst een zwakke zuid-eerst ont zuidenwind, die het in de rin van de media draait naar west ont zuidwest. In de midden is het nog een keer tegen warm, maar 31 ont 34 graden. Meer hoe het waar, hoe reëel hoor.
0: De simmerstop van de Friese Rijders, die is

0: voorbij. De helporganisatie is weer uiteenzet met inzameling en het inpakken van helpgoed wat naar Oekraïne gebracht wordt. En juster kregen ze daarbij help van VVD-fractievoorzitter en oud-minister van Defensie Ruben Brekelmans. Hij stut de handen uit de mouwen en vertelt wat hij leert had van de bezite.
1: Ik heb een organisatie gezien met een enorme passie om Oekraïne dag in dag uit te helpen. En het zijn deels Oekraïners die hier meehelpen, maar ook heel veel mensen hier uit de regio, uit Friesland, die op deze zonnige ochtend niet in het bos gaan lopen of ergens gaan zwemmen, maar ervoor kiezen om hier in de hal spullen voor Oekraïne in te laden. En dat vond ik, dat heeft me heel erg geraakt en dat is ook echt heel indrukwekkend om te zien.
2: Wat heeft u gehoord van de mensen die hier meewerken?
1: Dat het ze ook heel veel voldoening geeft, omdat ze echt zien hoe Oekraïners elke dag lijden. We zien dat Poetin en Rusland heel bewust heel Oekraïne aanvalt met raketaanvallen. Ook de elektriciteit bijvoorbeeld probeert uit te schakelen om het leven voor Oekraïners onmogelijk te maken. Ja, mensen zeggen hier, mensen hebben gewoon dekens nodig, ze hebben generatoren nodig, ze hebben eten nodig. En die oorlog gaat elke dag door en daar moeten die spullen ook elke dag worden geleverd. Ja, en dat heb ik bij de mensen hier gezien, een hele duidelijke passie om daar zich elke dag voor in te zetten.
2: In hoeverre vindt u het de taak van deze vrijwilligers om naar het front te gaan en generatoren te leveren? En in hoeverre is het de taak van de overheid om dit te doen?
1: Kijk, ik ben zelf minister van Defensie geweest. Het is natuurlijk een taak en een opdracht ook vanuit Nederland om als overheid om heel veel spullen te leveren. Dat doet de overheid ook met generatoren, ook met militaire spullen. Maar er is daarnaast zoveel meer nodig. En het is heel mooi om te zien dat de Friese rijders met al die vrijwilligers die daar dag in dag uit mee bezig zijn, dat er ook heel veel persoonlijk initiatief is om nog extra dingen te geven. Extra in de zin van bovenop wat de overheid doet, maar dingen die Oekraïners echt elke dag nodig hebben. En wat mij betreft, elk initiatief, of het nou mensen persoonlijk zijn of een NGO of de overheid, is allemaal goed. Want Oekraïne heeft ontzettend veel nodig.
2: De Friese rijders willen graag gaan uitbreiden. Wat kunt u daar misschien voor betekenen?
1: Ja, we zullen natuurlijk ook kijken of kunnen kijken of dat de regelingen die er vanuit de overheid zijn, of de Friese rijders daar gebruik van kunnen maken. Dit is natuurlijk meer humanitaire hulp die gegeven wordt. En Nederland geeft naast militaire steun ook heel veel humanitaire steun. Dus als daar mogelijkheden zijn om daar met de overheid in samen te werken, dan zou ik zeggen dat dat altijd goed is. Aan de andere kant laten we ook oppassen dat de overheid niet in de weg zit. Want er is heel veel initiatief. Er wordt elke dag ontzettend veel geleverd. Ik heb het vandaag met mijn eigen ogen gezien. Dus laten we ook vooral zorgen dat de overheid dat niet in de weg zit. En ook proberen om heel veel mensen gewoon aan te sporen. Als je iets wil doneren of als je iets kunt leveren, dan kan dat direct naar Oekraïne via prachtige initiatieven als de Friese Rijders. En dat zijn ook manieren waarop mensen en organisaties kunnen helpen. Gewoon spullen leveren. Dingen die je over hebt. Dekens, eten. Het kan allemaal nuttig worden gebruikt.
2: Hoe lang moet Nederland nog op dit level hulp bieden aan Oekraïne volgens u?
1: Zolang als het nodig is. Zolang de Russische agressie richting Oekraïne doorgaat, is er steun nodig. We hopen natuurlijk dat de oorlog, dat hopen we allemaal, Oekraïners als allereerst, dat die oorlog zo snel mogelijk stopt. Maar de oorlog stopt niet als je tekent bij het kruisje en daarmee de Russische agressie beloont. Want dan weten we ook uit de geschiedenis van de afgelopen jaren, dan zal die agressie weer dubbel zo hard terugkomen. Dus we moeten Oekraïne blijven helpen om sterk aan de onderhandelingstafel te zitten. En we moeten Oekraïners, mensen dagelijks helpen om ervoor te zorgen dat ze deze zware tijd doorkomen. En dat moeten we blijven doen zolang als het nodig is.
0: Zei Ruben Brekelmans op bezite bij de Friese Rijders. Nijwieken dan geven ze bij mij helpgoed naar Oekraïne.
3: De media van de morgen.
0: Oornijs dan, Feike. Net zo mooi nijs.
4: Nee, het Nationaal Monument voor Meesken die het geweld mij maken in de jeugd zwaar is voor een groot deel scansjeren rekken, terug vandalisme. Ja, nog maar 2 maanden lien waar het ontbleerde in Apeldoorn. En nou leidt de boppenkant er al en er zit al je krassen op. De gemeente heb ik onjef te dienen. Ja, het is een heel treurig gezicht, zei Naomi van Achelen. Die het haar jarenlang voor het monument inzet. En ja, dat idee voor het monument, dat kwam naar een rapport, Sonny Lien. Commissie De Winter, die concludeerde dat jongeren in de jeugd zwaar op grote schaal te krijgen hier bij farmen van geweld. Ja, en dit monument moest juist erkenning aan on het leed. Maar dit voelt als een nieuwe aanval, juist een ontkenning van de erkenning. Ja, ze vroeg zich af van waar docht nou sa iets? Het monument is maken van glas. Het hier dan beschermlaag, die moet hier skeer voorkomen maken. En de sokkel is van steel maken om zo stabiel mogelijk te maken. Maar ja, Het is dus toch kassière rekken. Het is nog net duidelijk wat er nog met het monument gebeuren moet. De wist jongen heeft van wat kost het om het kunstwerk te herstellen. En de gemeente denkt ik dat er oren maatregelen naam worden moeten bieden op het monument om het beter te beschermen. Ja, Van Aegelaar zei ja, misschien moeten we het lijmen, dan symboliseert het weer een gebroken kind in de jeugdzorg. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie.
0: Nou, dat is een mooie oplossing.
4: Dat zou een mooie oplossing zijn. Een symbolische oplossing. Maar ja, we hadden al eerder zijn. Bloemen van Oorzien Goort.
0: Nou, dat is een reden trië. Die kunnen we haast alle dagen oppakken. Want...
4: Ja, dat is wat. Nou, dan een heel oor probleem. Want
0: droogte.
4: Dat
0: is een probleem.
4: Ja, nou. En nou vernemen ik de imkers die vernemen dat de probleem terug die onhoudende droogte. De productie van honing zal deze zomer flink invallen. Ja, bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei. En daardoor kunnen de bijen geen nectar samelen. Vooral op hege en droge zandgroen van het land is de skeer grut. En voor hobby imkers zijn het spannende tijden. Zei John Hogendoorn. Hij is imker en is ik secretaris van de beroepsvereniging Nederlandse Imkers. Dus als je als hobby-imker lange tijd op vakantie gaat met deze droogte, kan dat een probleem worden. Want ja, ze moeten nou, die bijen, die worden nou mijn wetter, mijn zoeken erin, worden ze bivoren.
0: Oh,
4: ja, want
0: dus.
4: Ja, want in de zomer moeten de bijen hun wintervaar hier onlezen.
0: Ja.
4: In de farm van honing. En door die droogte slagen dat dus nou net goed genoeg. En ja, daarom voeren we ze bij met opgeloste suiker, zodat bijen voldoende voorraad hebben om goed de winter door te komen. Honingbijen zijn er ook onbekend dat ze hun onpassen kennen aan klimaatomstandigheden. Dus er is wel wat hoop. Maar ja, er is nog een bedreiging. Dat is de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar. Die eet alle bijen op.
0: Ja, en die schuift volle vaker.
4: Ja, hield iets vaker. Ik zie het van de week in de tuin en toen vlieg er in een oer. Het is kijk, een helikopter, man. Als dat juist.
0: Yes. Ben joekels.
4: Echt de joekels, inderdaad.
0: Ja.
4: Haast een zinnenverzuistering.
0: Haast.
4: Haast.
0: Haast en vallen is het.
4: Nou.
0: Zandje minuut 08. Suggesties binnen welkom voor een lekker lange plaats. Als Fijk en ik u's er aan horen net lang mee praten, dan kan dat nog even in het laatste jaar van Friesland van de Morgen. Kom het erop met die suggestie in de app 0620. Voor jou wordt Jochen in Jochen.

0: Efkes waarom?
1: Eddy Dijkstra en Efkes waarom? Het is 23 minuten 08 no.
2: Onder op Friesland.
3: Simmer in Friesland.
1: De Griek krijgt weer een hotel. Het dorp hier eerst jouwer hotels. Maar de laatste jaren wie de genieën van oer. En nu is het dorp een boutique hotel rieker. In het jaren vertutte eerste gebouw is eigenaar Nienke Kamstra drok onder het werk om aan zijn gasten ontvangen te kennen. En nu zit mijn verslag jouwer Hajo Bootsma. Die mocht wel verst even binnen zijn.
4: We rennen hier in Trojum Keuken heen.
5: Ja, dat klopt.
4: Het is een pand langs de Compagnonsweert bij de Sluis. Toch een drukke toeristische route aan het worden. Het is volgens mij een nieuw gebouw dat je hier maken gaat.
5: Ja.
4: Want het wie wat een beetje vertutte is, het wie in het Vlienikke restaurant.
5: Ja, klopt. Meer van twee gebouwen eerder in je maken. Het wie de vroeger de Vergulde Turf en de Vrolijke Keizer in de Gediek. En die beiden, dat is nou boutique hotel en Grand Café de Turf aan.
4: Sjug, een boutique hotel. En dat is werk een beetje op oorsloeg in het centrum van de Gediek.
5: Ja.
4: Hoe kom je erbij?
5: Ja, hoe kom je erbij?
4: Kom je er vooral af, reageert en ik altijd aan.
5: Ja, het is eigenlijk een beetje een plakje wat eigenlijk altijd goed... heeft wat een mooi plakje in een Gediek. En wat eigenlijk wat meer liefde verdienen. Vroeger zit hier in Gediek een heel soort hotels. En de laatste 20, 24 jaar had je niks meer zitten. Maar de vraag wie er wel.
4: Ja, zeg even een kamer binnen. Want ik zeg hier even een kamer die in het boutique hotel. De mat nog een hoop dieren worden zelfs. Want hoeveel kamers bouw je hier?
5: We hebben aas een 12 hotelkamers. We hebben van 10 en 12 persoons. 12 jouw persoons. En we hebben boven nog 12 suites.
4: Maar je zei, in het Foline zitten hier verskate hotels. Maar wat me wel opvalt is dat als ik de Gediek nou mooi in 10 hier Foline vergelijk je me nou. Doe wie het wat vertut is op gewoon plakken. Dit plak dat je hem zitten. Wie ik net wat je zelf zou zijn. Het meest justerbaarlijke plak van een verhaal om het samen te zitten. Maar nou, het knapt me heel hoop op. Is dat ik dat je hem zijn van oké, okay, nou door we het om. We bouwen je wat, we nemen het risico.
5: Ja, nou de bouw, het bouwdeel, dat risico dat het Bouwgediek op zich nam. Hè. Dus wij zijn eigenlijk de ondernemer.
4: De uitbater.
5: De uitbater, ja juist. En, Bouwgediek die het meerdere pan, Jerine Gediek, die ze opknappen, waarin ere herstellen eigenlijk. Omdat wij inderdaad leeuwen in hoe mooi uw zwemplak eens is. We hebben de prachtige veert.
4: Toeristisch potentieel.
5: Ja, absoluut. Ja, zeker. En de groei in de Gediek helpt zeker mij. Loevestein wordt bouwd, de Frieswijk ben ze druk met waande. Dat ja, we groeien echt uit, tot een grote wemplak.
4: Ja. Dan zitten we hier in een van de kamers. Er zit een prachtig behang op een morren.
5: Ja.
4: Dat is wat je uitstraalt, wel een beetje modern.
5: Ja, modern en chic eigenlijk. Ja, maar,
4: boutique hotel.
5: Ja, boutique hotel.
4: Dat maakt.
5: Ja, absoluut.
4: Heb je nog een vierde chef?
5: Zeker.
4: We vierden door de gang en er wordt nog het werk. Ik hoor de muziek op de achtergrond. Bouwvak is er zelfs voorbij. Dus Elsinien is weer aan de gang. Alhoewel, hetzelfde bouwvak. We willen toch heel vaak doorwerken. Goedendag. Het ziet er prachtig uit. Mooi, hè?
6: Ja.
4: Ik wens een mooie behang. En dan komen we nou op de zietkant uit.
5: De varkant, dit is de hoofdstrutte. En dit is eigenlijk wat je van buiten nou schenken in onze mooie luifel. Jetties had dit er ik ooit zitten, maar eigenlijk de laatste... Nou ja, wat succes. 80 hier net meer. Dus dit is ik weer een beetje in ere hersteld.
4: Je had het ik een goed gevoel. Want altijd door kan je hem, denk ik.
5: Ja.
4: Zijn we moeten zien dan.
5: Zeker.
4: Maar je had het ik wat een goed gevoel. Dat je eigenlijk onderdeel binnen van... Ja, mooi is de herstructurering. Dat is wel een dual word zelfs van de Gediek.
5: Ja, absoluut. Dat jouwt zeker een heel goed gevoel. En we hebben heel veel foto's. We hebben rondgezongen van vroeger. Het is leuk om dan deze details weer waarom te schenken. Om, dus als een foto van tegen Jelien besjust, dat dit er gewoon weer is.
4: Ja, en dan kun je... Dit is dus een kamer, hè? Neem ik gewoon.
5: Klopt, ja.
4: En, dit is wel een van je luxere kamers.
5: Ja, klopt. Ja, dit is een van de grutsen. Dus hier komt ik een sleepbank in. Dus inderdaad eventueel maar zijn jou een... verbruikkist. Maar wat ik een hele mooie plak zou wezen om als bruidsuite te broeken. Best jongens, nog even een absolute kerst hier aan mij een winstje of maar een kopje koffie.
4: En nog even wuiven naar het publiek.
5: Ja, juist.
4: Het is ook wel een beetje een plak dat je een kampioenschap vier kennis zo is. Of dat de koninginnen en de koning welkom is.
5: Nou, heel graag.
4: Even zwaaien hier.
5: Ja, absoluut. Lijkt het dus leuk.
1: Arjo Bootsma daar op Gediekek. Joet, we werden op ziek naar een mooie simmerverhaal in Simmer in Friesland. Als hier het Nijs uit Friesland op Richtje Center of Eiken.
0: Wat is het record?
3: Wat? Het Fries record?
0: Ja?
3: Nou ja, 21 centig, zeg maar, dat maakt je mooi springen.
6: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
3: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van aansluiter.
6: Sprong, dit weekend in Friesland ook.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
1: Het is Jaal van Jon. Het Nijs uit Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Helporganisatie De Friese Rijders uit Houderwijk kregen juster help uit Den Haag. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans hielp de vrijwilligers met het inpakken van de bananendozen met helpgoed voor Oekraïne. Hij vertelt wat hij leert had van de besieten.
16: En mensen zeggen hier, ja, mensen hebben gewoon dekens nodig, ze hebben generatoren nodig, ze hebben eten nodig. En die oorlog gaat elke dag door en daar moeten die spullen ook elke dag worden geleverd. Ja, en dat heb ik bij de mensen hier gezien, een hele duidelijke passie om daar zich elke dag voor in te zetten.
15: 3 personen bij Justine verwonden rekken bij een eenzijdig ongeluk op de A6 van de Lemmer naar de Jouwer. Bij de Heide rekken de auto van de dijk, skeert over de paralleldijk en sleeg over de kap. De auto bedaart uiteindelijk in de sleet naast de dijk. De helpdiensten rukken manmachtig uit. De slachtoffers binnen eerst op het plak van het ongeluk behandelen en binnen daarna met de ambulance naar het ziekenhuis bracht. De auto is versleept. Bezoekers van de haven van Vlieland kennen het ernaar dwarsom douchen. Het water wordt net langer met gas verwarmen, maar met help van zeewetter en 124 zinnenpanelen. Else Dijk kennen zo'n 400 bezoekers dwarsom douchen. Havenmaster Marijke Oringa Groenhuis leidt uit hoe dat werkt.
17: Nou, hier loopt een vloeistof door deze warmtewisselaars. En die warmtewisselaars die brengen de eerste x-aantal graden naar de serviceruimte, afhankelijk van de warmte van het zeewater. En daar wordt het omgezet door een warmtepomp naar warm douchewater.
15: De grote bulten hier langs de N83 bij Drachten aan Zoon, die 10 juni in de brand stier, is juist op en naar in de brandvlijn. De reek wie in de vieren omkrieten te zien. De brandwacht had het vuur blust. De brandstichting wordt net uitsletten. En dat is ook het geval bij een fiets die vannacht op het Jerevingenvallei ging. De brandwacht kon voorkomen dat de BMW de fiets in ons stier in vlammen opging. Maar de fiets wie dus net te rijden. De politie docht onderzoek naar de brandstichting.
1: Dankjewel Fijke. Meer Fries Knijs altijd te vinden in uw app en ook op omroepfriesland.nl. Hier aan de radio, het Waberjocht.
18: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
0: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsler Heide en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
19: Touwen een nieuwe uitdaging? Die koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je van motiverde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit heeg in het vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
20: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
21: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed God en het Joer.
22: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
23: Het is Simmer.
24: Friesland van de Moor.
25: Mai Harm Wijstra.
26: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
1: Jouw minuten nu, Jel van Jon. Dit is Friesland van de Moor. Mij nou eerst het waar. Simpele Waaier, goeiemorgen.
27: Ja, goeiemorgen.
1: En de natuur is dit staat zo mooi. Het is van het ene in het oren. En Joert hebben we weer een hele bijzondere dag, want Joert wordt het heel warm, hè?
27: Ja. En ik zit te vertellen, ik ben hier vanmorgen boeten. En de zinnen kwamen op. Het wie zo reistig, uw spaken zoveel zitten, je jer en mich husjen. Nou, in ieder geval, prachtige dag, mooie zinsopkomst. En we zorgen verder dat we door de warmte hebben. Eerst eventjes naar de minimumtemperatuur. In Bakkenveen wiet vannacht minimumtemperatuur van 9 graden. Akrum 13,3, Friske Pjaun 12,9. Lemmer 12,5 en in Grauw 14. Nou, op Stuit leidt de temperatuur een beetje tussen de 14 en 16 graden. Nou, de zinnen die doet Joert zien werk, die mag het wel een lange werkdag. Dus zo zegt ze, hij is aardig een keer wat oerwerken. Maar fijn, we hebben Joert een prachtige dag. Na alle mooie zinsverstuurstringen, Juste Joon en Vallende Stjerden, is het weggeniertje. We hebben een soort zinnen. Temperaturen die heel bij de morgen weer oprennen naar zo'n 20, 22 graden. En de bijen de wind zwak, ontmatig, uit zuid-eerst vermeer wat meer variabel. Temperatuur die vermeer weer oprennen naar zo'n 30, 33 graden. Dus daar is ik weer onderling verkoren giel, we kennen het onderhand. En ja, de meesten die er net over kennen, kalm on. Het is gelukkig net een hele vochtige loft, dus het is wat makkelijker te verhapstikjes is, maar Jon, is het nog lang noffelijk 23 of 26 graden. En vannacht hebben we toch best wel lekker sliepen, want uiteindelijk zakken de temperatuur naar de koudste plakken naar zijn 13 graden.
1: En morgen dan?
27: Morgen doen we dan lidskepke bobben op. Voor de meesten die het net mooi vinden, ja, het bad toch nog een keer. We hebben morgen het hege drukgebied loopt wat voort naar het eerste. De streming wordt nog meer zuidelijk. Daarmee komt het door hier op de steven nog wat hietere lucht. We hebben morgen dan ik een soort zinnen, maar wel eens wat hege bewolking. En temperaturen die oprennen naar 31 tot 34 graden. De wind is eerst zwak en variabel en zie ik het in de rand van de midden de west- en zuidwesthoeken wat op. Nou, dat kunnen we wel hebben, want de oukwolling die komt pas jongs, als de wind wat meer naar het noorden gaat, dan is het eerst ik naar zo'n 22 tot 24 graden, maar stekt er heel langzaam wat een noordelijke wind op en wordt het misschien toch wat noffelijker qua temperatuur het onvielen daarvan. In de nacht neemt de kans, ik zit het heel voorzichtig op een enkele bui daar, want de steuring van de oceaan, een keldfront, komt langzaam dichterbij. Ik was vierd nog wat te zien. In de nacht is het nog toch altijd nog zo'n zandje graden.
1: En wat keer we richting het weekend informatie dan?
27: Ja, nou op sneeuw dan wordt de loft wat vochtiger. Tegen het drukgebied krijgt wat nog wat minder te vertellen. En daardoor zie ik de oceaan wat meer invloed te krijgen op is waar. We hebben dan een afwisseling van zinnen, bewolking. En ja, er kan een bui vallen. Nou even afwachten hoe dat precies erin. Want het keldfront dat met naar hoog komen. Hoe het dat geert, maar we nog even afwachten. In ieder geval de temperaturen liggen nog altijd op een zeemersniveau, ja, van 22 tot 26 graden. En ja, bij een noordwestenwind viel dat denk ik prima aan. Nou, op snijn, dan zitten we helemaal in het overgangsgebied van de invloed van het hege drukgebied wat aanneemt en toch langzamerhand wat meer steuringen die onze kant op komen vanuit het westen. Dat jouwt een afwisseling van zin en bewolking, een enkele bui, maar ik denk uiteindelijk dat sneeuw, de kans een bui groter is dan snijn. Waarbij snijn de temperatuur, nou wat zak het, maar ja, 21, 22 graden, ja, is eigenlijk ook nog prima. En in de nachten is dan zo'n 12 tot 14 graden. Nou, en eigenlijk is dat een beetje de oortraap voor een wisselvalligere fase die van nou maandag begint. En nou ja, dan zal de natuur weer zijn buiken krijgen kennen. Nou, hoe mooi zou dat wijzen?
2: Ja, er zit een heel soort mensen stiekem op te wachten, hè?
27: Ja, dat liep het mij wel.
2: Ja, dankjewel, Sibbel, en noffelijke dag, hè?
27: Een hele noffelijke dag.
3: Nijs, sport,

0: see me. Michelle Branch en Everywhere. Nou, we huizen keurig gewoon uw gesprek hier te houden.
1: Ja, maar we nou net te lang praten.
0: Want we willen een lekker lange plaat draaien.
1: Ja, zeker.
2: Lekker lang.
0: Nou, allereerst dank voor alle suggesties, want er ben we zoveel binnenkwam.
1: Ja.
0: Nou ja, ik zes het alle weken weer. We onthouden ze even, want misschien gaan we hier en daar een gotje om van de weekend nog eens in te draaien.
1: Ja.
0: Maar ik ga die van Jan Jaap eruit hellen, want daar haast ook wel een verhaal nog bij.
1: Oh, dat is die van Lynyrd Skynyrd, Free Bird.
0: Ja, die
1: is Burden, ja. Ja, nou, elke keer ook dat versje, ja, dan mag ik denken aan de cultfilm The Devil's Rejects. Dat is een soort outlaw-familie. En nou ja, die uiteindelijk wordt hij natuurlijk pakt. Maar dat is een behoorlijke heftige finale. Dan rieden ze me een auto in op zo'n blokkade van de politie.
0: Ja,
1: ja, en dan was ze uiteindelijk, nou ja, de politie die iepent het vuur op hun. En nou ja, dat is just dan al hier in slow motion. En dan is die finale, nou ja, die jessa dadelijk. En dan moest er even om denken, zijn auto, zijn Iepen Cadillac, die dan met volle vaart op een politieblokkade inriet, die dan het vuur hiep. Nou, een hele bijzondere finale.
2: Lekker lang.

0: Dit is Geneertje met de haatletter G, toch?
1: Nou, we krijgen een heel soort reacties al binnen van mensen die zeggen... oh ja, dit is wel een heel lekker noemer inderdaad. We hebben zien jezelf ook wel een beetje van... ja, we moesten natuurlijk heel lang stil zijn, maar we hebben je net heel onbetuigd, Litten.
0: Nee, Lynyrd Skynyrd en Freebird en doe hasmi onder. Dit noem maar even die scène van die film, Litten, die stond erbij. Nou, zie je dat nog maar eens op. Ja. Je staat op YouTube. Welke film wie ik al hè?
1: The Devil's Rejects.
0: Nou, dan kist ik nog even naar Geneertje, zeg maar. Nijgeniertje doof ik nog van Juste Joen, want ja, Friesen in de hele provincie die loeken erop uit om het beste plakje te krijgen om de zinnenvertjuftering goed te zien. Op de Zeediken en de Strand wie een drukte van belang. Op het Ameland kregen mensen uitlis en in Haas wie het van het Strand ook prachtig te zien. En ik op een Lemmer wie het mooi drok.
2: Nou ja, we zitten hier al van het begin, Gerry.
3: Ja.
2: Ja, dus wij hebben het eerste hapje hebben sjoerd. En we gaan nu, we zitten nu in de finish is in zicht, zeg maar. Dus het laatste stukje, daar zitten we nu naar te zien. Dus ja, best wel bijzonder.
4: Mijn spanning, mijn kriebels, of valt het al even een beetje mee?
2: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch? Ja. Of niet?
5: Dat doet hij van mij
4: niet, meisje,
5: want ik ben natuurlijk
4: een
5: bril
6: bij.
4: Ah, shit!
6: Wat heb je in
4: mijn naam?
6: Lasglazen, bier en de watermeloen. Een telefoon.
7: Wat zien jullie nou?
8: Ja, hij is nu ongeveer voor het maximaal bedekt. Ik las dat hij 88% bedekt zou zijn in Nederland. En je ziet inderdaad maar een heel klein splintertje van de zon. Maar het grappige is dat die 10% zon nog voldoende is om het toch nog behoorlijk licht te houden. Dat is zelf gepand.
9: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
7: Heeft u volgens mij een heel oude eclipsbril of niet?
8: Ja, deze is uit 1999.
9: Uit het Schwarzwald.
8: Ja, uit het
10: Schwarzwald. Dit is de
0: NASA. Je hebt de NASA radio erbij.
10: NASA hadden de buren. En de volledige zonsverduistering is nou in Spanje op dit moment. Dus ja, dat is wel mooi. Hier bijna voorbij.
0: Wij zijn er al doorheen, hè?
10: Ja, we zijn er al doorheen. Ja, ja, fantastisch.
0: De eclips die water de hele provincie volgen trouwens collega's van de lokale omroep Spanburg, Silt, de Wattenomroep en RTV NOF. En een compilatie van harmbeelden komt goed bij u in de app. En op omroepfriesland.nl. En de bezoekers van de haven van Vlieland, die kennen Dworsum douchen. Het wetter is gewoon warm, maar dat wordt niet meer met gas verwarmen. Nee, mij helpt van zeewetter en zinnenpanelen. De havenmaster, die leidt uit wat er voor oor is.
11: Hier warmen wij water op vanuit het zeewater. Wordt in onze serviceruimte omgezet in warm douchewater. En warm water dat gebruikt wordt door onze gasten. Zonder dat daarbij gas nog benodigd is. Wat we wel gebruiken is daarvoor de opwekking van energie vanuit zonlicht.
12: Okay. Is het ook een idee voor de andere Waddeneilanden?
11: Ja, zeker is dat heel erg bruikbaar voor alle andere Waddeneilanden. Het heeft zich nu bewezen, het werkt goed, de haven ligt nu vol. En toch blijkt het voldoende warmte op te wekken. En het is dus ook goed in zoutwater en in getijdenwater. Want dat was even voor ons een uitdaging, maar die is geslaagd.
12: En was dat nog spannend?
11: Nou ja, spannend. Het is altijd spannend natuurlijk. Het is nieuw en je ziet nu dat de haven pas vol loopt. Dus nu hebben we pas veel mensen die douchen. Dus altijd ben je benieuwd, maar we hebben er eigenlijk altijd heel veel vertrouwen in gehad.
12: Wat maakt dit zo uniek?
11: Ja, wat het heel erg uniek maakt is dat dit bestaande technieken zijn. Maar die zijn hier in de haven voor het eerst aan elkaar gekoppeld. En daarnaast is het zo dat we hier in getijdengebied leven en op zout water. Dus extra kwetsbaar. En dat maakt ook dat wij hierbij zijn ondersteund en dat het dus heel erg uniek is.
0: Zei havenmaster Marijke Oding. Ga Groenhuis van Vlieland. Meer nieuws vind je altijd in Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
13: De media van de morgen.
0: De Friese Maaskranten hebben we nog te gaan.
1: Ja, daar vind ik altijd wel nieuws in vanzelf. Fries Dijbluit, Ljouwde Kranten, heb je voor me lezen. En op beide faciden is vanzelf de zon even achter de maan en zonsverduistering. Ja, dat kerst er net omheen vanzelf. Dus de Fries Dijbluit heeft nog voorop dat een soort cliënten uit het zicht van de GGZ rekken. En die ik landelijk nieuws, een vierde van de meesten met psychische aandoeningen, die krijgt geen zwarg. Is boeten beeld van de geestelijke zon zwarg als ze weromkeren naar de maatschappij. En er moeten meer mogelijkheden benut worden om deze mensen te helpen. En even GGZ Friesland is dat net alleen een kwestie van yield. Het is investeren in preventie is niet populair, omdat de effecten ervan niet direct zichtbaar zijn. Dus hoe ik meer preventie komen matten. Dan komt er een infojong in Drachten voor battleleden of ex-battleleden die het waarom komen wollen.
0: Dit is wat een scheuring in het kerk.
1: Ja, dit is een scheuring ontstaan in de Vrije Baptistengemeente Battle in Drachten. Wie altijd heel populair. populaire, maar bottomline natuurlijk, was voorganger.
0: Ja.
1: En die is toen opgehouden en daarna is er een squor ontstien. En nevens de Vrije Baptistengemeente komt er heel meer vraag we ze heel iets vaker benaderen om een vallichtingsjoen te organiseren voor broeders en zusters die overwegen opnieuw lid te worden van Betel. Dus ja, het is net een evenbiere oproep om waarom te komen. Dat zien ze dan ook wel bij. Ja,
0: zo klinkt het wel wat.
1: Ze hoeft het wel een beetje interpreteren kennen, inderdaad. Dus even zien, dan gauw even in de Leeuwarden kranten. Ja, fietsenmakers kunnen klanten geruststellen. Ik heb flink ingeslagen, dus ik kan qua onderdelen nog wel een jaar vooruit. Ja, dat het verzelfde krijgen met het faillissement van Axel. Maar ja, Batavus, Sparta en Koga als merken. Dus ben vaak ik. Ja, als dan bijvoorbeeld die elektrische fietsen, hè, die herrlijke motoren van een Duits merk. Ja, zolang die motoren, die ben dan wel leverbaar.
0: Jawel.
1: Dat ben vaak de onderdeel die stikken is aan frame en alles. Dat je net zo gauw stikken.
0: Nee.
1: En dus de Koga of Batavus of Sparta eigen onderdeel. Dus stormloop, lichte paniek en gemoedelijk eclipse brillen delen. Dat ik nog in de Leeuwarden kranten. En vuur schept ook weer nieuwe kansen voor de natuur. Ja.
0: Ja, maar dan wordt het voortbaard en dan komt er wat oorzaak op.
1: De eerste, al na een paar dagen zag je nieuwe vegetatie opkomen. Zoals ze daar in Zuid-Limburg.
0: Al mijn paar dagen?
1: Ja, je het. Er zit van alles in de baan wat eruit wil.
0: Dus eigenlijk zeggen ze dat vuur is wel goed.
1: Nou, dat heb ik wel zwaar gehad, inderdaad. Ze doen even, ja, je maakt het hoest en dan ook even goed skimmen.
3: Opbronnen, ja. Ik zoet net wel.
0: Wim Bronsbaan eraan, ik ben nodig voor. Wim, goeiemorgen.
5: Ja, hoi Arm. Muziek is toch echt het belangrijkste, ik mag het benadrukken.
0: Ja, dat is, weten we, hè?
5: De classic rock is weer oer van Tjimburg, wat ik eigenlijk bekend heb. Bruce Springsteen en Tom Petty.
0: Oh, heerlijk.
5: De Brickenback Keen. Maar ik wat oors, het eerste oer dadelijk. Bloem, Rowan Hazes zit erbij. Nou ja, dat dus. Friestalige dingen. Nou, uiteraard verder HIO onderwijs. Journalistiek verantwoorde zomerbijdrage.
0: Ja,
5: weet dat. En Jetter of Letter de quiz. Pimpampet, automaat draait nog even. En, heb ik meer?
0: Nou, vers,
5: maar dat is het wel zo.
0: Nou, gewoon radio hoor, mensen.
1: En gewoon Wim vanzelfs.
0: Ja, en krijg je Wim er ook bij.
1: Wim krijgen we erbij.
0: Noffelijke dag al hier. Morgen ben wij er weer. Een soort succes aan Willem Wim.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
20: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
21: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
22: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
23: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertje.
8: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik ik weer eens op de van Oismapartijen.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw je hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Muziek met Erik.

is alweer 13 augustus. En het wordt weer een warme dag. Nou, laten we ons maar lekker koel houden. Proberen misschien met een ijsje of wat.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

was even een kleine Colinda, was het ook nog, jazeker, en Let Me In. Dit is Connie Francis, Bakkerola in de nacht.

En de Deep River Quartet. Redside on the road. Dat alles hier op de donderdagmorgen. Bij Omroep Zilt. Muziek met Erik. Is B.B. King en Willie Nelson. The Nightlife.

En die prachtige donkere stem van Don Williams. I believe in you. Je luistert naar Muziek met Erik. En wij gaan door met de pletters. Smoke get in your eyes.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En de Cats natuurlijk, jawel. Let's dance. Je mag wel dansen natuurlijk met dit warme weer, maar dat kan je beter maar niet. Hier zijn de Stray Cats nog even. Runaway Boy.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

leukste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: Elske de Wal, de kluisschijf van deze week en whatever. Hier is Oscar Benton.
1: Bay Parkway Wonder.

af, jawel, de grijze muis daar, zoals ze haar noemde. En dat was natuurlijk even Milord. Egbert Douwe. Oftewel Rob Oud. Kom uit de bedstee.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Ernest en John. En Tears, Your Children. Oh, oké. Okay. We gaan nog deze even doen. Tequila Sunrise. The Eagles.

Prins natuurlijk, ik bewonder jou. En dit is het ook alweer het einde van Muziek met Erik op deze donderdag. Ik heb er nog eentje voor je van de iTunes. Maar morgenmiddag na 1 uur, dan gaan we weer verder.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proef rit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Campagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om tinken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dadelijk in Noord-Friesland. Bistenmeijer is net in wijze op wetterkeringen en dieken in onze provincie. Dat had het wetterskipdienst bekendmaken. De maatregel wordt naam in verband met de droogte. Verder het waar met Sibbele en de eerste microfoon van Paul Simon.
12: Staan we een nieuwe uitdaging? De Koninklijke Damster Installatie niet in Driesem zieken we motiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
13: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
15: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Noe Friesloon.
18: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Paul Simon, ja, die van Simon en Garfunkel. En You Can Call Me Al.
1: Van Tolvo, in oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met het liedje van Tozi Tretjen Augustus. Wisten mij vrees net meer wijzen op wetterkeringen en dieken in Fries provincie. Dat had het wetterskip Nieskrep bekendmaken. De maatregel wordt naam in verband met de droogte. En het is nu nog haast oje grijden, het gebied tussen Frensjes en Haas. Maar als het om een warger initiatief leidt, dan mag het een goed recreatiegebied worden.
3: Wij willen hier een strandje realiseren, een bosrand, een aantal eilandjes waar je ook mag afmeren en waar je op mag kamperen. Het is echt een fantastisch recreatiegebied waar je gewoon naartoe wilt.
0: Hoe is het? Rabiot in kwad met Sibbele Waaier. Een goeie middje.
4: Een goeie middje. Van de middje bloedt het zeerlijk zimmerwaar. Daarbij rinden de temperaturen op naar 30 of 32 graden. Op een enkele plek mogelijk zelfs 33. De zwak ontmatige zuid-eerste wind wordt letter in de middje veroorlijk. Heel waar die jong is nog heerlijk met 23 of 26 graden. In de nacht zakken de temperaturen eigenlijk naar zijn tretje of 16 graden. Morgen is er op een nij een soort zinnen. Al loopt er soms volgens wat hege bewolking over. In de maandtijd stiet er eerst een zwakke zuid-eerste ont zuidenwind, die het in de rand van de middje draait naar west om zuidwest. In de middje is het nog één keer tegen warm, met 30 om 34 graden. Jongs draait de wind uit Madden en kwalt het langzaam wat door. Meer hoe het waar, hoe de jaloer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: Wisten mij voor eerst net meer wijzen op wetterkeringen en dieken in onze provincie. Dat had het wetterschip Nieskrek bekendmaken. De maatregel gaat tak om tiersdien en wordt naam in verband met de droogte. Pas op 1 november kunnen besten de dieken weer op. Het gaat om zo'n 2200 kilometer om polderdieken en boezemwal, die steden, gebieden en polders bescherming maken, zien het wetters uit de Friese boezem. De graaf Luzette Kroon van het wetterschip maakte de maatregel bekend in een grijde bij Akrum, al voor helle binnen.
5: Ja, we hebben hier een plek waar eigenlijk die droogte aan die polderdijk heel goed zichtbaar is. En we willen hier straks ook een pilot gaan neerzetten om te kijken, kunnen wij de dijk ook bevloeien op een nieuwe manier. Dus als een pilot. En dan gaan we kijken op die plek waar we dan die scheur hebben aangetroffen. Waar wij vinden dat we een kwetsbaar stuk hebben. En dat we op deze manier gaan kijken of we dat kunnen gaan verhelpen.
6: Wat wist je bij dat dan al? Je zei, ja, we suggen al de skeer om deze dijk. Wat suggen we hier dan krijgt?
5: Nou, als je daar verderop kijkt, zie je daar kale plekken in die dijk. En dat zijn kwetsbare plekken. Daar is de grasmat verdwenen. Als de grasmat verdwenen is, dat is de beschermlaag van de dijk. Dus dat betekent, als er dan water gaat komen, en dat komt heel hard, hè, het kan zomaar een clusterbui komen, dan spoelt de grond die daaronder zit, kan heel makkelijk wegspoelen. Dus dat betekent dat je dijk daarmee ook instabiel wordt. En wij willen tegen de tijd dat er gewoon straks weer regen gaat vallen, willen we eigenlijk zorgen dat die grasmat weer een beetje op orde is. En zeker richting het winterseizoen.
6: Ja, en daarom heem dus ik een verbod insteld. Wat houdt het verbod krijgt in?
5: Ja, het verbod betreft een bewijdingsverbod. Dat gaat in per dinsdag, 18 augustus aanstaande. En dat houdt in dat wij niet willen dat er op die dijken, die polderdijken, zeg maar, nog bewijding plaatsvindt van vee. Dan heb ik het over schapen, koeien, paarden. Maar ook over huisdieren. En dan heb ik bijvoorbeeld apalka's of andere huisdieren die daaronder vallen. Dus het gaat zowel voor agrarisch vee als voor hobbyvee.
6: En om wat voor oorstoon gaat dat? Hoeveel dieken bindt dat?
5: Nou, we hebben in totaal zeg maar 3000 regionale keringen. Waarvan 2600 polderdijken. En die polderdijken, daar hebben we het nu over. Die andere keringen betreffen verhogingen. Hoge gronden noemen we dat. Die lopen geleidelijk af. Dus

0: daar heb je geen dijkvorming, dijkje wat echt kan doorbreken. En het gaat om die 2600 kilometer. En we hebben gezegd, we doen één besluit, omdat we niet kunnen zeggen dat hier 3 kilometer of daar 2 kilometer, dat kan nog wel. Het is gewoon echt, het geldt voor het hele gebied.
1: Waar moeten de boeren dan heen, mooi haar vee?
0: Nou, over het algemeen is er naast die dijk nog heel veel grond waar wel beweiding plaats kan vinden. Ook dat is graal. Dus ja, je ziet echt wel dat ook voor de voerindustrie en het gras wat slechter groeit, dat het best wel een probleem is. Dat snappen wij.
1: En hoe wil je hem dan over zwaar hier dat gas wat hier aan zijn alleer haast waaien, zeg maar, die hele droge groen, hoe dat weer helemaal waarom komt?
0: Nou ja, dat is dus door niet te lang door te laten gaan, zodat de plekken die je nu ziet, de kale plekken, dat die weer dicht kunnen groeien. Als je te grote kale plekken hebt, zullen we moeten inzaaien. En dat gebeurt ook wel eens. Als je heel veel muizenschade hebt, hebben we bijvoorbeeld een stukje bij de Zeedijk, hebben we ook ingezaaid met gras. En dat betekent dus dat dat ook weer moet gaan groeien. Dus dat moet kunnen herstellen, die grasmat. Nou, we gaan hier kijken of we een stuk kunnen bevloeien middels slangen, zeg maar. En dan gaan we een periode, ik geloof dat hij zei een aantal weken, kijken of we dagelijks kunnen bevloeien. En of dat dan de kwaliteit van die grasmat gaat versterken.
1: En zit er dan een kans in dat de boeren Azen Jedder haar vee weer op deze dieken rinnen litte maaien?
0: Nee, dat beweidingsverbod geldt echt tot 1 november. De schade die wij aantreffen in het gebied, hè, we hebben dus monitoring gezet, eerst op 180 kilometer, nu op 187 kilometer. De schade die wij aantreffen is zodanig, en die grasmat is zodanig verslecht, dat we zeggen dat verbod geldt tot 1 november. Ook al komt er volgende week een klein beetje regen, en zul je zien dat er weer wat sprietjes gras gaan groeien, die grasmat moet echt sterk en stevig zijn.
2: Zijn die graaf Luzette Kroon van Wetterschip Friesland.
3: Noi Friesland.
2: Media Oersjoch. Het Nijs uit Oorde Media. Fijke Wouda.
4: Ja, ik weet net, Jacob, wat er al hier in de vrouw gaande is. Maar jeder deze week hingen we in een van de Media Oersjochen hingen we het al over de superrieken, de miljardairs van deze vrouw, die een mysterieuze schoolplak in Argentinië bouwen voor als de bom valt.
2: Oh.
4: Ja, er wat al zijn. We zitten al in de derde wereldoorlog. Maar nou is bekend dat er in het hart van de Zwitserse Alpen werken wordt aan een opmerkelijk project. Een gigantisch kluizencomplex onder de groen. En dat wordt in een berg hieldal, ja, boord als het ware. Er komt een rotspartij van 100 meter. Komt, ja, hoe die bunker te lissen. En de rieken die kennen daar een koers hier. Kerst het verwerven via een erfpak van Jan Jantig hier. Het instaptarief is aan 1 miljoen euro. Zwitserse frank. Dus nou ja, dat geld best al kwijt. Dus dat hoeft net meer in die kloezen te bergen.
2: Nee.
4: Maar het Tagongta-complex, dat verint via allerhande veiligheidscontroles. Ja, en wat kan je daar dan kwijt? Ja, allerhande waardevolle collecties, kunstwerken, wien, goud. Alles wat je maar van weerde, hè. Dat kan je daar dus opbergen, veilig. Exclusieve auto's ken ik nog natuurlijk. Dus mocht de Stodien auto daar stalen wollen, dan ken dat ik.
2: Een heel iets kloeske. Of al is dat er opeens weet.
4: Ja. Nou ja, dus de eerste gegadigden, die ben er al. Dus de oldtimers, kunstcollecties en soms zelfs 100.000 flessen wien. Ja, die kerst dat beter opdrinken als helemaal iets aan berg verstopje. Maar goed.
2: Ja, misschien wel deze.
4: Ja. Nou, en we hebben dus even het bekende handdoekje lezen. Daar hebben we wel eens vaker over gehad. Ja. Wat dat in Kroatië doet, die moet erom denken. Want in gongemeenten, daar binnen zelfs speciale opsporingsteams. En die ben van de gemeente, maar die werk je keer met de stroomwachten. En ik het havenpersoneel. En die weten de favoriete plakjes van toeristen het beste. Want ja, doe hij sterren, ik heb heel soort plakjes. En dan heeft alleen nog wat bim als kaart. En dan binnen mensen, die zetten de maas al hun stwondel en de handdoekjes en alles. Nou, dat wordt nou iets smarrig wordt het zet.
2: Oh, dat wordt gewoon voor het smieten.
4: Het wordt ophellen het wordt voor het smieten. Dus de eerste ronde heeft al een hele vrachtwagen vol met textiel, meubels en opblaasbesten opsmieten. En dus dat was er goed om te denken daar. Want toen wist het kwijt. Hij is een jel oeren de tiert. Als de listplak aan jel oeren, ja, ontnoeren onbeheerd is, dan wordt de handdoek een en dan kan de volgende kan plak nemen.
2: Zo?
4: Dus als het even frisse doek nemen was, dan moest er raad wijzen. Dan ben je jaloeren voor
2: opkomen.
4: Ja, precies. Dus dan gaat de Russische president Poetin, die is met justitie een kruistocht begonnen, de sterren van OnlyFans. En de regels zijn een enkeltje strafkamp wordt melden. Poetin die vindt dat de erotische modellen heropgevoed worden moeten. En dat Rusland waarom had naar de traditionele weerden. Ja, niet alleen kon die Russische OnlyFans-model nog miljoenen verdienen aan ja, de verkeer van hun lichaam. En, maar dat is dus nou net langer zo. Ze bent daar misdier verklaren, die foto's en video's van vrouwen die dan net een soort kleren aan hebben. En ja, bestaande wet in pornografie wordt nou streng handhaven. Een van de voorbeelden is de 21-jarige Sofia versie Nina. Dokesta onder de artiestennaam Sonja Marmeladova.
5: Oh, die.
4: Die, ik bedoel maar, nou, die rond dus helemaal binnen. Die wennen in een luxe appartement en alles, een penthouse en alles hier ze. En ja, ze heeft nou drie hier cel onder beting gekregen voor het verspreiden van pornografisch materiaal. En ja, zie hier ik. Zomaar trein hier cel krijgen kent. Nou ja, ze heeft bekend en ze heeft meiwerken en daarom heeft ze nou een legere straf gekregen. Ze wordt wel financieel uitgeleid. 50.000 euro om bezittingen die worden haar aannam. En ik haar gouden iPhone 16 Pro is innam, terug de steed.
5: Ja. Ja. Ja, maar die wil financieel uitgeleid, vindt er niks uit de klein.
4: Nee, precies. Dus dat mij dan wel, hè. Dat ja. Is ik, ja. Nou, dus ja, de ja, Russische autoriteit die het internet ik flink opscannen van erotische content. Wat alleen nogal verwierst naar Bigelix OnlyFans, die wordt offline hellen en mijn vervolging bedriegen. Nou, gelukkig kunnen wij hier nog in alle vrijheid het roer hebben.
5: Ja.
4: Ja, dan hoek ik nog even weer eens op een opmerkelijk filmpje buurs collega's van RTV Spannenburg. Want Sjerp Jaarsma van recreatieterrein De Hege Geijers in Oordemarm, die moest van de mond wel even twee keer zien doet hij naar Bennebatje zeg. Er stien meerdere kei om henne. Die vingen last brutsen. En die denken, ah, lekker cool. Inko, die bedaren ik in het zwembad. Ik kon er net op eigen kracht uitkomen. Nou, ze het zwembad, dat wie intussen ik, ja, het een tikje hand, denk ik. En dat wie ik al deels leegroen. En de brandwacht die waard bellen. Maar het wie de zoon van de boer, die heeft mij oormezing, heeft die ja, de kool uit het zwembad hellen. Ja, sleept hij, zo'n touwen. Maar voor zover bekend is het net een van de beste verwoende rekken. En dan kan ze nou even bijkomen. Maar opmerkelijke beelden dus.
5: Nou, gelukkig is het goed hoor dan verder. Ja, of bij de verder verzezen.
6: Ja, nou de groeten.
1: De groeten, zo gek zijn ze, ja.
5: Het is 20 minuten tot 11. Het is nog haast alleen gereden, het gebied tussen Frentje en Haas. Maar als het om een burgerinitiatief leidt, dan mag dat een groot recreatiegebied worden.
7: Wij willen hier een strandje realiseren, een bosrand, een aantal eilandjes waar je ook mag afmeren en waar je op mag kamperen. Het is echt een fantastisch recreatiegebied waar je gewoon naartoe wilt.
5: Wie hebt het? Naar de muziek van Sting.
8: Het nijs dat stof witte worst.
9: De sport die stof volgie worst.
8: Het actuele waar.
9: En de allerbeste muziek.
8: Alles wat er spiel.

0: De eerdere frontman van The Police, Sting. En Love is the Seventh Wave. Het is nu 6 minuten voor Jalvien. Het is nu nog haast oliegrijden, het gebied tussen Frenscher en Haas. Maar als het om een warger initiatief leidt, dan moet dat een goed recreatiegebied worden. En dan moet haast zielen zwemmen en visje kennen in een goed Nijmar. De Kiester Wion, zo zal het jitten. Het plan is al een jaar oud, maar het hield iets serieuzer. Een van de initiatiefnemers in Sedeinema, over hoe het eruit uit komt te zien.
1: De Kiester Wielen, dat wordt een recreatieplas die wij willen ontwikkelen hier. Dus je moet je voorstellen, dit gebied hierachter, dat is in totaal 120 hectare. En daar willen we 60 hectare water en 60 hectare groen van maken. Een beetje zoals je het misschien wel kent van de grote wielen in Leeuwarden of het Pikmeer in Grauw. En daar gewoon een fantastisch mooie plek van maken voor de mensen die hier wonen uit de regio. Om te kunnen zeilen, om te kunnen zwemmen, te vissen, een yoga-klasje te doen, noem het maar op. En wij denken dat het een hele mooie aanvulling is voor het aanbod van recreatie hier in de omgeving.
2: We staan hier eigenlijk tussen Vranig en Harlingen bij Herbaaien. Waarom is deze plek daar geschikt voor?
1: Nou, dat is wel een leuke vraag, want we hebben behoorlijk ons best gedaan om te kijken van wat is nou de meest geschikte plek in de regio. En dan moet je natuurlijk kijken van mag je hier wel afgraven? Zijn er geen archeologische redenen om dat niet te mogen doen? Zo is een eerder initiatief ooit gestrand wat tegen Harlingen aanlag. Je moet ook kijken of je aansluiting hebt met open vaarwater. Nou, dit is natuurlijk prachtig verbonden aan het Van Haringsmakkanaal, wat ook echt een hoofdroute is voor recreatie. En alles bij elkaar opgeteld is dit een hele geschikte plek, denken wij. Echt een handshake tussen Harlingen en Vraneker.
2: En hoe moet het er dan uitkomen te zien? Want wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou ja, als je achter je kijkt en je doet je ogen een beetje dicht, dan zie je natuurlijk nu weiland. Maar wij willen hier een strandje realiseren, een bosrand, een aantal eilandjes waar je ook mag afmeren en waar je op mag kamperen. Het is echt een fantastisch recreatiegebied waar je gewoon naartoe wilt.
2: Hoe is het idee van de Kiester Wielen ontstaan?
1: Ja, eigenlijk lopen mensen hier al jaren rond met de wens om een fijne plek te hebben om te kunnen zwemmen. Want je denkt misschien, Harlingen, dat ligt aan zee en daar kan je vast overal makkelijk het water in. Maar dat valt nog vies tegen. Zeker als je jonge kinderen hebt, zijn er eigenlijk maar heel beperkt voorzieningen. En we gingen dat analyseren en het bleek dat in de hele regio eigenlijk helemaal geen plek is om dat soort recreatie te kunnen doen. Dus daar is die wens uit geboren.
2: Mirjam Holverda, het is toch al een project wat jullie voor ogen hebben. Hoe ver zijn jullie daarmee met realisatie?
3: Nou ja, wij hebben een burgerinitiatief opgenomen. En we hebben gezegd, wij gaan hier een verkenning in doen. Wat we al een tijdje doen is met verschillende mensen in gesprek zijn die hier een aandeel aan zouden kunnen leveren. En wat we momenteel hebben gedaan is in de gemeenteraad van Harlingen een budget aangevraagd, een onderzoeksbudget. Daar wordt over gesproken op dit moment. En we zullen dat binnenkort in gemeente Waadhoeken doen.
2: Nou, is de eerste stap is dus de aanvraag voor de subsidie voor de onderzoeken. Wat zijn de vervolgstappen, denk je?
3: Nou, wat we dan zullen moeten doen is zorgen dat er een regie gepakt wordt door. En we hopen bij de gemeente. We hopen dat dit het eerste project wordt, grote project wordt, waarin de gemeente Harlingen en Waadhoeken op een hele mooie manier zouden kunnen samenwerken. Dit gebied ligt 50% in de gemeente Waadhoeken en 50% in de gemeente Harlingen. Dus hoe mooi is dat om samen dan een plan op te vatten waarin je iets groots gaat neerzetten. En we denken dat het heel erg belangrijk is ook om dat te doen. Omdat we zien nu wel dat het klimaat sterk aan het veranderen is. Dat we te maken hebben met droogte. Misschien straks ook weer zware wateroverlast. En ook daar is dit gebied heel erg passend in. Om daar oplossingen voor te vinden. Dus daar zien we ook echt wel een noodzaak bijna om te gaan samenwerken.
0: Een reportage van Omroep Zilt, wie dat. Het is nou oordeelmut voor Jalvien. Dadelijk het regionale Nijs in het Klad. Mij Erik Enema.
4: Snullen bij Omroep Friesland.
5: Live uit Weensum.
4: Het Fries kampioenschap Filiëppen.
5: Klimmen. De hele middag op radio, televisie.
6: Er zit er heel veel uur.
5: En omroepfriesland.nl.
7: Ja, dat is heel knap.
4: Simmer in Friesland. Wij

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt.

0: download de app of ga naar goldeneSIM.com.
1: Rij slim met Golden eSIM.
0: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is 1 minuut oor Jalwien. Het regionaal Nijs in kwart mij, Erik Enema. Een goeie middje.
5: Ja, een goeie middje. Ja, hier is de krek op het Nijs. Bistenmaai vries net meer waardewurren op wetterkeringen en dieken in uw provincie. Het is een maatregel van Wetterschip Friesland in verband met de droogte. De maatregel waard voor morgenkundigen toch die graaf Lucette Kroon en giet de komende tijden in. Het gerzen bij dieken vormt een beschermlaag. Door de droogte binnen hier en der kerel plakken ontstaan en komt de stabiliteit van de wetterkeringen in gevaar. Alle bisten, maar van de dieken en de wallen oude hellewurren, giet om vee van boeren, maar ik hobbyvee dat net weer op dieken waardewurren maai. Kiet in Friesland om zo'n 2600 kilometer om polderdieken. De opnieuw zwaai in Snits wordt opnieuw inrjochten. De belangrijke tagongsdiek naar de stad wordt greener. Dan komt de kuierpaad en het diek wordt inrjochten als 30 kilometer zone. Op dat komen er een rotonde en verkeersrjochten in de diek. Noodplan concreet binnen. Vreegt het gemeentebestuur van Zuidwest-Friesland de Rie om een akkoord. Dat er komt, kan de werkrichting op 5 oktober beginnen. Op 14 september is er dan nog een informatie om voor de omwenners. De reddingboten van de KNRM op Schiermonzeeg binnen oude dagen twee keer in actie kwam. Een Lemster aquiverstroen op de Kupersplaat. Uit het roer van meer dan 100 kilo losrekken weer. Het schip is loslutsen en van reparatie naar de haven van Lauwezeeg daar sleept. De tweede uitdruk weer van een schip dat in de haven wetter maakt. De Sviert Wettertank lekte. Met nog het schip Briek kan te lezen. Het schip is naar Jipper Wetter daar sleept, dat het veilig voor anker ging koeën. En verdiegen dat Jelte Priem verlid Sportclub Cambuur. Hij maakt de oerstap naar een club uit Gibraltar, Glasses United. Priem speelde twee keer officiële wedstrijden in de haatmacht van de Ljouwers. Eén keer mocht er invallen in de eerste divisie en één keer in het bekertoernooi. Zond het seizoen 2021-2022 zit Priem in de jeugdopleiding van Cambuur. En daarvoor speelde er bij ONS Snits.
4: Erik Enema, dank wel. Dadelijk het waard met Sibbelo Oer. Ongeveer een minuut.
6: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
7: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
8: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
9: Want een mooi oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twiesmerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorblommen. Zoek voor meer info op pluktuindewaren.nl.
10: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
11: Ja, met kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
10: Kom, listen we gauw geen, want op is op.
12: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
13: No in Friesland.
14: Jacob Stelwagen.
15: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
4: Dadelijk in dit programma. Het met de zuidelijke tagongsporten van Friesland worden. Het toeristisch gebied Driewegsluis bij Nijetrine. Hoe is het? Het Wabriocht, Sibbele Waaier, een goeie middje.
16: Een hele goeie middje, Jacob.
4: Nog volle temperatuur weer.
13: Ja, ja, we zijn er toch echt aan wend, zestadig is wij hoor. Het is, ja, nogmaals, ik ben bij de omroep en ik heb alleen nog maar op 30 graden. Nou ja, dat is...
4: Dat zullen we bom uit horen.
13: Ja, nou ja, dat moeten we maar zitten, ziekje. Het is wel heel nieuwsgierig geweest. Maar fijn, het is wel apart. Nou ja, het is op stuit, nog geen 30 graden, grauw. Zit op Johan 20,6. Isbrechtem 26, Johan. Bakkeveen 28, zoon. Frieskapjel zit ik op Johan 20, Ian. En op Vlieland en Skielge. Wit 24, een heel en 24 graden. Wit iets koeler. Nou fijn, er staat nog een lekker windje. Dat merk ik vanmorgen nog toen bloeten wie. Dus dat valt wat dat betreft nog taal. De lucht is vrij droog van ongeveer. Dus het is wel uit te houden, maar fijn, cordial. En de meesten die er net hoe kennen hoe die hitte, die moet het inderdaad, joot ik wel kalm aan. Het hege drukgebied wat deze warmte veroorzaakt, schoot langzaam naar het eerste. En ja, de zinnen die het de haatrol bij een zwakke zuid-eerste wind, rint de temperatuur op van mee in de 30, om 32, misschien wel 33 graden. In de rint van de midden neemt de wind wat af. Dan wordt er variabel. En weet er eigenlijk net in wat de hoek, welke hoek het de zieker moet. Dus dan is het variabele wind. Bij wij het jong, nog heel wij de jong, nog zo'n 23, want 26 graden is. Boeten zitten. Nou, dat is ik een speeltje. Dat is deze simmer maar gewoon, heel gewoon. In de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 13 tot zandje graden. En daarbij is het rijstig waar. En zieker de wind leidt er in de nacht de eerst hoeken op.
4: Ja, we zitten dus wat in tropische sferen, bloed op Mosa.
13: Ja, we pakken er morgen nog een tropische dij bij. Sterker nog, we willen er misschien nog een graadje bij. Hoe kan dat nou? Het is zo dat het hele drukgebied nou wat verder loopt. Er is een steuring vanuit Frankrijk en de Britse eiland komt langzaam onze kant op. Daar trog in de streming zuidelijk werd de temperatuur bij een mix van een, nou dus eigenlijk een soort zinnen en soms wat hege bewolking. De temperatuur erop rent naar 31 tot 33, misschien nog 34 graden. Nou, de wind is zwak ontmatig. Het is eerst zuid, eerst ont zuid. En die zie ik het in de midden west, zuidwest op. Dat is een lichte verhoring. In de jontijd, dan bloedt het ik nog lang warm. 22, 24 graden. En letter in de jong, dan zie ik de wind het noorden op. Hij draait heel wat af. En dan kwalt het wat oud. En ja, hij zult in de nacht naar sneuren zo'n zandje graden wezen. En in de nacht komen langzaam vanuit het westen enkele buien op u staan.
4: Oh, oké. Okay. Maar die hinder dus naar het noordwesten. Betekent dus dat die meest van zee aankomt? Wordt het dan koeler de dagen daarna?
13: Ja, op sneeuwen dan zitten we nog wat in de oergang. De ongeveer de lucht die wordt wat vochtiger. Daardoor wordt de buienkans ik grutter. En omdat het hele drukgebied nog meer naar het eerste opschoot, krijgt de Atlantische Oceaan toch daar gewoon wat meer invloed. En kan er dus enkele Rijn- of Tongerbuien vallen op een keldfront wat onderwijs is. Hoe dat precies uitpakt, dat met wou wachten de kans op buien is vrij grut. De lucht is eerst nog een beetje klammig, omdat er wat vochtige atmosfeer is. Maar na dat keldfront, dan gaat de wind uit het noordwesten. En zak je de temperaturen. In de maandtijd wordt het eerst naar zo'n 26 graden. En later in de midden zak je weer naar zo'n 22 graden. En in de nacht is het dan zo'n 14 graden. Op snij, dan hebben we nog een. Dan zitten we achter het keldfront. Dan is er weer een echte west, noordwest. Dan hebben we een afwisseling van zinnen, mooie stapelwolken en toch mogelijk nog een enkele bui. En de temperatuur leidt dan zo rond de 22 graden. En dat is eigenlijk helemaal prima. En zeker als de zinnen schijnt. En in de nachten is het mooi sliepenswarm met zo'n 13 graden.
4: Hartstikke mooi. Sibbele, dank je wel. Ja. En een hoffige mini.
13: Ja, hetzelfde.
14: Van Tolve om het inroeren
16: bij Omroep Friesland.
17: Noi Friesland.

0: Johannes Riepma en Greide Braas en Simmert in Friesland.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Dat zei ik, Simmer in Friesland. De verslijnen Simmer steeds voor Omroep Friesland in het teken van wetter. Het waar lukken we er niet van aan, maar de loekerij is er weer niet van aan. En dus is het verslaghouder Haaienbos weer goed op aard. Hij is in Langwaar. Hai Owen, goeie met je.
3: Hey, goeie met je Jacob.
0: Ja, in de buurt van wetter neem ik aan.
3: Masjera?
0: Ja, dus.
3: Is het?
0: Ja, ja, zeker.
3: Op het wetter zelfs. En ik heb de eer om mooi de wetterpiesje mooi te wijzen. Gerben Koester, je bent inspecteur. Eigenlijk een beetje de uitzetter van de planning van de piesje hier op het wetter, toch?
4: Ja, eerlijk wat. Goeie mee.
3: Oh, even ontvaren weer.
4: Ja, lekker in het wetter. Dat is niet mooi waar, hè?
3: Dat is wel heel mooi waar. En dan kun je jezelf er even inplannen, denk ik.
4: Ja, precies. Dan werkt het dat.
3: Takamiek is een minder. En dan zit je zeker weer achter kantoor.
4: Ja, ja, ja.
3: Nou, goed.
4: Ja.
3: Nou, goed. We varen je nou... Neem maar eens even mooi. Want we zijn al wetterpiesje... Bij de wetterpiesje in Langwaard. Daar stappen we op. Wat is je gebied?
4: Heel Friesland. Dus wettermeldingen binnen, daar ben wij ik. Wettermeesten binnen, ben wij ik. Dus dat gaat van nou Lemmer tot Vluizen, tot Leeuwarden, Dokkum, Zeesmaat.
3: Dus als er nou wat gebeurt en er komt een melding bij wie spreken bij Grauwwaai, dan zeg je hem, oké, wij gaan, bam.
4: Ja, zo is
3: het. Vol gas erin.
4: Precies, en dan hebben we een mooi kanaal.
3: Vertel mij eens, wat maakt dit werk zo mooi als wetterpiesje?
4: Nou ja, zie maar om die heen. Hè. De moenen van Langwaard varen we nog belangrijk. Het is een prachtige wereld. Meestal ben je op het kik, hè. Ze zijn alweer op vakantie. Dus je hebt eigenlijk nooit dingen doen. En ja, je geniet van de Friese rondte, vrijheid, wie het ziet.
3: Wat doe je dan meestal iets?
4: Nou ja, er zijn mensen die meer dat ze het varen moeten, het verhoren. Mensen verknallen moeten, die spreken gewoon. Van de morgen hebben we de provincie nog geholpen om een koelkast uit het wetter te halen. Tot een melding van stroperij op het Zoekermaar. Nou, neem het maar op.
3: Serieus, een koelkast in het wetter?
4: Ja, ja. Deze ja, man of vrouw die vond het handig om in het wetter te gooien. Een soort troep in te steken en hem dicht te schroeven. Ja, dan weet je nooit wat je erin aantreft. Dus toen vroeg je de provincie, kun je me even helpen om te zien wat erin zit.
3: Ja, wat van je het witte zit er iets in wat dan weer nader onderziek verzinnen eigenlijk, hè? Denk je dat om?
4: Ja, precies, precies. En dat is mooi dat we erbij binnen. Ja,
3: dus het grootste pad eigenlijk van de meldingen die je hem toch is reactief reageren op, oké, de vat in te hut, dan moet je hem achterom.
4: Ja, precies. En er komen natuurlijk soort meldingen, hè, van burgers, meestal niet of bij hun thuishoerlijst, onder Fienen of in een haven of onder het varen. Daar krijgen we soort meldingen van.
3: Dus... Maar er zijn wel snel vaker bieren, toch, in de provincie?
4: Ja, ja, een beer, hè, Snetsemaar, Hegemaar, Zoekemaar. Dan hebben we de meeste wel aan. Dus ja, dan moet je daar al in de buurt wezen, of wij niet. En hoe is het nog ervaren? Ja,
3: want je zei en ik van, hè, hier door een stroperij op een Vluizen. Daar heb je dus eigenlijk, ik denk dat je hem dan op al komt en dan zeg wat is er aan de hand?
4: Ja, dat is een melding. Hè, dat er een beroepsfiske zei van, ja, daar laat je in bij mijn netten. En ik heb geen idee wie dat is of wat er een muts om heeft zijn kennen.
3: Wie het wat?
4: Nee, we hebben niks ongetroffen. Dus,
3: gelukkig maar misschien is er ook wel weer cracked led. Want, ja, maar zoveel ben je hem net, hè?
4: Nee. Nee, de politie maakt het keuzes in capaciteit. Hè. Het is al heel wel bekend dat we natuurlijk net heel dik in de meesting zitten. De simmerdoor is bij wel wat wetter. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je vaak reactief bent in plaats van onafhankelijk dingen voorkomen kunnen.
3: Ja, want als je dan zegt, je hebt een heel groot gebied. Hè? Als ik het maar de auto dwam had, dan ben ik al heel lang onderwijs. Ja, je zit op het wetter. Oké, je kan afstekken maar een kanaal vanzelf, zoals je van hier naar Grouten wil. Maar ja, je bent ook al een jaloer onderwijs.
4: Ja, ja, jaloer op wetter is niks. En dan kist nog een keer, dan varen we nog snel. Maar als je hier die aan de snelheid hoort, nou, als je hier een jocht kilometer mooi hebt, hier op een wiel, dan is die jaloer of jouw kilometer verder.
3: Dat zit net op mij.
4: Nee, dat zit net zo.
3: Maar al met al, als je zou zeggen, hoe is je in Simmer nou?
4: Goed, goed. Drok, hè, dus is het Joe ik wel. Het is wel hartstikke drok op het wetter. Maar meestal, is, wat ik zei, de sfeer op het wetter is wel goed. Dus de meeste mensen met elkaar wat gebeuren en houden wat rekening met elkaar. Zodat je misschien wat genieten kennen. Dus op zich niet zo mooi zat. Dus
3: eigenlijk gaan al die mensen die hier op het wetter zitten, en dat hoop je ik en dat mat vanzelf, ik, die hebben dus echt dat vakantiegevoel. Die ben wel lekker relaxed.
4: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt.
3: Dat is wel nog een film.
4: Ja, dat is ideaal. Ja. Ja,
3: dat scheelt een hele hoop vleerderij. Ja. Nou, wij zullen even op patrouille, toch?
4: Ja, we zullen even. Ik denk dat we even richting Goingripse Pong gaan.
3: Op naar de Goingripse Pong. Nou, dat is letter. Kwartier uur in heen en dan ben je er wat aan. Want 9 kilometer in de oren, je mag hudder, hè?
4: Ja, dat is de taak dat van u zo wacht, dat dan mooi bij hudder, ja.
3: Ik vind dat de taak dat nou verlangt. Simpele, gas erop. Nou, tje, Jacob zijn regels dat. We gaan heel hard varen.
0: Maar ik ken er niks.
3: Denk jij
0: wel? Ja, dat ken ik. Oké. Verslag Jorgen Heijenbootsma. Onderwijs, nee, programma Goeiemietje. Dadelijk neem je hier bij Omroep Friesland op de radio.
1: Nijs, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Het mat de zuidelijke takkingsparten van Friesland wordt het toeristisch gebied drie wegslijns bij Nijetrine. Op dit Lietse eiland, gekregen in Friesland bij de grens van Oerissel, komen boten vanuit drie hoeken omvaren en van daar ook en ze terugvaren naar de Friese Marden en het Orenwetter in Friesland. De gemeente had alleen zitten een soort geld stutsen in het opknappen van het gebied en dan ben de ondernemers op het eilandje blieb mij, vertelt paviljoeneigenaar Akkie Postema.
1: Ja, het is, staat in de gemeente, ik zeg ze, het is de takkingspoort naar Friesland daar, hè. Dat zie je wel trouwens sluis natuurlijk, hè. Dus de hele platte boten komen hier helemaal om inderdaad naar de Friese Marmt te gaan en nou, om te recreëren in Friesland. En ja, het is gewoon, ja, het is, ja, ze zeggen het ook wel, het is de mooiste plek van West-Stellingwerf. Nou, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk, hè.
2: Want als je hier, als je het van boven ambitie besjuggen, dan is het, krijgt een soort traienhoek waar je binnenkomen.
1: Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk net voor niks. Drie wegsluis natuurlijk, hè. En vroeger, die sluis die leidt er ik nog achter, hè. Dat kan je misschien straks ook wel. Hè? Dat we een uitgang met een sluis met drie uitgang. Vandaar dat het Jerik drie wegsluis heet natuurlijk. En ja, het is hier inderdaad wel wat een hoeken, ja. Ja, dat klopt.
2: Nou, heeft de gemeente de Arunier een soort geldstutsen om dit gebied op te knappen. Wat is er eigenlijk al hier gebeurd?
1: Nou, ze hebben de passantenhaven oorlijn. Die is het, die werden natuurlijk in 2009 al, maar die hebben ze nog weer verbeteren. Ze hebben er een sanitaire voorziening in ze maken, camperplakken hebben ze maken. Ze hebben wat een pool maken met kikkers en wat wandelpaden hebben ze maken. Dus ze hebben hier wel heel volle dingen, ja, absoluut.
3: Ja, wij komen hier dus met regelmaat en wij zien dus dat het wordt allemaal goed bijgehouden, gras wordt goed gemaaid, er komen schelpenpaadjes bij, er is een toilet gekomen voor de boten en waar de mensen van de boten allemaal leuk kunnen bivakeren, er zijn allemaal bankjes en dan denk ik van ja, ze hebben toch wel meer mogelijkheden, het is allemaal wat makkelijker en ja, wat je er niet aan boord hebt en je moet er even af, dan kun je daar mooi gebruik van maken, lekker fris en ja, en ook die camperplaats, het is allemaal ja, heel leuk om even een rondje te lopen. Dus zeker de moeite waard.
2: Ja, dus het is niet voor niks geweest dat ze het hier helemaal opgeknapt hebben?
3: Absoluut niet, absoluut niet. Het was alleen maar mooier. En je ziet ook altijd als je hier komt, er is altijd volk. Het zijn toch ook wel meer de oudere mensen die je hier ziet zitten. Die kunnen het ook allemaal wachten.
2: Roelof Teunhoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. Waarom vind je het zo belangrijk om hier extra geld in te steken?
4: Nou, dit is eigenlijk een unieke toegangspoort van Friesland. Je kunt hier met de boot kun je hier heel mooi naartoe varen. En er is eigenlijk de verbinding ook tussen de Weerribben en de Friese Meren. En eigenlijk is hier voor iedereen wat te doen. Als je hier wil wandelen, dan kan dat fantastisch mooi in de Rotte Gemeente en in de Brandemeer bij ons. Als je wil fietsen, dan ben je hier zo ook in Bakkeveen of in Appelscha. En als je wil varen, ja, dan vaar je met een mooie tussenstop hier door naar de Friese Meren.
2: Is dit nou helemaal clear of zijn er nog dingen die je hem graag oppakken wil? Of dat je hem zegt, nou, die zoen nog wel ons of beter kennen in dit gebied?
4: Nou, eigenlijk zijn we nog op zoek naar een hele goede ondernemer. Die met een goed plan eigenlijk onder andere deze haven zou willen gaan runnen. Ik denk, we zijn echt wel op zoek nog naar iemand die het gebied nog verder zou willen promoten. He, er wordt natuurlijk het een en ander ook wel gedaan. He, maar ook vooral wel ook vanuit de overheden. En ik denk dat dit een fantastische kans voor een ondernemer ook zou zijn om hier met een goed plan eigenlijk ook het toeristisch product wat we al hebben eigenlijk nog veel mooier te maken.
1: Nou, ik denk zeker, hè, voor de meesten die met de boord liggen, hè, is er inderdaad geen fietsen bij zich hebben. Zou het misschien nog wel wat wijzen om fietsen te verhuren, hè, zodat ze naar Wolven gaan of zakken om hun biatskipjes te halen of inderdaad de rat de gemeente te rotte fietsen, want dat is natuurlijk ook een prachtig stukje gebied. En dus ja, dat zou misschien nog wel een optie wijzen. Ja. Ja,
2: want als je dus maar de boot binnenkomt, dan kist Alex de kist over het wetter een heel eind komen, maar inderdaad van daar kist net echt helemaal de provincie in misschien.
1: Nee, dan moet je wel een fiets bij je hebben. Ja, ja, of rennen. Nou, dat is Oldemarkt is 3 kilometer, Wolvergeer is toch 8. Nou ja, van de fanatieke renner is dat natuurlijk prima. Maar ja, als je wat al wat er binnen, dan is dat nog wel een heel oude afstand.
0: Een bijdrage weer dat van Jantine Akkerman.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje met Mike van der Hoek. Mike, een goeiemidje.
5: Goeiemidje.
0: Wat zit er in Goeiemidje?
5: Ja, onze simmerverslagjouwer Hajo Bootsma die is op paad. En die is toch liefst mij ik al in de uitsturing.
0: Hij zit in het boordje nou.
5: Hij zit in het boordje? Oh, ja. Prachtig. Dat is goed. Maar dit lekkere warme waren, elektrische
0: met de wettenpolitie, dus hij mij nog hutter als de oren.
5: Oh, dat vindt het vast mooi.
0: Ja, dat vindt het leuk.
5: Dat vindt het leuk, ja. Ja, en nou, hier bloedt er ik nog wel even volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd wat er al nog meer te dwan is. Want in en om, roenom, langwaar.
0: Ja.
5: Is hij. Dus ja, dat woek ik maar met Tinker Linker. Iets mooi wetter, wettersport. Zwam, dat is natuurlijk het zwaantje van langweer.
0: Ja,
5: misschien
0: mooi.
5: Wist hij wel wat leuks bij te betinken. Nou, dat, en een heel soort leuke Simmerse platen.
0: Oké. Okay. Nou, meld het op 0620 voor jou en Jochen of via de omroep-app. Neem ik gewoon.
5: Ja, klopt.
0: Oké.
5: Okay. Goed zo.
0: Soort succes en soort willen. Maak ervan ook dadelijk dus mijn goeie meetje. Dit is Noe in Friesland met een editie van 13 augustus 2026. Dit programma is werd morgen om 12 woorden. Graag wat dan en van nou een noffelijke medie verder. Dag.
6: Omroep Friesland.
7: Simmer in Friesland. Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
8: Goeiemorgen.
9: Erit, Harm en Feike praten erbij.
8: En mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moon.
7: Hoe het neus van de dag.
8: Jazeker.
9: En maar de muziek was vleurig wekker.
8: Hij zult zo wel komen.
9: Van Sijs om Jochen Oren.
8: Dat is net Leo. Nee, dat is net Loven.
7: Friesland van de Moon.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Kuana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepwild.nl en in de Omroepwild-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: je meer.
1: We zijn hier live van Oude Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
0: We bedarren in de finale.
1: De kruttenfinale.
0: Met twee vingers in een noot.
1: Een makkie van die jongens, hè?
0: Maar in een keer in de finale.
1: Dit is Keertse meisken.
0: Roene toch wel wat oos.
1: Ze kennen het examen weer oos.
0: We pakten om en om een woordje.
1: En werden op een soi-soi.
0: Een thriller hong in de loft.
1: En nou in je kweer, jongen, jongen.
0: En nou een dikke oerkeertse.
1: Het werd je vier weersten gelijk, soi's gelijk meisken. Het publiek hier om.

0: armaste steen op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met jou ha.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onder hand. Eins kan dit net meer mis. Eén is weest. Daar komt zijn oorlog. Voor, wel 3 meter voor. Hoe is dit mogelijk? Wat een drama hier in Wommels van het zwier favoriete partoer.

en de Guus Hoyt. Die lid op een verlenners nooit te midden, jongens, je maat met plakboek nog een roosje. En dan zit er maar op te gooien, hoe goeie en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè, dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen, kind. En dan begint er samen te

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Is dit het al yet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Oismapartijen.
6: Ja wis, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
8: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: lights.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

zeg de agroen heel dichtbij. Ik zeg de meerkestijd, niet lokken,

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Paralink en Co. Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het besluit van het wetterschip om vanwege de droogte in Bisten met te steren op polderdieken het grote financiële gevolgen van schiphouders. En de droogte het gevolgen van wettersporters. Je zet dadelijk meer hoor, in onderwijs.
9: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
10: Want in mei oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar het Wieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorblommen. Zoek voor meer info op pluktuindewaan.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Mai Erik Enema.

0: van Lou Bega.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog zo'n hele minuut. Oer Fjouwer, een goeie mietje. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongzie, 13 augustus 2020. Dit is de dag dat het Wetterske Friesland bekend maken dat bisten van komende 10 jaar is net meer weidewurren maaien op wetterkeringen en dieken in ons provincie.
3: De schade die we aantreffen is zodanig en die grasmat is zodanig verslecht dat we zeggen dat het verbod geldt tot 1 november.
0: En de plan om van het gebied tussen Haas en Frenscher een recreatiegebied te maken, daar maak ik me natuurlijk melding van.
4: Wij willen hier een strandje realiseren, een bosrand, een aantal eilandjes waar je ook mag afmeren en waar je op mag kamperen. Het is echt een fantastisch recreatiegebied waar je gewoon naartoe wilt.
0: De Kisterwiel, daar hebben we het aan oor. En het is er daar dat Usprutsen Wutter het toeristisch gebied bij Nijetrine, de zuidelijke tagongspoorten van Friesland Wurmat.
5: Het is, ja, ze is het, het is de mooiste plek van West-Ellingwerf. Nou, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk, hè?
0: Nou, dan zien we dat inderdaad ik daar wil leven. Nou, op deze dag hebben we er dus mijn onderwijs van Fjouwer en Sijzen, mijn muziek, Nijs en Achtergrond, dadelijk onder horen. De gevolgen van het verbod van bisten op de polder die ik niet ben grut, vooral financieel, vooral schippenhouders. En dan krijgt de wettersporter, ik nog de maatje, maar de droegte. Dat is dadelijk hier. Maar eerst het waar in het kwad. Sibbele Waaier, een goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Van de midje is nog tropisch warm en schijnt de zinnen nog onder letten, jong. Nee, dat de temperaturen plaatselijk opbrengen binnen de 33 graden, liggen ze heel wijde jong nog tussen de 22 en 24 graden. Bij net al te volle wind zakken de temperaturen uiteindelijk vannacht naar minimaal 13 en 16 graden. Morgen is het op een nacht tropisch warm, maar een haatrol voor de zinnen. Daarbij ziet er eerst een zwakke, ontmatige, eerst zuid-eerste wind. Letter op de dij draait de wind naar het zuidwesten. De temperatuur leidt zich tussen de 30 en 33 graden. In het zuideerste van de provincie mogelijk een graadje heger. Letter Fredion, kwalite wat oud, droog een invallende naar de wind. Meer hoe het waar, hoor je loeren.
0: De waarde komen normaal dus geen bisten meer waarde worden op de wetterkeringen en de dieken in Friesland. Het gaat dan om hinders en om kei, maar vooral om schiep. En dat is een strop voor veehouders, want kosten voor het vervoer van de bisten

0: van het gasdek heel belangrijk is voor de zeekering.
1: Ja.
0: Dat geeft natuurlijk, dat had een prioriteit voor de zeediken. Maar om nu al tot november het uit te stellen, de situatie kan weer heel snel veroordelen. Dat hebben we in verleden ook wel zien. Ik kan me nog herinneren van 1976, toen hadden we een nier dat we eigenlijk nog droeger. Begon ik eerder in het seizoen al droog te worden. Toen had in september er een enorm herstel geweest, omdat het toen de omstandigheden veroorden, boven de Rijn en binnen een week vind dikken en de grijden weer grien. En daarom verbaast me wel even dat ze nogal zeggen van het hele hier eigenlijk geen bewijding meer.
1: Ja, dat vind je eigenlijk wat rigoureus. Het bezit in elk geval een pot extra kosten voor jou, hè?
0: Ja, die kosten zijn al enorm. Onder normale omstandigheden hier dat wel wat afvallen. Maar ja, de droogte die de grote prijzen van ruwvoer en krachtvoer op. Normaal gesproken, dan gaat het in september er voor de eerste van de dik naar melkvouders die wat roemtoer hadden. Nou, die zit nou ook al hier krap. Dus dat hoort niet dat we die beesten bijvoeren maten. En wij zijn maar de percelen die het eigenlijk bedoeld zijn voor die eigen wintervoorraad te winnen. Ja, dit is een onoverzichtelijke schadepost.
1: Ja, en vertrouwens even in heel te drukken. Waar komt het, de ambitie op Del dadelijk?
0: Ja, dat is moeilijk correct te beschermen. Dat weet ik net hoe de omstandigheden over enkele weken binnen. We hopen wel betere omstandigheden. Maar dan ga je gauw uit van €20 per skier. Dat is net normaal, maar dat is onder deze omstandigheden. Wordt die prijs natuurlijk enorm, die kosten natuurlijk enorm optreden.
1: Ja, €20 het skier. En hoeveel skier hij al?
0: Ja, we hadden een pad om deze dieken erin. Dat is misschien zo'n 800. Gelukkig gaan we ook naar percelen in Grijnsland, diks percelen. Daar is deze maatregel net onder water, dus daar is nog ruimte. En dus een deel van, inderdaad, in de 800 bissen, maar we hem opruimen omdat die, of verplaatsen, omdat die onder dieken in Friesland rennen.
1: Ja, en dat maar, dus net meer, ben je voor verzekerd eigenlijk?
0: Nee, dat is geen enkele verzekering voor beschikbaar. Dit valt onder het bedrijfsrisico. Zo alle ondernemersrisico's en op enige schadevergoeding voor de overheid. Het is de regering ook net te verwachten. Dus het is voor de schippenhouders en die had al hartstikke dreigen. Die had al gebrek aan ruimte. Die krijgen steeds minder plak omdat de bezettingsgraden naar beneden maten. Dus ja, dit is bij de zoveelste klap van de hele sector.
1: Ja, en je kent bij het wetenschap zelf Delhezen, de skeerkleem?
0: Nou, dat denk ik net. Hè. Dat is wat ik al zei, dat is een bedrijfsrisico. Misschien dat er wat collans is straks in vermindering van de pacht. Maar Safië Biveren net, we zijn alweer druk bezig. Deze week om een skier van de dikke Italië. Dus dat is misschien van een letteroel is.
1: Ja, want heel alle skier van de dikke?
0: Ja, we hebben inmiddels alles hier van de diek, ja.
1: Oké, nou, ik heb dadelijk Luzette Kroon, de diekgraaf, voor de telefoon. En ik zal haar, jouw vraag, ik even voorlezen. Dan willen we dat nou van Lauw praten dan.
0: Nou, dan was het even spannend, hoor. En ik hoop dat we binnenkort nog weer beteerd bij haar hier, hoor.
1: Ja, nou, we zullen het haar voorlezen. Andries Kingma, schippenhouder, dank je wel van je verhaal. Dadelijk dus Luzette Kroon, de diegraaf van het wetenschap Friesland, die mij bestuurt Joert Kaan. Ik praat dadelijk met haar over de gevolgen van de recreatieveert. Want die zullen ik vernemen, doordat het droog is, net alleen de richten van de wetenschap. Maar de andere maatregelen die het wetenschap Joert ik onkundig heeft. Ja, en ken die skippenhouders een claim deel lezen? Of wat coulance verwacht je van het wetenschap? Eerst dadelijk naar Michael Jackson, dit is de

0: album Bad. Minuutje 87 scrollen we voor het noemen van Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Binnen ongewone maatregelen zit het wetterske Friesland. Je wordt onkundig. Alle businessmatten van de wetterkeringen. Ah, ze maaiden net meer waardewurren. Ze maaiden net meer van het gas. Want dat gas zorgt ervoor dat die dik beschermen worden. En het is te droog. En die dik werkt het beschermen. Ik al dat gas door die droogte natuurlijk er meer om taai is. Nou, het binnen maatregelen die je misschien als wetterskip even net nemen. Die graaf Luzette Kroon is nog aan de telefoon. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, is even wat die skipperharder Andries Kinkmaster kreeg, zei. Hij zei, ik vind dit nogal drastisch om te zeggen, nogal te zeggen, dat er ont 1 november geen skip en onderbisten meer op die dieken rennen maaien.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd, die grasmat is bij de huidige inspecties is gebleken dat die op zoveel plekken zodanig beschadigd is geraakt. En we zeggen droogte, hè, maar het komt ook door de muizen. Het is echt een groot muizenjaar. En dat zullen heel veel agrariërs wel herkennen. Die muizen graven gangen. En dat zijn met name de plekken waar nu de droogtescheuren ook als eerste ontstaan. En dat scheurt verder. Dus A, de muizen. B, de langdurige droogte. En die grasmat die zodanig beschadigd is dat we echt, zelfs al zou het volgende week gaan regenen, wat we hopen een heel klein beetje. Mm-hmm. Dat betekent toch dat die grasmat herstellen moet. En die herstelperiode zien wij echt dat langere periode nodig is.
0: Er is 1 november als datum echt voor nodig, dus CCO.
2: Dat klopt, want stel dat er hier en daar wat sprietjes gaan opkomen. Die moeten dan niet direct kaal gevreten worden.
0: Nee.
2: En dat is de reden dat we 1 november hebben gekozen. Er is echt heel nadrukkelijk over nagedacht. En we weten dat het een drastische maatregel is. Dus we hebben ook echt heel veel over nagedacht of dit een goede maatregel is. En wellicht zijn er plekjes waar het nog een beetje groener is, maar we kunnen dat niet zeggen, hier wel, daar niet. We hebben het over 2600 kilometer aan polderdijken waar we over spreken. Dus we hebben gezegd, dat moeten we gewoon voor het hele gebied neerzetten.
0: Ja, wie het een lastig besluit om te nemen?
2: Dat is een heel lastig besluit, want je weet dat je daarmee inderdaad, de gebruikers van die keringen, de eigenaren zelfs van die polderkeringen, want dat is in 9 van de 10 keer zijn we dat niet zelf, dat je daar ook maatregelen oplegt waarmee je hun bedrijfsvoering raakt.
0: Ja.
2: Dus dat is niet iets wat je licht doet. Dat vinden we ook geen leuke maatregel.
0: Ze komen vanwege
2: op het begrip. Ja, ja.
0: Nou ja, begrip is dat Safir, ze snapt het misschien wel. Anders ging maar Safir zeggen van, ik snap wel dat is een maatregel genomen wordt. Hij snapt net dat het tot 1 november door die maat. Maar hij veegt de week al. Ja, is er sprake van iets van compensatie? Of is dit puur bedrijfsrisico? En hoe we het net trekken in op coulance van het wetterschip?
2: Ja, dit is risico en dit is eigenlijk ook de waterschapswet die ons die mogelijkheid biedt. In het kader van het onderhoud van de kering, het beschermen van het gebied achter die kering, om te zorgen dat je dit soort maatregelen, dit soort besluiten mag nemen.
0: Dat is helder. Dan een ooraspect van het besluit dat je op Mjord Nom hebt. En dat is dat er een schutbeperking komt. Nou, het schutten van de sluizen, dat wie al behind in Haas, bij de Tjerke de sluizen. En dat is vanwege het zoute wetter dat binnenkomt eigenlijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is overigens niet een besluit wat wij als wetterskip hebben genomen. Het is een besluit wat genomen is in het RDO, het regionaal droogteoverleg. Daarin zit ook de provincie, daarin zit ook Rijkswaterstaat en anderen. En onder andere ook de waterschappen. Wij hebben eerder een overeenkomst gesloten waarin wij hebben gezegd dat regionaal droogteoverleg dit soort besluiten mag nemen. Daar hebben ze mandaat voor.
0: Mm-hmm.
2: Zij hebben inderdaad aangegeven dat zij schuttingsbeperkingen gaan opleggen.
0: Ja, dat heeft gevolgen voor de passierveert die trok die Tjerk Hiddesloersen daar in Haas. Maar ik snap dat van het zoute wetter dat we net in het verharingsmakanaal of zo hebben. Maar er komen skutbehandelingen voor een deel van de toeristische turfroute in Zuid-Eerst-Friesland. Waarom is dat eigenlijk? Want daar zit geen zoute wetter natuurlijk.
2: Nee, daar zit geen zout water. Maar we hebben op dit moment is het tussen Appelscha en Oosterwolde ontzettend moeilijk om daar het water op peil te houden. En dat betekent dus dat je daarom ook minder wilt gaan schutten. Om te zorgen dat je het water daar kunt vasthouden. Of zo lang mogelijk vasthouden. Waar het heel hard nodig is. En ja, we proberen, dat geldt zowel voor de turfroute als voor de harlingen. dat we zeggen van we hebben het advies gegeven, laat het nou per maandag, komende maandag ingaan. Dat heeft alles te maken met het feit, want je noemde het zelf al, Erik, de recreatiegangers. Mm-hmm. En dan zijn de schoolvakanties in het hele land voorbij. Dus dat betekent dat wij daarmee ook nog proberen de recreatie een stukje te ontzien. Vooralsnog geldt het nog niet voor de beroepsvaart op dit moment. Maar ja, naarmate wij zien dat er sneller en veel meer geschud moet worden, dat betekent dat er gewoon veel zout binnenstroomt. En dat betekent dat wij heel veel zoet water, wat we eigenlijk heel goed kunnen gebruiken in het gebied, naar buiten moeten spuien om te zorgen dat we die zoute instroom weer tegen gaan.
0: Ja.
2: Dus ja, het belang is ook voor het hele gebied zelf om te voorkomen dat het verzeelt.
0: Drastische maatregelen in drastische tien, Kees Hezen.
2: Bij ons valt het nog mee, Erik. Drastische maatregelen zien we veel meer eigenlijk in het zuiden van het land. Hè, waarbij bijna alles gereguleerd geschud gaat worden. Bij ons is het nog, inderdaad, het is minder. Maar nog steeds proberen we bijvoorbeeld elke 2 uur wel te schutten. Met volle kolken het liefst. Maar in het zuiden van het land zijn die beperkingen al veel groter.
0: Ja.
2: Dus ja, ik prijs mij zelfs nog steeds gelukkig dat het bij ons nog relatief meevalt. En dat we wel hier en daar echt maatregelen opleggen die pijn gaan doen.
0: Ja.
2: Dat is gewoon waar.
0: Ja, lang leven die IJsselmeer nog altijd, hè?
2: Lang leven het IJsselmeer, daar ben ik heel erg blij mee. Maar we verwachten toch ook wel, Erik, dat het IJsselmeer ook dit weekend of net na het weekend toch wel onder het pijl van 30 centimeter gaat zakken.
0: Ja, en dan?
2: Dat betekent dat we wederom het droogteoverleg hebben. Dan heb je best kans dat we weer doorgaan naar de volgende fase die in de crisis, de trits zeg maar, is opgenomen. Dan gaan we naar fase 2 toe. Zoals dat zo mooi heet. Maar dat betekent dat er meer beperkingen zullen worden opgelegd in die verdringingsreeks die we kennen.
0: Ja.
2: Er is een verdringingsreeks afgesproken. Als laatste geldt daarin, er blijft altijd overheid, de veiligheid van de dijken. En natuurschade die niet meer te herstellen is. Maar dan gaan we langzamerhand steeds meer afschalen. Ja, en ook daarin geldt, elders in het land is men al veel verder. Maar kijk om je heen, de natuurschade, en dat zien we ook in Friesland. De verdroging slaat hard toe.
0: Ja, nou, het wachtje is op Rijnwetter. Maar ik weet net dat er voldwaande van komende waaiers. We zullen het aanstaan, ik kom nu Zwaarman vregen. Die Graaf, Luzette Kroon, dank u wel van je verhaal. En ik zoek even sterkte erbij.
2: Graag gedaan, dankjewel. Okay. En iedereen die het betreft, heel veel sterkte.
0: Ja, dat is een duidelijke zaak. Goed. Ja, nou ja, goed. Wat het al je budget is, de komende dagen. Het hing het natuurlijk in belangrijke mate af. Van komt er ruimwetter? Dadelijk, simpele waaien of zelfs. Hoe dat ruimwetter, komt dat er aan? Nou, ik zie hem aan. Hij weet het nog net. Hij is net zo optimistisch wat dat onbelangt. Werd natuurlijk ik benijd naar binnen dadelijk in het waterbrug. Willen de records hellen? Willen de records brutsen, Joort, qua hichte van de temperatuur in die auto? Dan maakt het leuk 22 graden. Worden. Nou, dat verhaal eerst dadelijk keer ik in Onderwas.
3: Waar is die bij? Onder op Friesland.
4: Ja, zit al.
5: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
4: Ja, nog een keertje van oor.
3: De PC.
4: Ja.
5: De Hielendij op radio en op onderopfriesland.nl.
4: Wat een oorwinning.
3: Van 12 uur al ik live op televisie.
6: Dit jaar gewoon niet in de droom.
5: Simmer in Friesland.
7: Wij willen
8: wij. Hey!
9: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is er wat Jan Vier van deze tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag. Onder het begin van de middag is onder Rikstwij in Leeuwarden een verstoord persoon ontroffen. Op dit tijd is er nog niet bekend hoe de tadacht van het versterden. De politie docht er nog hield iets onderzoek naar. De Leeuwarden rechtbank had een 38-jarige man, Jester C., zonder die celstraf en TBS met drankverpleging op lijn voor misbruik van zijn minderjarige zuskers en het in bezit hebben van benneporno. De man had Bob Rot een bennepornografische foto van een 3-jarige omkesisser op internet verspraat. De famkes binnenste landen net opgroeid in een veilige omjouwing, vindt de rechter. Bob Rot zei de rechtbank dat er kans op verheiling is, dat de man onvoldoende zelfcontrole had en geen motivatie had om mij de behandeling onder gang te geven. Daarom is klinische behandeling noodzakelijk, zei de dochter. Op de TBS met drankverpleging zit geen maximum tijd. Verderop in dit programma onderwijs zal Onno Valkenaar en wie bij de uitspraak meer vertellen over deze zaak. De opmuzerij in Snits wordt op een ingedochten. De belangrijke tarongsdik naar de steeds wordt greener. Er komt een kuierpaard en de dik wordt ingedochten als 20 kilometer zone. Op dat komen er rotonde en verkeersdochten in de dik. Nou, de plan concreet binnen. Vregen het gemeentebestuur hier om een akkoord. Als dat er komt, dan kan de werkindochting op 4 oktober beginnen. Op 14 september is er nog een informatie voor omwenners. Mensen in het noorden, eerst in het midden van het land, kunnen morgen les krijgen van smog. De luchtkwaliteit is nu ook echt min, waarschuwt het RIVM. Smog ontstiert bij luchtversmarting op dagen met sinusitis en met net een soort wien. Mensen kunnen les krijgen van de luchtwegen, dikkers wassen en kwart aasemers. Het RIVM verwacht dat de smog morgen aan het begin van de uur verdient, omdat dan de wien naar het noorden daar draait en koele lucht uw kant op komt.
0: Nou, daar zitten we marginaal gigantisch op te wachten. Dank u wel, Jacob het Fries Knees. Dus nooit te lezen op de site en de app van Omroep Friesland in het Fries en in het Nederlands.
5: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
15: Staan we een uitdaging? De Koninklijke Damster Installatie Niet in Driesen zie je van motiverde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
16: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
15: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
17: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is er voor Elsenier.

0: Omroep Friesland. Journalistiek en politiek binnen maar de breileppel ingetten. Pieter Atsma van Struus de Veen. Hij wordt Snijwieke wethouder in Nachtkasten. Hij praat hier aanstens maar mee, want hij is de gast in Onderwijs. Maar eerst het waarbericht, ja, Sibbele, we zitten natuurlijk misschien al te wachten op dat ruimwetter, dus we het aans misschien alleen nog hebben. Maar eerst die temperaturen van Joert, want ja, we hingen in jou wat om een record, hè?
1: Ja, het is tige spannend. Ja, het record is van vriend hier, 13 augustus, 32 graden. En ik zit te wachten op de laatste update, want hij zit nu op 31,9. Dus dat is wel wat sneu. Maar we zijn dan net aan het eind van de meeje. Het spant erom. Dus we houden het nog even in de gaten. De temperatuur een volle hegere wind. Nou, grauw 33,8. Friske pjaum. Wie ik mij erom 33,4. Is brecht hem 31,8. Kwaaien, de waarnemer zei warm genoeg 31,7. Bakkeveen, 31,7. En ik heb even zo naar het record van Ljouwert van vriend hier, 32 graden.
2: Ja.
1: En daar zitten we nou eigenlijk allemaal nog een beetje op te wachten,
2: ja,
1: wat het wordt. Maar Jorgen Jen, 60, geven we even waarom in de tijd. Toen was het op 13 augustus in Ljouwert, Oerdij, je kent je nou net voorstellen, 16,2.
2: Oh, ja, ik weet het nog wel. Het was vrij fris die dag. Hè?
1: Dat was een koude dag. Ik weet er trouwens niks van.
2: Nee, ging het.
1: Maar fijn. Om maar even oor te gaan. Wat er dan allemaal bad. Het is het eigenlijk een temperatuur die we vannacht krijgen. Die 16 graden.
2: Okay.
1: Nou ja, de rest van de meeje schijnt te zinnen. Tot jong let. Hij maakt het jood weer oorroeren. Temperaturen die lezen dus nog zo'n beetje nauw op stuit tussen de 30 en 32 graden. En heel waar de jong, ja, als je het wollen of net wollen, boeten zitten, is zeker een tip. Temperatuur die schommelt dan nog tussen de 22 en 24 graden. De wind houdt een wat del. En in de nacht zakt de temperatuur ton aan het tredje en ontzettend graden. Werd droog het geen plaknacht wordt.
2: Het is wat dat betreft vol te harden. Maar morgen nog een schepje erbovenop?
1: Morgen nog een schepje erbovenop. Het hege drukke biedt dat loopt wat het eerst. Daardoor komt er een keldfront van de oceaan langzaam naar het westen. Die rookkazen, alleen nog tussen die beide systemen, gaat de wind eerst nog goed naar het zuiden. We trogen het nog een graadje warmer weer kennen, zo'n 30 om 33 graden. Misschien naar 34, maar ik nou zo sjoch, hoor ik het eerst op 30 om 33 graden bij een zwakke, ontmatige zuid-eerste wind. In de midden, dan verhuizen de wind al wat naar het west-zuidwesten. Voor de temperatuur in de eerste instantie nog geen gevolgen, want het bloed gewoon tropisch warm. In de jongtijd dan draait de wind naar het noorden en dan in de rin van de jong kolt het langzaam over in het madden.
2: Okay.
1: En de buienkans liep het daarbij nog lits te bloeien.
2: Oké, okay, maar het is dan droog. Dan hebben we het weekend. Dan levert de temperatuur wat in en dat is wel lekker, liep het mij.
1: Ja. Ik denk dat een hele soort mensen dat prima vinden.
2: Ja.
1: En wat ze inleveren, we zullen het even uitlezen. Want op sneeuwen, dan in eerste instantie, dan hebben we nog warme, vochtige lucht aan de voorkant van de keldfront. En dan kan de temperatuur in het zuiden eerst van de provincie nog oprennen naar zo'n 24 graden. Op het moment dat het keldfront binnenkomt, dan neemt de kans op een rijn of tongerbuien ta. En daarna dan rommelt de wind het westen naar het westen en dan zakken de temperatuur naar een noffelijke 22 graden.
2: Sure, dat is nogal een verschil.
1: Nou, en dat zijn eigenlijk ideale temperaturen. En dan in de nacht ik naar zo'n 15 graden. Dus dat is het begin van een, nou, een koelere periode.
2: Ja, maar dat is het beeld van snijn?
1: Snijn, en dan zitten we naar de achterkant van de keldfront. Dan hebben we een zinne, stapelwolken. De buienkans liek het op stuit, liet temperatuur 21, 22 graden bij een meest matige west-noordwestenwind. Datzelfde waarbeeld, dat hadden we denk ik op maandag. Ik, de wind, zeker in het noordwesten, nou, relatief koel waar, maar ja, nogmaals, 21 graden is prima waar.
2: Ja.
1: En de kans op een bui wordt groter, maar ik denk pas na maandag dat we wat meer buien krijgen. Maar dat zal de droogte in het wat rijden net oplossen. Want het moet eerst naar maar.
2: Ja, ja, dus die ruimverwachting, dat houdt net hoor eerst.
1: Nou, het zijn buien. En dat natuurlijk sowieso van plak tot plak scheelt dat.
2: Mm-hmm.
1: Als je een echte depressie krijgt met rijwetter onder het gebied, dan wordt er wat aan dienst gezeld. Maar ja, dat zal wel bij plaatselijke buien wezen. En het is eigenlijk de hoop in dat er in Frankrijk-Duitsland wat meer wetter valt. We door die rivieren weer wat wetter krijgen. Maar nogmaals, oude wachtje, het wordt wisselvolliger, maar wat koeler waar en een grotere kans op wat buien.
2: Oké, okay. Simpel, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.

0: De New Radicals, juist. You get what you give. En daarvoor verzelfs Pieter Wilkens, mij Henkie Cola. Onderwijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Te zien van de laatste gemeente in Friesland die nog een nieuw college van burgemeester en wethouders krijgen maat. 8 kaspelen, maar nieuwe weken dan wordt het nieuwe collegeakkoord der presenteerd. En een nieuw gezicht in datzelfde college. En dat is dat van Pieter Asma van Soesterveer. Maar als je jongeren 30 jaar hebt er al een hele carrière achter de rug. Hij is journalist bij het Fries Dagblad, veiljochter bij de provincie Friesland en daarna ik nog politiek maaiwerker van landbouwminister Femke Wiersma. En nou dus onderslag als wethouder in 8 kaspelen. Pieter Asma is hier. Welkom, fijn dat ze best.
2: Ja,
0: en loop eens gewoon die nieuwe baan, hè?
2: Ja, ik had er nog dan.
0: Ja, is de zin aan?
2: Ja. Ja,
0: oké,
2: okay, ja.
0: Dat is mooi om te jaren natuurlijk, want dat is best een baan die dan krijgt. Maar nog even, hoe Friesland, hè? Bleur dat toch loeken?
2: Ja, ja, eigenlijk altijd. Ik ga natuurlijk de laatste 2 jaar in Den Haag werken voor Femke. Maar ik ga altijd in Friesland wennen, want dat was eigenlijk mijn enige eis. Ik zei, toen Femke me vroeg, ik zei... Ik wil wel voor je werkje, maar ja. Ik wil wel in Friesland. Ben je
0: nou, dat snap je, Femke wel. Femke werd natuurlijk eigenlijk ik nog technisch doen in Friesland. Hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Dus je moet, wat dat betreft, je moet lot wat vergelijken. Maar dat wil wel heel garage elke dag.
2: Ja, ja, ik zit vaak in een hotelkamer daar, ja. Nachts.
0: Oké, okay. Misschien kun je je microfoon even een beetje rug opzetten. Want het is inderdaad. Ja, dat is dan een heel stuk beter. De portefeuilleverdeling in het nieuwe college van de 8 kaspelen. Die is dan natuurlijk. Dus was het ook. Kijk, dwarsgist in dat college is ik dan natuurlijk. Want wat zou ze graag dwaan willen?
2: Ja, nou, het belangrijkste. Toen ik vreeg werd over deze baan, dacht ik van. Het lijkt me mooi, maar het lijkt me vooral. Dan vind ik het wel belangrijk om een onderwerp te krijgen waar ik echt uitdaging is, joh.
0: Ja. En wij zus uitdaging in?
2: Die ben er vanzelfs genoeg.
0: Alleen nog maar.
2: Ja, in een zwaarig wentenbouw. Ja, daar ben ik genoeg. Probleem in elke gemeente, denk ik, die onderdag vertje.
0: Ja, dus het maakt het eigenlijk net zo vreselijk voor Luitwas krijgt?
2: Nou, dat wil ik net zeggen.
0: Oh.
2: Ja, maar nou ja, goed, de komende wijze werd bekend wat ik krijg, dus het is nou, ja, ik
0: okay.
2: Net al te...
0: Dat was net het meeste toezees. Nee. Hij is natuurlijk een journalistiek verliene, veiligheids verliene en als PA, als persoonlijke assistent van de landbouwminister Femke Wiersma. Maar ze is behoorlijk in de landbouw. Helpt hij dat als die naar je functiehuis krijgt?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, wat bijvoorbeeld zeker in de landbouw, dus je hebt het heel wat om details. Dat is dan bijvoorbeeld dat er mee opkomt. Ik heb heel wat aan details. En dan juist daar besef je van hoe lietse details, soms lijkt het heel iets, maar hoe groot de impact wij ze kennen voor mensen en voor gezinnen. En dat is iets wat ik wel onthouden zal. En ik elke dag in achterhoofd houden zal. Van, soms lijkt het heel iets, maar kan de impact voor mensen heel groot wijzen.
0: Ja, de gevolgen van beleid van gewone mensen.
2: Besef goed wat je doet, want het had impact.
0: Ja, daar wist ik alles van stikstof nou natuurlijk.
2: Ja, nou ja, ik ben er dagelijks mee bezig geweest, oren heel lang, ja, 2 jaar lang.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, provinciaal niveau, heeft dus ervaring op die, maar op landelijk niveau zeker. Wat neemt Stef van Maai eigenlijk naar je 8 kaspelen dadelijk?
2: Nou, ik denk wat ik Craig zei, van blow in de achterrol houden, hoe grut, of hoe belangrijk het is wat je doet en hoe grut de gevolgen voor sommige mensen individueel wijze kennen. En ik denk daar net lichtzinnig op.
0: Nee, nee. Maar ik is van het landelijk verhaal naar het lokale verhaal. Dan zie je aan de ene kant dichter bij de meesten. Aan de andere kant kerst ik net het meeste dwan. Omdat beleid vaak provinciaal, maar of landelijk, of zelfs Europees, of internationaal betocht wordt.
2: Ja, maar op gemeentelijk vlak is het dan toch vaak ik nog een soort vrijheid. Hè? Ja, de gemeente gaat door alle wegen die er komen. En waar woningen komen mij, waar industrie komen mij. De spieringswet. Ze zijn genoeg onderwerp waar de gemeente nog best een soort vrijheid had.
0: Ja, nou, spieringswet misschien krijgen we net.
2: Dat
0: werd je online.
2: Zelfs. Ja.
0: Als er in Terapel de volle omkomen, dan gaan ze eerst naar Nieuwe Pekela. Want Nieuwe Pekela dicht is, dan gaan ze naar de Serventelhallen. Komen ze bij die in Serustervingen. Dat heeft de oude van de week natuurlijk. Mij maken, ik ben dan net een wethouder. Hoe is dat nou?
2: Daar wil ik nou inhoudelijk net volle hoe zitten. Omdat ik ben ook geen wethouder. Dat is een juridische college. Maar ik denk dat net hier in Serustervingen er blijft. Maar eerst wat er gebeurd is de oude
0: van
2: de week.
0: Van alle kanten net, nee.
2: Nee.
0: Nee. Nee. Nee. Nou ja, Dien Haidt, Joop Atsma, we nemen hem toch eventjes. Ik journalist natuurlijk en bedaren de Nike, niet meer bestuur, provinciale steden. Hij Kamerlid, staatssecretaris, lid van de Eerste Kamer, natuurlijk senator. Ik nog iets mijn apel en een beam in dit geval. Is dat ik een beetje aan?
2: Ja, dat had ik eigenlijk nooit echt bij nijdacht.
0: Jawel.
2: Ja, of nooit echt bij nijdacht. Dit bijvoorbeeld, het is nooit mijn ambitie geweest, maar dit komt dan op je paard. Zeg maar.
0: Ja.
2: In mijn hart, ik ben begonnen als journalist. Ja. En daar leidt mijn hart eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar nu kwam dit op mijn paard. En dit is ook gewoon echt een heel mooie uitdaging.
0: Ja, ja. Voor het CDA, kijk eens maar uit trouwens. Ik. Ja, ja. Is hij gerust, klopt hij?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, dat mag van hem vragen, verzeld.
0: Het heeft om net vragen.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Hey, komende waarschijnlijk dus de presentatie van het collegeakkoord wat je sletten hebben, maar voor jouw partij denk ik, hè? Of treien en een partijlezer, wethouder.
2: Ja, met de FNP en de ChristenUnie en CDA dus. En daarnaast Jelle Boerma, die een al wethouder is, die bloot als partijlezer wethouder.
0: Ja, en die is partijlezer, ja. En er is al een motto, maar dat we het waarschijnlijk ook bekend maken, hè?
2: Ja, dat is bedacht door een van de onderhandelaars. Dus dat zal ik je maar net zeggen.
0: Die krijgt de eer, hartstikke goed. Nou, we zijn benieuwd hoe het Aljer Ginsel, steenplak weer het aan Boetenpost natuurlijk. Want daar zit die kantoorhuis.
2: Ja, dat is wel heel noffelijk om net meer vier naar daarna achter te maken.
0: Dat scheelt nogal, ja. Ja. Okay. Piet Rasma, dank voor die komst en succes met die werkzaamheden als wethouder in Nachtkaspel.
2: Ja, dank wel.

0: ik niet. Jochtje Son, 60 onder oren nu kamer. Hier is de Steve Winwood, verzelfs Machine Band Traffic. En doen we Paper Sun. Dadelijk hier in deel 12 van Onderwijs, naar 4 van Omteken. Waar die zedenzaak van de oude deugdbank, maar van 38 uur Jester C. kregen Sony celstraf. En TBS, maar dwangverpleging. Desse werd aan zijn uitgebreid door hebben hier in Onderwijs. En verder Omteken, waar een jonge ondernemer in Langwar. Die het ontwaarde. Hij zette daar een restaurant op. Nou, hoe dat verhaal krijg je hem gesteekt, dat hebben we dadelijk van ons simmer verslagjouwer Hajo Boos. Maar Jester hier al hier natuurlijk in Onderwijs, want zij is het vol.
1: Onder op Friesland.
2: Twa en yoghurt op punt, 2 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Nieuws, sport en muziek. Extra sport.

0: Het Nijs dus in het kwad eigenlijk op deze tongsi 3 augustus. Maar eerst het waren nog eventjes in het kwadstubbele waaier. Een goeie midje.
1: Een hele goeie midje. Van de midje is nog tropisch warm en schijnt de zinnen nog onder letten, jong. Nee, dat de temperaturen plaatselijk opruimen binnen de 33 graden, liggen ze heel wijde jong nog tussen de 22 en 24 graden. Bij net al te volle wind zakken de temperaturen uiteindelijk vannacht naar minimaal zo'n 13 graden. Morgen is het op een nacht tropisch warm, maar een haatrol voor de zinnen. Daarbij ziet er eerst een zwakke, ontmatige, eerst zuid-eerste wind. Letter op de dag draait de wind naar het zuidwesten. De temperatuur leidt zich tussen de 30 en 33 graden. In het zuidwesten van de provincie mogelijk een graadje heger. Letter vrede jong, kwam het wat oud door een invallende noordenwind. Meer hoe het waar, hoe de jaloer.
0: De oude rechtbank heeft een 38-jarige man in Jester C. Sonië celstraf en TBS met dwangverpleging online voor misbruik van zijn 12 minderjarige zusjes en het verspreiden en niet bezit hebben van bennenporno. De verzuchter Sietse Koorstra is het seksueel misbruik van zijn 12 zusjes uitzoekend ontoond. Dat misbruik dat tussenplak voelt, neemt de rechtbank de man in Jester C. bijzonder kwaad aan.
2: De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat de slachtoffers het misbruik al die tijd in hun eigen woning, een plek waar zij zich veilig zouden moeten kunnen voelen.

0: de slachtoffers en een verstoring van hun ontwikkeling kan opleveren. Op zitting hebben de slachtoffers de enorme impact van het misbruik toegelicht en in voelend verwoord dat hun leven hierdoor ingrijpend is veranderd. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij dit leed heeft veroorzaakt en op geen enkele wijze verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Nog berouw of mededogen heeft getoond naar zijn zusjes.
1: Ja, dat hier rechter Sietse Koorstra van de Midi in de rechtbank in Liaoet. Onno Valkenaar, die weer bij die uitspraak bij de behandeling van deze zaak, dus de uitspraak eigenlijk van de rechtbank. Onno, nou, ik ken steeds dat die zusjes een verschrikkelijke tiethand hebben, maar zijn gutte broer. Worden de slachtoffers daar eigenlijk voor compenseerd eigenlijk?
2: Nou, ze krijgen een skeervergoeding. De twee zusters krijgen els een bedrag van 40.000 euro van de immateriële skeer die ze oproen had toch het seksuele misbruik toch haar broer. Ja, die hield een bepaald normbedrag voor in Nederland. Dat is 32.000. Dat is dan ontwikkelen toch de rugbanken minor, zeg maar. In dit geval is dat bedrag maar 24% verhegen, omdat het misbruik plakvoen doet de famkes nog jong wieën. Zeg maar, in de basiskwallen leeft iets.
1: Ja. Nou, de mannetje Esther Zeewaard viel er ik nog beschuldigen van het in bezit hebben en het verspreiden van bennenporno. Is dat ik bewiest?
2: Nou, op huddeskieven van de man Stien Meijenwaar 14 miljoen afbeeldings. De politie had een trellenpaad van al die bestanden terugwest en tussen al die plaatsjes 2429 voorbeelden van bennenporno ontroffen. De man liep op dat fjouwer bennenpornografische foto's van zijn eigen nichtje op zijn mobiele telefoon. En die foto's wie je makker doet dat famke treieren wat wie je. Nou, een van die foto's had er ik op een bennenporno site plaatst. Ja, en ik dat werd de man kwijt noemen.
1: Ja, nevens de rechtbank bestiert er bij deze man kans op herhaling. Hij krijgt daarom nasty, zelfs of ik TBS met dwangverpleging opline. Dat klinkt net zo logisch eigenlijk. Eerst zal hij zitten en daarna pas medisch behandelen.
2: Ja, je zoon zegt ze vaak is het beter om eerder maar een behandeling te beginnen. Maar nevens de rechtbank ontbreekt het bij de man om een goede behandelmotivatie.
1: Hij won het.
2: De man in het JSTC ontkent nog heel iets dat een zusjes misbruikt had. En dat maakt het een oorbehandeltraject op vrijwillige basis heel dreig. De man moet daarom echt eerst zijn volslijne celstraf uitzitten en pas daarna begint de TBS-behandeling met dwangverpleging. En daar zit in Nederland geen maximum termijn op. Dat betekent dat deze man voor eerst net weer op vrije voeten komt.
1: Ja. Is dit maar deze zaak nog voorbij?
2: De man in het JSTC had in principe de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Daar kan het van wieken hoe nijtinken. De officier van justitie die zult dat net waan, denk ik. Want deze straf weer conform de eerste.
1: Ja, dus die heeft meer ministeries tevreden over de uitspraak. Nou, dan zullen we even afwachten. Maar altijd hegen beroep tekenen we het. Wat voor indruk heeft al oerhouden op deze rechtszaak?
2: Nou, meesten die het beschuldigen worden van bennenmisbruik, die stenen wel onbekend dat ze van alles betinken om zelfs net verantwoordelijk te wijzen. Nou, bij de man in het JSTC liek het dat ik zou te wijzen. Nevens hem zoen zien zuskes de verhaal over het misbruik betocht hebben omdat ze ook gunstig, jaloers wienen, doet hij verkering kriegen, maar ik een jong famke. Nou, de rugbank die lood helemaal neert van dat verhaal. En op de zitting van twee weken lien kwamen de twee zusters, de belangrijkste slachtoffers in deze zaak, maar emotionele en ik uitsjoegende verklaringen over haar broer. Ja, en als ik dat hier en zeg, dan denk ik van, dit is een folie, die had dat net betocht. Nee. Dat kan je je net voorstellen. Nou ja, de rugbank die beschorgde wie het waardige verklaringen van de twee zusters, die ze onafhankelijk van waar outliner bij de politie als wettig en uitsjoegend bewees. Nou, de man

0: Betty Wright. Een dikke hit in jongetje. Sjouwersandig. Mooi dat noemen. Shura, Shura. Hier is hier in Onderwijs.
1: Onder op Friesland.
0: Zwimmer in Friesland. Ja, dat is het nog altijd. Shop even de boet. Dan wist dat het. Die is de boet. Binnen door een stuk heat. Het is Simmer in Friesland. En nu Simmer verslagjouwer Heijelboots. Maar is in Langwaar. En Roen Dert in een vrij nije zaak hoor. Jong ondernemer Pascal Hogenboom. Die komt uit datzelfde dorp, uit Langwaar. Zet er samen even een restaurant op.
2: We zijn hier spotlang weer. 2024 in mei geopend. Nadat dit terrein eigenlijk wel bijna 10 jaar lang braak heeft gelegen. Dus heeft een projectontwikkelaar in Heerenveen, Zwanenburg hebben dit opgepakt. 17 appartementen ontwikkeld met een horecaplint. En die gunning die ging naar mij.
3: Toen dacht Jo van, Jo als lang wadder. En je bent even hier om de hoek eens een beetje opgegroeid, toch?
2: Ja, ik ben geboren en getogen in heel lang weer. Niet Friestalig opgevoerd, maar ik zult wel een beetje kennen. Maar nee, hier, ja, mijn vader floot s'avonds op de vingers als we thuis moesten komen. Wij speelden hier, we gingen hier naar de basisschool, we zaten hier op sport. Dus super dat we hier nu mogen ondernemen.
3: Ja, want dan ben je fort, maar is dat dan iets... Je bent voor het eerst de wereld in Amsterdam. Ja, we haaien net zitten zo'n beetje. Kriebelde dat altijd dat je weer woont, nou, eigenlijk je roots hier?
2: Ja, nee, dat klopt wel. Met alle respect voor de mensen die in de stad zijn opgevoed in dingen. Maar ja, wij zijn opgevoed. De achterdeur van het huis staat bij wijze van spreken open. En wij zijn opgevoed hier met bootjes en met fietsen overal en noem het maar.
3: Jij redde de wereld een vrijheid.
2: Precies, dus ja, ik zou uiteindelijk mijn kinderen dat ook wel gunnen.
3: Maar goed, dan moet je dus wel, als je die stap zet, hè, dan oké, er is een projectontwikkelaar die zei van, nou ja, worst, hè, dan krijg je de gunning. Ja, wel lef nodig om een stap te maken in Tiert, 2024. Ja, laten we zeggen, om een horecazaak te beginnen, net een meer zekere tiert.
2: Nee, dat klopt inderdaad, maar...
3: Spannend.
2: Ja, zeker wat spannend, maar eigenlijk heb ik dit voor mij, eigenlijk als stiekem al mijn hele leven, heb ik hiervan gedroomd.
3: Is het dream.
2: Ja, en als dat dan waargemaakt kan worden in jouw geboortedorp, op zo'n mooie plek hier aan het water, hartje Friese meren, ja, dan is dat super. Dan ga je er gewoon voor.
3: Want zie je dan dat in die oude jaren, want ik lang waar dat je dit vergelijkt met 20 hier waarom, daar zit ik weer wat zwong in, krijg ik het idee.
2: Ja... Ik denk dat elke plek misschien wel wat ups en downs heeft gehad. Ik denk niet per se dat we een down hebben gehad, maar dat er een verschuiving is van het publiek van Langweer.
3: Misschien is dat het wel.
2: Ja, vroeger hadden we hier op de Groene Wal hier hadden we allerlei valkjes, BM'ertjes. Met jonge lui die naar de disco gingen hier, die feest vierden met elkaar. Maar ja, tegenwoordig kan je ook voor een paar honderd euro in Zuid-Spanje zitten. Dus jonge lui die gaan wel andere dingen doen. Dus wij moeten het hier misschien wel hebben van families, gezinnen die mooi met een kruisig hier op vakantie zijn.
3: Dat jouwt eigenlijk een hele andere sfeer dan in het dorp.
2: Nou ja, we hebben dus, daardoor is er dus misschien wel een ander publiek gekomen. En ik wil niet zeggen dat het best een ander verkeerd publiek is. Ik denk dat we er heel blij mee zijn.
3: Nee, ligt er dat helder uit. Het is zeker niet, maar het is wel wat je zegt. Wat klopt het? Je zegt een heel soort bootjes binnenkomen, mooi erop gezin. En ik weet het zelf ook nog in mijn jeugd. Hij keer ik wel zitten, mooi het bootje en publiekjes. Het is heel oorswerk.
2: Ja.
3: Het sfeer is oors.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar nou ja, wij als restaurant zijn eigenlijk gewoon heel blij met het publiek wat we nu in Langweer hebben. Het is ook heel divers. Hè? Want wij hebben natuurlijk ook heel veel recreërende Langweerders. Dat zijn eigenlijk mensen die bijvoorbeeld een tweede huis hebben in of rondom Langweer. We hebben de Langweerders zelf. We hebben de mensen van omliggende dorpen. Ja, dus we hebben een heel divers publiek in het dorp.
3: Ja, er zit echt zwang in. Hè? Het begint te leven dat je dan... Ik wil mensen nu het dorp krijgen... Die dan misschien een heel soort dingen in het verliezen in de horeca. Die nou zeggen, we zetten de schouders eronder... om het nog wat verder op te stomen in de vatervolkeren.
2: Ja, nou ja, en ook met elkaar. Dus een goed voorbeeld ook het jaarlijkse scootjes heel lang waar. Ja,
3: dat is een groot feest.
2: Dat is tegenwoordig, praten we daar ook echt over een evenement. Niet meer een feestje met bier en muziek. Nee, we praten echt over een evenement met veiligheidsregio. We hebben het over crowd management. We moeten met elkaar meer meetings hebben om van tevoren dit feest neer te zetten.
3: Crowdmanager bij het scooters, jong.
2: Ja, nou ja, zo is het wel, want een klein
3: dorp. Het is droog.
2: Ja, dus, maar wel super. Hartstikke leuk.
3: Nou ja, en het gaat goed?
2: Wij klagen. Nee, wij klagen niet. Wij mogen elke dag heel veel mensen voorzien van eten en drinken. En allemaal leuke, blije mensen. We hebben een hele mooie ploeg medewerkers hier aan het werk. Ben ik heel trots op. Dus nee, wij hebben een heel goed seizoen tot nu toe.
3: Het is drok in Langwaar. Want eigenlijk oerolwerk, kom hier in het warp. Het tilt je oerol op voor mij. En zit op terrasjes, rinnen rond, zie je in de winkel zien.
2: Ja, nee, maar het is
3: een goede sim.
2: Het is een super plek. En ja, klopt. Maar ik moet zeggen, ik spreek met ook de ondernemers uit de omliggende dorpen. Lemmer. Heeg, de Henne. Iedereen heeft het momenteel goed. Dus dat komt ook omdat we prachtig weer hebben natuurlijk.
3: Dus we kunnen de conclusie wel loeken. Dit december 2026 is goed voor de Friese ondernemer.
2: Dat denk ik. Als ik voor mezelf spreek wel. Dus nee, daar gaan we, ik denk het wel.
0: Ja, Pascal Hoogeboom. Dus van Spotster in Langwaar. Het is een mooie simmer. Het is een mooi waar. Het is een mooie simmer. Ik van Simmer verslag jou als van Omroep Friesland Haaienbosch. Maar de wielrenners in Langwaar. En maken dit verslag mee. Ja. En die Zoe. Nou, die Zoe is natuurlijk ook jong televisie als presentator van zo'n vakantieprogramma eigenlijk. Hij is iets jonger.

0: Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Er zit er heel veel uur.
1: En onder Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland. Wij
4: willen wij. Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nou Jelvis. We hebben Shen naar het Nijs van deze tongensdag 13 augustus. En van Oesjog is hier Jacob Zelwagen. Jacob, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Bisten mij vrees net meer wijzen op wettekeringen en dieken in uw provincie. Dat had het wetenschap Joel bekendmaken. De maatregel gaat van tak om tiersde in en met name in verband met de droogte. Pas op 1 november kennen bisten de dieken erop. Het geeft om zo'n 3200 kilometer polderdieken en boezemwalm die sterven, gebieden en polders bescherming maakt in het wetter uit de Friese boezem. Die graaf Luzette Kroon van het wetterschap hoe waarom dit nodig is.
7: De schade die we aantreffen is zodanig en die grasmat is zodanig verslecht dat we zeggen dat verbod geldt tot 1 november. Ook al komt er volgende week een klein beetje regen en zul je zien dat er weer wat sprietjes gras gaan groeien. Die grasmat moet echt sterk en stevig zijn.
6: Als het om een burgerinitiatief leidt, dan moet het gebied tussen Frentje en Haas een goed recreatiegebied worden. De mataas zielen, zwemmen en vissen kennen in een grut Nijmar. De Kierster Wiel, Sassilletjette, het plan is al een ierhard, maar wordt hield het serieuzer. Een van de initiatiefnemers is Inse Deinema.
8: Dan zie je natuurlijk nu weiland. Maar wij willen hier een strandje realiseren, een bosrand. Een aantal eilandjes waar je ook mag afmeren en waar je op mag kamperen. Het is echt een fantastisch recreatiegebied waar je gewoon naartoe wilt.
6: Het moet de zuidelijke tangongsparten van Friesland worden. Het toeristische gebied Driewegsluis bij Neetrine. Op dit Lietse eilandse krijgt in Friesland bij de grens met Oriesel komen boten vanuit drie hoeken omvaarden. En vandaar ook kunnen ze trofvaarden naar de Friese Marden en het Oorwetter in Friesland. De gemeente had de lijst hier een soort jeeltstutsen in het opknappen van het gebied. En dan binnen de ondernemers op het eilandse blieb mij, vertelt paviljoeneigenaar Aki Postema.
9: Zat ze in de gemeente, ik zei, het is de tangongspoort naar Friesland daar. Hè? Dat zie je wat rode sluis natuurlijk. Hè? Dus de hele platte boven komen hier helemaal om inderdaad naar de Friese Marm te gaan. En om te recreëren in Friesland. En het is gewoon, ze zeggen het al, het is de mooiste plak van West-Ellingwerf. Nou, daar ben ik het van mijn is natuurlijk. Hè?
6: De Gedik krijgt wel een hotel. Het dorp hier in Fjouwer Hotels, maar de lijst hier ging die alweer dicht. In een jaren vertrezen gebouw is eigenaar Nienke Kamstra druk ontwerken om haar gasten ontvangen te kennen in haar boutique hotel. Kamstra zorgt dat ik oorlog gebouwen in het dorp een opknapbeurt krijgen.
10: Maar Bouw Gedik die had meerdere pannen hier in de Gedik die ze opknappen, waarin eer herstellen eigenlijk. Omdat wij inderdaad leeuwen in hoe mooi uw zwemplak eens is.
6: En dan toch nog even rond zijn op Justiel. Weer een hele heden rondom in de provincie Lutsen Friesen drapuut voor het beste plak om de zinnenvertustering goed te zien. Maar dan op Strom en Dieken kwamen mensen bij elkaar, maar ook in Burgen. Daar organiseerde de Sterrenwacht een speciale jong. Vooroprichter Pieter Dijkstra werd heel nauw speciaal. Hij zult de komende grote vertustering in 2080 net mijn meisje.
11: Ik ben 84 hier, dat is deze mijn laatste barn en dan is het gebeurd. Daarom ben ik zo blij dat ze geweldig mooi is in zo'n mooie tijd. Ja, kinderbetten.
6: Ja, politie handhaving en steeds bosbeheers moesten dus toen wel ingrippen als de N360 bij Lauwerzeeg. Mensen parkeerden massaal in de berm en stutsen oor zonder uit te schermen. Dat laatste gevaarlijke situatie zelfs op die provinciale kilometer, 100 kilometer dik. Door het ingrippen van de Tafse Garde vielen er geen ongelukken. En het is voor de man die dit hoor. Het was dus niet in 80 net meer mij, maar ik denk dat er een heel schoot van binnen.
12: Ja, nou en ik, ja, van leek dat rijden wij het weer op.
6: Dan maak wel de honden door.
12: Ja, precies. Nou ja, en ik net de dieke steken op deze manier. Nee, best gevaarlijk.
6: Nee, dat is zeker net.
12: Nee. En hij is dus de eclipsjone en hij zit dan boter. En hij is dan een bijzondere jongen, of niet?
6: Ja, maar die moet niet om te onthouden.
12: Ja, precies. Jacob, dank u wel. Het Friese Nijs, het is al je naar te lezen. Op de site en de app voor Omroep Friesland in elke taal die stond, maar betinkenkerst.
13: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.

Ja, goeiemiddag, luisteraars van Omroep Zilt Sport. Ja, het is bijna 20 voor seizoen en mooi een liefste 20 minuten. Ja, giet dan de strijd om dat laatste plakje op de vuurste vrouwtjes-PC. Barst je los in Wommels. Het Sintje staat er heerlijk bij. Het is behoorlijk warm voor de vrouwtjes. Ja, en dan kan ik ondertussen melden dat dus Fjouw Pedoen straks om 6 uur. Eerst mooi ze straks zelf het lotje loeken. En dan vanaf 6 uur gaan ze los onder leiding van Kiesrechter Lokke Bierma. Fjouw Pedoen op de list en we hebben traaie wijzigingen in traaie Pedoen. Het Pedoen van Brecht Grovenstein, Riks Baarda, Martsen van de Goot, zij binnen compleet als eerste Pedoen. En ja, toch vakanties binnen dus wijzigingen in de Pedoen. Nina Kleiweining, zij had een mooi Marcia Broesma van Steens, vervangster van Mare Dijkstra en Ines Bos. Het tredde Pedoen is Lieke Tuinier. In die Tuinier, daar is Monique Loodsma op vakantie. En dus die het een mensje mij te maken voor in het plak. En het laatste bedoel, dat is het bedoel van Emma Porte. Zij hebben hier een vervangster mooi. Dat is Hendrikke Steginga. En samen mooi Annieke Koopmans. Die zij dus straks de street on. Maar we willen straks eerst lotjes lutsen. En dat zult in je maar liefst 4 minuten plaatsen hier in Wommels. Dan moet vooral zelf het lot bepalen van hoe zij uiteindelijk straks als eerste Tjimmerkoek gaan op die eerste omloop. Er binnen dus zeg maar 2 hele finales. En dan wordt er straks dus ik nog keerst om een finale plakje. En dat gaat dus uiteindelijk omdat de 12e plak komende WNC natuurlijk op die vrouwtjes-PC. En dan mooi ze dus snuwen. Ik mooi dan tijdens de generale vrouwtjes-PC die we voor het eerst hebben in Swans. Swans bestaat dit hier 124 hier. Dus komende snuwen ben we daar vanuit zien hoor. Ik alweer te gast. Dus ja, het is een druk programma voor de vrouw. In ieder geval deze verjaalpen doen. En dan ben we straks natuurlijk heel erg benijd wie er uiteindelijk aarsen als de winnaar uit tevoorschijn komen. Maar ja, dat zullen richting tussen de Noorderwaard jou en wij zijn alweer heel spannende partijen krijgen. En daar gaan we een beetje vanuit. Het is behoorlijk warm hier in Wommels. En de vrouwen binnen ondertussen al jaren al op het veld. Die binnen ze bezig met de voorbereidingen. En dat betekent dus dat wij nog even tijd hebben voor een plaatsje. En dan zullen we hier aarsen een hele beetje bijpraten. Goed, de patroon tot nota voorstellen.

Ja, wij waren op het keertschild in Wommels. Ja, daar stiet de schietsrechter Lolke Bierma, stiet ondertussen Claire. Het een poetsie met jouw nummer zien aan. En hij loopt Nina Claire Weining als eerste naar voren. Sjem, wat die voor nummer loopt niet? Wil je het op toernummer 2? En dat betekent dus dat zij in ieder geval, natuurlijk Sjen Wietzijtje in komen in. Emma Porter is de volgende. Sjen wat... Ja, dus het bedoel van Emma Porte, maar Hendrike Steging, ja. En Annick Koopmans, zij steen voort het zien het bedoel van Nina Kleber, Weining natuurlijk, maar Marcia Broesma en Ines Bos. En nou is het in die tuinier die de volgende lotje loopt. Zien wat, en die het bedoel dus van Lieke tuinier in die tuinier. En Mintje Meintema, die pakken bedoel nummer 3. Ja, en dan is het altijd goed, is het er nog een jaar lotje hoor. En dat gaat dus, het goed is naar het bedoel van... Brecht Grovenstein, Rikster Baarda en Martsen van der Goot. Ja, dus ja, de lotting is wat dat betreft bekend. En dus de vrouwen kennen hun allereerste voorbereiding nog hebben gedaan. En dan gaan we aarsen. Ja, correct is het richting de klok van 6 uur. Je hebt los dus in Wommels, het warme Wommels. Het zintje is hier echt goed boven. En ik denk dat het een graad of zo'n 20, 28 hier minimaal is. De wind vernemen we hier helemaal net. Dus het kan wel eens een hele warme jongeren voor de dames. Ja, de loterij is dus West. En dat betekent dus dat we haar beginnen kennen. Maar die eerste omloop hier in Wommels. Het bedoel van Nina Claire Weining. Zij hebben dus het lot nummer 1. En zij is in Sienhoed, het bedoel van Emma Porte. En Brecht, het bedoel van Brecht Grovenstein. Die neemt het straks op. Zien het bedoel van Lieke Tanier. Ik denk maar een plaatje. Dan ben we haast los hier in Wommels.

Ja, we hebben op het keertschild in Wommels is dus correct de lotting west bij deze keertshof voor de 50ste Vrouwenspc. Komende wijzing natuurlijk in Woerden. Ja, en Wommels had het weer prachtig voor me gehoord. Het viel er fantastisch heen. En ja, het is wel behoorlijk warm. Maar ja, dat is natuurlijk voor alle jou bedoeld, Gliek. En dan gaan we haast een los onder leiding van Lolke Bierma. Hij is hier de scheidsrechter. Nummer 1 en nummer 12 bedoel van Emma Porte, Hendrika Steginga, dus vervangster van de Forense Marije Bokma en Aniek Koopmans. Zij nemen de optie Nina Kleerweining, Marcia Broersma en Ines Bos. En dan hebben we in het orenperk nummers 3 en 4 in Lieke Tornier, Indie Tornier en Mintje Meindema. En Mintje Meindema vervangt Jut Monique Loosma. Zij is nog op vakantie. Het eerste pedoer wat compleet is, zoals eigenlijk het hele seizoen al keerste, dat is het pedoer van Brecht, Grovenstein, Rikster, Bada en Marsen van der Goot. Ja, zij steen dus ik op het trekkende plak in de huidige PC-ranking. En ja, we binnen straks natuurlijk benijd wat zij uiteindelijk aan een dwan gaan. Dat bedoel dus van Brechter, Grovenstein, Rikster, Bada en Marsen van der Goot. Zij steen het hoogste in de ranking. Dan het bedoel van Nina Kleerweining, Marcia Broersma, Ines Bos. Zij steen op het trekkende plak. Het 14e plak is van het bedoel van Lieke Tornier, Indie Tornier en Mintje Meindema. En als laatste natuurlijk het bedoel van Emma Porte. Dus Jut maar Hendrika Steginga en Aniek Koopmans. Ja, trof vakanties. We hebben dus Jut treivervangsters hier in Wommels stem. De laatste bal worden nog even opslaan. En dat betekent dus dat scheidsrechter Lokle Bierma nog even langs de keurmeesters geert hier in Wommels. En dan gaan we los. Maar dus deze keert zelf op de Thomas de Jong trekje in augustus. Om ja, krijgt vader de klok van 6 uur bij Maasen los. Maar dus de eerste omloop. En de beide winnaars die staan straks in die finale van de keert zelf hier in de Wommels. En zij gaan dan onderling uitmaken wie als, ja, de beslaglegging hier op dat tolde plakje voor de komende wensje. En natuurlijk ook voor komende sneeuw. Want ja, de winnaar van deze keer af plaatst zich voor de Vrouwenspc. En dan ben je dus ik automatisch plaatst voor de generale die wij komende sneeuw hebben in Swans. Voor de eerste keer, zoals ik al zei, Swans bestiert dit hier 125 hier. Dus de laatste bal ging heen en weer. De keurmeesters zie ik hier langzamerhand hun plakken op. En dan gaan we los maar de keerts af. Zat ik al zo. Dus proef van Emma Porter dus. Hendrika Steinga en Annie Koopmans. Zij hebben hiernaast nog een opslag. Ze proef van Nina Kleerweining, Marcia Broersma en Ines Bos. En proef van Lieke Tornier, Indy Tornier, Mintje Meindema. Zij hebben straks ik onder opslag. Ze proef van Brecht Grovenstein, Rick Bade en Martsen van der Goot. De scheidsrechter die maakt zijn rondje even nou. En dan hebben wij nog krek de tijd van een plaatsje. En dan gaan we denk ik krek naar de klok van en dan na de klok van 6 uur ben ik los met 2 partijen hier op de eerste omloop van de keers af hier bij Keersvereniging Wommels op deze toernooi te midden natuurlijk om 6 uur 13 augustus en dan gaan we op hoi langzamerhand naar dat wiet uiteindelijk dat tolste plakje beslag op Lissensil. Het bedoel dus niet hier straks uit te commercieel, dat maken we nog even. Nou, zover is het nog net, we gaan haast los hier in Wommels.

0: alles is er klaar voor. Sinds je ziet dus op de regen, de vrouw, ik ben er natuurlijk ik klaar voor. En daar staan we op punt van begin. De laatste keurmeisters hebben hun plakje opzocht hier in Wommels. En dan gaan we los tussen nummers 1 en 12. Ik bedoel van natuurlijk Emma Porte, Saïe Biennaars naar Oogslaag, maar Hendrike Steinga en Annie Koopman, Schin en Nina Kleerweining, Marcia Broesma, dus vervangster Hewitt en Ines Bossen. Dat is het eerste perkje vlak bij u. En het andere perk, dat gaat straks tussen Lieke Tuinier, Saïe Biennaars naar in die tuinier. En natuurlijk Mintje Meintema, ik vervangster van Monique Loosma in dit geval. En zij steen Sinoer Haasen, Brecht Grovenstein, Rikster Bada en Marcel van der Goot. En ja, de vrouw, die zie je nou hun plakjes op. En scheidsrechter Lolke Bierma, het onjong van begin al los. Keurmeesters steen te plak. En de vrouw die moet hier, die ja, neemt het, misschien het tactisch plan voor Joet nog even terug. En dan gaan we op waar dus naar die begin van die keertsaf hier richting op waar dus uiteindelijk maar dit leiden van een van deze bedoelen tot de futurste vooral is per se komende wijze en natuurlijk komende sneeuw in Smaas. Hij ik in actie komen in Smaas. Zijn witte aasten de eerste bal kan aasten richting de perken. De vooral is ziek je langzamerhand de perken in de kleersteen. De perken natuurlijk aasten bij nummer 1 bij nummer 3. Dat is het bedoel van Rikster Baarden. De voorin Martsen van der Goten. Aantrien bij bedoel nummer 4 in die turnier. En natuurlijk Mintje Meijden maar straks in het perken bij patroon nummer 3. Ja, patroon nummer 1, het patroon van Emma Porter, biedt onder opslag. En daar bestiert de perkaars nu Hendrike Steginga en Annieke Koopmans. Op de andere kant het patroon van Nina Kleerweining. Daar is het Marcia Broesma voorin en Ines Bos achterin. En ja, zij stellen de vrouwen zich aars op en dan gaan we los maar die keert af. En dan is het correct richting de klok van Saizoeren. En dan beraast de eerste bal richting de perken stuurt. Het is Lieke Tuinier, zij stiert ondertussen klaar. Ja, en dan gaat daar de eerste bal richting het perk van Rikster Baarden.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het taljet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat meisje in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertje.
7: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik wel eens op de Vanijsmedaren.
6: Ja wist, al je komen op sneur 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
4: Dus jou je hem gauw op.
1: Nieuws.

Ja, welkom luisteraars. We hebben op het Keersveld in Wommels. Ja, de eerste partijen binden ze los. Emma Potten, Hendrike Steinga, Annie Koopmans en Nina Kleerwijn. Marcia Broesma en natuurlijk Ines Bos. En er hing het een skinnetjouwer onder de Telegraaf. In voordeel van het ploeg van Emma Potten. Ja, het begin van de partij is net voor het ploeg van Nina Kleerwijn. De bal giet de boeten van Nina. En dat betekent dus een skinnetjouwer onder de Telegraaf. De nummers draaien en vjouwer. Dan Lieke Tornier in die tornier. Mooi mensje Meijden, Marcia en Brecht, Roverstein, de Rikse Baarden. En Martsen van de Goot. Ja, daar ging het Fjouwertwa onder de Telegraaf. En die Fjouwertwa is in het voordeel van proef van Brecht Grovenstein. Ik heb het ondertussen de eerste size onder de Telegraaf hingen. Dus beide partijen dekken de eerste bosjes verkeerd weer. In een kleine weining brengt de bal naar Perkta. Ja, en nu gaat de bal op de andere kant boeten. Ja, en dan ben je dus net goed. Ons aan keert af. Boetenslag van Nina Claire. En dat betekent dus dat proef van Emma Porter. Zij ging in ieder geval ben je goed. Zij pakken de eerste bosje in die strijd dus. Omdat het laatste tolde plakje hier in Wommels straks mooi zijn als je de winnaar tussen de patoeren draaien en voor jou Brecht Grovenstein ondertussen, die brengt de bal heug op achterin bij Mensje Meintema en komt die bal het perk uit, ja die bal die komt heel correct het perk uit, een heel iets keerske komt daar te lissen en dat betekent in ieder geval dat daar even een ruilen we mooi van opslag en dan is het haast een idyllieke die opslag daar verzwaring maar op oorkant dus het eerste botje verkeerd, nu is de Henrike Steenga, de vervangster voorin die het heerlijk hebben zien de bal onderstapt en gaat die bal een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dus dat het bedoel van Emma Porter in ieder geval goed uit de startblokken gaat. Ze pakken de eerste en de eerste 12 punten aan de Telegraaf. Aan de bovenkant hingen dus Soistwa. In het voordeel van proef van Brecht, Grovenstein, Riksbaarden en Matze van der Goot. En dan hebben we een keert van maximaal een hele meter uit de vaarlijn, uit het vaarperk. En dat betekent dus dat er even een lijn wordt tussen Lieke Indy en natuurlijk Mintje. En dan ben ik benieuwd uiteindelijk van hoe zij het nou die hele liedse keert haast ompakken zullen. Het is haast een Lieke die stuurt alleen nog Mintje naar voren, Mintje naar voren. En dan is het Riksbaarden voorin en Matze van der Goot achterin. Sjen had zij voor de taappaken kennen en dat eerste eerst ik onder de Telegraaf ging je kennen. Sjen, wat Lieke uit het heugen hoort Togurizil. Ja, het is een hele lietse keertje. Komt Lieke Marion in. Brengt de bal achterin bij Matze van der Goot. En ja, die rekt hem goed. Maar hij kan in die goed zien omstappen. Kan Matze nog een keer? Nee, die kent dat dus net. En dan is het in die tournier ja, retour tot in het perk. Ja, dan pak je dus twee puntjes weer om. En dan wordt het dus zoals Fjouwer in het voordeel naar Wolf. Het bedoel van Brecht Grovenstein, Riksbaarden en Matze van der Goot. En op de andere kant daar hingen dus een eerst en een skinnetwaar in voordeel dus van het bedoel van Emma Porte. Nu is de Ines die de bal voorin brengt. En kan, ja, daar is het Marcia die er toch knap bij kan en de bal toch weer te retourneren vanuit de boven. Komen er twee keer te lissen. Betekent daar even radio van opslag. En eerst dus on de Telegraaf en de bovenkant dus Sjoeis Fjouwer. Sjen Lieke, zij mooi op naar de opslag verzwaring. Komt wel mooi haar aan en stuurt de bal ja, er wat tussenin. En dan Mart Maatsen dat zien om. Maar ja, daar is dit Mintje terug. Van de middellijnen. En dan komt er weer een keertje te lezen. Dus ja, die beide bedoelen gaan aardig goed beide uit de startblokken. Zo is jouw even een radio van opslag. Dan kiet de formatie van Brecht Grovenstein natuurlijk richting de opslag. En dan zijn we mooi proberen om die keertje dus te verdedigen. En die keertje die loopt met een fjouwer 5 voor de middellijnen. Dan is het Ines Bos die de bal achterin rijdt. En Ken Hendrik, ja die bal die Xavier had hem uitslaat. Xavier komt er heel snel weer om van oude de boppen. Prachtig werk van Hendrik Steding. Retour tot in het perk. En dat betekent dus dat zij een eerst pakken. En de skinner fjouwer ik alweer onder de Telegraaf hingen. Op de andere kant dus Sjoeis Fjouwer. En Brecht het beide dames naar voren te stuurt. Riks en Martsen. En dan is het Sjoeis Fjouwer in hun voordeel. Sjen wat Brecht Grovenstein dwang. Git komt die bal achterin bij Mintje en die rekent hem net lekker, maar dan kan Brecht hem zelf wel retourneren en dat is heel goed. Zij pakt dus het eerste. Tijd voor een plaatje, komen we zo bij hem bij waarom.

0: rijden omhoog.
1: Ja, we hebben allemaal op het keerschild in Wommels. Ik ben dus de eerste botjes verkeerd tussen nummers 1 en 2. Emma Porte, Hendrik Stegen, Annick Koopmans, Nina Kleijweining, Marcia Broesma en Ines Bos. En

Maar Porto, zij hebben eerst een prachtige zitbal. En daarmee ja, bouwt zij voor haar partoe in ieder geval de voorsprong uit. Zij pakken een spul voorsprong. En op de andere kant is het toch de formatie van Brecht Grovenstein, Riksbaden en Maarten van der Goot. Ze pakken het eerste bordje op de 6-jouw. Ja, nou is het toch het bedoel van Lieke Tonier. Zij hebben de 6-waar onder de telegraaf hingen. Komt de bal van Brecht Grovenstein achterin bij München Meijden. Maar die rekent hem goed. Maar daar kan Riks op haar gemak eigenlijk nooit daarin. En dan kan zij de bal keren voor de keers. En dat betekent 6-4. En dan is dat het bedoel van Lieke nog steeds net de aansluiting pakt. 6-4 stien zij nog voor in dat waar de eerste derde. Emma is alweer onderwijs. Stuurt de bal voorin bij Marcia Broesma. En daar stiert Hendrik op de boppen. Oeh, die verschut haar daar op de boppen. En dat betekent dus dat er een hele dikke keertje komt. Dat is een achter de tussen de middellinie en de opslaglinie. Maar het eerste spul is daar dus voor het bedoel van Emma Porte. Dus on de telegraaf. Brecht Grovenstein. Zij is hier clear. Op die 6-4 stand. Een eerste voor. En Sjen, wat ze nou doen, gaat op naar je tussenin. Oh, dat Brecht net goed. Die bal gaat de boeten van Brecht. En door die boetenslag ja, is de stand volledig in de kwicht. Tussen nummers 3 en 4. Daar hebben we het eerste gelijk. Op de andere kant dus Aniek Koopmans is alweer onderwijs naar die opslaglijn. Ja, en dan doet ze het net goed. Die bal is een hele meter voor. En door die voorslag van Aniek pakt het proef van Nina Claire, dus nou, de eerste twee punten in het tweede eerste der al. En op de bovenkant is het dus maar het tweede eerst bezig, maar daar is het dus eerst een klik. En kennen dus echt nog alle kanten op. En wat Brecht de noodwan giet, zij stiet ondertussen alweer klaar zijn. Maar die opslag weer verzwaar binnen haar partoe. De perken in die voorin natuurlijk. En Mintje achterin komt de bal achterin bij Mintje. En komt de bal heug op, waarom natuurlijk. En kennen Riks dat nou wat maar. Ja, Riks kennen we in ieder geval weer een medico of jou worden in kwarten. Dus daar is het eerste klik. En een keer snel in het tussenspel op de orenkant. Is het bedoel van Emma Porter dus heel goed uit de startblokken gegaan. Hebben het eerste spel pakt. Nou een voorslag van Aniek Koopmans. En dan is het Aniek op Nijen die de opslagverzwaring deze is beter. En kan hem zelf retourneren. En dan kan Ines nog een keer. Ja, zij hebben dus even een triktrak situatie. Dan luidt er een tweede keertje. En dat betekent even ruilie van opslag. Het eerste spel dus tussen nummers 1 en 2. Het bedoel van Emma Porter, Hendrike Steinga, Aniek Koopmans, Jean Nina Klaarweining, Mai, Marcia Broesma en Ines Bos, dat is voor het bedoel van Emma, zij ging dus goed uit de startblok. De eerste twee punten in het volde eerst ging dus naar het bedoel van Nina Claire. En dan is het de twee keersen, dan is het daar een Ines die meiden van minst op de eerste keer voor haar rekening nemen. Ja, en ze is die luidt zowat op de opslaglijn. Dus een mooie steun voor de opslag in dit geval. Bij haar op de boppen natuurlijk, Marcia, zij bood bij haar. En Sjen, wat Ines Doorn gaat, zij een mooie opslagverzwaring. Zij is titel Claire Perk, Hendrike Steging voorin natuurlijk en Aniek Koopmans achterin. En dan komt natuurlijk een Ines maar die opslag brengt hem wat tussenin en dan is hij goed opslaan en dan kan Nina Claire hem ja, makkelijk de keers keren en daarmee pakt ze dus de skinner van jou voor haar padoer in dat tweede eerste derde. Op de voorkant Sjen wat de Maarten van de Goot dan gaat stuurt de bal naar het perk dat dat net goed die bal gaat boeten en ja, ze gaan dus beide keers elke kant op en zo is het dus eerst een gelijk. Laat in je keer zijn, nou is het twaglijk en eerste gelijk en twaglijk. Dus ja, tussen de nummers 3 en 4. Bedoel van Lieke Tornier, zijn bedoel van Brecht Grovenstein. Nina Claire, zij stond ondertussen in de Claire. Ken zij misschien ook op Wijn naar dat eerste bordje hier in Wommels. Dat eerste spul ben ze dus kwijtrekken. En dan is het Nina, die wacht het even op Martsen, die het naast haar stiet. Die gaat eerst even, komt mooi heron en stuurt de bal nog voorin bij Indy. En die rekent hem net echt lekker. En dan wacht het, die stuit als waar even op Martsen en dan komt er een tweede keer te lezen. Betekent weer even ruilie van opslag. Eerst een leek en twee leek derde. En op de overkant een spul en een skin of jou. Dus onder de telegraaf. Nina Claire, zij is niet op Nijkleer. De tweede keer die luidt op een meter of draaien uit de valling uit de middellinie. Komt de bal achterin bij Annieke Koopmans. Oeh, die gaat tussen de vingertoppen trof van Ines. Maar het is wel Annieke die de keertje weet te passeren. En derde wordt het Fjautwa. Een spul en Fjautwa in het die Fjautwa in het voordeel van bedoel van Nina Claire. En het spul in het voordeel van bedoel van Emma Porte. En aan de bovenkant is het eerste gelijk en te wagen. De techniek is trouwens goed in handen van Sietse de Boer.

0: Ja, we hebben hem op het keertschild in Wommels. Ja, is het correct? Emma Porter die heel goed werken tot voor haar pedoer. Ze stonden zo is het waar achter zijn pedoer van Nina Kleerweining. Marcia Broesma en Ines Bos. Ja, dan pakken ze een 6 jaar en dan is het een prachtige zitbal van Emma. Betekent 6 gelijk. En dan moet Emma op naaien het opslag verzwarken. En twee keer achter elkaar wist het perk van Ines en Marcia te verslinden. En dat betekent een tweede zitbal op rij. En dat betekent ik al een skiën trai heeft een voorsprong van de formatie van Emma. Emma Porte, Hendrika Steenga en Annie Koopman zien Nina Kleerweining, Marcia Broesma en Ines Bos. En op de andere kant, ja, daar had het bedoel van Lieke Tornier in die tournier en Mintje Meintema. In ieder geval de 6 jaar voorsprong in dat tredde eerste der. Nou krijgt Marcia van der Goot de bal achter in en dan is het, oh, dat is een twaalfde stuit uiteindelijk. En dan is Mintje Meintema er dus heel goed bij in het tussenspel. En dat is, levert heel goed trolle goede werk. Pakken zij in ieder geval de voorsprong in het bedoel van Brecht, Grovenstein, Richter Baarda en Marcia van der Goot. Want ja, ze stonden eerst achter en dan komen ze langs Siede. Dat trouwens moet slag op de Sojjo van Brecht. En nu is het Mintje Zakkeert, de bal van de Keerts. En daarmee komen ze op een spul om het eerste voorsprong in die strijd. Dus Lieke Tuinier in die tuinier. Mintje Meitema, dus mooi spul om het eerste voorsprong. Brecht Grovenstein, Richter Baarda en Marcia van der Goot. En aan de andere kant is het het bedoel van Emma Porte. Maar Nieke Koopmans en Hendrike Steinga. Zij binnen goed uit de startblokken gaan pakken. Al een schinnetrij is een voorsprong. Sympathie van Nina Kleerweining, Marcia Broesma en Ines Bos. En het is Annieke, zij is alweer onderweg. Stuurt de bal, non uit Perkta. Komt de bal achterin bij Marcia. En dan is het Annieke die denkt van, oh, dat is een mooi keertje del. En dat is de tweede keertje al die zij listen werden. Dat betekent even een ruilje van opslag. En dan gaat de formatie van Nina Kleer gaat richting de stuit. Zij mooi aan die beide keertjes verdedigen. Ja, ze maakt ik echt in aangevallen. Ondertussen wel een schiena 2 onder telegraaf. Maar ja, Steenbol, schiena 3 eerst een achter. En nou is de Martsen van de Goot. Die stuurt de bal vanuit het perkwaarbezoom de rochterhoek in. En ja, daar is in die krijgt op tijd bij om die bal op een meter van nou de boppeline te keren. Dus daar is het spul om het eerst. En keert ze in het tussenspel. De eerste twee punten die binden voor de ploeg van Brecht Grovenstein. 16-12 miljoen achter. Ja, we zijn correct aan het begin van die partij. Op de andere kant er is, ja, zit er wat meer gang in. Daar is het de ploeg van Emma Porte. Het al een schinnetrij is ervoor. En de schinnetwaar staan ze nog achter in het vierde eerste. Het is daarnaast Ines Bosse die de eerste keer verdedigen. Maar zien we dus het ploeg perken van Hendrike Steginga. En natuurlijk achterin ze Annieke Koopmans. Maar eerst is het de opslagster op de andere kant. Mintje. Die de opslag, even de verminste opslag in handen heeft. Die pleest de bal boeten. En zag je de skinnerfjouwer naar het bedoel van Brecht Grovenstein. Ze binnen in de achtervolging. Steen nog steeds speel met de eerste achter. Op de overkant skinnertraai eerst. En die skinnertwa is de Ines Bosno die de opslag verzwaardig stil. Brengt de bal naar het perk uit. Doet dat net goed. Die bal gaat boeten. En ze hebben dus skinnertraai eerst. En twakkelijk dus hier in die eerste omloop van deze keerts af. Op deze toernooitjong van oud Sajzoeren dus. Deze toontje de 13e augustus. En hier in Wommels prachtig en zeer warm keert waren voor natuurlijk de vrouw. En op de andere kant dus, we hebben dus jou patoeren. Ja, en zij gaan onderling uit Marcie. Wie dus als laatste naar de komende wijze maar naar die vrouw, de voetbalste editie van de vrouwenspercé. Nummers 1 en nummer 2, daar is het verschil al behoorlijk op roem. In voordeel van het broer van Emma Porte, Skinnetraai is. En nou 2-2. Nou is de Annieke Koopmans, ja, die stapt er heerlijk in. Oh, dek en Marcia krijgt erbij. En dan komt die bal, komt wel retour, maar net 4-0 retour. En dat betekent dus dat het broer van Emma Porte de voorsprong alweer in dit eerste keer te pakken heeft. Skinnetraai is een fjout waarvoor. Op de kant dus spullen om het eerst en vol die schinnen fjouwen. Van bedoel van Brecht Grovenstein, mooie natuurlijk Richter Baarden en Martsen van der Goot. Het wordt natuurlijk zijn oom dan even wat dronken, want ja, de temperatuur is zit ik hier in de tropische waarden. En dat betekent dus dat de perk van Mintje en in die stappen nog week te plakken, maar Nina Kler is alweer onderwijs en die stuurt de bal aangeling bij Aniek. Oeh, die rennen Ines en Nina Kler rennen mekaar in het paard. En ja, dat betekent dus dat er een hele dikke keertje komt te lezen als ze wat op de opslagling. Ja, en dat heeft natuurlijk de formatie van Emma Aarsen werd een behoorlijke steun om die te verdedigen. Ja, in je keer dus derde, Skinnetraai is een en fjouw twa. En op de overkant ja, is het toch het bedoel van Brecht Grovenstein. Zij pakken nou de soort niks voorsprong in dat vierde eerst. En kan dan op waar geen nou misschien wel langs zien te komen. Het is Aarsen en Brecht, zij een mooi die opslag verzwaardig. En krijgt ze voorrang. Of is het Aarsen eerst Ines? Nee, het is Brecht. Zij krijgt een voorrang van Ines. En zij mooi dus die opslag verzwaring. Spullen wat eerst naar achter. Misschien een soort voor. Misschien wat Brecht doet. Dan geeft de bal achterin bij Mensje Meijndema. Die rekent hem net lekker. En dan is het Marcel van der Goot. Zij keert de bal voor de keers. En daarmee komt die stand weer volledig in liquid. Het wordt daar spullen gelijk. En op de overkant is het Peru van Emma Porter. Dus wat een schinnen traai is. En de 4-12 voorsprong het. Komt de bal van Ines naar het perkte. Dat keert net goed binnen de Peru. Het Peru van Nina Klaarweining, Marcia Broersma en Ines Bos. Ja, deze bal van Ines keert ik wel boeten. Ja, dan ben je heel snel achter de feiten nog. En dat kan natuurlijk net laaien op zo'n keertje af. Zeker net als je op Waaibollen misschien wel naar dat tolde plekje. Hier komen de wijzen zitten natuurlijk in Waaibollen. Dat wordt al een hele opgave voor de formatie van Nina Claire. Schinnetraai is nater en Zijstwa achter. Ja, en op de overkant is het Brecht Grobestein. Ja, die mist nog wat perk, maar daar is het weer in balans. Spullengelijk en Schinnetwa. Schinnet het proef van Emma Porter nou ik voet tappakt. En voet dat vierde eerste ik om de telegraaf weer te hingen. Emma zei is onderwijs. Stuurt de bal nou naar het perk. Voorin bij Ines. En die regelt hem net. En dat betekent dus dat Ines de keers net voorbij kan. En dan gaat het wel heel erg vlot in die partij. Emma, zij behoort de keers. Dan komen zij op een skin of jouw racen. Hierin Wommels.
1: Dit

0: geworden.
1: Ja, we hebben allemaal op het keertschild in de Wommeltje. Als je we dus naar de nummers 1 tot de Maifjouwer van de keertsaf editie 2027. En apart Hendrik Stegen, ja, Aniek Koopmans, Janine Kleerweining, Marcia Broesma en Ines Bos. Ja, daar is het ondertussen al Schierenfjouwer eerst voor het bedoel van Emma Potter. Maar ja, nou pakt het bedoel van Nina Claire Kraai eigenlijk de size 12 voorsprong. Ja, de bal is boeten van Aniek. En Troy Boetenslag komt er size 12 aan de Telegraaf, denk je. Ja, ik ben er mogelijk in voor het bedoel van Nina Claire. Om eindelijk dan het eerste bordje aan de Telegraaf te hingen. En aan de voorkant is het volledig in Liekwicht. De Wiet volledig in Liekwicht. Is het volledig in Liekwicht. Tussen de bedoelen van Lieke Tornier in die Tornier. Mensje Meidema, Jim Brecht, Grovenstein, Riksta, Baarde en Maarten van der Goot. Want daar is het spullen gelijk en Fjouw gelijk. Dus dat is een mooie partij. Dat geeft gelijk op. En nou zijn waar is de Sjen dat de hoofdslaagster in dit geval Nina Claire Weining. Om de Sjen als zij dus hun eerste bordje onder de Telegraaf ging kennen. Het is Nina Claire stuurt Ines naar voren. De keersel luidt op een medicof 5 hier Farus van de middellijn. En dat betekent net een halve grote keers. En dan is het Nina Claire die de bal nou richting het perk stuurt. En ja, die bal geeft boeten. Ja, zij het bedoel van Nina Claire. Dat was even een boetenslag. En dat kent natuurlijk in deze fase net laaien. Schijf jouw race nater, schijf jou voor. Het is op de andere kant Lieke die de bal achterin stuurt bij Maatsen van de Goot. En dan is het Lieke die de bal op een meter of draaien van de middellijn keert. En dat betekent spullen gelijk en jouw gelijk en een eerste keer daar in het tussenspul. Het is dus op naaien Nina Claire. Schijf dat zij nou eindelijk dat eerste bordje weer te verzilveren. Komt ze mooi haar om en de bal gaat naar het perk. Dat gaat weer net goed. Dat is nou haast. Dat was een keer zorgelijk in die partij, want de bal van Nina, die gaat dus boeten. En zij jou dus heel wat eerste dus al futten aan het begin van zijn partij. En als je nog wat wil, dan zie je echt wel taart slaan matten. En dit bordje dus pakken matten. Schijnen voor jou eerst voor de tweede keer zorgelijk op rij. Ja, dat vorige eerste gang op zorgelijk naar het bedoel van Emma Porte. Mensen meiden maar ondertussen niet de bal richting het perk stuurt. Doet dat net goed. Die bal van Mensen gaat boeten. En zij komt het bedoel van Brecht Grobenstein. Dus ik heb voorstelling size voor jou luidt een keer in het tussenspul. En dat betekent dus dat Brecht Aarsen die opslag verzwaring maar op die size voor jou voorsprong. En die speel gelijk der Hendrik Stegenga, die krijgt de bal voorin. Oeh, daar is het Matje. Die wacht op een stuit. De hersen nog wat geluk. En dan kan Emma de bal keren ja, tussen de oorslaglijn en de middellijn in. Het is een hele mooie keer van de oorslagsteraars en uit de beeldziel Emma om die te verdedigen. Ze had de schijn van jou eerst ik al de Telegraaf hingen en ja, ze hebben misschien wel mooi nou, dat vuurde bordje. We zullen het zien. Eerst is het dus natuurlijk Aarsen Emma die oorslag verzwaring. Maar Brecht ziet ondertussen naast haar al clear. Is dat ik alweer onderwijs komt de bal van Brecht Grootstein achterin bij een mensje meiden. Maar die rekent hem goed. En daar is Riksta Bada is daar onder terug. En dat betekent dus dat ja, mensen dus de keert weer te passeren. En dan hebben we daar dus cyclic on de Telegraaf. De spanning in de eerste volop door die passeerslag van de keert van mensen. Voorkant is geen of jouw eerste. Cyclic Emma stuurt de bal naar het perk voorin bij Ines. Ja, die rekent hem weer net echt lekker. En dan komt hij lang en lang net on de keert. Dus Ines, zij kent de keert net voorbij. En dat betekent dus dat bedoel van Emma. Ze blowen de voorsprong uit te bouwen. En daar komen zij al op een schinnevier weer een voorsprong. Het bedoel dus van Nina Claire Weining, Marcia Broesma, Ines Bos, Emma Porter dus. Hendrik Stegenga en Annie Koopmans het de touwtjes stevig in handen. Op de kant Spullenglik en Zuiglik is het Brecht Grovenstein. Zij mooi haast die opslag verzwaren richting het perk van Indy Tornier voorin. En mensje achterin. En ze ziet het mensje weer op. En dan is het Martsen. Ja, die moest even snel naar de zijkant. En dan komt er een keer het Lindse wat op de helft tussen de middellinie en de voorlinie. Betekent daar even ruilen van opslag. En dat betekent dus dat Emma ondertussen haar opslag verzwaren kan. En nu is het Ines die de bal vliegend rekt. Ja, de hoorn is geven steen het. En dan gaat die bal weer. En door die kweerslag, ja, rint het pedoel van Emma verder en verder uit. Schijnen voor eerst, schijnen twee. Het pedoel van Nina Claire probeert het wel duidelijk en daar ben ik wel mogelijk in. Ja, twee keer zorgelijk, dan heb je mogelijk in om een bordje. Had je dat dan krijgt net pakken, dan gaan de bordjes in je kant door. En dan is het dus uiteindelijk al een schijnen voor eerst achterstand. Boorkant. dan dus met Lieke Aars en Joslav Verswari op die spullingblik en die zorgblik staan. Daar zit meer spanning in. Dan is Emma die de bal achterin stuurt bij Masja. En dan met Hendrik Stegen op de bop, even snel. Ja, die stuurt de bal voort, maar de rechterhoek in van het Perkwabijsjoen. Een hele dikke keert komt daar te listen. En dat betekent dus dat zij van Oslag Rijden, maar is het daar en der Aniek Koopmans, die te vermindert Oslag voor haar rekening neemt. Lieke, zij is onderwijs, stuurt de bal naar Perkta. En daar is Robert Martsen en Riks daar beide van. De blauw de bal gaat de boeten van Lieke Tornier. En dat betekent dus dat bedoel van Brecht Grovenstein. Zij komen op een 3-12 voorsprong. En op de andere kant is het al een schinne 4-weersen. Aniek Koopmans, ja, die stuurt de bal naar Perkta. Tot het nou net goed, die bal gaat de boeten. Schinne 4-weersen. Twaglik. En op de overkant dus, door die boetenslag van Lieke, is het dus correct. Het draaien moet houden in het voordeel van het bedoel van Brecht Grovenstein, het bedoel van Lieke Tuinier.

Ja, we draaien de muziek maar even voort, want ik heb wel heel erg het tussen de broeren van Emma Porter, Hendrike Steinga, Aniek Koopmans, Sjenne, Nina Claire Weining, Marcia Broesma en Ines Bos. Ja, twee zitballen op rij van Aniek Koopmans. Betekent een skinner vier beesten en nou het wedstrijdpunt, zo is het waar. En dan luidt er nog een keertje in het tussenspel. Een behoorlijk dikke keertje, die luidt op een 12 meter van oude bobbeline. En dat betekent toch nog wel mogelijkheden voor het broer van Nina Claire. Om misschien wat we rond te doen nog in dit eerste. Ines zijn maar de opslag voor komt de bal voorin bij Hendrike. Ja, dan is het Hendrike en Anouk Blauwe de beide al. De bal is boeten. En zak hier het proef van Emma Porte, Hendrike Steinga en Anouk Aniek Koopmans. Geen maar schinnen voor geweest en Sois Twa. Na de finale van de keerts of trolleyboetenslag van Ines Bos. Ja, en wie zou je straks in komen? Dat maken we nog even nou wat zien van de proef van Brecht Grogenstein. Het wil de touwtjes in hand. Steen traai om het waar voor. Zien het proef van die getuinier. Ja, in die partij zit meer spanning. Traai met waar daar en nou de schinnen het waar we voor het proef van die getuinier.

Ja, we hebben op de keer zit iemand ons in een finalist van de keer zelf bekend. Het bedoel van Emma Potter en natuurlijk maar Hendrikke Steinga. En Aniek Koopmans. Zij winnen op Skinnenvierwezen. En Sajse Twa van het bedoel van Nina Kleiweining. Mooie Joetman, Marcia Broesma. En dus wat dat betreft dan ja, is dus in een finalist al bekend. Nina Kleiweining dus, maar Marcia Broesma, Ines Bos. Zij vliegen op 4 om niks. En Sajse Twa. De hoorpartij is spannend tussen nummers 3 en 4. Ik bedoel van Dieke Tonier, die ja, goede partij. En ken Indy daar nog bij. Ja, die kennen hem in ieder geval een keer van de boppen. Lieke Tonier, Indy Tonier en Mintje Meitema. Sinter Brechter, Grovenstein, Rikste, Barda en Marsen van der Goot. Er is het ondertussen 3 om 12 worden in het voordeel van Brecht Grovenstein. Maar wel 4 weken om de Telegraaf. En nog een hele dikke keertje op een meter of 12 van de boppenline. En die waren Deloine uiteindelijk toch Marsen van der Goot van de achterlinkse derde. Maar samen met Rikste, Barda in het perk. En de vermeste opslag is daar in handen van het bedoel van natuurlijk Brecht Grovenstein. Zien wat er nog gebeurt. Geert Mintje Meitema, maar zij is die het ondertussen werkelijk. Zij mooi de opslag verzwaart hier de vermeste opslag. Ben de bedoel nou Joert dus van Lieke Tuinier. Achterin, ja, die bal is fantastisch opslaan van Mintje Meitema. Daar heb je Martsen even een stapje naar voren. En dat hier Mintje Sjoen en daarmee pleegt een prachtige zitbal. En door die zitbal komen zij weer op de Sajfjouwer. En dan kan ze de partij weer volledig iepen breken. En dan zien we dus daar een hele spannende partij tussen die partijen van Brecht en Grovenstein. Rikster, Baarden, Maarten van der Goot. Zien dus dat partij van Lieke Tonier in die Tonier. En Mintje Meitema in die voorin, Mintje achterin. Dan is het aan Brecht om in ieder geval die grote keertje te behouden. Die keertje loopt op 2-3 meter van de boppeline. En nou het perk is die kleur. En Brecht zijn maar de opslag verzwaring. Rikster en Maarten bij haar op de boppen. En Sjenda had het ploeg van Brecht nou weer langs die komen kennen. In ieder geval in dit eerst komt die opslagbal van Brecht achterin bij Mintje Meitema. Maar ja, die bal komt het perk net 4,5 uit. En dan kan Rikst de bal keren voor de keerts. En trots het goede werk van Rikst wordt het zorgelijk. Draaien met waar en zorgelijk om de Telegraaf. En dan is het haast nog naar je Brecht die de opslag verzwaring maakt. Draaien met waar voor en via zorgelijk kan zij die voorsprong verder uitbouwen. En kan zij op haar misschien wel naar dat vierde bordje af. Komt het bril van Lieke toch wel langs die op die traaien klik. En dan is het eerst Brecht om de bal richting het perk te sturen. Perk ziet er al klaar voor in die mensen natuurlijk. Zien wat Brecht nou uit de heugel uit Tobrichel. Komt de bal van Brecht achterin. Bij mensen zou van de blauwe gauw Brecht. En dan gaat hij die bal dus boeten. En zo is het weer volledig in Liekweg tussen deze beide bedoel van Brecht Grovenstein. En het bedoel van Lieke Tonier, door die boetenslag van Brecht. Wordt het dus draai eerst een gliek. Ja, en kennen dus echt alle kanten op. Hier finalist dus bekend. Het bedoel van Emma Porter. Zij binnen al een omloop vierde. Kennen hun mooi rustig Nodeljan in het skaat hier in Wommels. En dan is het daar snap naar om Brecht Grovenstein. Om dus in dat zo aan de eerste, als eerste die opslag te verzwaren richting het perk van Indy en Mensie. Zien wat Brecht nou dan gaat Martsen gaat weer richting de middellijnen. En natuurlijk op de boppen is het Rikste Baarda. Zien wat er gebeurt. Gaat, Brecht neemt natuurlijk even haar dat die traai is naar die en dan geen keersen en geen punten om de Telegraaf. Oh, nu komt die bal op naaien van Brecht. Rent hij uit haar hand. Maar de bal is voor. Die bal is gewoon te kwart. En zo is het toch het bedoel van Lieke. Wat als eerste weer op voorsprong komt. Tussen nummers 3 en 4 van deze editie. Van de keertzaal op deze toernooi. 13 augustus. En we zijn hem goed. Zoals we hebben dus maar 4 op het toernooi. Hier een finalist bekend. Het bedoel van Emma Porter. Nou, zien wat er gebeurt. Geert Emma Brecht Grovenstein op naai. Ze stuurt de bal voorin bij Indy Tuinier. En Ken Rikst eronder komen. Daar minder mogelijkheden om die bal in je keer te pakken. Dat slaat het net. Dan komt er weer een hele dikke keertje te liggen op een 2-3 meter achter de opslaglinie. Dat is wel een mooie steun voor het partij van Lieke, die straks natuurlijk die keertje verdedigt. Maar traai is Lieke volledig in Lieke werd. De Skinner toe ging het ikken. Maar de Telegraaf toren die voorslag van Brecht. Nou is de Madsen van de Goot die te haasten die opslag verzwaar die maar. Want de kant van het partij van Brecht Grovenstein. Zien wat er nou gebeurt. Niet. Madsen komt maar die in. Brengt de bal voorin bij Lieke Tonier. En die slaat hem voort naar de grond. Oeh, daar is het ja, zowel Brecht als Martsen missen eigenlijk beide de bal in het tussenspel. Ja, en dat is er een keer weer twee hele dikke keertjes in het tussenspel.
Betekent voor even een rally van opslag. Hier de formatie van Brecht de Grootstein richting het perk. Ja, zijn mooi proberen die om daar de volging weer in te zetten. En in ieder geval in ieder van de twee eerste te pakken. Ja, missen ze buiten. Dan steen je voet weer een soos achter. En dan ben we bezig met het zonde eerst hier in die tweede partij van deze Keertsoff. Hier het perkhaasten richt de baarde voorin, maar ze vergroot achterin. Het is eerst een mensje mijn. Maar ze mooi de grootste van de twee eerste opslaan. De eerste keer die loopt op een meter of twee. Een heel achteroverslaglijn. Daar worden die later een meter voor zo ongeveer zat te zien. Hier waar je weet ik zit. Het is Mintje. Zij stuurt de bal nog naar het perk. Oeh, daar is het Mintje die een hele dikke keer eigenlijk voor die auto. Want ja, de bal van de Mintje gaat ik boeten. Traai is gelijk en twaggelijk nou onder de telegraaf. Ja, dit kan wel een hele spannende en lange partij worden in tussen deze beide partijen. Het is Lieke aardig om elkaar weer te wijzen. En dan is het als een, in dit geval Lieke die mooi die twaalf keer verdedigen. En ja, die loopt op een meter van de oogslaglijn. Dat is een behoorlijke steun weer in de reg. Traai is gelijk, twaaglijk. Perk drinkt even wat en start dan naast een te plak. Want ja, het is warm hier in Jood in Wommels. Zien wat er gebeurt. Dit rikst weer voorin, maar zijn weer achterin. Traai is gelijk en twaaglijk. Wie pakt deze twaalf keer? Nou, we zullen het zien. Lieke, zij is niet ondertussen kleer. Komt mooi haar oor in. En mooi nou die oogslag verzwaren. Brengt de bal achterin bij Maatsen van de Goot. En ja, die recht. Oh, die krijgt Brecht Grovenstein achterop de reg. Ja, dan ben je de punten kwijt. Bal op het lichaam van Brecht. En ja, dan steen je weer via Otwa achter. En dan is het dus, ja, Traai is gelijk. En via Otwa. Nou, weer een voordeel van Perdoe van Nalike Tarnier, natuurlijk Maaien in die Tarnier. En Mintje Meintema, Joert als vervangster van Monique Loodsma. En ja, zij op dit moment steen zij en hij zijn liedse voorsprong. En dan is er even Oelis aan de kant van het perken. Rikst en Martsen, ja, deze keer zien ze graag, hè, Wolt natuurlijk. Ze slaan de bal achter op het lichaam van Brecht. En dan ben je de punten natuurlijk kwijt. Traai is natuurlijk Fjordwa, Lieke is alweer onderwijs. Stuurt de bal achterin bij Martsen van de Goot. Rekken hem goed, die stuurt hem de linker hoek af, de rechter hoek in. Nou, het perk waar bijzonder een bobbelslag van Martsen van der Goot. En ja, daarmee komt het bij volledig in Wiekwicht te hingen. Traai is gelijk en Fjouwelijk. Wie pakt nou als eerste hier in Wommels dat vierde bordje? Wordt het de formatie van Brecht Grobenstein, Riks en Baarden, Martsen van der Goot? Of is het toch het bedoel van Lieke Tornier in die Tornier en Mincy Meindema? We zullen het aanwazien, maar het is eerst weer Lieke die de bal haast weer richting de opslag. Richting het perk sturen mooi. Het is perk stapt weer te plak. Rikst en Martsen. Het is Lieke. Ze neemt natuurlijk even de tijd. Komt nou die opslagbal van Lieke. Weer achterin bij Martsen van de Goot. Ja, die rekt hem wel goed. Maar ja, dat is niet mensen meinten. Maar daar bent toch mogelijk in voor Rikst en Baarden. Om die keers nou weer behoorlijk uit te bouwen. Dat slag het net. Het scheelt uiteindelijk een meter dat de keers groter wordt. Maar ja, die keers die bloot op een meter of 5. Vaart de middeline listen. Traai is Lieke en Fjouwelijk en dus die eerste keer. Dan is het daar een ornamentje om die eerste, die verminste opslag te verzwaren. Zien wat er nog eens gebeurt. Die heeft natuurlijk aan de barricant even wat dronken. Dat is behoorlijk warm, zat ik al zo hier in Wommels. En ja, dan is het er weinig schaduw om het veld heen. En dan is het natuurlijk, komt de scène er volop te steen. Dus de scène die draait langzamerhand richting de bol. Sofier is hij nog net, maar hij zit nou recht achter u hier in de Wommels, aan de kant van het gemeentehuis. Dus mensen meiden, maar die de bal achterin stuurt. Ja, daar is het voor de tweede keer op rij dat Mintje heel goed opslagwerk verzwaard werd. Op de 7 jaar is het Mintje Meindema die een prachtige zitbal werd plaatst. En daarmee komen ze dus op het rij eigenlijk. Maar wel de 7 jaar voor. Maar dan laat er die keert op een medico 5 varen de middellinie. Dus ik mogelijkheden voor het perk in die turnier en Mintje Meindema om misschien wel dat vierde bordje om de telegraaf te hingen hier in de Wommels in hun voordeel. Het is haast een Brecht Grovenstein die de van beste opslag verzwaar je maar. En probeer je maar om die keer te behouden. Ze stuurt alleen nog Martsen van de Goot naar voren. En dat betekent dus dat Rikste bij haar op de boppen bloot. En dan is het te perken, stiet te plak. En dan is het Rikste Aven Brecht. Ze drinkt even wat. En biedt daarnaast maar die tariering natuurlijk om die bal richting dat perk te sturen. Zijn Gim op mij naar de volgende zorgelijk. Of is het toch het perk van Indy en Minsje wat misschien wel de ringslagje zullen om die keer te pakken. We wachten het al.
bericht dat groot zijn. Zij is die kleed draai, is gelijk 6 jaar de Telegraaf. Zij staan dus 6 jaar achter nu. In dit eerste, nou komt de bal van Brecht. Die komt ervoor in bij Indy. En dan kan Brecht hem zelf retourneren. Ja, dan hebben we op naai. Zij gelijk de Telegraaf. En ja, dat is eigenlijk hetzelfde scenario als ze krijgt. Mensen maken 6 jaar en Brecht. Die maken er weer zoiets van Brecht retour tot in het perk. En dan hebben we dus draai, is gelijk. En zoiets gelijk hier spanning al om in deze partij. De hoorpartij, de wietkrachtverschil, de grut. In het voordeel van Emma Porte, Hendrikke Steenga en Annieke Koopmans. Zij staan dus al in de finale. En een rustige Deljan wat eten en wat drinken in deze warmte hier in Wommelsenbrecht. Groenstein, traai is gelijk, zoi gelijk. Dus Sjen, wat zij nooit de hoort het over erin zit. Komt de bal achterin bij Mintje Meintema. En ja, die wordt heel goed retourneerd terug Brecht Groenstein nog. Want die bal die krijgt nog krek voordat zij naar beneden gaat naar een stuitje. En dan bloot er een keertje oer van een meter of 5 uit de voorlijn mooi. En ja, dat biedt een mogelijkheid voor het perk. Rikst en Martsen natuurlijk om als eerste dat vierde bordje om de Telegraaf te heen. Lieke Simon Aars, Niels Laverswari, Sjen, hoe zij zich opstellen. Stuurt ze beide dames naar voren of is het toch al... Nee, het is alleen een mensje die het richting de keertse gaat. Draai eigenlijk, zuigelijk. Ja, en die net al te grote keert dus op een maximaal 5 meter uit de voorlinie. Het is even oelis tussen het perk en Brecht van ja, hoe gaan we stingen? Wie kreeg natuurlijk dat de Brecht de bal op het lichaam kreeg bij het uitslaan van de beide dames Rikst en Martsen. Die stappen nood te plak en dan is het dan Lieke om die opslag te verzwakken. Zij komt alweer maar die opslag brengt hem wat tussenin bij Martsen van de Goot. En dan kan Lieke hem zelf retourneren. En wat is die bal... Dus, Sjen, het is, ik denk dat er even Mierten worden, maar het scheidt Lolke Bierma, maar die zullen de bal erbij. En dan wordt het meetlint even gepakt. Dus er wordt even Mierten, de keurmeester op deze kant is resoluut. Die zei, de bal komt er net. En we binnen Noah, Sjen, we binnen benijd van wat er uit komt. Want ja, wie pakt als eerste dat vierde bordje? Is het de formatie van Brecht Grobenstein? Nou is het de formatie van Lieke Tuinier. Maar er wordt even Mierten op deze keer. Ja, Traai is natuurlijk, een belangrijke stand in deze partij. Sjen, wat de keurmeester mooie Lolke wedstrijd uiteindelijk aas nu komen maar het meetlint. Ze hebben bij de bal Mierten en rennen nou langzamerhand richting het blokje. En dan, ja, het scheelt net zo heel vol denken, maar hij komt er net. En dus, ja, mooi de linkerhoorn is het Lieke dus niet heel goed te werken. Dat van haar bedoel. Zij retourneert de bal voor de keers en dat betekent dat zij op een 4-0 voorsprong komen hier in Wommels.

Ja, het is even van de klok van zo'n uren en we zullen nog de nummers draaien en vjouwen van de keert zelf. Het is Marten van de Goot die de opslag verzwaren. En ja, die doet dat net goed. Die bal die bedaart verder te perken. En zo komt het ploeg van Brecht Grootstein op een 4-12 voorsprong in dit eerst. Maar ja, Lieke Tornier in die turnier. Mensen meiden maar, he, kijk, het zo'n de eerste pakt terug dat Lieke mooi links die bal weet te retourneren. Het zag hier dat er meten worden moest. Maar het wie genoeg om de keert dus te behouden. En daar komen zij op een fjouwer om het draaien. En nu staan ze dus fjouwer te water. En de tweede keer sluit ze wat op dezelfde hutte als de eerste keer. En Brecht Grootstein, zij stiet ondertussen klaar om die opslag te verzwaren in die voorin. Mensje achterin, fjouwer om het draaien staan ze voor. Fjouwer te water. Komt Brecht Grootstein maar die opslag voorin bij in die. En wat doet die bal? Wat doet die bal? Die bal, ja, die bal die gaat uiteindelijk toch, die zielt uiteindelijk kweer. En ja, hij liek gunstig te werden. Maar ja, een kweerslag nou van in die. Levert dus de 6-12 voorsprong op voor het bedoel van Brecht Grootstein. Ja, ze kennen dus krek van de klok van Zonhoorn. Misschien wel langs hier te komen op de vier eerste week. Safir is het nog net. Het is Brecht Aarsen op Nijen die opslag verzwaring. Maar bij haar op de boppen, Rikst en natuurlijk Martsen terug van de middelin. Indy en Mintje 16 beide. Ik alweer klaar. Vier om het draaien en 6-12 komt die opslagbal van Brecht op Nijen. Nog perkt daarvoor in bij Indy. Die rijdt hem wel goed, maar dat is de Rikst die hem retourneert en dan krijgen we een triktrak situatie. Komt er een keertje te lezen en dat betekent dat wij op wij naar, gaan naar de reclame. Nee, zijn de reclame van Zonhoorn. Zullen we hem graag heel snel weer om.

0: Maandagavond loopt de spanning naar de dames-PC snel op. Dan gaan de kaatsers loten en horen ze wie ze woensdag tegenover zich krijgen. Mis het niet en luister maandag vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeeland.nl en natuurlijk in onze...
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Nieuws.

Ja, welkom luisteraars. We op het van al het keertje in de Wommels. Ja, zien we nou die tweede partij van de keertje af, editie 2022. En ja, dat is een partij die hing het echt om elkaar. Beide partijen en jou om elkaar, niks. Lieke tornier in die tornier. En mensen meinten maar, zij binnen begonnen onderopslagen aan het begin van deze partij. Sint-Brecht, Grovenstein, Riks Baarden en Maarten van der Goot. Het partij van Lieke stond 4 jaar om het draaien voor. En dan wordt het dus 6 jaar in voordeel van het partij van Brecht, Grovenstein. En dan zit Riks de Baarda in het voorperk. Dankjewel. Stapt heerlijk, zien de bal aan, rammelt de bal door de boppen. En zij hebben dus Fjouwer eerst een liek onder de telegraaf. En nu is het het bedoel van Brecht en Grovenstein. Het een Fjouwer 2 voorsprong. Het wingers kunnen Fjouwer. Maar ja, een zitbal van in dit geval Indy. Van Indy. En dat betekent Fjouwer 2. En ook maar Indy op naaien de opslag verzwaren. En dan kennen Indy daar zelf bij. En die werd er toch wel de keertje weer behoorlijk in te kwart zien tot een meter verder de middellinie hebben 2 keersen lezen. In de tussenspel ben je bezig ondertussen met het jochende eerst. Ja, en dan kan het toch weer alle kanten nu een hele dikke keers tussen de opslaglinie en de boblinie. En die 2e keers die leidt op een medische var de middellinie. En dan is het betekent dus dat Indy en mensen hier 2 opslagen missen. En dus Indy het de van minste opslag hebben overnomen binnen de formatie van Lieke Tornier. En die het zusje dus van Lieke. En zij slaat dus nog van minst op in dit eerst. Het nieuwe eerst dus voor jou racing league. Voor jou 2 keersen in het tussenspel. En hij is de Maarten van der Goot. Zij mooi de grootste van de 2 keersen. Voor die zij mooi de van minst opslag even verzwaren. Indy en Minstje steen vlak achter me hoor. En dan komt die bal voorin. En dan is het, Indy die rekken die bal wolvliegen. Maar ja, het de hoornschreef steen. En dan geeft die bal een heel lang kweer. En trouw die kweer. Eerst slag komt het proef van Brecht en Grovenstein op de 6-12 voorsprong in dat nieuwe eerste. En Lieke zei als eerste op te gaan. Nou, dat vuurt de eerste hier natuurlijk in Wommels. Het is 4 eerste Lieke en 6-12. Zien wat Brecht en Grovenstein naar nu aan gaat. Die keert op een medische de middeling. Hier op je nou weer spanning in zijn eerst. We zullen het oude maken. Het is Indy en Minsje Sustain beide weer clear. En ik Brecht het de bal weer in hand. Dan is daar op de boppen reeks. En terug van de keertjes is het dus Maarten. Zien nou wat Brecht nou dwang geeft. Stuurt de bal nou naar het perkte. Voorin bij Indy. Ja, die dekken rikst net bij die bal. Die flinkt heerlijk uit de wandwaaien van Indy Tornier. En zij weet de bal te vinden. En daarmee hebben we dus Fjouwer. Eerst een klik. En zij Fjouwer. Trot die Fjouwer is een klik. En die zij Fjouwer. Dan hing het er aan de telegraaf. En dan is het haast nog naar je Brecht. Die opslag weer verzwaring maar. En die dus kijkt boppen, zo'n Fjouwer richting ik, en zo'n Fjouwer pakt zij daar mooi. En dan is het die zo'n Fjouwer, pakt het broer van Brecht Grovenstein dus, die als eerste dus dat vuurde bordje. We zullen het zien, maar het is Brecht, zij komt naar die opslag. En dan is het achterin bij Mincy Meidema, en dan krijgen we een keertje op een medicof Fjouwer voor de middeling. Dat betekent even een rally van opslag, en dan gaat de formatie van Lieke richting de stuit. Zij maar proberen hem die keertje te behouden. Slaag je ze erin. Dan hebben we voor de 3e keer op. En dan hebben we al de 3e keer cyclic in die strijd hier. Omdat het 12e finale plakje van deze keers af. En dit ziet wat toen 27 natuurlijk bij de keersvereniging Wommels. Er zit een prachtige soort meesting achter de perken. Ja, dus is er het schaat. Dus, en ja, naast huis is er ondertussen het schaat. Ik kwam en ik daar zit een heel soort meesting. Het is voor jou eigenlijk 6 jaar. Dus je wat Lieke en Oas en Dwan Git zei. De bal in hand. De perk maar nog te plak staat bij Riks en Maarten. Op die 4e regeling en die 6e. Beide partijen willen natuurlijk graag op naar dat vuurde bordje. We zullen het zien. Het is Lieke, zij stuurt de bal nog naar het perk daarvoor in bij Riks. Ik ken Indy net bij. En dat is voor de 12e keer op rij dat Riks Baarda uithelt. En zij pakt dus als eerste dus het vuurde bordje voor haar partij. Zij komen op een 4-4 voorsprong. De formatie dus van Brecht. Grovenstein, Riks de Baarden, Maarten van der Goot, stand 4 om of jou voor. Zijn Lieke Tornier, Indy Tornier en Mintje, Meidema.

Ja, no doubt. My, it's my life. Ja, de techniek is jong in handen van Sietse de Boer. En ik zie dus dat het ondertussen wat wakkerlijk worden is in het zingende eerst. Rick Brecht Grovenstein, zij stiet ondertussen clear. Het is wakkerlijk in dit eerst. En het is Brecht die de bal achterin stuurt bij mensen meinten. Maar en, zij pleest dan, in dit geval pleest Brecht een prachtige zitbal. En daarmee komen zij dus op de 4-12 voorsprong. 4-12 voor en 4-12 voor. Ja, en dan kom je steeds dichter en dichter bij dat tweede finale plekje. Dus hier in Wommelstijds deze editie van

Rood. Dus liek het tuinier in die tuinier en mensen meenten maar. Het is Madsen van der Goot. Zij stiet ondertussen een klip. Zij mooi haast een doorslag verzwaar hier. De verminste doorslag. Dat ze de hele jonge eigenlijk al binnen de bedoel van Brecht Grootstein. Zien wat er nou gebeurt. Ja, Geert, komt er de bal voor in. We hebben in die tuinier. Ja, die scoort hem echt goed. Trouw de hoeken heen. Trouw de linkerhoeken heen. Komt er een hele dikke keert te lezen. Een lietse keert en een grote keert. En dat betekent opnij even Ruidie van Oorslag. En dan gaat het bedoel van Lieke Geert richting de sluit. Zij mooi dus beide keersen proberen te verdedigen. En ze staan 4-1-4 achter en 4-2 achter. Dus een, de eerste keer op een meter of 5 vaart de middellijn. En dan worden die luid op een, ja, krijgt denk ik een meter of 2 achter de opslaglingen. Dus ja, er is wat steun voor de opslag. In dit geval voor het bedoel van Lieke Tornier in die tornier. En natuurlijk een mensje meiden. Maar zij mooi proberen om die beide keersen dus hun kant op te loeken. Het perken Rikster Baarden en Martsen van de Groot zullen er natuurlijk alles om doen om in ieder geval een van de twee keersen te pakken. Pak je een, dan kom je automatisch op het wedstrijdpunt. Sjen, wat in die nou dwangt, stuurt de bal naar het perk achterin bij Martsen van de Groot. Die rekent hem goed, maar die komt er weer om en kan Brecht erbij. Nee, die kan daar krijgt net bij. En dat is, ja, en ze rekent hem om, dus dan kan Martsen vervolgens niks meer. Dus het is minstje een retour tot de keers. En zo hebben we dus 4-1-4 en 4 gelijk. Ja, dan ben er toch ik ben mogelijk in van bedoel van Lieke om misschien wel weer langs zitten te komen op de vier wezen Gliek. Het is ik echt wel een partij. Bij Patoen hoor ik echt in Liekwicht. En ja, om ik hoor ik helemaal niks daar eigenlijk gedurende de partij. En diverse keren zou Gliek om de Telegraaf. Ja, dan weet je uiteindelijk wel dat het zomaar alle kanten op kan in deze strijd om dat 12e finale plakje van deze keers af hier in Wommels. Lieke brengt de bal achterin bij Madsen van de Goot. Die rekent hem op naar hij goed. Maar ik denk, ja, dat is in die op haar gemak. En uit alle rust keert de bal voor de keers. En zo had het bedoel van Lieke tuinier in die tuinier. En mensen meiden maar. He, kom op weer op 6 jouw voorsprong. Van jou door achter. Twee keer eerst pakken. En je steen weer 6 jouw voor. En dat betekent dus dat er mogelijk in binnen. Om ik het vuurde eerst aan jouw kant van de Telegraaf te hingen. Zover is het nog net. De perken zullen natuurlijk alles ontdoen. Madsen van de Goot en Rikse. Maar om dat te voorkomen. Want ja, zij willen natuurlijk ik graag naar die finale van deze keer af. Je doet in Wommels. 4-1-4, 6-4. Want de Telegraaf. Er wordt even wat dronken op beide kanten natuurlijk. Want het is behoorlijk op temperatuur hier in Wommels. Op deze keer af editie 2026. Zien wat het perkaars en dwangit Rikst en Martsen. 6-4 achter. Het is aarsten op naar Jelieke. Zij het de bal in handen kregen. Nee, staat op de boppen. Indy en zit er hutten van de middellijn. En dan stapt de haast het perk te plakken. En dan kan Lieke Bier maar haar tariering. 4-1-4 achter. 6-4 voor. Pakt zij en dan ik ta en ging op mooi naar die 4 wezen wie ik stand. De bal komt slow naar het perk daar. Dan is het Rikste die de bal goed weet te reizen. Maar ja, Lieke die rent in die bal op. En dan scheelt het samen wel een meter of 4 size. Dat zij dat heel goed werken, Lieke dan hier. Om die bal behoorlijk in te kwatten. Ja, en dan ben er voor beide patroeren weer mogelijk in de keers op de helft zowat van de voorlinie en de middellinie. 4-1-4 dus en 6-4. 6-4 in het voordeel van het perk in die en mensje en 4-1-4 in het voordeel van de opslag. Dat is Aarsten en Brecht Grogenstein. Zij stuurt beide dames naar voren. Madsen en Rikst dus Aarsten terug van de keerts. En dan is het Aarsten en Brecht om die bal dus samen naar het perk te sturen. Dat het perk dat net een goed verwerking kan. Want ja, een slag is erin om de keerts te passeren. Dan gaan we bijna echt het laatste eerst in deze onderlinge strijd. 4-1-4 dus, maar wel 6-4 voor het perk. Zien wat Brecht doen, Geert komt mooi heron in. Zien we de bal nou naar Perka. Die bal die, oh, die bal die knikt weer boeten. En dat hebben we hier in deze partij. Ik had eens een beetje zien op de standen. Dat is het, maar dan wordt er wel eens even een eerste voet gewoon aan de body kant. En nu is het dus Brecht die de bal boeten gooit. En zo hebben we dus 4 wezenlijk aan de Telegraaf hingen. Hier in Wommels in die tweede partij. En dan gaan we op een nou echt het laatste eerste in die strijd om dat tweede finale plakje van deze keer af. Brecht Groos. Dan zei je maar dit eerste, het 11e eerste Ierpenier. 4 wezenlijk, het kan op beide kanten dus niks meer leiden. Elke fout ziet, ja, dat kan wel eens fataal zijn om je misschien wel te plaatsen voor de finale van deze keers af. Brecht Grogenstein neemt even harde tijd natuurlijk. In die kroep daar weer wat naar voren, komt de bal weer voorin bij in die tuinier. Oeh, daar is ze correct een fractie te let. Mooi harde beweging in die, en wat ze hier wat leuk zien gedachten. Maar ja, er komt wel een keertje te lezen. Op een meter of 8 uit de volgende.

dingen mooi. En dat betekent dus dat de opslaghebber Rudy Mooi is het Marten van Jotaarten die de verminste opslaghebber haar rekening nemen zal. Vier wezenlijk een keertje in het tussenspel. En de Marten heeft de bal al ingaan. Het is een mensje die kroept even vlak achter de Indy in het perk. En die heeft een behoorlijk wat perk nam. Zowat die al wat perks die zei. Kroept nog heel snel naar voren. En dan kan mensje nooit in die bal omstappen. En dan is het Marten van Goot, ja, die wacht even op die bal. En dan komt ja, die keertje die komt beide keer zowat op dezelfde hutte te lezen. Een meter of twee is hij lietser. Dus vier wezenlijk twee net al te grote keertsen. En dan is het Rudy van Opslag. Dan is het haar zijn eerste Indy die de grootste van de twee keertsen verdedigen mooi. Op een ja, de eerste luid zowat tussen de middenlijn en de voorlinie. Twee keertsen dus en geen punten onder de telegraaf. Dan is het haar zijn Indy, zei je zult die van minste opslag voor haar rekening nemen. Lieke terug van de keerts, mintje op de boppen. En ja, dat wordt even online natuurlijk tussen Brecht, Richt en Rikst en natuurlijk Martsen. Van ja, hoe pakken we deze keerts nog? Ja, de eerste beide, de eerste keerts. Nou, wij eigenlijk sowieso pakken. Maar ja, we waren de eerste ovatie wat in die uit de heugel uit het overigens. Vier wezenlijk, twee keertsen in het tussenspel. Beide kanten, dus kennen het niks meer. Sjen Wiet de eerste keerts pakt in dit lijst. De eerste keer in Wommels. Oh, die bal, die rent heel raar uit de handboy van in die. Maar ja, het is Martsen van de Goot die in ieder geval de keerts weet te passeren. Ja, daarmee pakt zij de eerste twee punten onder de telegraaf voor haar partoer. Vier wezenlijk, sjen het waar. En dan is het Aasten Opnij, die is het Lieke in dit geval, die die opslag verzwaar is. Geest is een meter of 12 liter. Dus we zijn weer mogelijk voor het perk Rikste en natuurlijk in Martsen. Om misschien wel die voorsprong te verdubbelen. Nou, dit is geen verhaal. Wacht zit nou. Lieke is als eerste ontzet. Nest daar op de boppen in die en natuurlijk de rug van de keerts. Is het minstje meintema. Vier wezenlijk, schien het waar. Lieke neemt natuurlijk ik even haar tijd. Want ja, het, zoals ik al zei, het kan niks meer laaien op het body. Komt de bal achterin bij Martsen. Oeh, en daar kan minstje krijgt net bij Martsen. Die rekken die bal eigenlijk strieën mee. Maar het is genoeg voor hun patoer. Zij pakt de schien of jouw voorsprong nog in dit eerst. Het laatste eerst in deze partij. Tussen de patoeren van Lieke Tuinier in die tuinier. Minstje meintema. Sien Brecht, Grovenstein, Riks de Baarden en Martsen van de Goot. Ja, en dan is het, het voordeel is op dit moment even in hand van Patoer van Brecht Grovenstein. Zij de eerste vier op een om de telegraaf hing in. En dat betekent dus dat het Patoer van Lieke weer in de achtervolging mat. Zij stiet alweer kleren onder opslag. De perk natuurlijk een stapnoot te plakken. Riks voorin, Martsen achterin. Komt er die bal van Lieke achterin bij Martsen van de Goot. En die slaat hem richting de groen. Oeh, die gaat tussen de vierten terug van de Mensje Meijtema. En dan komt er een hele dikke keertje te lezen op een meter of achter de opslaglijn. En dat betekent dus Skinnefjouwer en een hele dikke geert in het voordeel van Peru van Brecht Grovenstein. Ja, en dan hij zei op dit moment dus de touwtjes in handen en zijn keerts biedt natuurlijk ook een perspectief voor de opslag der. Dus ondertussen Indy, zij neemt de verminste opslag. Het zijn benoemd dan van natuurlijk Mensje Meijtema. Ja, die hierheen uiteindelijk op te volle boeten voor haar eigen wand. En dus zou het zien Indy, doodouw het maar even. Vier wezenlijk, skin of jouw. Indy komt mooi haar onder in richting de opslaglijn. Stuurt de bal nog naar het perk voorin bij Rikster Baarden. En ja, dat is voor de tweede keer op rij dat Rikster heel belangrijk werk doet voor haar Pedoer. Zij weet de boppen weer te vinden. En daarmee wordt het dus wedstrijdpunt voor het Pedoer van Brecht Grovenstein, Rikster Baarden en Matze van der Goot. Schinner Sijs steen zij voor vier wezen, Glik en een Schinner Sijs. En dan is het haast natuurlijk van Brecht Grovenstein om ja, die door in het slot te gaan naar de finale. Een hele dikke keers is die luidt op de opslaglijn. En dan heb je dus dezelfde touwtjes in hand en kan je jezelf de winst veilig stellen meer. De formatie van Brecht Grovenstein. Vier wezenlijk, schien een sausje, schien wat er nou haast gebeurt. In die stiert kleren, minstje stiert kleren. En op de overkant is het Brecht Grovenstein. Zij mooi nou haast die opslag verzwaren. Komt mooi haar gewoon in, brengt de bal heug op achterin bij Mensje Meijtema. Die rekent een bol, maar dan kan Martsen hem op haar gemak keren voor de keers. En dat betekent dus dat het de ploeg van Brecht Grovenstein, Riksbaan en Martsen van der Goot. Zij winnen uiteindelijk toch op vier wekelijk en een schinnensuis en gaan dus als tweede naar de finale van de Kids Off hierin Wommels.

0: Ik laat het maar lachen.
1: We hebben allemaal op het keertschild in Wommels. Ja, staan we op punt van het begin, mooi de finale van deze editie, de 2027 editie van de Keers Off. Het is een formatie van Emma Porte, mooi Hendrikke Steinga, de Sjoerd als vervangster, mooi en Annieke Koopmans. Zij begin bij de onderopslag en zij staan zien hoe het partoe van Berechter Grovenstein. Mooi, het Perk Rikse Baarden natuurlijk en Afrinse Martsen van de Goot. De vrouwen die binnen waren klaar voor, willen nog even een peerbaltje opslaan. Scheidsrechter Lolke Bierma is er bijna weer klaar voor. De keurmeisjes zitten wat te plakken en dan gaan we op. Nou, de ontknoping van deze keers af. Wie wordt het 12e partoer wat richting Weidem mooi? Is het het partoer van Emma Porte? Zal ik al zeggen, je dus mooi vervangster van Marije Bokma. Zij is op vakantie nog. En daar is van die plakje wordt Hendrikke Steinga. En natuurlijk Aatrinse Annieke Koopmans. Zij mooi als een doofslag als eerste verzwaai. Zien we het partoer dus van Brecht Grovenstein. Perk van Riksbaarden en Matse van de Goot. De laatste bal ging heen en weer en dan jouw daar een scheidsrechter Lokke Bierma het start zijn. Een kwart plaatje denk ik ziet ze en dan gaan we los.

Ja, we hebben op dat keertje in een Wommels. We hebben dus los binnen mei de finale van de keertshof. Emma Porte, Hendrike Steinga en Annie Koopmans binnen begonnen onder opslag. Sjen Brecht, Grovenstein, Riks Baarda en Martsen van der Goot. Ja, de eerste bal die Emma richting het perk stuurde. Gong net goed, de bal gong boeten. En zag gong dus de eerste twee punten onder de telegraaf in handen van het ploeg van Brecht Grovenstein. Ondertussen is de twee keertsen in het tussenspel. De eerste luidt op een meter van de middellijn en de tweede die is een stuk of een meter of vier liet ze er nog. Dus twee keersen, twee net al te grote keersen. Dan komt de bal achterin van Martsen van der Goot bij Annick Koopmans. Die werd er geen riemen, een prachtige zitbal dus van Martsen. Daarmee begin zij in ieder geval goed om deze finale hier van deze editie van de Keershof. De eerste vier punten hing je om de telegraaf in het voordeel van proef van de Brecht Grovenstein. En Brecht mooi aan zelf het opslag verzwaaien. Zij krijgt de bal in handen drukt van Riks Baarden. En dan is het zij gaat samen mooie Martsen van de Goot richting die tweede keer die zowat tussen de middellijn en de voorlijn in Lloyd op zowat derde helft van het perk. Hendrik Steen voorin en Annick Koopmans achterin. De eerste vier punten om de telegraaf. Zien wat Brecht komt de bal achterin bij Annick op Nij. Die bal die shit omheeg. Sjen wat er gebeurt. Kan Brecht hem retourneren? Oeh, dat gaat net goed. Brecht kan hem retourneren, maar die retourneert hem te vieren langs de zietlijnen. Hij gaat een queer retour. En dat betekent dus ja, dat het fjout wou het in dat allereerste eerst van deze finale van de Kids of hier in Wommels. Sjen wat Brecht Grovenstein het aarsen op Nij dwan mooi. Eerst met de bal even komen en dan Giet Riks natuurlijk weer richting haar plekje op de boppen. Fjoudwa dus om de telegraaf in het eerste in het voordeel nog wel van proef van Brecht Grovenstein, Riks Baarden, Martsen van der Goot, zijn Emma Porte, Hendrike Steinga en Annieke Koopmans. Dus we zijn echt krijgt los met een cirkel op het klokje, bijna het zingen verachten. En dan ben we los met de laatste partij van de midi hier in Wommels. De perken staat nou te plak, Hendrike voorin, Annieke achterin. En dan is het Brecht die het aarsen die opslag weer verzwakt voor haar bedoel. Zij is die er kleer voor. Mooi dus haar concentratie pakken. Komt mooi rond in. Brengt de bal achterin bij Annick Koopmans. En die, ja, die had hem op zich wel goed uit. En Ken Riks dat? Nee, die Ken Riks er lang en aan het bij. Ik denk net dat ze hem krijgt, dat ze hem even mis of kwijt weer. En dan komt die keertse op, ja, zowat op de opslaglijn te lezen. Dat scheelt een lietse meter laat hij ervoor. En dat is een behoorlijke steun natuurlijk voor de proef van Emma Porte. Een eerste keer dus in het tussenspel. En dan is het haast een Martsen van der Goot die die opslag weer verzwaren. Maar binnen dat bedoel. Emma en mooi haar beide maten steen aan de kant van het perk. Berg Roosstein dus van best op. Riks Baarden voorin en op de boppen. En Martsen van der Goot achterin en van minst op. En nu is het Martsen niet even sprinten, maar om die bal ja, op de zietlijnen zowat te keren. Komen er twee hele dikke keersen te lussen in het tussenspel. En dat betekent even ruilie van opslag. Formatie van Emma Kitt richting de stuit. Dan hebben ze twee hele mooie keersen lussen natuurlijk ter verdediging. Maar ja, het perk van Riksten en Martsen zullen natuurlijk alles om die bar keersen te pakken. Ze staan er voor jou voor in dat allereerste van de keersen of hier in Wommels. Het is een mooie vult om de lijn van het field heen. Ondertussen is er wat meer skaart om het field heen te komen. En dat levert natuurlijk automatisch meer medischen op de lijn van het field heen. En dat betekent dus een prachtige midi weer in Wommels hier tijdens deze keersof. Perk staat clear. Riks voorin, achterin Martsen. Fjoud waar steen ze voor, maar wat waar keersen in het tussenspel. En het is Annick Koopmans die nou de bal richting het perk is. Die wordt achterin bij Martsen van der Goot. Ja, die zou het van dat blauwe kouwen Annick. En die bal gaat boeten. En terwijl die boetenslag komt de eerste zoals het was om de telegraaf te hingen in het voordeel van Perdoe van Brecht Grovenstein. Zij heeft dus de leiding in het eerste hier van die finale van de Keertshof hier in Wommels. Nou, later natuurlijk uit nog wel die tweede keerts en die wordt daar opslaan terug Emma Porte. Zij maar even wachten dat ze de bal in handen krijgt van Hendrika die bij haar op de boppel bloot. Ja, en die keerts loopt op een meter of jouwer achter de middellinie. En dat betekent ja, toch nog een behoorlijke steun voor de opslag. Emma, zij neemt natuurlijk even haar tijd. Komt mooi haar oren in. Stuurt de bal. Nou, naar het perk. Komt die bal wat tussenin. En ja, die kan de Martsen kan die bal wel
uitzien, maar ja, net hier in het net uit de wand. En dan is het Emma Saye staat op een goede plek op het goede moment. Keert de bal voor de kids. En daar maken nog eens zich voor waarom. In dat eerst nooit de size Fjouwer. Dan was twee puntjes achter. Ja, die in ieder geval de aansluiting te pakken in dit eerst. Het is Riks en Madsen. Tikje een keer met de wand, zeg maar. Want ja, ze willen natuurlijk als eerste een bordje om de telegraaf. Mooie samen natuurlijk mooie bericht. Zien wat er nou gebeurt. Gaat, Emma heeft de bal weer in handen. Zij neemt natuurlijk even haar tijd. Komt mooi heronderin. Zien werd deze bal bedaard voorin bij Riks de Baarden. Die rekent hem goed, maar die bal die krijgt nog sluit. Kan Riks er nog een keer bij? Ja, die kan hem inderdaad nog een keer retourneren. En dan komt er het scheelt weer een meter of twee. En dat betekent dus dat er net een al te grote keertje komt lussen. Een meter of zo'n uit de valine. Dat betekent weer even rally van opslag. Ja, dan is het daar nog de formatie van Brecht Grovenstein om dat eerst te verzilveren. Zij steen sowieso voor jou voor. In dat eerste en die keert dus op een medico zo uit het vaarperk wordt. Beide dames gingen naar voren, Riks en Madsen. En dan bloot Brecht natuurlijk al in de gaten op de boppen. Perken stiet het in zijn plakje waarop zacht Hendrike en Aniek. Aniek stiet zowat, maar de hakken tinkies in de kweling. Nou, die neemt geen risico, maar de opslag van Brecht. En dan is het dan Brecht om haast zijn outside die keert weer te behouden. Hier in Wons komt die bal voorin bij Hendrike. Ja, die bal is eigenlijk vierste mooi. Op maat en dan is het Hendrikus steking die het heerlijk zien die bal omringt. Die bal gaat een heel lang over de boppen heen. Ja, en samen bier we dus die finale van de keer af. Vot weer mooi de cyclieke stand op de telegraaf in dat eerste. Dus wie pakt het eerste bordje? Wie maakt het een begin in die finale hier in Wommels? Wordt het de formatie van Emma Porte of het partoer van Brecht de Grobestein? Brecht mooi doorslagverzwaring in ieder geval. Zij is eerst onderzet op de eerste cyclieke van deze finale. Dan is het Brecht. Neemt natuurlijk even naar tien. Madsen ter hoogte van de middellijn. Zien wat Brecht uit de hoort. Tobiesel komt de bal achterin bij Aniek Koopmans. Ja, en dan kan Brecht hem zelf retourneren. En daar krijgt Hendrik nog een kans. Ja, dat is heel goed werken van Hendrik Steijing. Ja, die pakt in die triktrak toch nog de bal over de boppen heen. En dat betekent dus dat het bedoel van Emma Porte. Zij ging goed van start. Door die triktrak bobbenslag van Hendrik Steijing komen zij op een 1-0 voorsprong hier in Wommels. Yes.

Ja, Anastasia, maar een van haar grootste hits. Dus verzwakt in de techniek in hand van Sietse de Boeren. En dan gaan we langzamerhand alweer op het einde van het 12 uur extra sport. Natuurlijk live vanuit het Keersheld in Wons. We zijn bezig met de finale van de Keersalf. Tussen de bedoeling van Emma Porte, Hendrike Steging, Annie Koopmans, Brecht Grovenstein, Rick Bade en Maarten van der Goot. Ja, en dat weer in het eerst op de Zuidelijk, Hendrike Steginga die er heel goed bij wie in de trek raken. We weten de boppen te vinden en dat betekent het eerst voor hun. Ja, een zitbal van Brecht. Dan twee keer achter elkaar boppen van Hendrik. Dat betekent ik alweer de skinnen vier op de Telegraaf. En we hebben vier al voorsprong op de Telegraaf. Nou, een voorslag van Aniek Koopmans. En dat betekent dus dat het weer in ieder geval in dit eerst weer in Liekwicht is. Het wordt vier gelijk op de Telegraaf. Ja, dat eerste was verkeerd op de Zuidelijk. En dat ging dus naar het patoer van Emma Porte. Zij ging dus goed uit de startblokken. En pakken dus de leiding in die finale van de Keersalf hier in Wommels. Is het Emma, zij mooi op najaars in de Joostlaaf verzwaai. Een hele dikke Keers loopt er in het tussenspul. En dat betekent dus dat het er mooi wat steun is voor in ieder geval de opslag. Emma, zij mooi de opslag verzwaai. Komt de bal voorin en bij Richter Baarden. Ja, die rekken de bal wolvliegend. Ja, die bal die komt lang net onder de Keers taan. Dus rekst de Keers net voorbij. En daarmee komt het proef van Emma op naai als eerste. Op de 6-4 voorsprong. En dan kan ze misschien wel voor het taslaan. En misschien die voorsprong voor het uitbreiden. We zullen het even nou zien. Maar de Emma heeft de bal nog net. Die krijgt daar de bal in hand. En dan mooi zij die opslag weer verzwaaien. Een eerste dus voor op die Zuidelijk. Trouwens prachtige werk van Hendrike Steging. Dus je wordt de vervangster van Marije Bokma. En ja, dan doe je dus voor goede zaken in zijn finale. 6-4 een hoop naai voor. Emma Porte, zij is onderwijs. Komt er mooi heron. En brengt de bal naar voren bij Richter Baarden. En die stuurt hem naar de groen daar. En dan komt er een hele dikke keers te lezen terug van de opslaglijn. Naar de klok van 8 uur. Ben we bij een Beberom. Maar het verval van deze finale van de Keershof hier in Wommels. Ja,

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het talent?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Nieuws.

Ja, we romen op het Keertschild in Wommels. Mijn naam is Henk en Brenius. De techniek is in handen van Sietse de Boer in de studio in Frenschier. Ja, als je naar de finale van de Keerts af tussen partijen van Brecht, Grovenstein, Rix, Baarden en Maarten van der Goot. Ja, ze maakten echt in de achtervolging op Emma Porte van Hendrikke Steginga en natuurlijk Annieke Koopmans. Want ja, het eerste bordje gewoon op de cyclic naar partijen van Emma. En vervolgens is het kijk op de soifjouwer Annieke op Nij, die in dit geval Annieke Koopmans, die het heerlijk in de bal omstapt. De bal gaat dan helemaal naar de boppen heen. En dat betekent dat het partij van Emma Porte al een skin of jou, als skin een spul voorsprong het. Nou is de Hendrikke Steinga die de bal ja, goed rekent in het tussenspul in het voorperk. En er een hele dikke keers werd looit voor het partij van Emma Porte. Zij ging richting de opslag. Stwakkelijk of jou het was voor het partij van Brecht Grovenstein onder de Telegraaf. Ja, ze steen een spul achter in de finale van deze keers af. Ja, wie pakt het laatste plekje op de Vrouwenspc? De bal bedoelt druk en mooi dwaande. Het BNL van deze partij is in ieder geval in handen van Emma Morgaard bij de maten. Hendrikke en Aniek 16 een spul voor. Vjouw twee achter, maar ja, twee hele grote keersen ter verdediging. En dat betekent alle hens aan dek voor het perken, Rikste en Martsen. Zien wat er nog gebeurt. Dan gaat Aniek Koopmans mooi dus de eerste keer opslaan. Zij is alweer onderwijs en brengt de bal achterin bij Martsen van de Goot. Die rekent hem goed en dan, dan is het Hendrikke Steginga van de scheidsrechter Lokke Bier, maar die zei van ja, Hendrikke, dus die is er achter. En dan betekent dus dat de keertse voorbij is, troch Maatsen van de Goot en Dermoy. Pakt het proef van Brecht Grovenstein, pakt dus door die passeerslag van Maatsen een soort van voorsprong in dat tredde eerste. Er wordt even is een discussie tussen het proef van Emma's en natuurlijk de scheidsrechter, want ja, het proef van Emma Porte biedt het er net mee eens. Er wordt even online en dat betekent dus soort twa in het voordeel van het bedoel van Brecht Grovenstein. Ze kennen op boy dus nooit dat eerste botje in de finale hier. Ze steen een spul achter en als ze dus wat willen, dan zien ze dus ik echt wel schermen als ze nou de ontsluiting herpakken hier in Wommels. Dus wat er nou gebeurt, geeft Emma Porte, zij is onderwijs, brengt de bal naar het perk, ja die bal is goed opslaan en dan kan Emma zelf de bal voor de keertje keren en daarmee levert ze wel heel goed werk over voor haar bedoel. Want ja, ze komen weer om in dat redden eerst tot de zoals voor jou. Ja, en dan heb je het bedoel van Brecht Grovenstein, dat wordt je nog steeds net in hand. En dan steen je al een spul achter. En ja, dan kan het eigenlijk gedurende op de helft van de partij, kan het eigenlijk niks meer laaien. En dan is het Emma op najaars die opslag verzwaring. Maar Rikste en Martsen, zij steen er beide weer klaar voor. Emma natuurlijk, ik komt er mooi heroen in. Zij jou nog achterin dit eerst. Komt de bal achterin bij Martsen van de Goot. Ja, die stapt even heerlijk in die bal dit keer. En dan keert de spanning weer om in deze finale. Door die prachtige bal uithaal van Maarten van der Goot. Zij weer de bobber te vinden. Spullen maar eerst. Hier in Wommels in die finale van de Keertshof. De streetlight weer hier.

Ja, wij veronderen wat dat Keertveld in Wommels. Ja, stond op het toer van Emma Porte. Kijk, een spul voor. Vervolgens wordt het op de Vjouwensois. Prachtige bovenslag van Martin van der Goot. En dat betekent het spul om het eerst. Ja, nou, traag ik een keer een boetenslag. En in je zitbal van Aniek Koopmans. Betekent het 6-12 voor het toer van Brecht Grovenstein. En hij heeft een hele dikke Keertveld. Is die laat een meter of 12 achteropslaglijnen. En dat betekent dus dat er steun is voor de opslag. In dit geval Brecht Grovenstein zelf. Zij maar proberen om haar toer wel langs Siede te brengen. In de finale dus van deze keer of hier in Wommels. Brecht, zij is hier Claire Rikst. En natuurlijk Marsen bij haar op de boppen. Komt de bal van Brecht heug op achterin. En daar is het Aniek Koopmans. Die let de bal vallen. Maar ja, die bal keurmeester achter het perk zou van die bal zit. En er is een zitbal van Brecht. Levert weer de stand weer volledig in Liekwicht. En dat betekent spullengeliek hier. De vliegende start in deze finale. Dus voor het bedoel van Emma Porta. Maar nu is het dus weer geliek. En dat betekent dus dat we op een game. Nou, het vuur de eerste tussen de bedoel van Brecht Grovenstein en het bedoel van Emma Porta. Shanna wordt wie als eerste aasten de eerste twee punten weer onder de telegraaf. Het bedoel van Brecht of het bedoel van Emma. We zullen het houden uitzien. Maar we hebben natuurlijk even wat dronken op een bodycon. Want ja, zat ik al zo. Het is behoorlijk warm. Je hoort in Wommels. En Shen, er wordt even online. Ja, je jou eigenlijk een spul voorsprong. Jou is zomaar weer fut. En dat betekent dus dat Bart bedoelt weer op naar je benen kennen. Twee is een gliek onder de telegraaf. Shen Brecht Grovenstein. Zij mooi als eerste werd de opslag verzwaren. Die ging het perk van Hendrikke en natuurlijk Aniek. Wie pakt de eerste twee punten in dat vuur de eerste hier in Wommels? Is het het bedoel van Brecht of toch het bedoel van Emma? Komt er de bal van Brecht achterin bij Aniek Koopmans? En je luidt een keertje. En ja, dat kende Martsen toch krijgt bij de vingertoppen. En dat er een keertje hoort van een meter of draaien. Maar ja, je bent nu eigenlijk Brecht wel weer kwijt om een opslag. En dat is heel de achterliggende gedachte wijze van Aniek, neem ik gewoon. Een keertje in het tussenspel op een meter of draaien. Dus uit de valling mooi. En dan is het daar Martsen van de Goot. Zou je mooi de verminste opslag weer verzwaren voor hun patoer. Spul een gliek. En dus de steed werd volledig hier in Wommels. Omdat de laatste en tolfde plaats. Op die vrouw is Maarten van der Goot komt weer mooi herongen in de voorin bij Hendrik Steding. Ja, die bal is er mooi op maat. En daar werd Hendrik echt wel heel mooi. Die mat net op die hurte richting te perken. Want dan gaat er een heel lang hoor de bobben heen. Zo is nooit weer het geval. Dan stapt Hendrik er fantastisch in. En dan geeft die bal een heel mooie fut. En dus pakken ze de leiding weer in deze finale hier in Wommels. Maar ze op naaien komt weer mooi heroor. En zien wat ze nou doen. Nou zie ik het Aniek weer op achterin. Ja, dan is het Ken Riks erbij. Nee, die kent er weer net bij. En dan is het Aniek Koopmans. Die even fantastisch in die bal onstapt. Ze kent twee stappen dwan. En dan zet ze de wand erachter. En dan geeft er weer een heel mooie oude boppen heen. En ze biedt het. Ik bedoel van Emma in ieder geval wel goed. Omdat vuur de eerste. En dan ben je alweer heel mooi dat bordje. Skinnefjouwer, een keert nog in het tussenspul. Een hele lietse keertje van een medicofjouwer uit de voorlinie. Ja, nou is het Maartsenaars nog naar die weer voor de tredje keer op rij. Nou, die ook slaat verzwaring. Maar Perke is dit alweer klaar. Hendrik voorin dus en dan ik achterin. Spullen klik en een zieskeer.

Dus vader Patoe van Emma Porta terug. Een bobbelslag van Hendrika en een bobbelslag van Aniek. Shenna wie nou deze eerste keer pakt. De grootste van de twee. Het is Aniek Koopmans die in ieder geval die oorslag verzwaringen. Maar zij is die er weer klaar voor. Het perk stapt noodplak rechts voorin. En Marsen natuurlijk achterin. Shenna wat zij doen. Giet wat Aniek uit de heugenhoed toont. Maar dames voor Hendrika en natuurlijk en Emma. Komt de bal op. Daar giet die bal die je knikt samen naar Boetenta. Boetenslag van Aniek. En dat betekent dus Fjautwa in dat VUD is. Ja, nog wel in het voordeel van Peru van Emma Porte. En dan is het natuurlijk de dames blauw voor. Ja, die keert Dick en Emma nooit bijkomen van de Bobalina van de Oxlalina. En dat betekent dat Hendrika en dit keer een Aniek terug van die keertjes neemt. Dus het perk staat bij de plak. Emma heeft de bal al in hand. Zij mooi die hoofdslag verzwaring. Spullenglik en Fjautwa. En dat laat dus volledig hier mee in de finale. Schenne wat Emma nou dan gaat. Zij komt er mooi heroen in. Werre brengt zij die bal. Brengt de bal ja, wat tussenin. En ja, dat is goed opslagwerk. Die bal die shit krijgt de vingertoppen van Rikste Baarden heen. Maar het levert wel een zitbal op van Emma. En daarmee komen ze weer op de 6-2. En dan liggen zij als eerste op. Misschien wel naar dat tweede bosje hier in die finale van de Keertsof. Ze hebben nou in ieder geval de 6-2 te pakken. Spullen gelijk. En nu wordt er weer een online in het perk tussen Marsen en Rikster. Want ja, deze weer Rikster krijgt aan de hoge kant. En ja, Marsen raapt net, dus dan rikt Rikster naar die bal. En dan is het resultaat de bal dat de bal achter hun looit. En dat betekent dus dat ja, goed opslagwerk van Emma Porte. Zo is het waar. Zien wat Emma Dwan gaat op naar. Zij komt bij mooi heroor in. Brengt de bal weer naar het perk. En die bal is weer goed, maar die bal die krijgt dan een stuitje. En dan is het maar goed dat Rikster daar finaal bij langs slaat eigenlijk. Ja, als dan ben je de punten kwijt en dan wil je bal zitten. Nou had er een keertje van wat is het, een meter 5 uit de voorlinie. En dat betekent dus dat het Hendrika en Aniek ja, op na je de mogelijkheid krijgen om als eerste dat treddenbordje om de Telegraaf te hingen. Hier in Wommels tijdens die finale van de Keertsaf editie 2026 bij Keertsvereniging Wommels. Zullen ze zien wat in dit geval haast een Brett Grovenstein uit de Heugenhoed toverische. Hendrika voorin schiet was zowat Jelwel uit Perken. En Aniek is dit met de haken, denk ik, zo wat. Zien de kwelingen van het perken. Zien wat Brecht, dan gaat het bij de maten. Voorsteen natuurlijk, Rikste en Maarten. Komt ze mooi heroen in, brengt de bal nou naar het perken. En die bal, ja, die is fantastisch op. Die bal, die rekert de groen en die shit voort terug. Een prachtige zitbal van Brecht, Grovenstein. Levert de saus jou erop. Ja, en gaan we dan op point naar die tweede saus gelijk in de finale van de Keertsof. Zo hier is het nog net, deze wie in ieder geval goed afsluiten van naar Brecht te groen zijn. De bal rekken te groen. Shit voor terug. Dus Aniek ik geen kans om nog een mooie wand achter die bal te komen. En Brecht maar op najaars en die oorslag verzwakt. En drie keer voorin dus. En Aniek achterin. We hebben een online. We hebben wat dronken. En dan kan dan achter de Brecht natuurlijk even op de boppen mooie rikste baarden. In dit geval. En dan kan zij haast een harde kleermuisje om op na die oorslag te verzwaren voor haar patoe. Steen nog wel achter in dit eerst. Maar het scheelt het onderlinge verschil. Is dat wat een spullengelijk zuifjouwer om de Telegraaf zien wat Brecht nou dan gaat. Zij is niet op kleer. Neemt natuurlijk even haar tijd, want ja, ze willen natuurlijk graag op plooi naar die cycling. Ja, dat biedt natuurlijk wel mogelijkheid om als eerste dan nog dat treddenbordje te pakken. De bal heug op achterin bij Aniek Koopmans. Ja, die rekert hem net lekker, maar die bal komt in ieder geval het perk wel uit. En dan komt er een keertje te lezen van een medico fjouwer. Weer uit het keert uit het perkboy. En dat betekent op nee, weer even een ruitje van opslag. En dan mooie Emma Haasten probeert om die keert te behouden voor haar patoer. En ze steen nog steeds Sarge Fjouw voor in dat vuurde eerst van die finale hier in Wommels. Emma stuurt natuurlijk beide dames weer naar voren, Hendrika en Aniek. En dan is het even Ulis aan de kant van Proe van Brecht. En die moet natuurlijk haar beide perkmaten noemen. Want ja, zij kennen op waar je geen die cyclic stand in dit eerste spullenblik en sausjouwer en een keertje van maximaal een meter of jouw uit het perk wordt. Emma het de bal in hand. Neemt natuurlijk even naar die. Zij wil natuurlijk als eerste op naar dat treddenbordje. We zullen zien wat zij verzint. Komt mooi haar opslag. Brengt de bal voorin. Oh nee, die bal die knikt boeten. En dat betekent dus spullenblik en sausjouwer terwijl die boetenslag van Emma Porte. En dat betekent spanning alom in de finale van de Keertsof hier in Wommels. Wie pakt dat treden eerst als eerste? Dat is de vraag. Is het de ploeg van Brecht Grovenstein? Zij is aan de kant van het perk. Of is het toch het ploeg van Emma Porte? Om de kant van de opslag.

Emma Maas die op slaaf verzwaging. Aniek Treuter van de Middellinie. En op het bolplein is het natuurlijk Hendrikke Stajinga. Zien wat het perkaars dan niet op, misschien wel op het antwoord van de opslag van Emma. Spullenglik en die zorgelijk. Zien wat Emma dan niet neemt natuurlijk even extra hard tijd. Ja, krijgt de bal krijgt de boeten. En dat betekent dus dat je de zorgelijk voor jou. En dan komt er de bal achterin bij Maatsen van de Oud. Ja, die wie een stap kunnen naar voren gaan. En dat wie in ieder geval net handig. Want een prachtige sitbal van Emma is het resultaat. Zij komen weer op voorsprong. Draai hem het waar. Hier in Wommels.

Ja, we hebben op het keerveld in Wommels trui om het waar. Van het bedoel van Emma Porte, Henrike Steinga en Annieke Koopmans. En een keert van maximaal een hele meter, zo ongeveer uit de voorlinie. En de tweede keer sluit op 12 meter achter de middellinie. Dus het is in dit geval Martin van de Goot. Zij mag die hele lietse keert verdedigen. En zij is hier te kleren om de bal richting het perk te sturen. Komt de bal achterin bij Annieke Koopmans. Ja, die stuurt die bal omheeg. En wat door de vrouw. Daar is het Brecht Grovenstein niet heel goed werk. Dat wacht het rustig al en bloot rustig. En retourneert de bal tot de keert. En dat betekent dus dat ze op de skin of jouwe komen in het zesde eerste van deze finale hier in Wommels. Ja, en dan kent Samars een hele spannende finale. Dan worden in de strijd om dat 12e en laatste plakje op de Vrouwtje PC komende week. En natuurlijk op de generale Vrouwtje PC komende sneeuw in Swans. Daar ben we voor het eerst de gasten van de Vrouwtje H-klasse. Zij besteden dit hier 125 hier. Ja, de finale is dus nog net die. Het is Noaas op Nijenbrecht Grovenstein. Zij moet opslag verzwaren en die keert sluit op een meter of twee achter de middellinie. En ja, ze steken een skin of jou nog voor in dit eerst. Zien wat Brecht Noordwan Git komt de bal voorin. Nee, die heeft er heel goed tussenin. Prachtige zitbal van Brecht Grovenstein. En dat levert weer de skin of size op voor het bedoel van Brecht. En daar kennen ze samen de ontsluiting herpakken hier in Wommels. En ja, dan gaan we op bij nou de trui eerst gelijk. Ja, welke kant gaat het dan uiteindelijk uit? Beide bedoelen echt zeer om elkaar wegen. En dat betekent dus dat Brecht zelf in handen heeft. Om misschien wel die ontsluiting weer te forceren hier in Wommels. En wel langs sessie te komen op die trui eerst gelijk. Zover is het nog net. Brecht Grovenstein staat onder de tussen. Komt er mooi heroon in. Brengt de bal nooit naar het perk. Mooi achterin. Nieke Koopmans laat de bal maar wel de rochterhoek in van het perk. En dan laat er weer een keer van een medico station uit voor Lienemooi. En dat betekent opnieuw weer even een ruidie. En zou we er dus een heel soort keer zijn willen de verkeers in de finale. En het is traaien moet waar. Misschien een sausje. Misschien een sausje in de hand van het perk. In dit geval. En dat is natuurlijk Rikste Baarden. En een mooie matsen van de Goot. Zij kennen op Boygen nooit dat trede eerste gliek. Ja, en dan hebben we morgen het zonde eerst. Zover is het nog net. Want ik neem aan dat Emma alles uit de kast heel die zit. Om in ieder geval die keer nog te behouden. Ja, en dan doe je toch wel mooi in zijn eerste beslissing zien wat er gebeurt. Het is Emma, zei je, het beide maten wennen voor hem. Dus die wordt op die net al te grote keert. En neemt natuurlijk even hard. Die komt mooi heroon in. Waar brengt ze nou de bal? Komt er de bal? Slow achterin bij Maarten van de Goot. Ja, die bal is eigenlijk het mooie om de bal zo naar het perk te sturen. Zeker omdat je beide dames voor. En dan is het een bobbelslag van Maarten van de Goot. En daarmee is het weer volledig in Liekwicht. Is het street weer volledig hier. Het wordt de traai is nu hier in Wommels. En geen wat bij. Nooit dat zo'n de eerst. En het zo'n de eerst volgens mij was een troubraak of een ommekeer in een partijbetekening. Zullen het wat zien met Riks en Maarten. Hoe is het zeven? Ja, ze willen natuurlijk goed starten in dat zo'n is. Ja, zij denkt Emma er op de andere kant natuurlijk ik. Zij is hier er klaar voor. Zij maar juist als eerste bij de opslag verzwaren op die trui is de stand. Dus Emma, zij is alweer onderhuis. Komt mooi haar erin, brengt hem achterin op naai bij je. Maarten van de Goot, die rekent hem vliegend en kent Henrique daarbij. Ja, die kent erbij en daar ken Brecht Grovenstein, ik nog bijna bij. En zo hebben we dus traaien en een keer in het tussenspel is hierin Wommels.

Ja, we hebben op het keertje in Wommels is het Emma Porter die het rikste baarden werden kon als jou. Ja, en dat is correct genoeg om in ieder geval de keertje te passeren. En daar moet je dus heel goed werken, want daar is het voor het eerst in deze partij dat het bedoel van Brecht Grovenstein eigenlijk de leiding pakt. Het wie traaien is niet en dan is het Martsen's verkeerde bal voor de keert. Zitbal van Brecht betekent skinner Fjouwer en Brecht uiteindelijk retour tot in een perk en dat betekent skinner Sois. En nu is de Rikste Baarden die dus de keertse weet te passeren op die skinnensage. En daarmee komen ze voor het eerst in die finale van de keertse af. Dus op een fjouwermetraaien voorsprong hier in Wommels. Ja, en dan is het nog aan het proef van Emma Porter om de achtervolging weer in te zetten. Komt de bal achter voorin bij Rikste Baarden. En dan zien wat die bal doet. Nee, die bal die stuit het net meer. En dan komt er een hele dikke keertse te liggen op een medica of twee. Achter de middellijnen. En dat betekent dus dat Aniek Koopmans de opslag weer verzwaar ging. Maar Fjouwer om het raam is dus nog achter een keert in het tussenspel. Dus ja, in één keer liep je er al even om draait. De hele partij had eigenlijk het bedoel van Emma. Stond een spel voor, stond 12 minuten voor, stond een draaien met 12 voor. Ja, dan steen je dus Fjouwer om het raam achter. Ja, en dan maak je echt in de achtervolging voor je op waar je nou dat tofde plekje van Frans per se. Komt de bal van Aniek. Ja, die is fantastisch op die. Blote krijgt een meter een centimeter of vier binnen het perk. En dat betekent een prachtige zitbal van Aniek. En ja, daarmee pakt ze het eerste twee punten in ieder geval in het achtste eerst van deze finale. De Telegraaf. En ja, binnen is in ieder geval goed om dit eerst. Zien wat Aniek haar nog naar je dan gaat. Om die vanminste opslag een keer dus. En de eerste twee punten weer binnen. Dek goed het perk van Riks en Marsen. De krijgen daar absoluut geen grip op. Dus heel goed opslagwerk in dit geval. Komt Aniek op naar je, maar die opslag brengt de ballen. Voorin bij Riks en daar is het Emma die de bal eigenlijk retourneren kan, maar ja, de bal mist. En zij hebben dus twee keer de tweede laatste wat op de opslaglijn. Het scheelt net zo heel veel, denk ik. En dat betekent op Nijver hebben Rudy van opslag. En dan is het op Nijhaas het perk van Hendrika en Aniek zijn maar probeer om die bal die keer te passeren. Steen een skinner twaalf voor, maar Wolf Jouwer om het draaien achter in dat achtste eerste dus van die finale van de keertse af. Editie 2027 bij keertse. Wommels op het prachtige keertsveld van Wommels. Met natuurlijk de vreugdekeerts. Dus zien wat in dit geval Martsen van de grote Dwan Geert. Het Brecht natuurlijk ter hoogte van de keerts. Dat komt Martsen Marion op onderin. Brengt hem achterin bij Aniek. En dan is het dat is een heel goed werk van Brecht. Grovenstein verkeert de bal voor de keerts. En dat betekent twakkelijk in dit eerst. De Telegraaf naar maar Brecht haast zelf op naar je opslaan. Voor die tweede keer. En die tweede keer, ja, die is wat grutter. Die luidt op, zo wat op de opslaglijn. Kijk, een meter ervoor zo ongeveer. Als ik zie wat de wand luidt en wat het blokje stiet. En dan is het natuurlijk om het te perken. Hendrika en Aniek, die maar haast een antwoord verzinnen op de opslag van Brecht Grovenstein. Zij komt mooi heron en brengt de bal voorin bij Hendrika. En dan is het de retour van Riks Baarden. En die is een fantastische retour. En tot de keers. En daarmee lijkt het nog even te plakken van het rode toeslag van Riks. Pakken ze op naar de Fjouwer. Waar lijkt het even in het voordeel uit te pakken van de proef van Brecht Grovenstein. Riks Baarden en Marcel van de Goot. Tien uur per uur dus van Emma Porter, Hendrika Steinga en Aniek Koopmans. Ja, die maakt echt wel in de achtervolging. No. Fjouwer om het raam achter, Fjouwer waar achter. Dan is daar nog naar Brecht Grovenstein. Die mooie die opslag weer verzwaren. Dus Emma, die gaat even langs haar bodematen in het perk. En zien wat er uit gebeurt. Brecht en Riks lissen even op de boppen. En zij dus de touwtjes hebben in handen op dit moment. Nadat ze dus een spul achterkwamen te steen hier in Wommels. Dus Brecht zijn mooi op naar die opslag verzwaring. Zij is direct leer voor Perk. En natuurlijk ik. Zien wat ze me nou brengen. Komt de bal achterin bij Aniek Koopmans. En dus die de Martsen die stond al heel snel naar voren. Ja, dan is het toch Hendrik Steen die de bal op een wat zal wijze met ik of jou voor het volgende wit te keren. Hij kon er een eerste keer te lezen. Dan is het haast weer een Martsen van de Goot om die opslag weer in goede baan voor haar patoer te leiden. De perk dus Hendrika en Aniek. Hendrika dus goed, de vervangster van Marije Bokma. Zij is dan op vakantie en komt het is maar even afhankelijk van hoe het in de goed erin, maar het is in principe eenmalig heb ik begrepen van Emma. Dus zijn wat Safir is het natuurlijk nog lang net. Komt de bal van Martsen op naar achterin bij Aniek en die
rekent hem wel goed, maar dan is het Emma terug van de middenlijn zo ongeveer die de bal keert. En dat betekent dus een grutte en een lietse keert. Dat betekent op Nijwaren we rijden van omslag. En dan is het onder het perk van Riksen en Marsen om te proberen in ieder geval die eerste keer te pakken. Dan heb je alweer de zoistwaar voorsprong in dat zonde, in dat achtste eerste natuurlijk van de finale van de keerts af. Het is Annieke Koopmans, zij mooi die opstaat voor Zwarry richting het perk van Riksen en Marsen. Zien wat Annieke nog uit de heugen hoort het over. Ja, ze wilden natuurlijk nog net oud. Ze wilden opwaaien. Ik nooit dat tolde plekje. Dat gaat dus tussen de broer van Brecht de Grootstaan Joet en de broer van Emma Porte. En dan is het natuurlijk Brecht af Aniek. Zij is alweer onderwijs. Stuur de bal nog nooit perkte. De voorin bij Rikster Baarden. Ja, dat is heel goed werken van Rikster. Zij passeert de keert. En daarmee pakken ze de 6-12 voorsprong in dit eerste kabber. Steenfjouwer om het draaien voor. Ja, en dan kennen ze ook mooi. Misschien wel als eerste nooit dat vuurde eerste hierin Wommels. Fjouwer om het draaien voor en 6-12 voor. En dat betekent dus dat het perk alle hens aan dik is. Zo langzamerhand. Vlapperdoel van Emma Porte. Oh, zei wat wel. Dan zie je toch wel weer de ontsluiting pakken maten in. Dit eerst. En net om het cent te voorkomen dat het vuurde is. Als eerste richting het broer van Brecht Grovenstein. En maar zij is hier de werkleer voor. Zijn mooie opslag op naar Verzwaggie. Komt mooi Harmon en stuurt de bal non uitperkte voorin bij Rikster Baarden. Ja, die stuurt hem voor de linkerhoeken maar in. En later zij passeert de keert Rikster. En dat betekent dus dat het de broer van Brecht Grovenstein. Zij komen als eerste op het vuurde eerste uit. En het repasseerslag van Rikster Baarden. Vier om het draaien. Hier in Wommels in de finale van de keertshof.

0: Ja, we draaien de muziek even een fut. Want ja, twakken de moedenslag van Emma Porte, dat levert de schien van jou alweer op. Vapadoe van Brecht, Grovenstein, Rikster, Baarden en natuurlijk Madsen van de Goot. 400 draaien voor, schien van jou voor. Ja, en dan is het Annick Koopmans die de van beste opslag hebben in hand krijgt eigenlijk van Emma. Ja, het waren missen zo'n opslag. Ja, dat kan natuurlijk in deze fase van de partij net laaien in die finale van de Keertsof. Annick Koopmans, kom maar helemaal in. Schien wat zij doen, die bal gaat voorin bij Rikster Baarden. En daar komt de bal, ik reed toen retour en dat is die bal, ik denk dat het kijk nog een liefste keertje. Keertje is hier in het ja, een meterke uit het voorperk waar je uiteindelijk komt die keertje te lezen de traditionele toeslag van Hendrik Steging van oude de Boppen. En dat betekent dus dat ja, Emma Aastrom naar jongens zet is. Twee boetenslagen dus nou en dat betekent 400 rijen en een schinnenfjouwer achter. En dat betekent dus ja, dat het echt alle hens aan dek is voor de formatie van Emma Porte. Eigenlijk de hele partij tot een traai waar voor stond en dan steeg je in één keer erin je achter, even achter de feiten noemen en ja, dat kan dan net laaien. Ja, dan kan je een fout meer permitteren. Komt er de bal achterin bij Marcel van der Goot en ja, die luidt een tweede keer. Dus we een hele lietse keer en die tweede keer luidt zo wat op de middellijn. En dat betekent dat de ruilen worden mooi en dan gaat de formatie van Brecht Grovenstein, mooie Rikster Baarden en Marcel van der Goot. Zij gaan richting de opslag en zij mooi proberen om die beide keersen te behouden. Slagen ze erin, dan worden zij de winnaar van de keers af hier natuurlijk in Wommels. Maar Safir is het natuurlijk nog net het perk van Hendrika en Annick zullen natuurlijk alles nog doen om die beide keersen te pakken. Zien wat Marsen dan het beide maten naar voren stuurt op die hele lietse keers van maximaal een meter uit het voorperk. Komt die bal van Marsen naar de perk daar? Ja, en die wordt fantastisch. Pakte door Hendrike Steinga mooi kijk achter de stuit in het perk en dan is het Hendrike, zij passeert de keerts en daarmee pakt ze de trappen weer waarom. Het wordt 400 draaien en een fjouwt waar alles wel in het voordeel van het ploeg van Brecht Grovenstein natuurlijk, want ja, zij steen als eerste op het vuurde eerst 400 draaien voor en dan nog fjouwt waar voor en ja, dan is het nog die tweede keerts en die tweede keerts luidt op de middellijn zo wat en dan is het Brecht haast die het even onluid een mooi rikst. Ja, hoe pakken we die keert? Want natuurlijk, dat is logisch. Zien wat Brecht nog dwan geeft. Ik denk dat ik zowat het recept wel weet. Ik denk dat hij weer richting het achterperk stuurt. Wat verwaart ik eigenlijk. En nu komt die bal achterin bij Annick Koopmans. Ja, die rekent hem goed. En zien wat kan Rikst daar zien oorstappen. Ja, die stelt heel goed zien. Oh, en daar kan Annick net meer bij. En dat betekent dus dat Rikst waar zij zet. En Pedoor op wedstrijdpunt trollere toerslag in het perk op de Soijs 2. Ja, en ken nou het Pedoor van Brecht en Grovenstein toch die partijen definitief nooit zich taalhoeken. Zij een mooie doorslag verzwaar hier. Marsen gaat weer richting de middellinie. En natuurlijk Rikst bloot achter op de Boppen. 400 rijden dus voor. En zo is het waar. Het wedstrijdpunt is binnen op dit moment. Ja, en dan wie pakt nou, pakken ze gelijk de formatie van Brecht Grovenstein. Schenen wat zij dan gaat zij maar die doorslag verzwaar hier. Komt nou mooi heron daarin. Brengt de bal achterin bij Annick Koopmans. Nee, er komt nog een keertje te lezen. Nu als ze wat op de midden tussen de voorlinie en de middellinie. En dat betekent dus dat we nog weer een keer al die mooie van opslag. Geet de formatie van Emma Porte weer richting de opslag. En dan is het Emma die die opslag weer verzwaring mooi. Het is Hendrike die richting de Boppen geeft. En dan Niek terug van de keertse steen geeft. En dan is het dan Rikst en Martsen zij steen clear. Om die bal daar ja, misschien wel voorbij te slaan. En dan steen ze dus op de Vrouwenspecé, de tolde. De 50ste editie natuurlijk komende wijze, volgende week wijze, de 9e augustus. Vanaf 11 uur ben we daar natuurlijk als Omroep Zilt. Ik werd live bij. Eerst natuurlijk komende sneeuwen. Dan hebben we de generalen in Swans. Geen wat Emma nog dan geeft. Komt de bal achterin bij Martsen van der Goot. Die rekent hem vliegend. En daar ziet Hendrik er nog een keer. En dan kan Rikster Baarden. Die keert de bal voor de keert. En dat betekent dus dat het bedoel van Brecht Grovenstein, Martsen van der Goot en Rikster Baarden. Zij gaan als tolde en laatste partoer richting de Vrouwse PC. Zij pakken het tolfde plakje. Dus pakken ze de overwinning mooi. Ik ging zien dat ik nog even naast de kans krijg om even hier van de vrouw bij de microfoon te krijgen. En dan geven we dan heel snel naar de formatie natuurlijk van onze collega's van Omroep Zilt. Ik zal eens even zien dat ik even hier van de vrouw bij mij krijg.
1: Goedemorgen.

0: Ja, we hebben hem op het keertschild in Wommels. Gefeliciteerd hebben, echt.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Het wie een zware bevalling wat dat betreft, hè?
1: Nou, de zee staat wel. Vooral die eerste pad. Het wie we keertsen hartstikke dreeg. Dat is net best.
0: En eigenlijk een soort fouten om beide kanten. En dat levert natuurlijk een hele spannende strijd op.
1: Zeker, ja. Ik had voor jezelf spreken, maar wij hingen gewoon te volle fouten. En dan rint het net.
0: Is het dan het stikkie spanning wat zo'n keertsaftocht mooi brengt, Brecht?
1: Nou, ik denk dat het er zeker maatje maatje net. En vorige week hebben we natuurlijk net heel lekker afsluiten, dus dat speel ik mooi.
0: Ja, want uiteindelijk, je hebt hier het vorige week uiteindelijk zelf nog in hand. Dat slagen dan krijgt net, dan steen je op een keertje af. En dan mag het toch maar even gebeuren, hè?
1: Ja, zeker. En zo viel het ik wel. Maar ik denk dat wij zelf goed herpakt hebben. En dat het uiteindelijk is een winst eruit komt, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik natuurlijk wel volledig. Want ja, die finale, dat weet ik nog terug. Want elke keer achter, tenminste tot onder de draai om het waar.
1: Zeker, elke keer achter zei Keertje goed. Wij krijgen wat de volle fouten, maar het hebben we goed oppakken.
0: Dus nou op naar die allereerste vrouwenpc, hè? Als vierde is Famke. Als derde is Famke.
1: Ja, klopt. Op naar de eerste damespc.
0: Hoe is je zo richting komende sneeuw en richting volgende week wens je, Brecht?
1: Nou, we keertsen gewoon, zaten we keertsen. Ik denk dat wij met ik realistisch blowen, maar het is mooi dat we er staan.
0: Spannend voor je, of Jim met als een gewone wedstrijd?
1: Wij zien het wel als een gewone wedstrijd. We hebben niks te verliezen, dus wij kunnen vrij uitkeertsen.
0: Ja, lekker dat vrij uitkeertsen. Van harte gefeliciteerd. Mooie plaatsing voor de vrouwenpc. En wij zien elkaar sowieso komende sneeuw en dan in Zwanje.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat wie Brecht Grovenstein natuurlijk dankjewel voor dat je mij eventueel steenwoest. Dan sluit ik je bij mij maar even het programma al. En dan gaan wij op wij naar je borrel time volgens mij zitten. En Doon natuurlijk heel erg bedankt dat je mijn jongen even een steenwoest in de techniek.
2: One, two, three, four.

0: Ja.
1: We kijken elkaar even, want dat loopt heel anders dan dat we gepland hadden. Dat is ja, heel erg jammer.
0: Ja, even kort en bondig. We hadden vanavond natuurlijk de kaatspartij in Wommels. En die finale moest gespeeld worden, want de finalisten die gaan straks naar een belangrijke wedstrijd. Maar wij gaan nog eventjes het uur volmaken tot 9 uur, totdat onze Roeland, razende Roeland, klaar is. Ja. Dus we draaien nog even muziek.
1: Ja,
0: non-stop.
1: Dan doen we non-stop tot 9 uur.
0: En dan volgende week zijn we er helemaal.
1: Dag. Doei, doei.

0: Maandagavond loopt de spanning naar de dames-PC snel op. Dan gaan de kaatsers loten en horen ze wie ze woensdag tegenover zich krijgen. Mis het niet en luister maandag vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openden vanavond met Accept en Sevas. En Accept is al een band die meer dan 50 jaar, lekker af rond de 50 jaar aan de weg timmert. En ja, het is gewoon lekkere muziek, onvervalste heavy metal. Daar kunnen we wat mee. Goed, vanavond zou ik een interview hebben eind van de middag met André van Xandria. Alleen door wat voor omstandigheid dan ook is dat niet doorgegaan. Want er kwam niemand op de Zoom-vergadering. Dus ja, helaas, dan is het interview er ook niet. Nou, we gaan gewoon, er is genoeg muziek, dus dat had er gaat geen enkel probleem. We gaan verder met de muziek van Temptress en Dead Fight Before, Right Before We Die.

Northstar was dit van Xandria. En ja, de zangeres zou ik vanavond of vanmiddag aan de telefoon of via Zoom spreken. Nee, echt, ik bedoel, ja, allemaal leuk hoor, die moderne verratsen. Maar geef mij maar gewoon een telefoongesprek of iemand in de studio. Dan weten we tenminste waar we aan toe binnen. Maar goed, ja, goed, wat wees is wees, zeggen we dan. Maar goed, Xandria heeft vorige week vrijdag...

nieuwe LP uitgebracht. En daar stond ook op North Star. En de titelsong hebben ze ook al als single uitgebracht. Eclipse is de naam van de titelsong. En daar gaan we nou naar luisteren, want het blijft mooie muziek.

April 16th en Sleepwalking. Ja, prachtig. Lekkere muziek. Die CD heb ik onlangs gekregen. Ik zeg nog steeds dankjewel, Chris. Want het is een heerlijke CD. Dus dit is al het tweede nummer wat we van draaien. Er komt vast nog meer muziek. Ja, zo af en toe dan. Nou ja, goed, vanavond hebben we dan tijd over. En ja. Ik word door Shine altijd een beetje voorgetrokken omdat ik in het Rockcafé vaak nog wel een verzoekje doe. En ja, nu heb ik Crispy gevraagd van, goh, heb jij nog een verzoekje? Want ik heb tijd over. En nou ja, goed, dan draai je hem even een beetje met voorrang. Want hij moet zometeen Jeanette helpen om alles klaar te zetten. Dus hij zei, nou, doe deze maar. Methuselam en Frisian Metal Warriors.

Frisian Metal Warriors van Methuselam. En ik heb inderdaad ze een keer live mogen zien. En dat is een belevenis. Heerlijk waar. Heerlijke muziek. Lekker old school metal. En daar houden we van. De volgende band is aangedragen door Mark. Mark Oosterwijk. En ja, goed, ik bedoel, Mark, jongen, ik weet dat je, hoe heet dat, waarschijnlijk wel weer heel veel pijn hebt. Maar ik hoop dat je, ja, nog een beetje met plezier naar, ook naar mijn programma, maar naar meer muziek kunt luisteren. Hier is Sinner en All Night Long.

Striper was dit. En Ashes to Roses. En nou goed, Striper is ook gewoon een lekkere metalband. En ja, brengt het goed. Ja, zo af en toe dan heb je wel eens muziek wat je toegestuurd wordt. En die bands en die artiesten ken je qua muziek. Klinkt het altijd heel lekker. En dan gaan ze iets akoestisch doen. Nou, is niet altijd een succes, maar in dit geval vind ik het goed genoeg om vanavond even in één blok te draaien. We draaien Dedrick en Small Tiger. En we draaien Serena Telly met Let It All Out. Beide in een akoestisch jasje. Dus geniet er lekker van. Even wat anders. I'm

0: voor al uw hard rock en heavy metal.
1: Oh ja, dat is eigenlijk een

Ja, Serena Tully en Let It All Out. We hebben hem wel eens gedraaid in de versie op haar cd. En er komt binnenkort een hele akoestische cd van haar aan. Dus ik vind hem wel lekker. De volgende band is de band Black Knight. En dat is ook een Nederlandse metalband. Live gezien in Drachten. En brachten onlangs een hartstikke mooie LP uit. En toch grijp ik even terug naar iets van wat ouder is. Here is Story of a Day.

Ja, Black Knight, story of the day. Nou ja, wat is het verhaal van de dag? Ik weet het niet, maar de dag zit er volgens mij bijna op. En zometeen is er nog tijd voor lekkere muziek bij het volgende programma. En dat belooft altijd weer wat. Ik bedoel, na 10 uur is er ook altijd lekkere muziek. De volgende plaat is van de band Angel. En nou kende ik die band niet. Bleek achteraf dat ik nog wel een LP in de kast had staan. Maar goed. Ik denk, nou oké, ik doe het dan maar eens luisteren. Mark wees mij daarop. En die kwam met een nummer, Lady of the Lake. En, maar goed, dat nummer is niet van Angel, maar dat is van Rainbow. Ja, nou ja, goed, oké. Dan gaan we dat toch maar draaien, want de uitvoering van Angel is ook wel leuk. En ja, goed, ik bedoel, omdat het kan. Hier is Lady of the Lake van Angel.

dat was Razend Roeland. Deze donderdagavond bij Omroep Silt Shine Radio en muziek op radio.nl. Zo meteen kun je luisteren naar het Jeannette en het Rockcafé. En dan echt even lekker rockmuziek. Aankomende zaterdag is er geen borreltime. Maar verder voor de rest is het gewoon heerlijke muziek op alle zenders.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De aanklacht over antisemitisme van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 vanavond. Over de oorzaak is nog niets bekend. En ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Turkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan nog het weer. Het blijft nog lang warm en het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van

0: wie een heel heden juist triomfrieren, trouw de hele provincie de Lutsen erop uit om het beste plakje te krijgen om de Sinnevertjustring goed te zien. In Burgum organiseerde de Sterrenwacht een speciaal jong die wie volslein uitverkocht. Oprichter van die Sterrenwacht, Pieter Dijkstra, vertelt hoe de jong.
1: Nou, dit is een geweldig mooi. Ja, dit is de kerst op de taart eigenlijk. En dat we nog om deze periode nog zoiets moois krijgen. He, het is op een jongtijd, de mensen naar vrij. Iedereen wordt er gezien. Het is een prachtig mooie waarde daarvoor. Het kan gewoon net beter. Het is schitterend.
2: Ja. En de meesten zitten hier al jaren op een field. Je bent heel nog uitverkocht. Hoeveel meesten ben je?
1: Er werd toch dat er 400 kaartjes verkocht binnen. En misschien ben er wel meer. Maar het field is vol, dat is joh je wel. Ik ken net bij de Sterrenwacht, kunnen we daar alles de boel horen. Dat we hier maar een terrein hier. En dat voldoet prachtig. Want iedereen had het zin. Ze zitten op een kont, ze zitten op een stoel. Ze zitten al je te genieten voor de zinnen die komt. Die verschillen weer maar. Ik denk dat het puntje nu al rekken is, want het toilet is al. Dus het zal gaan.
2: De volgende zonsverduistering had het door de echte Grutte is in 2080.
1: Ja.
2: Ik denk net dat Jo dat met mij meid zit.
1: Ik ben 84 hier. Dat is mijn laatste barn. En dan is het gebeurd. Daarom ben ik echt zo blij dat ze geweldig mooi is. In zo'n mooie tijd. Ja, kinder beter.
3: Ja, dan mist al een heel iets hoekje uit. Kwartier of zo is het begonnen. Het is een heel moeilijk om het zin en zin in te zien, maar ik denk een vijfde deel is nou verzuisterd, denk ik.
2: Hey, je had een stwon om mij, maar hij maakt een tekentje mij of verwacht je hem net dat ze koud werd?
3: Oh, we hebben van alles mee, maar dan hebben we een auto nog even. Zelfs een sleepzak en we gaan een matrasje mee. Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Je zit er al even klaar voor. Het wordt inmiddels ook wel wat zusterder. Wat verwacht je hem zo meteen?
4: Wij verwachten dat het nog een beetje kouder wordt en nog donkerder wordt natuurlijk.
2: Ja, je zijn krijgt al het wit al wat frisser. Verneem je hem nog meer op het stuit?
4: De mensen worden al wat enthousiaster. Jaren kom je heen. Die beginnen steeds wat opgewonder te worden. Zeg jij dat wel, ja.
2: Ja, en joh, heb ik een camera mee?
4: Ja, die hak ik mee. Het is wel een hele tour om die instellingen goed te krijgen. Want ja, normaal maak je foto's van de scène A en ook je de scène in. En dat maak je eigenlijk vaker repeteren om nooit direct goede foto's te maken. Dus maar het is maar te zien wat het resultaat wordt.
0: Nou, de resultaten binnen aardige slagen, want er binnen een soort foto's instuurd. De mooiste foto's die just al in uw app en ik op omroepfriesland.nl. En benamen op de Friese Zediek en de Strand, wie het een drukte van belang wordt. In je vrij joch op die scène. Op het Ameland kreeg een meisje een uitlis. Bij Haas wie het ek smoordrok. En op een Lemmer wie het van het Strand ek prachtig te zien.
5: Nou ja, het Leemse Strand is natuurlijk het mooiste plakje van Friesland. Dat is natuurlijk zat. Maar hier kerst het ik echt heel erg mooi zien.
6: Wat zeg je ook nota?
5: Nou ja, we zitten hier al van het begin, hè, Gerry?
6: Ja.
5: Ja, dus wij hebben het eerste hapje hebben sjoerd. En we gaan nu, we zitten nu in de finish is in zicht, zeg maar. Dus het laatste stukje, daar zitten we nu naar te zien. Dus best wel bijzonder.
6: Mijn spanning, mijn kriebels, of valt het al even een beetje mee?
5: Nou, het is best wel een bijzonder natuurverschijnsel, toch? Ja.
6: Wat heeft u tot nu toe kunnen bekijken?
7: Nou, ik vond het nu al heel leuk dat die rechter hap eruit is. En het lijkt wel inderdaad of iemand uit een rond broodje daar in één keer een hap uitgenomen heeft. Dat is toch wel, vond ik toch wel mooi om te zien, ja.
8: Dat doet die van mij kunnen niet, meisje, want ik ben natuurlijk de bril bij gehad. Ah, shit.
6: Wat hou je al in mijn naam?
7: Lasglazen, bier en de watermeloen. Een telefoon.
9: Wat zien jullie nou?
10: Ja, hij is nu ongeveer voor het maximaal bedekt. Ik las dat hij 88% bedekt zou zijn in Nederland. En je ziet inderdaad maar een heel klein splintertje van de zon. Maar het grappige is dat die 10% zon nog voldoende is om het toch nog behoorlijk licht te houden. Dat is zelfgepand.
11: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
9: Heeft u volgens mij een heel oude eclipsbril of niet?
10: Ja, deze is uit 1999.
11: Uit het Schwarzwald.
10: Ja, uit het Schwarzwald.
12: Ik ben Christian Berg. Ik studeer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik help hier vandaag om mensen uitleg te geven over wat zo meteen gaat gebeuren.
9: En jullie zijn hier met een groep studenten van de RUG. Waarom zijn jullie hier?
12: We vinden het natuurlijk super interessant, zo'n zonsverduistering. Want het gaat over hoe wij leven op de wereld en wat er allemaal om ons heen gebeurt in het heelal. We vinden het ook heel leuk om er met mensen over te praten, mensen nieuwe dingen te leren. En samen van dit natuurverschijnsel te genieten.
13: Dit is de NASA radio.
14: De NASA.
11: hadden de buren. En nou, de volledige zonsverduistering is nou weer spijt op dit moment. Dus ja, dat is wel mooi. Hier bijna voorbij. En
13: wij zijn er al doorheen, hè?
11: Ja, ja, we zijn er al doorheen. Ja, ja, fantastisch.
13: U heeft genoten dus vanavond?
11: Absoluut, ja, dat had ik niet willen missen.
14: Nee, maar we wisselen een beetje af tussen iedereen.
13: Oh ja, je wil een beeld mee, ja, heel goed.
15: Ja, een beeldje, ja. Landschap.
13: Maar ze zeggen dat een landschap toch niet goed genoeg is voor je ogen, toch?
14: Ja, dat zal. Ik heb geen idee.
13: Meer zoveel niet goed.
14: Meer beter had ik niet.
13: Nee.
14: Beter dan zo erin kijken.
13: Ja.
0: Zet is een vrouwtje en collega Ronnie Jilderda van Omroep Zilt. In de voorjaren steekt de collega's van RTV Spanburg, de Waddenomroep en RTV NOF de streekomroep Mien Madrok, Juster Jonne.
16: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
17: Dit is de dag voorbij.
0: De Griek krijgt weer een hotel. Het dorp hier Eefjouwer Hotels. Maar de laatste jaren wie de genieën van oer. En nu is het dorp een boutique hotel rieker. In het jette vertutte eerste gebouw is eigenaar Nienke Kamstra drok aan het werk om aan zijn gasten ontvangen te kennen. En u zegt mijn verslagjouwer Hajo Bootsma, die mocht al verst even binnen zien.
18: We rennen hier in uit Trojum Keuken heen.
14: Ja, dat klopt.
18: Het is een pand langs de Compagnonsweert bij de Sloes. Toch een drokke toeristische route aan het worden. Het is volgens mij een nieuw gebouw dat je hier maken ha.
14: Ja.
18: Want het wie wat een beetje vertutte is, het wie in het Vlienikken restaurant.
14: Ja, klopt. Meer van twee gebouwen eerder in je maken. Het wie de vroeger de Vergulde Turf en de Vrolijke Keizer in de Gediek. En die beiden, dat is nou boutique hotel en Grand Café de Turf aan.
18: Sjug, een boutique hotel. En dat is werk een beetje op oorslag in het centrum van de Gediek.
14: Ja.
18: Hoe kom je erbij?
14: Ja, hoe kom je erbij?
18: Kom je er vooral af, reageert er ik altijd aan.
14: Ja, het is eigenlijk een beetje een plakje wat eigenlijk altijd goed... heeft wat een mooi plakje in een Gediek. En wat eigenlijk wat meer liefde verzinnen. Vroeger zit hier in Gediek een heel soort hotels. En ja, de laatste 20, 24 jaar had je niks meer zitten. Maar ja, de vraag wie er wel.
18: Ja, zeg even een kamer binnen. Want ik zeg hier even een kamer in het boutique hotel. De matten nog een hoop dieren worden zelfs. Want hoeveel kamers bouw je hier?
14: We hebben aas een 12 hotelkamers. We hebben van 10 en 12 persoons. 12 vier persoons. En we hebben boven nog 12 suites.
18: Maar je zei, in het Verlienen zitten hier verskate hotels. Maar wat me wel opvalt is dat als ik de Gediek nou mooi in het zien hier Verlienen, vergelijk je maar nou, doe wie het wat vertutte is op gewoon plakken. Dit plak dat je hem zitten, wie ik net wat je zelf zou zijn, het meest justerbaarlijke plak van een verhaal om het samen te zitten. Maar nou, het knapt me heel hoop op, is dat, ik, dat je hem zo van oké, okay, nou door we het om, we bouwen je wat, we nemen het risico.
14: Ja, nou de bouw, het bouwdeel, dat risico dat het Bouwgediek op zich nam. Hè. Dus wij zijn eigenlijk de ondernemer.
18: De
14: Uitbater, ja juist. En, maar Bouwgediek, die het meerdere pan, Jerine Gediek, die ze opknappen, waarin ere herstellen eigenlijk. Omdat wij inderdaad leeuwen in hoe mooi uw zwemplak eens is. We hebben de prachtige veert.
18: Ja, toeristisch potentieel.
14: Ja, absoluut. Ja, zeker. En de groei in de Gediek helpt zeker mij. Loevestein wordt bouwt, de Frieswijk ben ze drok met waande. Dat ja, we groeien echt uit, nou ja, tot een grote wemplak.
18: Ja, ja. Dan zitten we hier in een van de kermis. Er zit een prachtig behang op een morren.
14: Ja.
18: Dat is wat je uitstraalt, wel een beetje modern.
14: Ja, modern en chic eigenlijk. Ja, maar,
18: boutique hotel.
14: Ja, boutique hotel.
18: Dat maakt.
14: Ja, absoluut.
18: Heb je
14: ja.
18: Nog een virusje?
14: Ja, zeker.
18: We vierden door de gang en er wordt nog het werk. Ik geef de muziek op de achtergrond. Bouwvak is zelfs voorbij. Dus Elsenier is weer aan de gang. Alhoewel, zelfde bouwvak. We willen toch heel vaak doorwerken. Goedendag. Het ziet er prachtig uit. Mooi, hè? Ik wens een mooie behang. En dan komen we nou op de sheetkant uit.
14: Nou, de varkant, dit is de hoofdstrutte. En dit is eigenlijk wat je van buiten nou schenkt in onze mooie luifel. Jettiets had dit er ik ooit zitten, maar eigenlijk de laatste, nou ja, wat succes, 80 jaar net meer. Dus dit is ik weer een beetje in ere ja, hersteld.
18: Je had ik een goed gevoel, want oh, de dok en hier op denk.
14: Ja.
18: Ze hebben een boetje dan.
14: Ja,
18: maar je had ik wat een goed gevoel dat je eigenlijk onderdeel binnen van Ja, mooi is het de herstructurering. Dat is wel een duur woord voor zelfs van de kritiek.
14: Ja, absoluut. Dat jouwt zeker een heel goed gevoel. En we hebben heel veel foto's. We hebben rondgezongen van vroeger. Het is leuk om dan deze details weer rond te schenken. Dus als een foto van tegen Jelien besjust, dat dit er gewoon weer is.
18: Ja, en dan kun je, dit is dus een kamer, hè? Neem ik
14: ja,
18: gewoon.
14: Klopt, ja.
18: En dit is wel een van je luxere kamers.
14: Ja, klopt. Ja. Ja, dit is een van de grutsten. Dus hier komt ik een sleepbank in. Dus inderdaad eventueel maar jouw verblijfkist. Maar wat ik een hele mooie plak zou wensen om als bruidsuite te broeken. Beste jongens, nog even afsluiten kerst hier aan mij een wintje of maar een kopje koffie.
18: En dan geven we even naar het publiek.
14: Ja, juist.
18: Het is ook wel een beetje een plak dat je een kampioenschap vier kennis zo je zes. Of dat de koningin en de koning welkom is.
14: Nou, heel graag.
18: En zwaaien hier.
14: Ja, absoluut. Lijkt het dus leuk.
16: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Westen mij voor het eerst net meer wijzen op wetterkeringen en dikken in onze provincie. Dat het wetterschip niet straks bekend maken. De maatregel gaat tak om tiersdien en wordt naam in verband met de droogte. Pas op 1 november kunnen de besten de dikken weer op. Hier om zo'n 2200 kilometer om polderdikken en boezemwallen, die steden, gebieden en polders bescherming matten, zit het wetter uit de Friese boezem. De graaf Luzette Kroon van het wetterschip maakte de maatregel bekend in een grijde bij Akrum, de wetterschip al voor helle binnen.
4: Ja, we hebben hier een plek waar eigenlijk die droogte aan die polderdijk heel goed zichtbaar is. En we willen hier straks ook een pilot gaan neerzetten om te kijken, kunnen wij de dijk ook bevloeien op een nieuwe manier. Dus als een pilot. En dan gaan we kijken op die plek waar we dan die scheur hebben aangetroffen. Waar wij vinden dat we een kwetsbaar stuk hebben. En dat op deze manier gaan kijken of we dat kunnen gaan verhelpen.
5: Wat wist je bij dat dan al in Cezia? We suggen al de skeer om deze dijk. Wat suggen we hier dan krijgt?
4: Nou, als je daar verderop kijkt, zie je daar kale plekken in die dijk.

0: belangrijk. En dat zijn kwetsbare plekken. Daar is de grasmat verdwenen. Als de grasmat verdwenen is, dat is de beschermlaag van de dijk. Dus dat betekent als er dan water gaat komen, en dat komt heel hard, hè, het kan zomaar een clusterbui komen, dan spoelt de grond die daaronder zit, kan heel makkelijk wegspoelen. Dus dat betekent dat je dijk daarmee ook instabiel wordt. En wij willen tegen de tijd dat er gewoon straks weer regen gaat vallen, willen we eigenlijk zorgen dat die grasmat weer een beetje op orde is. En zeker richting het winterseizoen.
1: Ja, en daarom heem dus ik een verbod instelt. Wat houdt het verbod correct in?
0: Ja, het verbod betreft een bewijdingsverbod. Dat gaat in per dinsdag, 18 augustus aanstaande. En dat houdt in dat wij niet willen dat er op die dijken, die polderdijken, zeg maar, nog bewijding plaatsvindt van vee. Dan heb ik het over schapen, koeien, paarden. Maar ook over huisdieren. En dan heb ik bijvoorbeeld apalka's of andere huisdieren die daaronder vallen. Dus het geldt zowel voor agrarisch vee als voor hobbyvee.
1: En om wat voor oorstroom gaat dat? Hoeveel dieken bindt dat?
0: Nou, we hebben in totaal zeg maar 3000 regionale keringen. Waarvan 2600 polderdijken. En die polderdijken, daar hebben we het nu over. Die andere keringen betreffen verhogingen, hoge gronden noemen we dat. Die lopen geleidelijk af. Dus daar heb je geen dijkvorming, dijkje wat echt kan doorbreken. En het gaat om die 2600 kilometer. En we hebben gezegd, we doen één besluit. Omdat we niet kunnen zeggen dat hier 3 kilometer of daar 2 kilometer, dat kan nog wel. Het is gewoon echt, het geldt voor het hele gebied.
1: Waar moeten de boeren dan heen, mooi haar vee?
0: Nou, over het algemeen is er naast die dijk nog heel veel grond waar wel bewijding plaats kan vinden. Ook dat is graal. Dus ja, je ziet echt wel dat ook voor de voerindustrie en het gras wat slechter groeit, dat het best wel een probleem is. Dat snappen wij.
1: En hoe wil je hem dan over zwaar hier dat gas wat hier aan zijn alleer haast waaien, zeg maar, die hele droge groen, hoe dat weer helemaal waarom komt?
0: Nou ja, dat is dus door niet te lang door te laten gaan, zodat de plekken die je nu ziet, de kale plekken, dat die weer dicht kunnen groeien. Als je te grote kale plekken hebt, zullen we moeten inzaaien. En dat gebeurt ook wel eens. Als je heel veel muizenschade hebt, hebben we bijvoorbeeld een stukje bij de Zeedijk, hebben we ook ingezaaid met gras. En dat betekent dus dat dat ook weer moet gaan groeien. Dus dat moet kunnen herstellen, die grasmat. Nou, we gaan hier kijken of we een stuk kunnen bevloeien middels slangen, zeg maar. En dan gaan we een periode, ik geloof dat hij zei een aantal weken, kijken of we dagelijks kunnen bevloeien. En of dat dan de kwaliteit van die grasmat gaat versterken.
1: En zit er dan een kans in dat de boer Azen Jedder haar vee weer op deze dieken rinnen litte maaien?
0: Nee, dat bewijdingsverbod geldt echt tot 1 november. De schade die wij aantreffen in het gebied, we hebben dus monitoring gezet, eerst op 180 kilometer, nu op 187 kilometer. De schade die wij aantreffen is zodanig, en die grasmat is zodanig verslecht, dat we zeggen dat verbod geldt tot 1 november. Ook al komt er volgende week een klein beetje regen, en zul je zien dat er weer wat sprietjes gras gaan groeien. Die grasmat moet echt sterk en stevig zijn.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland. De waarde komende maanden dus geen best meer waarde worden op de wetterkeringen en de dieken in Friesland. Het gaat dan om hinders en om kei, maar vooral om schiep. En dat is een strop voor veehouders, want kosten voor het vervier van de besten en ik extra voer dat er nog komen maat, die komen van rekken van die schiepenhouders. Nou, Andries Kingma is schiepenhouder in Hantum en Uitboorden. Hebben we nou aan de telefoon een goeie midje?
4: Ja, goeie midje.
2: Ja, zeg je het besluit van het wetterschip een beetje onkomen?
4: Nou, de laatste maanden hebben we al behoorlijk skiën verminderd onder dieken. Ook ten gevolge van de droogte natuurlijk. Maar wat nu al kondig is, is wel een hele rigoureuze maatregel. Die we eigenlijk net op rekening.
2: Nee, jij vindt het te rigoureus?
4: Nou, ik begrijp natuurlijk dat de kwaliteit van het gasdek heel belangrijk is voor de zeekering.
2: Ja.
4: Dat geeft natuurlijk, dat had een prioriteit voor de zeedieken. Maar om nou al tot november het uit te stellen, de situatie kan weer heel snel weer verorden. Dat hebben we in verleden ook wel zo. Ik kan me nog herinneren van 1976, toen hingen we een nier dat we eigenlijk nog droeger. Begon ik eerder in het seizoen al droeg te worden. Toen had in september er een enorm herstel was, omdat het toen de omstandigheden veroorden boven de Rijn en binnen een week vinden dikken en de grijden weer groeien. En daarom verbaast me wel even dat ze nogal zeggen van het hele hier eigenlijk geen bewijding meer.
2: Ja, dat vind je eigenlijk wat rigoureus. Het bezit in elk geval een protectie kosten voor jou, hè?
4: Ja, die kosten zijn al enorm. Normaal, onder normale omstandigheden hier dat wel wat afvallen. Maar ja, de droogte die grote prijzen van ruwvoer en krachtvoer op. Normaal gesproken, dan gaat in september gaan er voor de schepen van de dik naar melkvouders die wat rondtoer gaan. Nou, die zitten nou ook al hier krap. Dus dat houdt me in dat we die beesten bijvoeren moeten. En wij ze moeten perceelen die eigenlijk bedoeld zijn voor die eigen wintervoorraad te winnen. Ja, dit is een onoverzichtelijke schadepost.
2: Ja, en vertrouwens even in heel te drukken. Waar komt het, de ambitie op Del dadelijk?
4: Ja, dat is moeilijk correct te beschermen. Dat weet ik net hoe de omstandigheden over enkele weken binnen. We hopen wel betere omstandigheden. Maar dan ga je gauw uit van €20 per skier. Dat is net normaal, maar dat is onder deze omstandigheden. Wordt die prijs natuurlijk enorm, die kosten natuurlijk enorm optreden.
2: Ja, €20 het skier. En hoeveel skier hij al?
4: Ja, we hadden een pad om deze dieken erin. Dat is misschien zo'n 800. Gelukkig gaan we naar perceelen in Grijnsland, dieksperceelen. Daar is deze maatregel net onder water, dus daar is nog ruimte. En dus een deel van, inderdaad in de 800 bissen, maar we dan opruimen omdat die, of verplaatsen, omdat die onder dieken in Friesland rennen.
2: Ja, en dat maar, dus net meer, ben je ervoor verzekerd eigenlijk?
4: Nee, er is geen enkele verzekering voor beschikbaar. Dit valt onder het bedrijfsrisico. Zo alle ondernemersrisico's en ook enige schadevergoeding voor de overheid. Het is de regering ook net te verwachten. Dus het is voor de schippenhouders en die had al hartstikke dreigen. Die had al gebrek aan ruimte. Die krijgen steeds minder plak omdat de bezettingsgraden naar beneden mate. Dus ja, dit is bij de zoveelste klap van de hele sector.
2: Ja, en je kent bij het wetenschap zelf Delhezen, de skeerclaim?
4: Nou, dat denk ik net. Hè. Dat is wat ik al zei, dat is een bedrijfsrisico. Misschien dat er wat coulance is straks door een vermindering van de pacht. Maar zelf hier bijvoorbeeld net. Ja. En nou is druk bezig. Deze week om misschien van de dikke te halen. Dus dat is misschien van een letter oerlees.
2: Ja, want hij ook alle skiën van de dikke?
4: Ja, we hebben inmiddels alles hier van de diek, ja.
2: Oké, okay. Nou, ik heb dadelijk Luzette Kroon, de diekgraaf, voor de telefoon. En ik zal haar, jouw vraag, ik even voorlezen. Dan willen we dat nou van Lauw praten dan.
4: Nou, we wachten het even spannend, hoor. En ik hoop dat we binnenkort nog weer beteerd bij haar hier, hoor.
2: Ja, nou, we zullen het aan haar voorlezen. Anders Kingma, schippenhouder, dank je wel van je verhaal.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: Dit is De Dij Voorbij.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: is de dag voorbij. De Leeuwarder Rechtbank heeft een 28-jarige manager C. Sony is celstraf en TBS met dwangverpleging online. Voor misbruik van zijn 12 minderjarige zusjes en het verspreiden en niet bezit hebben van benneporno. De verzuchter Sietse Koorstra is het seksueel misbruik van zijn 12 zusjes uitzoegend ontoond. Dat misbruik, dat thuisplakvoen, neemt de Rechtbank de manager C. bijzonder kwee aan.
1: De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat de slachtoffers het misbruik al die tijd in hun eigen woning, een plek waar zij zich veilig zouden moeten kunnen voelen, moesten ondergaan. Daarbij verkeerde zij constant in angst omdat de dader, notabene hun eigen broer, destijds ook nog thuis woonde en zijn seksuele lusten te pas en te onpas op hun bod vierde. Dit zijn ernstige feiten die de samenleving schokken en zorgen bovendien voor gevoelens van onrust en verontwaardiging in de maatschappij. Door zo te handelen heeft verdachte ook een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn zusjes. Ook is het algemeen bekend dat dit soort feiten op termijn langdurige psychische gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers en een verstoring van hun ontwikkeling kan opleveren. Op zitting hebben de slachtoffers de enorme impact van het misbruik toegelicht en invoelend verwoord dat hun leven hierdoor ingrijpend is veranderd. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij dit leed heeft veroorzaakt en op geen enkele wijze verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Nog berouw of mededogen heeft getoond naar zijn zusjes.
0: Ja, dat hier rechter Sietse Koorstra familie in de rechtbank in Leeuwarden. Onno Valkenaar, die weer bij de uitspraak, bij de behandeling van deze zaak, dus de uitspraak van de rechtbank. Onno, nou, ik ken steeds dat die zusjes een verschrikkelijke tiethand hebben, maar zijn gutte broer. Worden de slachtoffers daar eigenlijk voor compenseerd eigenlijk?
2: Nou, ze krijgen een skeervergoeding. De twee zusters krijgen els een bedrag van 40.000 euro van de immateriële skeer die ze oproen had toch het seksuele misbruik toch haar broer. Ja, die hield een bepaald normbedrag voor in Nederland. Dat is 32.000. Dat is dan ontwikkelen toch de rugbank en minors is. Maar in dit geval is dat bedrag maar 24% verhegen, omdat het misbruik plakvoen doet de famkes nog jong wieën. Ze is maar in de basiskwallen leeftijd.
0: Ja. Nou, de mannetje Jester Zeewaard vierde ik nog beschuldigen van het in bezit hebben en het verspreiden van bennenporno. Is dat ik bewiest?
2: Nou, op het schieven van de man Stien Mayen waren 14 miljoen afbeeldings. De politie had een terdepaard van al die bestanden terugwest en tussen al die plaatsjes 2429 voorbeelden van bennenporno ontroffen. De man liep op dat fjouwer bennenpornografische foto's van zijn eigen nichtje op zijn mobiele telefoon. En die foto's wie je maken, doet dat famke treier wat wie je. Nou, een van die foto's had er ik op een bennenporno-site pleerst. Ja, en ik dat werd de man kwijau noemen.
0: Ja, nevens de rechtbank bestiert er bij deze man kans op herhaling. Hij krijgt daarom naast die celstraf ik TBS met dwangverpleging online. Dat klinkt net zo logisch eigenlijk. Eerst zo'n hier zitten en daarna pas medisch behandeling.
2: Ja, je zoon zegt ze vaak is het beter om eerder maar een behandeling te beginnen. Maar nevens de rechtbank ontbreekt het bij de man om een goede behandelmotivatie.
0: Hij won het.
2: De man in het SRC ontkent nog heel iets dat een zusjes misbruikt had. En dat maakt het een oorbehandeltraject op vrijwillige basis heel dreig. De man moet daarom echt eerst zijn volslijne celstraf uitzitten. En pas daarna begint de TBS-behandeling met dwangverpleging. En daar zit in Nederland geen maximum termijn op. Dat betekent dat deze man voor eerst net weer op vrije voeten komt.
0: Ja. Is daarmee deze zaak nog voorbij?
2: De man in het SRC had in principe de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De herkenner wieken oenaaitinken. De officier van justitie die zult dat net waan, denk ik, want deze straf weer conform de eerste.
0: Ja, dus die heeft meer ministeries tevreden over de uitspraak. Nou, dan zullen we in afwachting met het hegen beroep tekenen we het. Wat voor indruk heeft al oerhouden op deze rechtszaak?
2: Nou, mensen die beschuldigen worden van bennenmisbruik, die stenen wel onbekend dat ze van alles bedenken om zelfs net verantwoordelijk te wijzen. Nou, bij de man in het SRC liek het dat ik zou te wijzen. Nevens hem zoen zien zusjes de verhalen over het misbruik betocht hebben, omdat ze augustig, jaloers wienen, doet hij verkering krijgen, maar ik een jong famke. Nou, de rechtbank die lood hielden neert van dat verhaal. En op de zitting van twee weken lang kamen de twee zusters, de belangrijkste slachtoffers in deze zaak, mijn emotionele en ik ontjoegende verklaringen over haar broer. Ja, en als ik dat de jaren en zeg, dan denk ik van, dit is een folie, die had dat net betocht. Nee. Dat kan je je net voorstellen. Nou, en de rechtbank, die beskorgen te wietwaardige verklaringen van de twa zusters, die ze onafhankelijk van haar outliner bij de politie als wettig en ontsjoegend bewies. Nou, de man uit Jester C. is ik bij herhelling dwaande mijn zaken als bennenmisbroek en letterlijk bennenporno. Het misbroek van zijn zuskus, dat wie tussen 2000 zoon en 2000 tretjen. Tjini Letter is er actief op een bennenporno site, op het dark web. En verspreidt er ik een bennenpornografische foto van zijn eigen nichtje. Nou, dat de rugbank nooit de conclusie loekt dat zonder behandeling de kans op verhelling grut is, ja, dat begrip ik wel. Vandaar dus ik die TBS met dwangverpleging na het uitzitten van de vijzenstof.
0: Ja, nou, dan wachten ze nog even nou, wat hij en zijn advocaat bestuurt om nog in eigen beroep te gaan. Maar dit is in elk geval de zaak dat u behandeld is. Onder Valkena, dank u wel voor die verhaal.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Ontvoeren
3: de dag voorbij.
0: Het is een van de laatste gemeenten in Friesland die nog een nieuw college van burgemeester en wethouders krijgen had. 8 kaspelen, maar nieuwe weken dan wordt het nieuwe collegeakkoord der presenteerd. En een nieuw gezicht in datzelfde college. En dat is dat van Pieter Asma van Soesterveer. Maar als je nieuw 30 jaar hebt er al een hele carrière achter de rug. Hij is journalist bij het Fries Dagblad, veiljochter bij de provincie Friesland en daarna ik nog politiek maaiwerker van landbouwminister Femke Wiersma. En nou dus onderslag als wethouder in 8 kaspelen. En Pieter Asma is hier. Welkom, fijn dat je bent.
5: Ja,
0: en ook weens gewoon die nieuwe baan, hè?
5: Ja, ik had er nog toch.
0: Ja, is er zin aan?
5: Ja. Ja,
0: oké,
5: ja.
0: Dat is mooi om te jaren natuurlijk, want dat is best een baan die je dan krijgt. Maar nog even, hoe Friesland, hè? Bleur dat toch loeken?
5: Ja, ja, eigenlijk altijd. Ik ga natuurlijk de laatste 2 jaar in Den Haag werken voor Femke. Maar ik ga altijd in Friesland wennen, want dat wie eigenlijk mijn enige eis die ik zei, toen Femke me vroeg, ik zei. Ik wil wel voor je werkje, maar ja. Ik wil wel in Friesland wennen.
0: Nou, dat snap je, Femke wel. Femke werd natuurlijk eigenlijk ik nog technisch doen in Friesland, hè?
5: Ja, ja, ja.
0: Dus je moet, wat dat betreft, je moet lot wat vergelijken. Maar dat wie wel heel garage elke dag.
5: Ja, ja, ik zit vaak in hotel, in hotelkamer daar, ja. Nachts.
0: Oké, okay. Misschien kun je je microfoon even een beetje rucht opzetten, want het is inderdaad, ja, dat is dan heel stuk beter. De portefeuilleverdeling in het nieuwe college van de 8 kaspelen, die is dan natuurlijk, dus was het ook kreeg dwarsgist in dat college, is ik dan natuurlijk, wat zou ze graag dwaan willen?
5: Ja, nou, het belangrijkste, toen ik vreeg werd over deze baan, dacht ik van, het lijkt me mooi, maar het lijkt me vooral, dan vind ik het wel belangrijk om een onderwerp te krijgen waar ik echt uitdaging in zag.
0: Ja, en wij zus uitdaging in?
5: Die ben er vanzelf genoeg.
0: Alleen nog maar?
5: Ja, in een zwaarig wentenbouw, ja, daar ben ik genoeg probleem in elke gemeente, denk ik, die onderdag vertien.
0: Ja, dus het maakt het eigenlijk net zo vreselijk wel uit wat krijgt?
5: Nou, dat wil ik net zeggen.
0: Oh.
5: Ja, maar goed, de komende wijze werd bekend wat ik krijg, dus het is nou, ja, ik
0: okay.
5: Net al te.
0: Dat was dan net het meest toezees. Nee. Hij is natuurlijk een journalistiek verliezen, veiligheids verliezen en als PA, als persoonlijke assistent van de landbouwminister Femke Wiersma. Maar ze is behoorlijk in de landbouw. Helpt hij dat als hij naar je functies krijgt?
5: Ja, ik denk het wel. Ja, wat bijvoorbeeld zeker in de landbouw, dus je geeft het heel wat om details. Ja, dat is dan bijvoorbeeld dat er mee opkomt. Ik geef heel wat aan details. En dan juist daar besef je van hoe lietse details, soms lijkt het heel iets, maar hoe groot de impact wijze kan voor mensen en voor gezinnen. En dat is iets wat ik wel onthouden zal. En ik elke dag in achterhoofd houden zal van. Soms al lijkt het heel iets, maar kan de impact voor mensen heel groot wijzen.
0: De gevolgen van beleid van gewone mensen.
5: Besef goed wat je doet, want het had impact.
0: Ja, daar wist ik alles van stikstof dan natuurlijk.
5: Ja, nou ja, ik ben er dagelijks mee bezig geweest, oorlog lang, ja, 2 jaar lang.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, provinciaal niveau heeft dus ervaring op die, maar op landelijk niveau zeker. Wat neemt Stef van Maai eigenlijk naar je 8 kaspelen dadelijk?
5: Nou, ik denk wat ik Craig zei, van blauw in de achterrol houden, hoe grut, of hoe belangrijk het is wat je doet en hoe grut de gevolgen voor sommige mensen individueel wijze kennen. En ik denk daar net lichtzinnig op.
0: Nee, nee. Maar ik is van het landelijk verhaal naar het lokale verhaal. Dan zie je aan de ene kant dichter bij de meesten. Aan de andere kant kerst ik net het meeste dwan. Omdat beleid vaak provinciaal, maar of landelijk, of zelfs Europees, of internationaal betocht wordt.
5: Ja, maar op gemeentelijk vlak is het dan toch vaak ik nog een soort vrijheid. Hè? Ja, de gemeente gaat door alle wegen die er komen. En waar woningen komen mij, waar industrie komen mij. De spieringswet. Ze binnen genoeg onderwerp bij de gemeente nog best een soort vrijheid had.
0: Ja, nou, spieringswet misschien kregen we dat.
5: Dat is
4: wel online.
5: Ja.
4: Als er in Ter Apel de volle omkomen, dan gaan ze eerst naar Nieuwe Pekela. Want Nieuwe Pekela dicht is, dan gaan ze naar de Sventelhal. Dan komen ze bij Dijens rust te vingen. Dat heeft de oude week natuurlijk ik maai maken. Ik wist dan net een wethouder. Hoe zus dat nou?
5: Daar wil ik nou inhoudelijk net volle hoe zitten. Omdat ik ben ook geen wethouder, dat is een Judaïstische college. Maar ik denk dat net hier in Rusveen er blijft mee is wat er gebeurd is de afgelopen weken.
4: Van alle kanten net, nee.
5: Nee.
4: Nou ja, Dean Haidt, Joop Atsma, we nemen hem toch eventjes. Ik journalist natuurlijk en bedaren de Nike, het niet meer bestuur, provinciale steden. Hij Kamerlid, staatssecretaris, lid van de Eerste Kamer natuurlijk, senator. Ik nog, is mijn apel. En een BM in dit geval. Het is juist dat ik een beetje sta.
5: Dat zag ik eigenlijk nooit echt bij Nijtacht.
4: Jawel.
5: Dus, ja, of nooit echt bij Nijtacht. Het is nooit mijn ambitie geweest, want dit komt dan op je paard. Dus
4: ja.
5: In mijn hart, ik ben begonnen als journalist. Ja. En daar leidt mijn hart eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar nu kwam dit op mijn paard. En dit is ook gewoon echt een heel mooie uitdaging.
4: Ja. Ja. Voor het CDA, kijk eens maar uit trouwens ik. Is hij Gursk op de hei?
5: Ik denk het wel. Ja, dat mag van hem vragen, verzeld.
4: Het heeft om net vragen.
5: Nee.
4: Oké. Okay. Hey, komende waarschijnlijk dus de presentatie van het collegeakkoord wat je sletten hebben, maar voor jouw partij denk ik, hè? Toch een partijlezer wethouder.
5: Ja, de FNP en de ChristenUnie en CDA dus. En daarnaast Jelle Boerma, die een al wethouder is, die bloot als partijlezer wethouder.
4: Ja, die is partijlezer, ja. En er is al een motto, maar dat we het waarschijnlijk ook bekend maken.
5: Is betracht toch een van de onderhandelaars. Dus dat zal ik je maar net zeggen.
4: Die krijgt de eer. Hartstikke goed. Nou, we zijn benieuwd hoe het Aljaar Ginsel steenplak weer het dan Boetenpost natuurlijk. Want daar zit die kantoorhuis.
5: Ja, dat is wel heel noffelijk om net meer staan even hier naar de achtermaat.
4: Dat scheelt nogal, ja. Ja. Okay. Pieter Asma, dank voor die komst. En succes, maar die werkzaamheden als wethouder in Nachtkaspelen.
5: Ja, dank wel.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De verslijnen simmer steeds voor Omroep Friesland in de teken van wetter. Het waar lukken we er niet van aan, maar daar lukken wij er niet van aan. En dus is het verslaghouwer Haaienbos weer goed op aard. Hij is in Langwaar. Haaien, goeie met je.
4: Hey, goeie met je, Jacob.
3: Ja, in de buurt van wetter neem ik aan.
4: Masjerre.
3: Ja, dus.
4: Is het?
3: Ja, ja, zeker.
4: Op het wetter zelfs. En ik heb de eer om mooi de wetterpiesje mooi te wijzen. Gerben Koster, je bent inspecteur. Eigenlijk een beetje de uitzetter van de planning van de piesje hier op het wetter, toch?
5: Ja, ja, dat klopt. Goeie mee.
4: Oh, even ontvaren weer.
5: Ja, lekker in het wetter. Dat is mooi waar, hè?
4: Dat is wel heel mooi waar. En dan kun je jezelf er even inplannen, denk ik.
5: Ja, precies. Dan werkt het hard.
4: Takamiek is een minder. Dan zit je zeker weer achter kantoor.
5: Ja, ja, ja.
4: Nou, goed.
5: Ja.
4: Nou, goed. We varen je nou... Neem maar eens even mooi. Want we zijn al wetterpiesje... Bij de wetterpiesje in Langwaard. Daar stappen we op. Wat is je gebied?
5: Heel Friesland. Dus wettermeldingen binnen, daar ben wij ik. Wettermeesten binnen, ben wij ik. Dus dat gaat van nou Lemmer tot Vluizen, tot Leeuwarden, Dokkum, Zeesmaar.
4: Dus als er nou wat gebeurt en er komt een melding bij wie spreken bij Grauwwaai, dan zeg je hem, oké, wij gaan, bam.
5: Ja, zo is
4: het. Vol gas erin.
5: Precies, en dan hebben we een mooi kanaal.
4: Vertel mij eens, wat maakt dit werk zo mooi als wetterpiesje?
5: Nou ja, zie maar om die heen, hè. De moenen van Langwaard varen we nou belangens. Het is een prachtige wereld. Meestal ben ik alweer op het kik, hè. Ze zijn alweer op vakantie. Dus je hebt eigenlijk nooit geen gedoe. En ja, je geniet van de Friese rondte, vrijheid, wie het ziet.
4: Wat doe je dan meestal iets?
5: Nou ja, er zijn mensen die meer dat ze het varen moeten, het verhoren. Mensen verknallen moeten, die spreken gewoon. Van de morgen hebben we de provincie nog open, maar een koelkast uit het wetter te halen. Tot een melding van stroperij op het Zoekermaar. Nou, neem het maar op.
4: Serieus, een koelkast in het wetter?
5: Ja, ja. Deze ja, man of vrouw die vond het handig om in het wetter te gooien. Een soort troep in te steken en hem dicht te schroeven. Ja, dan weet je nooit wat je erin onttreffen. Dus toen vroeg de provincie, kun je museum helpen om te zien wat erin zit.
4: Ja, wat van je het witte zit er iets in wat dan weer nader onderzoek verzinnen eigenlijk, hè? Denk je dat om?
5: Ja, precies, precies. En dat is mooi dat we erbij binnen.
4: Ja, dus het grootste pad eigenlijk van de meldingen die je hem toch eerst reactief reageren op, oké, de valt in te hut, dan moet je hem achterom.
5: Ja, precies. En er komen natuurlijk ook soort meldingen, hè, van burgers, mensen die het of bij hun thuishoerlijst ondervinden of in een haven of onder het varen. Daar krijgen we soort meldingen van.
4: Dus... Maar dat ben wel snel vaker bier, toch, in de provincie?
5: Ja, ja, een beer, hè, Snetsemaar, Hegemaar, Zoekemaar. Dan hebben we de meeste wel aan. Dus ja, dan moet je daar al in de buurt wezen, of wennie. En hoe is het nog ervaren?
4: Ja, want je zei niks van, hè, hier door een stroperij op een Vluizen. Daar heb je dus eigenlijk, ik denk dat je hem dan op al komt en dan zien wat is er aan de hand?
5: Ja, dat is een melding. Hè, dat er een beroepsfiske zei van, ja, dan laat je hier bij mij net. En ik heb geen idee wie dat is of wat er een muts zo mee zien kunnen.
4: Wie is wat?
5: Nee, we hebben niks ongetroffen. Dus,
4: gelukkig maar misschien is er ook wel weer crack let, want ja, maar Saffel ben je hem net, hè?
5: Nee. Nee, de politie maakt het keuzes in capaciteit. Hè. Het is al heel wel bekend dat we natuurlijk net heel dik in de meesten zitten. De simmerdoys zijn wel wat wetter. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je vaak reactief bent in plaats van onafhankelijk dingen voorkomen kunnen.
4: Ja, want als je dan zeggen, je hebt een heel groot gebied. Hè? Als ik het maar de auto dwaal maand, dan ben ik al heel lang onderwijs. Ja, je zit op het wetter. Oké, je kan afstekken maar een kanaal vanzelf als je van hier naar Grauwte wil. Maar ja, je bent ook wel een jaloer onderwijs.
5: Ja, ja, jaloer op wetter is niks. En dan kist nog een keer, dan varen we nog snel. Maar als je hier die aan de snelheid haast, nou, als je een jocht kilometer mooi hebt hier op een wiel, dan ben je een jaloer of jouw kilometer verder.
4: Dat zit net op mij.
5: Nee, dat zit net zo.
4: Maar al met al, had je zou zeggen, hoe is je hem simmer dan al?
5: Goed, goed. Drok, hè, dus is het juist ook wel. Het is een hartstikke drok op het wetter. Maar meestal, is wat ik zei, de sfeer op het wetter is wel goed. Dus de meeste mensen met elkaar wat gebeuren en al wat rekening met elkaar. Zodat je misschien wat genieten kan. Dus op zich iets moois had. Dus
4: eigenlijk gaan al die mensen die hier op het wetter zitten, en dat hoop je ik en dat mat vanzelf ik, die hebben wel dus echt dat vakantiegevoel, die ben wel lekker relaxed.
5: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt.
4: Dat is wel een ongeluk film.
5: Ja, dat is ideaal. Ja. Ja,
4: dat scheelt een hele hoop vleenderij. Ja. Nou, wij zullen even op patrouille, toch?
5: Ja, we zullen even. Ik denk dat we even richting Goingripse Pong gaan.
4: Op naar de Goingripse Pong. Nou, dat is letter kwartier in hier heen en dan ben je er wel daar. Want 9 kilometer in de oren, hier mag je hudder, hè?
5: Ja, dat is de taak dat van u zo wacht, dat dan mooi bij hudder, ja.
4: Ik vind dat de taak dat nou verlangt. Simpel, gas erop. Nou, tje, Jacob zijn regels dat. Gewoon heel hard varen.
3: Maar ik ken er niks.
4: Denk je?
3: Ja, dat ken ik. Oké.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag is voorbij.
3: Het mat de zuidelijke Tagongsparten van Friesland wordt het. Toeristisch gebied, drie wegslijns bij Nijetrine. Op dit Lidse eiland, ze krijgt in Friesland bij de grens van Oerissel, komen boten vanuit drie hoeken omvaarden. En van daar ook, en ze terugvaarden naar de Friese Marden en het Orenwetter in Friesland. De gemeente had lijst hier een soort geld stutsen in het opknappen van het gebied. En dan binnen de ondernemers op het eilandje, blieb mij, vertelt paviljoen-eigenaar Akkie Postema.
6: Ja, het is, staat in de gemeente, ik zeg, het is de Tagongspoort naar Friesland daar. Hè? Dat zie je wel door de sluis natuurlijk. Hè? Dus de hele boten komen hier helemaal om inderdaad naar de Friese Marm te gaan. En ja, om te recreëren in Friesland. En ja, het is gewoon, ja, het is, ja, ze zegt het al, het is de mooiste plek van West-Stellingwerf. Nou, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk. Hè?
7: Want als je hier, als je het van boppen ambitie besjuggen, dan is het, krijgt een soort traienhoek waar je binnenkomen.
6: Ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk net voor niks. Drie wegsluis natuurlijk. Hè? En vroeger, die sluis die leidt er ik nog achter. Hè? Dat kan je misschien straks ook wel. Hè? Dat we een uitgang met een sluis met drie uitgang. Vandaar dat het hier drie wegsluis heet natuurlijk. En ja, het is hier inderdaad wel wat een hoeken. Ja, ja, dat klopt.
7: Nou, heeft de gemeente de Aronier een soort yieldstussen om dit gebied op te knappen. Wat is er eigenlijk al hier gebeurd?
6: Nou, ze hebben de Passantenhaven-oorlijn. Die is het, die werden natuurlijk in 2009 al, maar die hebben ze nog weer verbeteren. Ze hebben een sanitaire voorzieningen ze maken, camperplakken ze maken. Ze hebben wat een pool maken met kikkers en wat wandelpaden ze maken. Dus ze hebben wel heel volle dingen, ja, absoluut.
8: Ja, wij komen hier dus met regelmaat en wij zien dus dat het wordt allemaal goed bijgehouden, gras wordt goed gemaaid, er komen schelpenpaadjes bij, er is een toilet gekomen voor de boten en waar de mensen van de boten allemaal leuk kunnen bivakeren. Er zijn allemaal bankjes en dan denk ik van ja, ze hebben toch wel meer mogelijkheden, het is allemaal wat makkelijker en ja, wat je er niet aan boord hebt en je moet er even af, dan kun je daar mooi gebruik van maken, lekker fris en ja, en ook die camperplaats. Het is allemaal ja, heel leuk om even een rondje te lopen. Dat is zeker de moeite waard.
7: Ja, dus het is niet voor niks geweest dat ze het hier helemaal opgeknapt hebben?
8: Absoluut niet. Absoluut niet. Het wordt alleen maar mooier. En je ziet ook altijd als je hier komt, er is altijd volk. Het zijn toch ook wel meer de oudere mensen die je hier ziet zitten. Die kunnen het ook allemaal wachten.
7: Roelof Teunhoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. Waarom vind je het zo belangrijk om hier extra yield in te steken?
9: Nou, dit is eigenlijk een unieke toegangspoort van Friesland. Je kunt hier met de boot kun je hier heel mooi naartoe varen. En is eigenlijk de verbinding ook tussen de Weerribben en de Friese Meren. En eigenlijk is hier voor iedereen wat te doen. Als je hier wil wandelen, dan kan dat fantastisch mooi in de Rotte Gemeente en in de Brandemeer bij ons. Als je wil fietsen, dan ben je hier zo ook in Bakkeveen of in Appelscha. En als je wil varen, ja, dan vaar je met een mooie tussenstop hier door naar de Friese Meren.
7: Is dit nou helemaal clear of zijn er nog dingen die je hem graag oppakken wil? Of dat je hem zegt, nou, die zoen nog wel ons of beter kennen in dit gebied?
9: Nou, eigenlijk zijn we nog op zoek naar een hele goede ondernemer. Die met een goed plan eigenlijk onder andere deze haven zou willen gaan runnen. Ik denk, we zijn echt wel op zoek nog naar iemand die het gebied nog verder zou willen promoten. Er wordt natuurlijk het een en ander ook wel gedaan. Maar ook vooral wel ook vanuit de overheden. En ja, ik denk dat dit een fantastische kans voor een ondernemer ook zou zijn om hier met een goed plan eigenlijk ook het toeristisch product wat we al hebben eigenlijk nog veel mooier te maken.
6: Nou, ik denk zeker, voor de meesten die met de boord lezen, is er inderdaad geen fietsen bij zich hebben. Zou het misschien nog wel zo wijzen om fietsen te verhuren, zodat ze naar Wolven gaan of zou kennen om hun biatskipjes te halen of inderdaad de Rotte Gemeente te rotten fietsen. Dat is natuurlijk ook een prachtig stukje gebied. En dus ja, dat zou misschien nog wel een optie wijzen. Ja. Ja,
7: want als je dus maar de boord binnenkomt, dan kist Alex de kist oer het wetter een heel aankomen, komen, maar inderdaad van daar kist net echt helemaal de provincie in misschien.
6: Nee, dan moet je wel een fiets bij je hebben. Ja, ja, of rennen. Maar dat is Oldemarkt is 3 kilometer, Wolvergem is toch 8. Nou ja, voor de fanatieke renner is dat natuurlijk prima, maar ja, als je wat ouder binnen, dan is dat nog wel een hele afstand.
3: Een bijdrage weer dat van Jantine Akkerman.
0: Alles wat je dijs mist hebben, Joost, dus kunt zien en alven.
1: Dit is de dijk voorbij.

0: alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ontzien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Pas dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten. Maar volgens de politie is inmiddels iedereen geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend, maar volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. In een Marokkaans dorp bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta staan een grote politie- en legermacht. Die moeten voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens overtrekken, zoals vorige maand gebeurde. Volgens Marokkaanse media staan ook traangaswerpers en arrestatieteams paraat. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Ondanks de storing met de reisinformatie konden de treinen wel rijden. In het onderzoek naar het incident waarbij vorige maand een man bijna door een vliegtuigraampje naar buiten werd gezogen, is meer duidelijk geworden over de oorzaak. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er vogels in de motor gevlogen. Daarna zijn delen van die motor losgeraakt en tegen het raampje geslagen dat daardoor kapot ging. In Utrecht is een lijnbus op een tram gebotst. 5 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, meldt RTV Utrecht. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Volgens vervoersbedrijf Transdev moesten 2 mensen naar het ziekenhuis, onder wie de chauffeur van de bus. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax treft het Zwitserse Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Dat een Catalaan de nieuwe bondscoach is, maakt heel wat los. Zo zou zijn Engels niet goed zijn. Nou, ik heb wat interviews geluisterd. Zijn Engels is echt beter dan dat van veel Nederlandse coaches die in het buitenland werkten. U weet het misschien ook nog wel. It's a question of time. That's another cook. En the death of the gladioles. Nou, zolang dat Nederlands cultureel voetbalerfgoed is, pas wel enige bescheidenheid over Xavi. Of zegt u Xavi? Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen wordt een groot boerenprotest in Den Bosch verwacht. Wat daar gaande is, vernemen we straks van Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En wat maakt de Spaanse Costa del Sol nu zo aantrekkelijk voor Nederlandse criminelen? En de vraag is ook hoe lang dat nog zo is, want er zijn er weer een paar gearresteerd. Daar gaan we het eens goed over hebben. En hockeyster Jibby Jansen werd al eens uitgeroepen tot de beste speelster ter wereld. Aan de vooravond van het wereldkampioenschap komt er een korte documentaire over haar uit. En haar carrière kende ook moeilijke momenten, vertelt ze daarin. En dat vertelt ze straks ook bij ons. En tot slot, omdat het Oog 50 jaar bestaat, gaan we naar de muziek van 50 jaar geleden met Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn over deze hit. We geven een hint. Maar eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 13 augustus.
2: De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan waterschappen en kabinet hadden verwacht.
4: Ik moet eerst de dijkgraaf nog spreken. Die zei van ik had dit deze zomer al verwacht.
2: De droogte raakt nu veel bedrijven, aldus minister Karremans.
4: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis.
2: Onder meer voor kwekers.
5: Ja, het is gewoon een ramp en een drama. Het is niet leuk.
2: De minister ging bij enkele kwekers langs.
4: Ik maak me zeker zorgen over bedrijven zoals dit, maar ook over de binnenvaart, over de industrie. Ja, die krijgen enorme klappen en dat is heel slecht voor onze economie.
2: Er zijn tot nu toe vooral regionale maatregelen genomen, zoals sproeiverboden. Landelijke maatregelen komen nog niet.
4: Ik verwacht niet dat we dat volgende week of die week daarna afkondigen. Ook omdat we volgende week een beetje regen verwachten als het goed is. Maar we proberen natuurlijk in allerlei scenario's te denken en zo goed mogelijk met het beschikbare water om te gaan.
2: Drinkwater is er nog wel genoeg, waardoor mensen met mate hun tuintje kunnen besproeien.
6: Wat we halen voor drinkwater, dat komt uit grote rivieren en dat komt uit hele diepe lagen van de ondergrond. En die zijn veel minder afhankelijk van fluctuaties over het jaar heen.
2: Toch moeten mensen ook met dat water wel zuinig omgaan.
6: Als je je auto gaat wassen, stel dat eventjes uit en ga gewoon één keer per dag onder de douche.
2: En bij een raffinaderij in het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest.
7: Daarbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook één persoon overleden.
2: Daarvoor was er bij een ander bedrijf een grote stroomstoring, maar het is niet duidelijk of er een verband is.
7: Dat kunnen we nog niet bevestigen, maar ja, we leggen natuurlijk wel alles naast elkaar. Dus ja, we houden wel alle scenario's gewoon open en natuurlijk kijken we ook daarnaar.
2: En bekend werd dat oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden op 79-jarige leeftijd. Volgens vriend Job Cohen was Wallage
8: een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
2: Als fractievoorzitter van de PvdA stond Wallage geregeld lijnrecht tegenover zijn VVD-collega Bolkestein. Bijvoorbeeld als het ging over asielzaken.
9: Een paar opmerkingen gemaakt die bij mijn fractie, als ik het in gewoon Nederlands mag zeggen, een beetje vieze smaak hebben achtergelaten.
2: Jacques Wallage was ook twee keer staatssecretaris en later ook burgemeester van Groningen. Bij zijn installatie werd toen gezegd:
10: wij spreken dan ook de hoop uit dat hij snel de omslag zal weten te maken van gezicht van de Partij van de Arbeid naar gezicht van Groningen.
2: Dat lukte. Jacques Wallage was uiteindelijk meer dan 10 jaar burgemeester en ging toen met pensioen. Zijn bestuurlijke ervaring deelde hij graag.
11: Het feit dat je bijna 40 jaar in het openbaar bestuur hebt gewerkt en nu af en toe een zaal met de jonge ambtenaar voor je neus hebt en kennis kunt overdragen, dat is wel heel leuk.
2: Volgens de overheid moet iedereen een noodradio hebben. Bij RTV Oost delen ze die uit. Alleen wist niet iedereen hoe die werkt.
12: Dat is Anita, dat is Betsy, dat is Max. En jij was ook alweer? Bernard.
13: En niemand van jullie weet hoe het werkt?
12: We zijn niet zo digitaal vader.
2: De verslaggever kwam het allemaal uitleggen.
13: Aan de rechterkant zit de aanknop. Ingedrukt houden moet u die.
12: Oh.
13: Dit is de FM.
12: Oh, maar ik moet dat 99.9 hebben.
2: Ja. Ja, na het indrukken van de knoppen ontdekte deze luisteraar ook nog een leuke functie op de radio, het alarm.
12: Maar aan het eind van de gang horen ze dat niet, hoor.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Goodbye, zegt hij nou. Dat betekent tot ziens. Dat is niet
12: ja,
13: goed,
12: dat snap ik.
13: Ja.
12: Zoveel eigenlijk kan het
2: Mooi. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin.
14: De politie werkt vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen, dat schrijft de Telegraaf. Ook pomphouders krijgen niet langer de adressen van klanten die wegrijden zonder te betalen. En daarover staat de stichting Daadalarm. En die houdt zich namens ondernemers bezig met de aansprakelijkheidsstelling van daders. Volgens een medewerker kunnen pomphouders de doorrijders moeilijker achterhalen en kunnen winkeliers niet nagaan of een dief een juist adres opgeeft.
2: De politie geeft niet thuis op een overheidstaak, zegt de stichting. De politie bevestigt dat er nieuwe werkinstructies zijn rond het verstrekken van gegevens. Doordat de overheid zich heeft teruggetrokken rond de aanpak van winkeldiefstal, registreert de politie aanzienlijk minder van die diefstallen. En veel politieteams weigeren de laatste tijd dus om adressen van verdachten door te geven. Dit tot frustratie van de stichting.
14: In Trouw een reportage over de waterkamer in Lelystad. Een centrum van Rijkswaterstaat dat het watersysteem in ons land 24 uur per dag in de gaten houdt. Kaarten, telefoons en veel schermen. De informatie komt van alle kanten op je af. In de tijd waarin de droogte zorgwekkende gevolgen heeft, is de waterkamer tegelijk een oase van rust, schrijft de krant.
2: Ja, want er is bepaald geen paniek in de tent. Ik ben niet zo snel gestrest, zegt een senior adviseur van het centrum. Haar scherm laat onder meer de waterhoogtes zien en de hoeveelheid water die per seconde door een rivier stroomt. Een oranje rivier op het scherm staat voor zorgelijk laag. Dat geldt nu vooral voor de Nederrijn en de Lek.
14: De kans op natuurbranden is extreem hoog, maar de brandweer in Ommen staat er niet alleen voor, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Tientallen boeren hebben giertanks klaarstaan met duizenden liter water. En de boeren worden samen wel de bosbrandweer genoemd. Ze hebben die unieke samenwerking met de brandweer al decennia, al is er de laatste 25 jaar nauwelijks gebruik van gemaakt.
2: De tractoren van de boeren hebben de nodige voordelen. Ik hobbel zo over de slootjes heen, terwijl een brandweerwagen al kan vastlopen op een zacht zandpad, zegt een boer. Door de extreme droogte zijn de giertanks dit jaar gevuld met bronwater. Nou, dat is er nog in overvloed, meters diep onder de grond. En de boeren doen alles vrijwillig, nabeurschap, zoals dat heet.
14: Dick van den Heuvel, bekend als schrijver van tv-series, toneelstukken en musicals, publiceert dit jaar maar liefst 5 thrillers over een politiepastoor met een groot hart voor Amsterdam. Cas Wulfers heet hij. Het politiebureau in zijn reeks zit aan de Warmoestraat. Daar werd ooit een politiepastoor aangenomen, vertelt Van den Heuvel. Een commissaris vond dat er een klein stapje meer richting menselijkheid moest worden gezet.
2: Niet alleen voor de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de agenten. De boeken zijn een goede uitlaatklep voor de maatschappelijke betrokkenheid die mij af en toe in de weg zit, zegt Van den Heuvel. Ik kan schrijven over vreemdelingenhaat, drugshandel, femicide en jeugdzorg in brede zin.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Save It for a Rainy Day, Jayhawks. Morgen is er een groot protest bij het provinciehuis van Den Bosch tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. Provinciale statenleden van Noord-Brabant komen terug van reces om het over dat besluit te hebben. Gerben Boom is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en hij zal daar morgen ook zijn buiten om te spreken. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, hoeveel boeren verwacht u morgen?
1: Ja, we verwachten ongeveer tussen de 2000 en de 2500 mensen bij het provinciehuis morgen.
0: Zo.
1: Dus dat is een grote opkomst.
0: Ja, en de aanleiding is dat, de context is in juni is er vanuit het kabinet een brief aan de Kamer gestuurd, hè, met de contouren van een nieuw stikstofbeleid. Ondertussen was er een uitspraak van de rechter en besloot het provinciebestuur de vergunningen voor die 5 pluimveehouders in te trekken. En dat is waar jullie zo boos over zijn, hè?
1: Ja, klopt. De provincie heeft vlak voor het reces aangegeven dat ze na de zomer het besluit willen nemen om die vergunningen te gaan intrekken. Omdat ze daarbij zeggen, we kunnen niet anders en we worden erin gedwongen door de rechter. Maar een paar weken daarvoor hebben we juist een stikstofbrief gekregen vanuit het kabinet met als hoofddoel vergunningen verlenen en we het weer mogelijk maken om bedrijfsontwikkeling plaats te laten vinden. Ja, en dat is voor ons echt de omgekeerde wereld.
0: De minister Van Essen van Landbouw die liet vandaag weten dat hij vindt dat de Brabantse pluimveehouders deze 5 nog een kans moeten krijgen. En hij zegt, ja, Provinciale Staten, kijk of je er nog wat aan kan doen. Wat vindt u daar dan van?
1: Ja, ik vind dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd zie ik ook de zorgen, de woede en ook de wanhoop vanuit mijn achterban. De afgelopen weken is er heel veel gebeurd. Het is aan de ene kant reces geweest voor politici, maar boeren gaan door. En boeren hebben ook gehoord, zowel die 5 ondernemers als iedereen in Brabant, wat er mogelijk staat te gebeuren. En dan is dit nog niet zomaar ook de stap die zegt, oké, het komt goed voor deze 5 ondernemers en alle andere gevallen waar ook handhavingsverzoeken boven de markt drijven.
0: Want boeren zouden eventueel dan met nieuwe plannen kunnen komen, bijvoorbeeld meer innovatie of een bepaald soort innovatie of minder pluimvee. Zit daar wat u betreft dan mogelijk die oplossing waar ook de minister op aanstuurt?
1: Ja, de rechter heeft aangegeven dat het nodig is om in gesprek te gaan met die ondernemers, samen met de provincie en met MOB in dit geval, de milieuorganisatie die de rechtszaak had aangespannen. En dat ze gezamenlijk moeten kijken over hoe kunnen we nou emissies gaan reduceren. En dat is heel belangrijk, want als je vanuit die redenatie gaat kijken, dan ga je eerst kijken wat moet er in het gebied gebeuren om de natuur te versterken.

0: Wat zijn de economische activiteiten die ergens plaatsvinden? En wat zijn ook de mogelijkheden voor die ondernemers om door te kunnen blijven boeren? Misschien op de plek waar ze nu zitten met innovatie of met extensivering, maar misschien ook wel op een andere plek.
1: En staan ze ervoor open om dat met de milieuorganisatie samen uit te zoeken?
0: Deze 5 ondernemers die hebben allemaal op hun beurt een eigen plan gemaakt om stikstof te gaan reduceren. Dus daarmee hebben ze invulling gegeven aan hetgeen de rechter gevraagd heeft. Maar er is onvoldoende naar die ondernemers en naar die ondernemersplannen gekeken. En dat is een serieuze afweging mee te nemen in de afweging die de provincie heeft gemaakt.
1: Ja, en is het ook niet een beetje apart eigenlijk om dit dan ook weer bij een milieuorganisatie te leggen? Van nou gaan jullie maar kijken of jullie daar met de boeren uitkomen.
0: Nou, de boeren die waren aan zet samen met de provincie om daar uit te komen. En de milieuorganisatie was degene die de rechtszaak had aangespannen.
1: Nee, dat snap ik. Maar als de rechter zei, ga samen kijken, is dat dan logisch?
0: Voor mij is het logisch dat de overheid komt met een kader waarbij een ondernemer weet, dit is het kader waarmee ik de komende jaren kan ondernemen en dit is wat ik moet doen op mijn bedrijf. En daarin is de ondernemer dus aan zet om een plan te maken en de overheid aan zet om daarin een heel duidelijk kader te geven, zodat er niet meer op willekeur gehandhaafd wordt. Want dat is wel wat er nu gebeurt.
1: En waar zit de willekeur wat u betreft en wat uw collega's betreft in?
0: Nou, er zit volstrekt geen logica in de handhavingsverzoeken die gedaan worden door verschillende milieuorganisaties. En het zou heel duidelijk van tevoren moeten zijn, er zijn bestaande vergunningen. Er zijn vergunningen in het verleden aangevraagd en toegekend gekregen. Dan moet je er als ondernemer ook vanuit kunnen gaan dat je kan gaan ondernemen. Want op basis van die vergunning vraag je je financiering aan en bouw je ook je investeringen uit op je bedrijf. Ja, dan moet je ook weten wat je positie is ten aanzien van een vergunning.
1: Ja, en tegelijkertijd als de rechter zegt, die is niet helemaal goed verleend. Ja, is dat dan pech?
0: Nou, de vergunning is wel goed verleend. Alleen de rechter heeft gezegd dat het natuurgebied verbeterd moet worden en dat dit dan het gevolg zou zijn. Ja, en daarin gaan wij niet mee. Wij zeggen namelijk, een ondernemer heeft een vergunning gekregen. Er wordt gevraagd om daarin te reduceren. En dan is het volstrekt onacceptabel dat er gezegd wordt, nou, dan trekken we de vergunning maar in. Want als dat de nieuwe standaard wordt in Nederland, dan weten we ook niet meer wat de status of van een fabriek is of van een ondernemer die ergens op een bedrijventerrein zit. Want je moet er in Nederland gewoon vanuit kunnen gaan dat als je een vergunning aanvraagt, dat je die binnen de kaders van de wet ook daadwerkelijk kan behouden.
1: En welke invloed heeft deze situatie in Brabant rond deze 5 vergunningen zijn het nu op de steun of het draagvlak voor de plannen van het kabinet voor de stikstofreductie?
0: Nou, dat heeft een hele knauw gegeven aan draagvlak en steun. We hebben vanuit het NHEK, vanuit de jonge boeren, de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd. In ledenavonden, maar ook individuele gesprekken met onze achterban. En daarin hoor je keer op keer terug. Ga eerst in gesprek over het terugkrijgen van vertrouwen van vergunningverlening. Dus weten wat de rechtszekerheid van de vergunning is. En daarna kunnen we weer verder gaan praten over stikstofmaatregelen en de stikstofbrief.
1: En tussen die duizenden mensen die morgen komen, in ieder geval naar verwachting, komen ook boeren die tegen het landelijk stikstofbeleid komen demonstreren. Dus niet alleen voor de 5 pluimveehouders. Bent u daar blij mee dat protest waarschijnlijk verbreed wordt?
0: Nou, ik denk dat er zijn morgen heel veel verschillende agrarische organisaties aanwezig. En dat vind ik een ontzettend mooi teken. Ik denk dat het laat zien dat er nu wel een grens getrokken wordt en dat we erin gezamenlijk optrekken over vergunningverlening. Tegelijkertijd zie je ook dat er een aantal organisaties zijn die zeggen, de stikstofbrief moet van tafel. Wij hebben als NHEK, als jonge boeren gezegd, wij willen na de zomer in gesprek om te kijken, wat moet er nou anders om die brief ook daadwerkelijk op een goede manier invulling te geven, zodat jonge boeren en tuinders ook perspectief krijgen. Daar hebben we heel duidelijk een aantal punten voor op papier gezet en die ook gedeeld met het kabinet. En we gaan na de zomer stuk voor stuk toetsen of daar iets mee gedaan wordt. En op basis daarvan bepalen wij wat ons standpunt is ten aanzien van het stikstofbeleid.
1: Ja, en u spreekt morgen, hè? Dit is uw standpunt. Er spreken ook mensen morgen 2 binnen bij Provinciale Staten. Is het zo dat je dus eigenlijk een groot divers palet aan verschillende meningen van boeren krijgt, hoe het verder moet morgen?
0: Nou, morgen zijn er sowieso de 5 pluimveehouders waar het nu om gaat. Die spreken morgen in. En daarnaast dus een aantal afvaardigingen van agrarische organisaties. En daar zijn wij als NEEK, als jonge boeren, er eentje van.
1: Ja, maar dan is het eigenlijk net een soort Tweede Kamer waar ieder zijn eigen inbreng heeft, als ik het zo hoor, of niet?
0: Waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft. Maar ik denk dat er toch een hele grote rode lijn of rode draad door alle inbrengen heen zal zijn. Namelijk, er moet een fatsoenlijk proces komen om de bedrijven die het nu betreft ook daadwerkelijk perspectief te geven, zodat ze ook een keuze hebben en zodat ze ook door kunnen gaan met hun bedrijven.
1: Gerben Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, hartelijk dank voor uw toelichting.
0: Dankjewel.
1: Zaterdag start het WK Hockey in Amstelveen. En daar kan het publiek dan ook weer genieten van strafcornerspecialist en Olympisch kampioen Jibby Jansen. Over haar bijzondere carrière is morgen op de televisie de documentaire Jibby Stilte voor de Slag te zien. En daarin vertelt zij ook over de periode dat ze voor de Spelen van Tokio uit het Nederlands elftal stapte, omdat ze mede door de sfeer niet goed in haar vel zat.
2: Het is gewoon een hele drukkende sfeer. Wat maakt dat je op een gegeven moment gewoon continu denkt dat je iets fout doet. Ik was ook bang om het verkeerde shirtje aan te doen. Ik was bang om de verkeerde dingen op te scheppen. En de ene dag was het van, waarom eet je niet die frietjes? En de andere dag was het, waarom heb je die frietjes? En dan weet je het op een gegeven moment niet meer.
1: En ik heb nu contact met Jibby Jansen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, jullie zijn je aan het voorbereiden nu op het WK. Hoe sta je ervoor?
3: Ja, we zijn al een lange tijd aan het voorbereiden. En sinds vandaag zitten we ook in het hotel. We hebben nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld. En die hebben we ook gewonnen. Dus ik denk dat we er heel erg klaar voor zijn. En ik heb er heel veel zin in.
1: En aan die vooravond dus die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
3: Ik werd hier inderdaad voor gevraagd en het leek me wel een supermooi moment om in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij geeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey en ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
1: En wat mij opviel, want ik heb de documentaire ook al kunnen zien, is ook dat je hebt besloten iets te vertellen over een periode dat je het lastig had in Oranje toen je jonger was voor de Spelen van Tokio. Je leest ook uit je dagboek voor uit die tijd. Nou, dat doet ook niet iedere sporter. Wat is de reden dat je daar iets over wilde delen met het publiek?
3: Ik heb daar gewoon mijn eerlijke verhaal gedaan. En ik dacht, als we dan mijn carrière in beeld brengen, dan moet ook dat moment, was daar zeker een groot onderdeel van.
1: Want op dat moment had je minder plezier, hè? In het hockey. Waar kwam dat met name door?
3: Ik had op dat moment minder plezier, minder zelfvertrouwen. En ik denk dat ik dat gewoon goed uitleg in de documentaire, wat ik daar ook over kwijt wil.
1: Nou, want een van de dingen, want de mensen hebben hem nu natuurlijk nog niet gezien. Maar een van de dingen die je daar vertelt is dat ook de leiderschapstijl van de toenmalige coach wat lastig was voor jou. En, kan je vertellen wat in haar stijl in die tijd niet goed voor jouw ontwikkeling was?
3: Op dat moment vond ik het lastig om te gaan met een beetje cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar gespeeld, maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf en ik word minder blij van het hockeyspel. Terwijl dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
1: En jouw vader, Ronald Jans, is ook tophockeyer geweest, hè? Hij haalde veel successen met Oranje als keeper. Was dat fijn ook in zo'n periode? Want je hebt heel veel aan hem gehad, zien we. Toen je klein was en met hem in de tuin aan het hockeyen was en daarna. Maar was het in zo'n periode ook fijn dat hij tophockeyer is geweest? Om met jou mee te denken of jij jouw gouden droom op dat moment even stop zou zetten?
3: Mijn ouders zijn altijd gewoon heel erg betrokken geweest en zijn dat nu nog steeds in mijn carrière. Het is wel heel moeilijk navertellen wat je eigenlijk allemaal meemaakt op een trip of op een trainingskamp. Dus uiteindelijk heb ik gewoon vooral heel erg naar mijn eigen gevoel geluisterd. Zeker dat ook wel met mijn ouders besproken. Maar uiteindelijk heb ik gewoon echt naar mijn eigen gevoel geluisterd. En was op dat moment voor mij gewoon even het beste om daar uit te stappen.
1: Ja, en de coach van toen, het ging om Allison Annen, die is een half jaar later ook, moest zij direct vertrokken bij de bond. Er werd toen gesproken over een angstcultuur. Nou, jij bent later weer teruggekomen en je zei van tevoren, hè, als ik terugkom, dan kies ik daar zelf voor. Ik word de hockeyer die ik wil zijn. Wat heb je daarvoor gedaan in die tussentijd?
3: Ik denk dat het in eerste instantie voor mij heel erg goed voelde om zelf die keuze gemaakt te hebben om er even uit te stappen. Daardoor voelde ik gewoon van, oh ja, ik ben weer echt baas over mijn eigen carrière. Daarnaast heb ik ook hulp gezocht. Ben ik bij een mental coach aan de slag gegaan. Om toch gewoon te gaan kijken van hoe kan ik toch uiteindelijk mijn droom waarmaken. En dat was wel gewoon echt spelen voor het Nederlands team. Maar wel met een gevoel van dat ik zelfverzekerd en me goed voel, zeg maar. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik merkte al wel heel snel, doordat ik dus die keuze had gemaakt, dat ik gewoon echt de plezier weer terugvond. Waardoor ik ook weer echt beter ging hockeyen. Dus dat ging heel erg samen. En toen ben ik teruggekeerd bij het Nederlands team.
1: En alsnog die gouden medaille gewonnen, hè, in Parijs. Sinds al die ervaringen van jou en je eigen persoonlijke ontwikkeling ook daarin, bemoei jij je dan ook nu actief met de cultuur of de sfeer in het Nederlands elftal? Of doe je daar ook zelf iets in voor het collectief?
3: Nou, ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is dat de ervaringen die ik zelf heb gehad, je kan dat natuurlijk proberen te voorkomen in een nieuwe situatie. Uiteindelijk maakt iedereen maakt eigenlijk zijn eigen verhaal mee. Dus het is natuurlijk wel heel lastig om in je eentje dat helemaal te kunnen controleren. Maar ik denk dat we daar nu met het hele team wel echt sterk achter staan om te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt.
1: En is er ook meer aandacht inmiddels voor mentale coaching die je bijvoorbeeld ook buiten het team om zelf kan zoeken?
3: Ik denk wel dat het sowieso een dat het genormaliseerd is. Soort van eerst denk ik dat je misschien nog niet gauw tegen elkaar vertelde dat je misschien naar een mental coach ging. Ik weet niet hoe dat in andere sporten is, maar wij kletsen daar gewoon openlijk over dat dat meer meiden dat wel eens doen. En ik zie het ook echt als een aanvulling en iets wat juist je beter maakt als speler. Dus ik vind dat heel belangrijk.
1: Ja. En het feit dat je wel iets wil zeggen ook over die periode en wat het met jou deed. Hè? En ook niet al te veel. Dat is ook een beetje wat ik hoor. Hè? Dat is natuurlijk, dat is ook begrijpelijk. Maar dat je dat nu doet. Wil je daar ook een doel mee bereiken dat het normaler wordt om het over dit soort dingen te hebben?
3: Ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat dat misschien een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere sporters. Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van, oh ja, ik had er eigenlijk ook wel last van. Dus misschien kan nu zoiets eerder getackeld worden als het iets normaler is om daarover te praten.
1: Ja, is het wel spannend om dat te doen in het openbaar?
3: Tuurlijk is het spannend, maar ik sta heel erg achter het verhaal wat ik vertel in de documentaire. Ik ben daar heel trots op. Dus dat is gewoon mijn verhaal, mijn carrière tot nu toe geweest. En dat wordt daar in beeld gebracht.
1: En je hebt je gouden droom verwezenlijkt, hè? Waar je als jong meisje al echt naartoe wilde gaan werken. Hoe hou jij nu het plezier en de motivatie vast?
3: Ik heb heel erg veel plezier nu in om te spelen voor het Nederlands team. Ik denk dat we een hele mooie groep hebben met zoveel kwaliteit. Waardoor we dus wedstrijden gewoon echt mooie dingen kunnen laten zien. En dat brengt ook zoveel plezier met zich mee. En nu, we hebben over 2 dagen begint een WK in eigen land. Ja, hoe mooi is dat dat er weer zoveel enthousiasme en zoveel aandacht naar het hockey gaat. Dus hopelijk kunnen wij daar gewoon echt iets heel moois neerzetten. En daar haal ik superveel plezier uit.
1: Zou je zelf ooit willen gaan coachen?
3: Dat is een goede vraag. Dat is nog niet iets waar ik nu zelf gelijk heel enthousiast van word. Ik vind het wel heel erg leuk om heel kritisch te kijken naar de strafcorner. Dus daar denk ik dat ik zeker wel iets mee wil gaan doen. Het is altijd leuk om met andere mensen daarover te sparren en te kijken van nou, waar kan het nog beter gaan. Dus ja, echt het grote coachen heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat ik met veel kennis dat eventueel kunnen.
1: Ja, nou, ik wens je een heel mooi WK toe. En dank voor je tijd, zo vlak voor de eerste wedstrijden. Jibby Jansen.
3: Dankjewel.

0: Never Been Better van Rondé. De Costa del Sol in Zuid-Spanje is in trek bij Nederlands criminelen als uitvalsbasis. En waarom ze juist daar neerstrijken, dat ga ik vragen aan misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD. Welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want jij hebt hier stevig in verdiept. Gisteren, dat is ook een beetje de aanleiding, werd een drugsbende opgerold in Zuid-Spanje, waarbij twee Nederlanders zijn opgepakt. Dat vond jij waarschijnlijk niet zo verrassend.
1: Nee, dat zie je de laatste tijd eigenlijk wel vaker. Dat er veel Nederlanders in het Spaanse worden aangehouden. En dat heeft er gewoon alles mee te maken dat Spanje een enorm aantrekkelijk land is voor criminaliteit. Ook voor onze jongens die daar dus actief zijn. En dat nu wederom geleid heeft tot de aanhouding van twee personen. Die volgens de Spaanse politie een belangrijke rol hebben gespeeld in de internationale cocaïnesmokkel en het witwassen van de winsten daarvan. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo verrassend.
0: En je zegt onze jongens, want het zijn allemaal mannen.
1: Het zijn vaak mannen, ja. Dat moet erbij gezegd worden.
0: En als het er veel zijn, over hoeveel hebben het er dan?
1: Ja, dat gaat toch echt wel om honderden mensen. Misschien nog wel veel meer. Afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat aanhoudingen geweest. En de Nederlandse politie en de Spaanse politie werken ook heel intensief samen om dat tegen te gaan. Omdat de analyse ook wel was dat het de Spanjaarden eigenlijk te veel werd. En de Nederlandse politie ook wel inziet dat er, wil je dat goed kunnen oplossen, dat je moet gaan samenwerken.
0: En je zei net, Spanje is een aantrekkelijk land voor de criminelen. Waar zit de aantrekkingskracht in?
1: Ja, dat heeft heel erg met de ligging van het land te maken. Het is er natuurlijk erg warm. Het fijne weer helpt natuurlijk niet alleen voor de toeristen, maar ook voor criminelen. Ja, en het feit dat het natuurlijk Spaanstalig is, zorgt ervoor dat het een land is waar eigenlijk de internationale criminele wereld samenkomt. Dus je ziet dat daar mensen uit Zuid-Amerika aanwezig zijn. En dat is natuurlijk een bronland van de cocaïneproductie. Nou, dus je ziet eigenlijk dat heel veel verschillende soorten mensen uit die criminele wereld daar samenkomen. Die ontmoeten elkaar op die manier. Ligt natuurlijk dicht bij Marokko. Dat is een belangrijk land als het gaat over de productie van hash. Een traditionele smokkelroute. En sowieso is die hele smokkel ook heel erg op Spanje gericht de afgelopen jaren. En als het dan gaat over cocaïnesmokkel, weten we dat de afgelopen jaren natuurlijk de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven heel erg in trek waren bij criminelen. Nou, politie en justitie zijn daar natuurlijk hard mee aan de slag gegaan om dat tegen te gaan. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat die havens veel minder aantrekkelijk zijn geworden en dat er dus uitgeweken wordt naar veel kleinere haventjes in Spanje.
0: En kleinere haventjes, terwijl afgelopen mei was het volgens mij dat de grootste drugsvangst ooit ter wereld werd gedaan op een groot schip voor de Spaanse kust. Volgens mij waren er ook Nederlanders bij betrokken, maar dat ging toch om een grote vangst.
1: Enorm, ja. Dat was ruim 30.000 kilo cocaïne. Zoveel is er nog nooit in beslag genomen in één vangst. Dat was een boot die afkomstig was uit West-Afrika. En van plan was om onderweg naar Benghazi, Libië. En de Spaanse autoriteiten die hadden dat schip in het vizier gekregen. En wat de bedoeling was van dat schip en wat de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker is gebeurd, is dat cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika gaat. Dan wordt het overgeslagen. Dan gaat het op een moederschip. Nou, dat gaat dan richting Europese wateren. En criminelen, omdat ze die grote havens proberen te vermijden, gaan ze eigenlijk steeds meer zelf de zee op. Dus wat ze doen is dat ze een soort van mobiele havens bouwen. Die worden dan met pontons aan elkaar gemaakt. En met van die Zodiacs, van die hele snelle speedboten, bivakeren ze dan best wel lang, soms wel weken, op zo'n mobiele haven. Nou, als dat moederschip volgeladen met cocaïne dan in de buurt komt, gaan ze naar naartoe. Dan wordt die cocaïne snel op die snelle boten overgeladen. En vervolgens gaan die speedboten, die gaan dan richting de kleinere havens of stranden, waar natuurlijk heel weinig politie of douane aanwezig is, om het dan vervolgens in vrachtwagens of in bussen weer over te slaan. En dat heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren enorm veel cocaïne richting Europa is gekomen. En dat merk je ook aan de prijzen.
0: En zoals je zei, helpt de Nederlandse politie de Spaanse politie. Er worden ook veel mensen gearresteerd, net nu ook weer. Kan je zeggen dat die acties van de politie dan succesvol zijn? Of is het dweilen met de kraan open?
1: Ja, dat als je heel cynisch ernaar kijkt, is dat op een zeker geval zeker zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat criminelen vaak dachten dat ze in het buitenland toch minder in trek zouden zijn bij zeg maar hun eigen nationale politie. Nou, deze acties laten wel zien dat de Nederlandse politie echt niet stopt bij de grenzen. En dat is ook echt precies het doel. Dat willen ze ook heel erg uitstralen. We hebben eerder in het AD een gesprek gepubliceerd met een van de bazen van de Nederlandse recherche. En die zegt ook van de Nederlanders zorgen gewoon voor problemen in Spanje. En wij moeten dat gewoon gaan oplossen. En daar zijn ze heel erg druk mee bezig.
0: En er zit ook nog een Nederlander, tenminste ik weet niet of hij er nu nog zit, maar de meest gezochte crimineel in Sierra Leone, West-Afrika. Is hij hier ook nog bij betrokken? Bolle Jos hebben we het dan over?
1: Ja, dat gaat om Bolle Jos Leidekkers inderdaad. Nou, hij wordt wel gekoppeld aan die vondst van 30.000 kilo waar we het zo net even over hadden gehad. De Spaanse autoriteiten, die linken hem daaraan. Het bewijs daarvoor hebben we nog niet gezien. Maar dat schip was afkomstig uit Sierra Leone. Is 113 dan?
0: Zolang dat er geen niet, bewijs zou, is.
1: Ja,
0: maar het is wel toevallig.
1: Is het, ook. Ja. Het is wel toevallig. Ja. Of hij hiermee te maken heeft, dat is veel te vroeg om te zeggen. We weten nog niet zoveel over deze zaak.
0: Dankjewel, Jelle Tieleman van het AD.
1: Graag gedaan.
0: Omdat het Oog in 1976 begon met uitzenden, bespreken we deze zomer muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. En vanavond gaat dat over de hit Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder, geschreven door Peter Koelewijn.

0: En als het goed is, is Bonnie Sinclair nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, dokter Bernard was in juli 76 de alarmschijf. Het werd een hit op Hilversum 3. Het bereikte de 7e plek in de top 40. Had u van tevoren dit succes verwacht?
1: Nee. Ik deed wel vaker wat achtergrondkoor voor de nummers die Peter voor zichzelf aan het opnemen was. En eigenlijk wist ik niet wat ik zou gaan doen. Maar dat was, ja, dat, zo ging het altijd bij Peter. Maar het kwam altijd goed. Dus ik liet het lekker op me afkomen. Maar ik was eigenlijk popzangeres. Ik ging er naartoe, ik vond het liedje leuk. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. En dat is opgenomen. En nee, ik heb nooit gedacht dat dit... Integendeel, toen het er niet werd, toen zat ik eigenlijk een beetje ermee in mijn maag. Want ik zat in een popgroep. En ik had een heel ander nummer als hit. En dat was een beetje...
0: Verwarrend.
1: Weird.
0: Ja. En Peter is Peter Koelewijn, die is hier. Welkom ook. Ja. We hebben afgesproken, jullie willen graag dat ik Peter en Bonnie zeg.
2: Ja, ja.
0: Van harte welkom dus. Hoe kwam u, of jij, bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Eerst even hallo tegen Bonneke zeggen natuurlijk.
1: Ja, hallo Peter. Long time no here.
2: We hebben elkaar vanmiddag nog gesproken.
1: Ja, daarom, ja.
2: Over iets anders. Wat was de vraag? Want ik,
0: hoe kwam je bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Nou, Bonnie was mijn artiest, zo heet dat dan. Als je producer bent, dan heb je een x-aantal artiesten waar je platen mee maakt. En Bonnie was al jaren een artiest van mij. En ik begrijp wat Bonnie bedoelde. Want voor Dr. Bernard hebben wij diverse hits gehad in het Engels. I Won't Stand Between Them en Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Waikiki Man en dat soort beetje ruige rock'n'roll nummers. En toen kwam ik ineens met dat liedje aanzetten. En ik begrijp best dat zij redelijk in verwarring was van...
1: Ja.
2: En dan ook nog in het Nederlands. Dus dat zij dacht van, wat moet ik hiermee? En maar dat vind ik wel heel lief van haar, dat ze zegt dat ze zo vertrouwen had in mij. Dat van, nou, we gaan het gewoon doen, want het komt wel weer goed. Dus,
0: en het nummer was oorspronkelijk Sister Mary van Joe Dolan.
1: Ja.
0: En jij hebt Peter Sister Mary vervangen door Dr. Bernard.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Nou, Dr. Bernard is in het liedje eigenlijk helemaal niks, behalve dan de dokter in het liedje. Alleen, ik wilde een aansprekende naam hebben. En jaren daarvoor was er een dokter Bernard in Zuid-Afrika,
1: ja,
2: die wereldberoemd is geworden door, ja, de eerste hartoperaties.
0: Het grote schuurziekenhuis in Kaapstad.
2: Ja, ja. En dat was me bijgebleven. Dus ik dacht van, ik gebruik die naam, dokter Bernard, Bernard. En dan leggen die mensen die link wel. Dus dan wordt het, dan krijgt het een extra lading, die song.
0: En waarom überhaupt deze song?
2: Ik vond het een hit. Ik vond het een hele catchy song. En ik vond, het is een smartlap, maar er is niks tegen smartlap of wat heet. Maar toen ik Sister Mary hoorde, dus de Engelse versie, toen dacht ik meteen, dat wil ik heel graag in het Nederlands doen. Dus ik heb de tekst gemaakt en het, dan met wie ga ik dat doen? Ik dacht, dat moet ik niet met een man doen. Dat moet ik met een vrouw doen, als tegenhanger.
1: Ja, dat wilde ik net vragen, want hoe kwam je dan... Want je hebt eigenlijk de rollen helemaal omgedraaid.
2: Ja,
1: dat,
2: ja,
1: je daar überhaupt op gekomen bent om dat zo te doen.
2: Nou, omdat ik het juist niet... Het lag zo voor de hand om het met een man te doen. En ik hou niet altijd maar van dingen die voor de hand liggen. Dus
0: daarom, Bonnie lag misschien ook niet voor de hand, want die was met andere soorten muziek, ja, bezig. En Bonnie Sinclair, je zei net, het was daarom een beetje weird. Wat voor reacties kreeg je op het nummer?
1: Nou ja, dat wil je niet weten. Dat ging echt... Ten eerste, het werd een enorme hit, waar ik al heel erg verbaasd over was. Ik was, aan de andere kant vond ik het natuurlijk ook erg leuk. Maar die verwarring dus, een rockgroep en een smartlap. Maar er kwamen ontzettend veel aanbiedingen binnen voor optredens. En dat was helemaal, toen wist ik het op een gegeven moment helemaal even niet meer. Want, en er kwam dan ook nog bij, dat is helemaal, nou ja, heel erg raar. Of ik wilde optreden, maar het liedje niet wilde zingen. Want er was net iemand doodgegaan, okay, of zo in de familie.
0: Oh ja, ja. Dus wel de stem, maar dan niet dit nummer. Nee, en ja. Op het nummer is ook Ron Brandsteder te horen. Destijds een bekende quizmaster die vorig jaar is overleden. Ja. Peter, hoe kwam Ron Brandsteder hierbij?
2: Dat was een idee van Bonnie en haar toenmalige
1: ex. Mijn eerste man, ja. Wij waren nogal bevriend met Ron in die tijd. En toen Peter eigenlijk in de studio zich af ging vragen, ja, wie moet nou die dokter zijn? Toen kwamen wij eigenlijk ineens op Ron Brandsteder, omdat we hem goed kenden. En we hebben altijd, ja, zijn stem is inmiddels legendarisch geworden. Hij had zo'n prachtige stem en wij dachten van nou, we gaan tegen Peter zeggen, premier Ron is, want die zat toen al in het Hilversum scene, zeg maar. Dus die... Nou, vertel jij maar verder, Peter.
2: Ik vond het een geweldig idee. Omdat Ron, ik kende Ron ook, maar jullie kenden hem veel beter dan ik. En ik heb hem altijd gekend als een hele aardige man.
1: Ja,
2: en heel amabel. Maar hij was ook al behoorlijk populair in die tijd. Dus dat hele
1: popel
2: mee.
1: Hij was net coming up, ja.
2: Maar hij kon ook behoorlijk goed zingen. Dus, die stem, hij had toen de tijd al een paar platen gemaakt. En het was ook zo gebeurd in de studio. En die stem van hem, die paste naadloos in die song. Dus ik was heel erg blij met jullie suggestie.
1: Dat heb je vaak met nummers, hè? Dat op een gegeven moment alles klopt op de een of andere manier. Ja. En wat Peter heeft bedacht, want daar kwam ik eigenlijk ook achter toen ik dat nummer ook in de handen kreeg, ook voor de repetities en dat soort dingen, dat Peter eigenlijk ook bedacht heeft, die telefoon. En dat is eigenlijk toch ook wel een gimmick geworden van die plaat.
0: Ja, dat telefoon met nee-nee.
1: Nee, dat was echt een idee van jou, Peter.
2: Ja, maar ik wilde een extra... Want het liedje, als ik dat niet had gedaan, dan was het gewoon voortgekabbeld. Ja, die man ligt in het ziekenhuis. En nou ja, en nou? En wat verder?
1: En ik dacht, een hele goede vondst.
2: Ja, daar had ik nog maar een paar seconden voor in de song. Want het moet vooral niet te lang duren. En dus ik denk, toen kreeg ik ineens de inval om jou dus de telefoon laten gaan. En aan jou, nee, want dan weet je meteen waar het over gaat. Weet je wel, nee. Ja, het eind is daar. Dus we hadden gelijk alles opgelost.
0: En we zijn nu 50 jaar later. Het leuke is dat jullie elkaar nog spreken. In elkaars leven zijn. Vanmiddag hebben jullie gebeld. Over heel iets anders werd ik net even heel nieuwsgierig. Waar zou dat dan over gegaan zijn? Mag ik dat weten?
2: Ik mag er weinig over zeggen. Alleen gaan Bon en ik samen een medley doen met Almost Time Between Them. En Ik Ben Gelukkig Zonder Jou en Recht Op In De Wind. Drie songs die ik geschreven heb en die gaan wij samen doen. In een gebeuren.
0: In
2: maar
0: een
2: daar
0: setting.
2: Mag ik helaas niks over te zeggen.
0: Bonnie, mag jij daar wel iets over zeggen?
2: Zij ook niet.
1: Nee, maar dat had ik zelf wel even
0: ik
1: kunnen zeggen.
0: Ik god vrienden van Amsterdam.
2: Nee.
1: Nee, maar dat is wel erg leuk. Maar dat
0: jullie gaan praten hier gewoon overheen. Maakt ook niet uit, maar wat leuk. Jullie gaan samen aan de slag weer.
2: Ja, ik wou nog één ding aan Bon vragen. Want dat heb ik nooit... Bon, jullie deden Clap Your Hands and Stamp Your Feet, A Waikiki Man met de band. En dan ineens, hoe deden jullie dan Dr. Bernhard met de band? Want jullie hadden maar een bezetting van drie instrumenten.
1: Ik weet het eigenlijk niet, Peter.
2: Ah.
1: Als ik solo optrad, was het een beetje een mengelmoesje van rock and roll, van Clap Your Hands, Stamp Your Feet en Dr. Bernhard. Maar ja, goed, eigenlijk allemaal wel van de hand van Peter.
0: En inderdaad heeft het iets aan je carrière toegevoegd. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor het verhaal van Dr. Bernhard. En ik wens jullie heel veel plezier met jullie toekomstige samenwerking.
1: Ja.
0: En dank voor jullie. Dank voor jullie aanwezigheid in het oog.
2: Nee.
0: Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn. Straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. Die praat met schrijver Maddie Stolk. En morgen zit op deze plek Simone Wijnands. Ik wens u een heel goede nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1
5: met Milouska Meulens.
4: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen. En René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
5: NPO Radio 1.
4: Zaterdag vanaf 11 uur. Wie luistert, weet meer.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus... zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost, autotaalglas.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor u

0: online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garant.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

sareert en de wind stiert al op dij te wachtsjen. Dosaist, ach onlinnig, dat is nou echt neert. Het is beter bij dij te oornachtsjen.